0: op Radio West. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. In Syrië zijn tonnen nucleair materiaal gevonden. Het zijn restanten van het geheime atoomprogramma van oud-president Assad. Meerdere locaties worden afgegraven. Het materiaal kon volgens de internationale atoomwaakhond gebruikt worden voor slechte doeleinden. Het kabinet vindt het spijtig dat de Kamer pas laat is geïnformeerd over een zogenoemde datakluis van de Belastingdienst. Daarin staat informatie over de toeslagenaffaire. Het gaat om zeker 64 miljoen bestanden. Het vorige kabinet werd vorig jaar juli op de hoogte gebracht van die datakluis. Maar de Kamer werd door het huidige kabinet pas in april van dit jaar geïnformeerd. Dat noemt het kabinet zeer ongelukkig. De informatie kwam te laat voor de parlementaire enquêtecommissie die onderzoek deed naar de toeslagenaffaire. Bij de brand in de Hoge Venen is de laatste dagen munitie uit de Tweede Wereldoorlog ontploft. Er zijn meerdere keren explosies gehoord. Volgens de autoriteiten waren de hulpdiensten niet in gevaar. Het is bekend waar de munitie ligt en daarmee is rekening gehouden bij de plannen. Bij de brand in België is al 3000 hectare natuur afgebrand. Er zijn zo'n 500 hulpverleners actief. De drummer van ZZ Top is overleden, Frank Beard. Hij was sinds 1969 lid van de Amerikaanse rockband. Ondanks zijn achternaam was Beard de enige muzikant zonder lange baard. Deze maand werden al meerdere optredens van ZZ Top afgezegd vanwege de gezondheid van Beard. De drummer overleed in een hospice in Texas. Zijn doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Frank Beard werd 77 jaar. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over het land. Daarbij koelt het af naar 13 tot 16 graden. Ook in de ochtend regen. In de middag breekt vanuit het westen de zon af en toe door. Het wordt dan 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Voorzat Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: De jaren 80 zijn er weer.
1: Vanaf zaterdag ben je een week lang terug in de 80's met muziek en herinneringen op Radio West.
2: Als ik op het knopje druk, dan gaat de weddenschap in.
0: Vrijdag draaien we jouw favorieten uit de jaren 80 tijdens Vrijdag Verzoekdag. Je maakt kans op theaterkaarten en andere prijzen dankzij legendarische tv-programma's uit de 80's.
2: Is dit de eerste keer dat je optreedt voor de televisie?
3: Ja.
2: Ja?
1: Amazing 80's. Vanaf zaterdag, een week lang, natuurlijk op Radio West.
2: Fantastisch!

0: Bal nu weer door Van Berg ingebracht. En dan is het 1-4.
1: Met een 1-4 uitslag had ADO Den Haag weinig in te brengen tegen FC Groningen. Er is werk aan de winkel. Zondagmiddag speelt ADO in Deventer tegen Go Ahead Eagles. Je hoort de wedstrijd natuurlijk live.
2: Goal! Hij zit erin!
1: Go Ahead Eagles ADO Den Haag. Zondagmiddag om 12:15.
3: Op 89.3 Radio West. You're a rich

0: op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Lars Militsen met het

0: Een operatie opgezet omdat er mogelijk nog mensen vastzitten. In de Centrale Afrikaanse Republiek werken duizenden mensen in de mijnen. De werkomstandigheden zijn daar slecht. Bij de brand in de Hoge Venen is de laatste dagen munitie uit de Tweede Wereldoorlog ontploft. Volgens de autoriteiten waren de hulpdiensten niet in gevaar. Het is bekend waar de munitie ligt en daarmee is rekening gehouden bij de plannen. Bij de brand in België is al 3000 hectare natuur afgebrand. Duitsland gaat de controles aan de grens met een half jaar verlengen. De minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de controles nodig zijn om illegale migratie in te dammen. De Duitse grenscontroles werden zo'n 2 jaar geleden ingevoerd. En een vrouw uit Blerik in Limburg is gisteravond opgeschrikt door een slang in haar woning. Ze zag het dier kruipen in de slaapkamer en daarna dook de netpython in een kledingkast, meldt de politie. Het bleek uiteindelijk te gaan om de slang van de buurvrouw. Het dier was bij haar ontsnapt uit een terrarium. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over het land. Het is 13 tot 16 graden. 'S Ochtends regen. In de middag vooral in het oosten nog buien. In het westen is meer kans op zon bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Voorzuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Elke vrijdag op TV West, Hart voor Muziek. Swingend het weekend in met artiesten van eigen bodem. Hart voor Muziek. Elke vrijdag vanaf 5 uur en daarna in herhaling.
1: Alleen op

0: Dat als je van je vrouw zegt of tegen je kinderen zegt, ik hou van jou. En dat is zo verschrikkelijk mooi wat je voor reacties dan terugkrijgt.
1: En dat voor hen deed dat waarschijnlijk niet.
0: Nee, maar we zijn toch mannen.
2: In het programma Hoe gaat het? Spreekt presentator Fred Zuiderwijk mensen spontaan aan in de hal van een ziekenhuis.
3: En we zijn nog steeds gelukkig. Ik ben echt een bionisch vrouwtje. Ik heb overal een nieuwe schouder gekregen, een nieuwe knie gekregen, een nieuwe heup gekregen. Dus.
2: Je ziet het in Hoe gaat het? Donderdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Lars Militsen met het NOS-journaal. In Syrië zijn tonnen aan nucleair materiaal gevonden. Het zijn de restanten van het geheime atoomprogramma van oud-president Assad. Volgens de internationale atoomagentschap IAEA gaat het om natuurlijk uranium. Dat kan worden gebruikt voor slechte doeleinden, zegt de waakhond. Bij een mijnongeluk in de Centrale Afrikaanse Republiek zijn zeker 30 mensen omgekomen. Het ging mis in een goudmijn. Er is een reddingsoperatie opgezet omdat er mogelijk nog mensen vastzitten. In de Centrale Afrikaanse Republiek werken duizenden mensen in de mijnen. De werkomstandigheden zijn daar slecht. Het kabinet vindt het spijtig dat de Kamer pas laat is geïnformeerd over een zogenoemde datakluis van de Belastingdienst. Daarin staat informatie over de toekomst.

0: En afleveringen van de Fabeltjeskrant komen beschikbaar op YouTube. Alle 1600 uitzendingen worden daar geüpload. Ze zijn gedigitaliseerd en de beeld- en geluidskwaliteit is verbeterd. De eerste 10 afleveringen zijn gisteravond geplaatst en daar komen elke dag nieuwe afleveringen bij. De Fabeltjeskrant begon in 1968. De serie draait om gebeurtenissen in het grote dierenbos. Het weer: vanuit het westen trekken buien over het land. Het is 13 tot 16 graden. 'S Ochtends ook regen. In de middag vooral in het oosten nog buien. In het westen is dan meer kans op zon. En het wordt dan 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Voorzaat Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

Aan het eind van de dag zorgt Radio West voor de nodige ontspanning. Romantiek op West is er elke avond tussen 9 en 11. Hier hoor je ze 2 uur lang non-stop. De beste liedjes over de liefde. Sluit de dag af met Radio West. Vanavond weer vanaf 9 uur.

0: Omroep West is voor nieuwstips ook bereikbaar via de tiplijn.
1: Hartelijk dank voor het bellen naar de tiplijn van Omroep West.
0: Nieuwstips voor radio en TV West en omroepwest.nl. Bel 070 307 8008 of mail naar tip@omroepwest.nl.

0: op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Lars Militsen met het NOS-journaal. In Syrië zijn tonnen aan nucleair materiaal gevonden. Het zijn restanten van het geheime atoomprogramma van oud-president Assad. Volgens het internationale atoomagentschap IAEA gaat het om natuurlijk uranium. Het kan worden gebruikt voor slechte doeleinden, zegt de waakhond. De VS legt sancties op tegen de voorzitter van het internationaal strafhof in Den Haag. Het gaat om de Japanse rechter Tomoko Akane. Daarnaast komen de sancties tegen een lid van het team van aanklagers. Ze kunnen niet meer bij hun banktegoeden in de VS als ze die hebben. De VS zijn zelf geen lid van het strafhof en erkennen het hof niet. Duitsland gaat voorlopig door met de grenscontroles. Ze zijn volgens een Duitse minister verlengd met een half jaar. De maatregel begon zo'n 2 jaar geleden. De Duitse regering wil zoiets doen tegen illegale migratie. Nederlandse grensgemeenten willen dat de controles stoppen. Er waren meerdere ongelukken door files vlak voor de grens. Bij de natuurbrand in België is munitie uit de Tweede Wereldoorlog ontploft. De afgelopen dagen zijn er meerdere explosies gehoord, meldt Omroep VRT. Hulpverleners waren volgens de autoriteiten niet in gevaar. Het is namelijk bekend waar nog munitie ligt en daarmee is rekening gehouden bij het blussen. De brandweer is nog steeds bezig met blussen. In de Hoge Venen is al 3000 hectare natuur afgebrand. En de drummer van ZZ Top is overleden, Frank Beard. Hij was bijna 60 jaar.

0: West wordt wakker gaat deze zomer op zoek naar het mooiste woord van de regio. Lekker Haags of een mooi woord uit. Of misschien spreek je wel een woordje katteks. Welk woord in een lokaal dialect uit onze regio ken jij? Geef hem door via westwordwakker@omroepwest.nl of stuur een appje naar 070 307 8080.
1: Hallo, waar is iedereen dan?
0: Het mooiste woord van de regio in West wordt wakker op Radio West.

0: Elke zaterdag op TV West, het West Vandaag weekoverzicht. Een samenvatting van het belangrijkste, opzienbarendste of leukste nieuws uit de regio van de afgelopen week. Elke zaterdag vanaf 7:30 ochtends en daarna in de herhaling. Het West Vandaag weekoverzicht. In 20 minuutjes ben je weer helemaal bij.
1: Alleen op TV West.

0: Van Uffelen. Dat is Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
1: Scootmobiel Polanen is gevestigd aan de Heliumstraat 220 in Zoetermeer. Of neem een kijkje op onze website www.scootmobielpolanen.nl.
0: Laatste kans bij Van Uffelen. 20% extra kassakorting op afgeprijsde modemerken.
2: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
3: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
4: Goedemorgen, West wordt wakker is weer begonnen. Het is 6 uur geweest. En we bekijken straks ook nog even de kranten. Maar is het nieuws met Reinhard Roemer.
5: Richard H., die in 2005 in Zoetermeer zijn vrouw en twee dochtertjes om het leven bracht, heeft zijn straf uitgezeten en is over 2 weken zo goed als zeker vrij man. Tijdens een TBS-zitting in de rechtbank in Den Haag bleek dat alle deskundigen die H. hebben onderzocht vinden dat hij terug de maatschappij in kan. Internationale film, tv en gamecomponisten komen deze week samen in het Scheveningse Kurhaus voor de Hollywood Music Workshop Summer Academy. De opleiding wordt sinds 2009 georganiseerd en vindt dit jaar voor het eerst in Den Haag plaats. En het islamitische schoolbestuur van de Ozonlaag heeft een rechtszaak tegen de gemeente Gouda verloren. Het bestuur eiste op korte termijn een gebouw in de stad om aankomend schooljaar middelbaar onderwijs te geven. Maar volgens het gemeentebestuur is er momenteel geen gebouw voor de school beschikbaar. Meer regionieuws hoor je om 6:30 nu, het andere nieuws.
6: Lars Melitzen met het NOS-journaal. Amerikaanse importheffingen voor spullen uit Canada gaan voorlopig niet door. President Trump had heffingen aangekondigd van 50% op veel spullen, zoals zuivel en auto's. Maar heeft die heffingen op het laatste moment uitgesteld met 3 dagen. Die tijd wil Trump gebruiken voor onderhandelingen. Zo moet er een einde komen aan wat hij oneerlijke handelspraktijken noemt. In Syrië zijn tonnen nucleair materiaal gevonden. Het zijn restanten van het geheime atoomprogramma van oud-president Assad. Meerdere locaties worden afgegraven. Het materiaal kon volgens de internationale atoomwaakhond gebruikt worden voor slechte doeleinden. Bij de brand in de Belgische Ardennen is munitie uit de Tweede Wereldoorlog ontploft. Er zijn meerdere keren explosies gehoord de afgelopen dagen. Volgens de autoriteiten waren de hulpdiensten niet in gevaar. Het is namelijk bekend waar munitie ligt en daarmee is rekening gehouden bij de blusplannen. De VS legt sancties op tegen de voorzitter van het internationaal strafhof in Den Haag. Het gaat om de Japanse rechter Tomoko Akane. Ook komen er sancties tegen een lid van het team van aanklagers. Ze kunnen niet meer bij hun banktegoeden in de VS als ze die hebben. De VS erkennen het

0: Het wordt een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.
1: Een verhuizing is een grote stap, maar bij Seniorenverhuizing Regionaal houden we rekening met uw wensen, behoeften en emoties. Van het inpakken tot het netjes achterlaten van uw oude en nieuwe woning. Geen zorgen, geen stress, gewoon echte service zoals vroeger en zoals het hoort. Kijk op seniorenverhuizing-regionaal.nl.
2: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
3: Omroepwestadverteren.nl. Omdat roepen in je eigen straat niet genoeg is.
4: Start nu met adverteren en ga naar omroepwestadverteren.nl.
2: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
5: Deze zomer lekker thuis? Maak van jouw huis de ideale zomerbestemming. Bij Womo Alexandrium scoor je deals tot 50% korting en krijg je gratis stylingadvies. Jouw staycation begint bij Womo Alexandrium. Laat het groeien!
6: Tot 10 uur, West wordt wakker.

0: Ja, we zijn hier een beetje in alle staten, want we hebben straks nieuws over de Fabeltjeskrant.
1: Soep, soep.
0: Ja, en Reinoud is helemaal door het dolle heen. Ben jij helemaal fan nog van, de Fabeltjeskrant, Erik?
2: Ja.
0: Ik
3: geloof er niet meer in.
0: Je gelooft er niet meer in. Nee, het bos, het dierenbos met pratende dieren.
3: Ja, ik vond het wel gaaf gedaan. Echt onwijs leuk. Ik hoop niet dat ze terugkomen.
4: Nou zeg, knorrenpot. Word je een oude man,
0: Goedemorgen. We gaan het je straks vertellen. Moet je maar de radio aanzetten als je onderweg bent naar je...
3: En wie zouden jullie dan willen spelen?
0: Spelen? Oeh. Ja.
3: Juffrouw Ooievaar of Juffrouw Mier?
4: Waarom dan meteen Juffrouw Ooievaar of Juffrouw Mier? Er zijn zoveel meer andere rollen.
3: Oh, sorry. Ja.
0: Jij wil gelijk mevrouw de uil zijn natuurlijk.
4: Ja, bijvoorbeeld.
0: Ja, het is een beetje voor mijn tijd. Want het is tot volgens mij eind jaren 80 en ik ben in 1991 geboren. Dus ik heb wel eens fragmenten gezien natuurlijk. Maar het zit niet helemaal in...
4: In jouw systeem.
0: Nee, niet helemaal in mijn... Nee. De basis van de kleine Jorinda, zeg maar. Nee,
4: het is echt voor mij jeugdsentiment. Het was altijd met opa en oma kijken daar. Dat was fantastisch, ja.
3: Ja, de Fabeltjeskrant.
4: Zeker.
0: Ja, we hebben het natuurlijk wel eens vaker over de Fabeltjeskrant gehad... als het over de jaren 80 bijvoorbeeld gaat, of de jaren 70. En dan vertelt Tjeerd altijd dat hij dan, als meneer de uil zegt... En dan snaveltjes toe en lief naar bed gaan. Ja. Wat is het ook weer een zinnetje?
4: Oogjes dicht, snaveltjes... Zo,
0: oogjes dicht, snaveltjes toe.
4: En zoet naar bed, zoiets. Ja. Ik ben hem ook even kwijt.
3: Goed, en dan kwam er een knipoog zo.
0: Ja, kwam een knipoog en dan ging Tjeerd ging dan een kusje geven... Bij meneer de uil.
4: Oh, wat lief.
0: De breedbeeld. Ja. De beeldbuis.
3: Toen was hij al verslingerd aan de media.
0: Ja, inderdaad, ja. Ja, en dat doet hij nu weer, denk ik.
3: Ja.
4: Als oogjes dicht en snaveltjes toe, dat is hem echt.
0: Ja, nou, straks is nieuws over de Fabeltjeskrant. En ik ben wel benieuwd, heb je een favoriet? He, wat is jouw favoriete dier uit de Fabeltjeskrant? Je kan het altijd even doorgeven aan 070, via 070 307 8080. En misschien kunnen we dan daar ook wat van laten horen.
3: Zoef, zoef.
0: Zoef, zoef.

0: Vanavond tussen 6 en 7 in West Komt Thuis is de muziekkeuze aan jou. In 80's at 6 met Bas Martinius.
1: Welke plaat uit de jaren 80 kan ik voor je draaien en waarom? Zet dat even in een mailtje. Stuur dat aan bas@omroepwest.nl. Tot vanavond.
0: 80's at 6 in West Komt Thuis. Alleen op Radio West.

0: Reinoud deed net de deur tussen de studio en zijn werkplek dicht. En ja, dan weet je het wel. Dan gaat die muziek keihard aan.
1: Je voor, voor de verandering.
0: Voor de verandering. Ja, Tears for Fears.
1: Oh, ja.
0: En met Change. Ja, dat vind je een fantastisch nummer blijkbaar.
1: Ja, het wordt kippenvel. Ja.
2: Nee, ik ben heel erg fan van Tears for Fears. Ik vind het allemaal prachtig.
0: Ja, gewoon, ja. Weet je ook waar het over gaat?
2: Waar dit liedje over gaat? Over verandering.
0: Ja, nou, het gaat eigenlijk helemaal nergens over, zegt de band zelf.
2: Oh.
0: Het is gewoon zo'n goedkope poptekst.
2: Ja, dat valt dan weer een beetje tegen.
3: Wat staat er in de krant vanmorgen?
2: Ja.
0: Nou, dat staat niet in de krant. Die pakken we er wel even bij. En dan pak ik het AD erbij. Waterschappen kunnen de droogte niet meer aan. Daarom pleit dijkgraaf Hein Pieper in het AD voor een Europees actieplan. Er moet namelijk snel wat veranderen, vindt hij. De droogte is een probleem dat Nederland niet alleen kan oplossen. Ook andere landen waar de Rijn stroomt moeten maatregelen treffen. De dijkgraaf zegt dat er binnen 3 jaar langs de hele Rijn gebieden moeten worden aangelegd waar water kan worden opgeslagen. En die maatregelen moeten dan binnen 2 jaar worden gerealiseerd. En dat kost ongeveer 1 à 2 miljard euro. Ja, dan is het ook wel fijn als je dat met meerdere landen kan doen.
4: Precies.
0: Of met de EU misschien. Want dat is natuurlijk nogal een bedrag.
4: Dat is, 1 à 2, dat klinkt altijd zo dicht bij elkaar.
0: Ja, dat is natuurlijk bij miljarden
4: 1
0: niet
4: miljard,
0: zo.
4: 2 miljard, ja. Dat scheelt maar 1 miljardje. Waar hebben we het over?
0: Ja.
4: Maar, nou ja.
0: Je ziet het ook. Ik zag het gisteren volgens mij bij de NOS die een reportage had. Ook over de Rijn, die heel laag staat natuurlijk op bepaalde plekken. Dat ook schepen er niet doorheen mogen. Ja, en dat beetje water wat nu uit de lucht komt. Ja, dat heeft daar natuurlijk heel weinig effect voor. Misschien wel voor je plantjes in de tuin. Maar natuurlijk niet voor het grote geheel.
4: Nee.
0: Dan moet er enorme plassen water vanuit Duitsland of Oostenrijk, Zwitserland komen. Dat moet natuurlijk door die Rijn heen gaan stromen of andere rivieren.
4: Ja. Dus het is inderdaad iets waar we met Europa met z'n allen moeten aanpakken.
2: Ik lees iets voor uit het Leids Dagblad over de KLM. Die snijdt in het aantal nachtvluchten. En ik moet meteen denken aan het WK hockey in Amsterdam. Gisteravond zat ik te kijken. Dan denk je, wat is dat voor een bruggetje?
0: Ja, maar ik
2: keek naar die wedstrijd en de ene na het andere vliegtuig vloog over. Waardoor het echt gewoon lawaai was op televisie. Dat was Nederland, Oranje, de heren tegen Argentinië. Die hebben gewonnen, hartstikke leuk.
0: Nederland, hè?
2: Nederland heeft gewonnen, Oranje heeft gewonnen. Maar dan nu het bruggetje naar de nachtvluchten. Want dat waren vluchten 's avonds, dat lijkt me ook hinderlijk. Maar de KLM gaat het aantal nachtvluchten verminderen. Daarmee wil de luchtvaartmaatschappij de geluidsoverlast rond Schiphol omlaag krijgen. Per 1 november moet de geluidsoverlast met 15% zijn gedaald, schrijft dat Leids Dagblad. En dat is bepaald door het kabinet, want anders wordt er ingegrepen. Gaat Schiphol nog meer op slot. KLM heeft een aantal herkomsten in de nacht verplaatst. Aankomsten moet ik zeggen, dus vliegtuigen die aankomen. En ook zijn er vrachtvluchten geschrapt. Die werd uitgevoerd door dochteronderneming Martinair. En die vliegt met het lawaaierigste toestel dat er is. De viermotorige Boeing 747. Ik denk dat die rondjes vloog tijdens de WK-wedstrijd.
0: Dat denk ik ook, ja.
4: In het AD een verhaal over ter herinnering aan Journey Kraagman. Zij overleed op 31 juni. Julie, en na haar dood ging het vaak over haar blauwe pak. En dat iconische pak, dat droeg de zangeres van Earth and Fire natuurlijk in de videoclip van Weekend. Maar zij was zoveel meer dan dat. Ze was zangeres, jurylid van Idols en pleitbezorger voor de rechten van muzikanten. Daarom een pleidooi om in haar voormalige woonplaats Voorburg voor een blijvende herinnering te zorgen. En in het AD doen de lezers suggesties. En een van de opties is een bordje aan de Herenstraat 110. Daar zat ooit een boutique met de naam Carla V. En hier werd het blauwe pak van Kraagman ontworpen.
0: Oh, dat vind ik wel leuk om daar dan juist een soort herinneringsplek
4: Precies,
0: te maken.
4: Precies, dat is een hele mooie. En een andere optie is om een straat naar Journey Kraagman te vernoemen. Maar daarover beslist de gemeente Leidschendam-Voorburg.
0: Daar ze verdient wel een heel plein, toch? Of een plantsoen. Dat is een beetje cachet.
2: Een boulevard.
0: Een boulevard, in Voorburg.
2: Ja, nee, dat kan niet.
0: Een sluis zou wel kunnen. Oeh, daar komt het hoor.

0: Discount. Want daarin staat precies vermeld hoe het met de dieren is gesteld.
1: Echt waar?
2: Echt waar.
0: Echt waar.
3: Echt waar, meneer de oom.
0: Want dieren zijn precies als mensen. Met dezelfde mensen wensen. En dezelfde mensen strikken.
1: Mooi.
0: Dat komt allemaal in de krant
4: van Fabeltjesland.
0: Van Fabeltjesland.
5: Ja. Nou, je ziet hoe dat er nog in zit bij jullie. Geweldig.
1: Ja, je moet jezelf wel eens oppeppen bij de radio om ergens enthousiast over te zijn. Dat is hier niet nodig als je dit hoort.
5: Ja, nee, heb ik goed nieuws voor jullie. Want alle originele afleveringen van de Fabeltjeskrant komen op YouTube.
1: Ja.
5: Beeld en audio is verbeterd, schrijft het Leids Dagblad. Dus ook nog eens een verbeterde versie. De eerste 10 afleveringen die komen vandaag al via YouTube online. En de serie die was natuurlijk tot 89. Dus het heeft even tussen gezeten. Maar ja, je kon het dus allemaal weer terug gaan kijken.
1: 10 keer een aflevering van 5 minuten. Dus dat betekent dat ik een uurtje onder zeil ben straks. Ja, ik ga gewoon kijken.
5: Ja, heel veel verschillende stemmen en dieren natuurlijk. Laten we er even een paar uitpikken.
6: Ik dacht vannacht, daar gaat het dak van het braadhuis.
7: Had ik idee, dak leg. Alle porties buurkenoten weggeblazen. De bliksem en de prikpomp.
8: Stof, stof, halt. Deze weg is afgesloten. Jullie moeten omlopen.
5: Wat is er, denk je, dat je nu nog steeds hier kippenvel van krijgt? Want dat zei je net namelijk toen ik dit even draaide.
1: Nou ja, dat je je ogen dicht doet en dat ze allemaal leven ook echt. En dat er elke dag als ik keek, als kind van 4, 5, 6, 7 jaar oud, dan was de dag verdeeld in voor en na de Fabeltjeskrant. Daarna moest je naar bed.
5: Ja.
1: Deze stemmen die je hoorde waren allemaal van Ger Smit. Ger Smit was de stemacteur.
5: Dat is 1 iemand dit.
1: Die Boor, Loïke en Ed en Zoef gestalte gaf.
5: Geweldig, ja. Ja,
9: absoluut. Ja. En het was ook gewoon, ik denk dat onze journalistieke basis daar is gelegd.
5: Nee, inderdaad.
9: Ja, de krant.
5: De krant, daar wil ik werken. Ja, het is radio geworden, ja. Ja. Had je favoriet?
9: Ik vond Boor de Wolf altijd geweldig. Ja, ik ben Wolfsberg is mijn achternaam, dus ik ben altijd team Wolf.
6: En dan lach je me 10 keer uit. Ik ga toch lekker niet naar het Engelbos.
5: Ja, geweldig.
1: Maar jij bent baas boven baas. Ooit, hoe heet dat? Heb je in oog en oog gestaan met Fabeltjeskrantieren?
5: Ja, met meneer de Uil heb ik gezien. Gewoon de originele poppen. Hè? En mevrouw de Ooievaar is er toch?
9: Juffrouw
5: Ooievaar. En zelfs de tekeningen gezien. De eerste schetsen van juffrouw Ooievaar.
1: Gewoon
5: op papier. Dat is allemaal te zien in beeld en geluid. Als je een beetje geluk hebt, want het zat toen in het depot. Dus het werd niet tentoongesteld, maar ergens in de krochten van beeld en geluid mocht ik toen even kijken.
1: Jullie gingen voor de week van de jaren, 60, 70 naar dat depot. Ja,
5: en toen kregen we daar een rondleiding. Ja.
9: Geweldig.
1: Ik denk dat ik altijd Soef de Haas heb willen zijn, maar dat ik uiteindelijk Stoffel de Schildpad was, want die was niet vooruit te branden.
6: Soef!
5: En er komt ook nog een nieuwe animatieserie, die is gebaseerd op de wereld van de Fabeltjeskrant. Dus daar ben ik dan wel benieuwd naar of je dat nou nog moet doen. Maar
1: er was er alleen, hè? Er was een animatiefilm in 2018 uit mijn hoofd. Daar ben ik zelfs voor naar de bioscoop gegaan. Die viel een beetje tegen, omdat je, het zijn geen poppen, maar animaties. Ja. Dat was met Richard Groenendijk. Deed nog de stemmen, Georgine Verbaan en Loes Luca. Dat is voor een nieuwe generatie en dat is ook prima. Maar dat was toch wat anders.
10: En nu maar knus naar jullie warme nestjes. En denk erom, oogjes dicht.
1: Ik kom er net uit.
10: En snaveltjes toe. Slaap lekker.

0: Later te horen op Radio West.
1: Voorzitter Michel Verbeek was dat van de Stichting Luilaak Voetbal Boskoop.
2: Ja, in Delft dus ook.
1: In Delft ook.
2: Word je er dan ook wakker van? Is het echt veel lawaai?
1: Het is een beetje bij mij ergens in de buurt. En er zijn buren van mij die al hebben gezegd in de groepsapps, de buurtapp, van we pakken een hotelletje.
2: Ja. Die gaan er vandoor.
1: Nou, als je het niet weet, dan denk je, nu vergaat dus de wereld. Dit is waar we altijd bang voor waren. Als je het wel weet, dan, ja, weet je, slippende motoren en zo. En echt een, ik zeg nooit teringherrie, maar het is echt een teringherrie.
2: Ja, maar ja. Dat Lisette dan zo uit de bol gaat, jouw vrouw, in zo'n nacht.
1: Nou, dat is wel fijn, want door die luilak hoor je dat dan niet. Je hoort haar dan één nacht niet.
2: Ja, Jordi Bloem. Oh, ik hoor dat trouwens Bob hier ook heel erg om moet lachen. Hoor je dat? Ja. Of locatie Bob.
3: Sorry. Ja. Ja, je ziet dat ik al open stond.
4: Ja, oké. Okay. Tot gaat het, Bob?
3: Jezus, zijn we dicht, jongens.
2: Ik zet van mijn tijd ongeluk de verkeerde schuim op.
1: Dit gaat van mijn tijd af, hoor ik Jordi zeggen.
2: Nou, Jordi, wordt het lekker weer.
5: Ja, het kunnen dan kort zijn, hoor. Prachtig weer voorlopig. Ja. Nou, tot ziens. Fijn.
0: Radio West, altijd dichterbij. Dit is
6: Radio West. Ook nu de koopkracht onder druk staat, wilt u beter zitten dan ooit. Wilt u ook betaalbaar maar comfortabel zitten en gemakkelijk weer opstaan? Zorgdrager is de Fitform zitspecialist voor Zuid-Holland. Wij maken relax en sta op stoelen. In een mum van tijd bij u thuis, echt op maat. Vind betrouwbaar refurbished en tweedehands op zorgdrager.com.
7: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies. En de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
6: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
8: Seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.
4: Goedemorgen, het is 6:30 precies. Dit is het nieuws met Reinhard Roemer. En hij doet zijn bril weer af.
1: Ja, want het is geen leesbril, zeg ik dat altijd. Ja. Nee, het gaat zonder beter, merk ik.
4: Nou, heel goed.
1: Of minder slecht. Goedemorgen, Jorinda. Goedemorgen, Meer.
9: Goedemorgen.
1: Richard H., die in 2005 in Zoetermeer zijn vrouw en twee dochtertjes op het leven bracht, heeft zijn straf uitgezeten en is over 2 weken zo goed als zeker vrij man. Tijdens een TBS-zitting in de rechtbank in Den Haag bleek dat alle deskundigen die H. hebben onderzocht vinden dat hij terug in de maatschappij kan. Richard H. vermoordde zijn 31-jarige vrouw Claudia en hun dochtertjes van 5 en 3... in april 2005 in hun huis in Zoetermeer. Hij wilde zijn Poolse maîtresse ontvangen en zijn gezin zat hem daarbij in de weg, verklaarde hij later. Internationale film-, tv- en gamecomponisten komen deze week samen in het Scheveningse Kurhaus voor de Hollywood Music Workshop Summer Academy. De opleiding wordt sinds 2009 georganiseerd en vindt dit jaar voor het eerst plaats in Den Haag. Volgens de organisatie zijn deelnemers en muzici enthousiast over de locatie en biedt Den Haag diverse andere plekken die geschikt zijn voor concerten en opnames. Tijdens de Academy worden minstens 2 concerten gegeven waar publiek bij welkom is. 1 met het werk van de Italiaanse componist Ennio Morricone en 1 over liefdesthema's in de Hollywood-industrie. De cursussen in het Kurhaus in Scheveningen lopen tot en met 27 augustus. En het islamitische schoolbestuur van de Ozonlaag heeft een rechtszaak tegen de gemeente Gouda verloren. Het bestuur eiste op korte termijn een gebouw in de stad om aankomend schooljaar al middelbaar onderwijs te kunnen geven. Maar volgens het gemeentebestuur is er momenteel geen gebouw voor de school beschikbaar.
4: Dan gaan we naar het weer. Jordi, goedemorgen.
5: Ja, goedemorgen, Jorinda.
4: Heb jij de hele zomer doorgewerkt?
5: Ja, maar ik had ook wel een dag of 5, 6 dat ik wel vrij was. Dan ben ik zelfs nog even naar Oostenrijk geweest.
4: Dus, zo, kijk.
5: Dat valt op zich nog wel mee. Maar je krijgt misschien die indruk.
4: Ja, inderdaad. Ik heb helemaal... nu iets minder natuurlijk, maar heel veel respect voor je.
5: Ja, nou, dankjewel. Ja. Ja, en nou is Huub natuurlijk ook nog een paar weken weg. Dus de collega's van Weerexperts, die nemen ook waar. En,
4: wat is er gebeurd met Huub? Want die neemt altijd vrij als het heerlijk weer is.
5: Ik snap er ook helemaal niks van.
4: Helemaal verkeerd gepland.
5: Dit is een keertje heel heel anders. Daar zijn we niet van hem gewend. Hè? Nee. Dus, maar er komt wel weer even wat beter weer aan. Maar zo bestendig, zo hoog zomers, zoals het was, dat wordt het niet. We hebben echt wel een kentering hebben we meegemaakt. Dus voorlopig zitten we nog wel met die wisselvalligheid. En ik heb begrepen van Huub dat hij het ook stiekem wel een beetje fijn vindt. Dat het weer een keer regent. Zeker voor zijn volkstuin.
4: Ja, het is ook wel een soort van opluchting voor je lichaam volgens mij. Dat het geen 30 plus meer is.
5: Dat is het ook. En ik vind het, ja, het is misschien even een omschakeling. Maar goed, we zullen eraan moeten wennen. Want dit zijn toch wel de nieuwe extreme. Hè. Dat kan soms heel erg droog zijn, maar soms ook behoorlijk nat. En dat gaan we nu de komende paar dagen zien. Zonder dat het neerslagtekort meteen helemaal is weggewerkt. Maar goed, er is een startpunt gezet. En ja, voor vandaag ook. Want er is veel bewolking. Er komen af en toe buien voor. Of eigenlijk wel regent het wat meer aaneengesloten. Vanuit het westen wordt het vanmiddag wel vaker droog. Misschien nog wel een enkele losse bui. Maar dan kan later ook de zon er nog even bij komen. Vooral vanavond denk ik is het best aardig weer. Voordat dan de buientrein op gang komt vanaf de Noordzee. Want het water is zo warm. Dat is echt de brandstof voor nieuwe buien. En er komt ook een lage drukgebied aan met hogere luchtlagen en een afkoeling. Nou, vanmiddag worden dan 21 graden. Komende nacht niet kouder dan 16 graden door de bewolking en buien. En morgen dan af en toe de zon. Niet meer zo grijs als nu. Maar ook af en toe een stevige bui. Een echte plensbui met onweer. Met misschien ook wel wat windstoten. Want de wind neemt ook wat verder toe. 21 graden ook morgen. Die temperatuur zit steeds een beetje op hetzelfde niveau. Maar dan vrijdag nog hetzelfde verhaal eigenlijk. Buien, plensbuien. Vooral ook in het kustgebied. Dat kan in een korte tijd zijn dat je dan met 10, 20 liter water per vierkante meter zit. Dus ja, het is meteen van dik hout zagen planken, Jorinda. En dan in het weekend, dan komt er een hoge drukgebied dichterbij. Het stabiliseert, er is meer zon. De buienkans is dan erg klein. Middagtemperatuur 20, misschien 21 graden. Dan doet dat weer een beetje wat meer aan de zomer denken.
4: Oeh, daar kijk ik dan ook wel weer naar uit. Dankjewel, Jordi. Tot straks.
5: Graag gedaan, hè. Tot straks.
1: Nou, tot zover. Het uitgebreide regionieuws. Wil je meer weten, blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
0: Wordt wakker.

Klassiek op West. Elke zondagochtend en zondagavond tussen 7 en 9. Muziek in allerlei stijlen en concerttips. Gepresenteerd door Aad de Been. Heb je een verzoek of een muzikale suggestie? Stuur dan een mail naar klassiek@omroepwest.nl. Klassiek op West. Elke zondagochtend en zondagavond tussen 7 en 9.

0: We laten heel veel artiesten achter komende week. Want dan draaien we alleen maar artiesten uit de jaren 80. Maar Rita Coolidge, moet ik zeggen. Die mag gewoon mee met de all-time high. Want die komt namelijk uit 83.
1: Keurig, helemaal ja. on point.
0: On point, inderdaad. Ja. Vanaf zaterdag gaat het beginnen. The Amazing 80s. We gaan even kijken naar het nieuws van buiten onze regio. De nieuwe Amerikaanse importheffingen voor producten uit Canada zijn op het laatste moment uitgesteld. Volgens president Trump ligt er een akkoord met een aantal concessies waar Canada zich aan moet houden. Over de details is nog weinig bekend, zegt correspondent Rudy Bauma.
2: Het is er wel eentje met hoofdletters, althans in een late post op zijn Truth Social. Maar het ging dus in eerste instantie om importheffingen op zo'n 200 productcategorieën uit Canada. Hè. Zuivel, drank, elektronica, textiel, bouw. Materialen, meubels, speelgoed. Met een totale waarde van zo'n 20 miljard dollar. Dat is zo'n 5% van de totale Canadese export.
0: Canada heeft nu 3 dagen de tijd om akkoord te gaan. En anders gaan die importheffingen alsnog door.
1: Vakbonden CNV en FNV dreigen opnieuw met acties op Schiphol. De vakbonden eisen voor 12 uur vanmiddag concrete toezeggingen van de luchthaven en 3 beveiligingsbedrijven. In mei zorgde dit conflict voor lange rijen en veel vertraging op de luchthaven. En een onderhandelaar van vakbond CNV vertelt wat de eisen zijn.
3: We hebben eisen gesteld over de roosters van de beveiligers, want die zijn enorm verslechterd sinds de contractwisseling van 18 mei. Ook hebben ze minder pauze en ze kunnen geen verlof aanvragen al heel lang. Dus verlofaanvragen worden eigenlijk altijd afgewezen.
1: Als aan de eisen niet wordt voldaan, komen er dus acties. En dat zal voor de passagiers die vandaag vliegen vanaf Schiphol nog geen gevolgen hebben.
0: Het gaat goed met de Nederlandse industrie. De omzet is fors gegroeid. In het afgelopen kwartaal kwam die ruim 8% hoger uit dan in dezelfde periode vorig jaar, meldt het CBS. Ondanks de onrust in de wereld, zoals de oorlog in Iran, is het de grootste omzetstijging in 3,5 jaar. Dat komt onder meer door de gestegen olieprijzen, zegt deze econoom.
4: Doordat de prijzen hoger zijn, is de omzet ook hoger. Maar er is daadwerkelijk ook meer omzet gedraaid. Er is meer olie verkocht, bijvoorbeeld door de raffinaderijen. De fabrieken die van ruwe aardolie, die dat kunnen omzetten in benzine en kerosine. Et cetera. Nou, die staan bijvoorbeeld in Rotterdam. Daar verdienen ze nu heel goed aan. Onder andere omdat dus die blokkade in de straat van Hormuz er is. Dan is er meer vraag naar andere raffinaderijen buiten die regio en dus ook in Nederland.
0: Ook de machine-industrie zorgt voor een groot deel van de omzetstijging. En meer ondernemers die verwachten de komende tijd een hoger omzet.
1: Veel aandacht voor Lucky in de media en deze onbekende man kreeg namelijk 3 jaar geleden een beroerte in Amsterdam. Hij kan niet meer praten en daardoor is zijn identiteit onbekend. We hebben geen idee wie die is en daarom heeft de politie een oproep gedaan in de hoop meer informatie over hem te krijgen. Na 3 jaar, dat vraag ik me dan toch af hoe dat kan, dat pas na 3 jaar die oproep komt.
0: Ja, misschien toch dat je hoopt dat er nog iemand komt in zijn omgeving. Hij communiceert natuurlijk heel slecht. Ja. Ze hebben wel geprobeerd om te vragen, begreep ik, of hij dit oké vindt. En ja, er komt al wel iets van een antwoord uit. Dus daarom zijn ze nu de publiciteit gaan opzoeken. Maar
1: ja, 3 jaar.
0: Ja, en het is ook geen strafzaak natuurlijk. Ze doen het toch een beetje erbij.
1: Dat is ook zo, daar heb je gelijk in. Ja. En hoe kon hij dan zo lang anoniem leven in Nederland? En hebben ze gevraagd aan Herma Kluin. Zij is detective bij het Haagse recherchebureau Incognito. En dan moet je eigenlijk afvragen, is het een bewuste keuze of niet?
5: Als iemand echt onder de radar wil blijven, dan zijn er natuurlijk heel veel trucjes voor waarbij je dat kan doen.
6: Ja.
5: Nou, eentje is bijvoorbeeld, je betaalt nooit met je bankpas, omdat alles herleidbaar is. Een ander ding is, als je geen auto aanschaft en je gaat te voet of met de fiets, maakt het ook al een stuk makkelijker. Als je niet een geregistreerd woonadres hebt, dus bijvoorbeeld je zit in een community of je zit op een antikraak, dan ben je ook niet makkelijk te vinden.
1: En of Lucky zelf gebaat is bij de zoektocht, is nog maar de vraag, zegt Kluin.
5: Weet je, als je onder de radar wil blijven, dan vraag ik me echt oprecht af, heeft hij er belang bij dat hij zo in de picture komt, ook nog eens zo op die foto in zijn bed ligt,
6: ja,
5: en misschien ook helemaal geen contact meer wil hebben met zijn bestaande familie?
0: Ja, maar dat is natuurlijk ook een aanname.
1: Ja,
0: dat hij dat niet wil. Ja, dat maakt deze discussie wel een beetje lastig natuurlijk. Omdat hij zelf gewoon dat niet kan aangeven.
1: Nee, dat is inderdaad. Het doet me wel weer denken aan bepaalde detectivefilms, dat er dan uiteindelijk een Russische spion blijkt te zijn.
0: Ja,
1: het gaat zijn hoofd af.
0: En dat
1: malen.
0: Hij wel gewoon kan praten, ja. En daar al 3 jaar ligt in het bed. Nee, ik vond het heel aandoenlijk om te zien, überhaupt die beelden inderdaad.
1: Ja.
0: Ik hoop toch wel dat er iemand, een bekende is, die hem wat wat gezelschap kan geven.
1: Dat zeker, anders is hij zo eenzaam, dat gun je niemand.
0: Nee, precies. De Jacksons zijn dit.

0: En Blame It On The Boogie van de Jacksons.
1: De Buitenpost.
0: Ja, we hadden het vanmorgen vroeg al over de Fabeltjeskrant meer. Want ja, het komt weer een soort van terug. Het komt op YouTube.
2: Het komt op YouTube. Het is zich gerestaureerd. Dus je ziet het helemaal in goede kwaliteit. En vandaag worden de eerste 10 afleveringen gedropt. Om het zo maar hip te zeggen.
0: Ja, en heel veel mensen zijn daar super enthousiast over. Want het is inderdaad ook nog eens een wat verbeterde versie. Dus ja, helemaal weer een beetje van
2: net
0: deze
2: als
0: tijd
2: vroeger.
0: Eigenlijk.
2: Ik denk dat heel veel mensen het met kleinkinderen en kinderen gaan kijken.
0: Ja, ik ben daar benieuwd naar inderdaad, ja. En Joke die reageert ook nog even. Wat een lachsalvo de hele tijd bij jullie. Ja, we hadden er veel lol in om al die fragmenten weer te horen. Heerlijk, het plezier straalt er echt vanaf. Normaal is het al gezellig, maar nu extra. Nou, leuk om te horen, Joke. En de Fabeltjeskrant, heerlijk om terug te horen. En een fijne uitzending verder. Ja, en ja, het gaat natuurlijk over die dieren in dat bos. En sommige dieren zijn ook een beetje bang voor het bos.
3: En dan lach je me 10 keer uit. Ik ga toch lekker niet naar het enge bos.
0: Nee, een eng bos, Erik. Onze buitenpost. Ja, jij durft het wel aan om er doorheen te lopen.
4: Ja, dat is ook wel. Dat moet je ook wel kunnen. Want er zijn mensen die vinden dat helemaal niet fijn. Want het wordt nu een beetje licht, hè. Het regent een klein beetje. Ik ben in Overvoorde. Dat is eigenlijk een veel mooier bos dan je gelijk denkt, hè. Rijswijk, nou, dat klinkt allemaal niet zo heel natuurlijk. Maar hier staat een bos met hele hoge bomen, beuken, eiken. Ik knabbel een beetje aan de beukennootjes hier. Die zijn al bijna rijp. En het is droog. Het is droog in het grote dierenbos. En de Fabeltjeskrant was ook best wel politiek. Dus stel dat ze nu zouden uitzendingen zouden maken, dan zou het zeker gaan over de grote droogte die ook hier in het bos heeft toegeslagen. Je ziet al een klein beetje herfstachtige taferelen. Dat is toch wel schrikbarend. Ja, het grote dierenbos. Ik ben al een paar dieren tegengekomen. Ik kwam aanlopen en toen zag ik volgens mij een jonge havik zo heel langzaam wegvliegen. Havik is een grote roofvogel die steeds meer in de stad voorkomt. Hij heeft de sperwer verjaagd. En wat heb ik nog meer gezien? Een reiger. Meerkoet in het zwarte water. Fietsers die gaan naar hun werk, loopt hier een fietspad door. Het is echt een oase van rust hier. Het water is zwart, want dat is vaak in het bos. Nou, het regent wel gelukkig, maar de kleur van savanne zie je overal in dit bos tevoorschijn komen van de enorme droogte. Ze hebben ook maar gemaaid voordat het in de fik vliegt. We moeten natuurlijk geen natuurbranden krijgen. Verder het vermoeden van een ijsvogeltje, maar vooral de verbazing van hoe mooi en rustig het is in dit bos. Het is echt. Het is echt fantastisch. Maar goed, de Fabeltjeskrant die had echt alarm geslagen. Want het gaat helemaal fout in het dierenbos. Want het is droog. Zelfs de brandnetels hangen er slapjes bij. En ja, dan wordt het ook voor de ouderen, weet ik nog wel. Want als je wat ouder was, dan keek je nog een keer met je kinderen naar een herhaling van. Zo oud ben ik alweer. De Fabeltjeskrant. En dan merkte je dat het ook voor ouderen leuk was.
0: Ja.
4: Grappig. Dus het is ook weer leuk om nu te kijken. Net zoals het leuk is om in het dierenbos te lopen.
0: Ja, je leert dan ook wel echt iets over die tijd eigenlijk, hè, wat er dan speelde.
4: Ja, ze waren heel politiek en best wel ingewikkeld af en toe. Met moeilijke woorden. En er was natuurlijk ook veel gein en veel grappigheid. Maar er zat altijd een soort van boodschap en een lading achter.
0: Ja.
4: Tegenwoordig hoeft dat niet meer per se. Maar dat was altijd schering en inslag bij de Fabeltjeskrant.
0: Ja, dieren is wel de rode lijn van deze uitzending. Je gaat nog veel meer dieren zien, Erik. Fijne en minder fijne dieren.
4: Ja, ratten. Vroeger in mijn tijd waren er een aantal mensen die hadden een rat. Die namen ze mee naar school op hun schouder. Dat was heel normaal in die tijd. Dat zie je, kan je nu ook niet meer voorstellen.
2: Ja, wij hadden ook ratten. Maar ik noemde ze altijd fluffies. Omdat mensen dan schokken van, hè, heb je ratten? Nee, we hebben fluffies. Die zijn heel schattig. Maar het is gewoon een rat. Maar mensen vinden die staart vooral eng.
4: Ja, die grote staart. Ik was op vakantie en toen kwam er opeens een beverrat aanzwemmen in een klein riviertje waar heel weinig water nog was. En die heeft een enorme staart van wel een half meter, maar zo'n dunne staart. Maar zo'n dikke staart vinden mensen niet eng, maar een dunne staart vinden ze eng.
2: Ja.
4: Gek, hè?
2: Ja, dun en kaal.
3: Ja. Oeh, juist. Ja.

0: Een verhuizing is een grote stap, maar bij Seniorenverhuizing Regionaal houden we rekening met uw wensen, behoeften en emoties. Van het inpakken tot het netjes achterlaten van uw oude en nieuwe woning. Geen zorgen, geen stress, gewoon echte service zoals vroeger en zoals het hoort. Kijk op seniorenverhuizing-regionaal.nl.
1: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
2: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
3: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
2: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
3: Laatste kans bij Van Uffelen. 20% extra kassakorting op afgeprijsde modemerken.
4: Het regent, maar is het genoeg? We gaan straks bellen met een boelenboer. Is het nieuws van Reinhard Roemer?
5: Ja, het regent op meer plekken. De parkeergarage aan het 5 Meiplein in Leiden is per direct gesloten nadat een waterlekkage werd ontdekt. Op een aantal plekken stroomt water van het plafond naar beneden, waardoor een groot deel van de vloer onder water is komen te staan. Waar het precies vandaan komt was gisteravond nog onduidelijk. Boven de parkeergarage zijn winkels en woningen daar in Leiden. Richard H., die in 2005 in Zoetermeer zijn vrouw en twee dochtertjes om het leven bracht, heeft zijn straf uitgezeten en is over 2 weken zo goed als zeker vrij man. Tijdens een TBS-zitting in de rechtbank in Den Haag bleek dat alle deskundigen die H. hebben onderzocht vinden dat hij terug de maatschappij in kan. En internationale film-, tv- en gamecomponisten komen deze week samen in het Scheveningse Kurhaus voor de Hollywood Music Workshop Summer Academy. De opleiding wordt sinds 2009 georganiseerd en vindt dit jaar voor het eerst plaats in Den Haag. Meer regio nieuws 19:30, nu het andere nieuws.
6: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Vakbonden CNV en FNV dreigen opnieuw met acties bij de beveiliging op Schiphol. De bonden eisen voor 12 uur vanmiddag toezeggingen van de luchthaven en de 3 beveiligingsbedrijven. Zo moeten de werkdruk omlaag en moeten de werkomstandigheden worden verbeterd. In mei ging Schiphol van 5 naar 3 beveiligingsbedrijven. En veel medewerkers moesten dus overstappen naar een andere werkgever. Volgens de vakbonden hebben de beveiligers daar veel last van en is het ziekteverzuim gestegen. Als er geen akkoord komt, dan komen er weer acties op Schiphol. De nieuwe importheffingen van de VS voor spullen uit Canada zijn met 3 dagen uitgesteld. President Trump had heffingen aangekondigd van 50% op zo'n 200 productcategorieën, zegt correspondent Rudy Bauma.
7: Zuivel, drank, elektronica, textiel, bouwmaterialen, meubels, speelgoed. Met een totale waarde van zo'n $20 miljard. Dat is zo'n 5% van de totale Canadese export.
6: Trump wil de komende dagen met de Canadezen praten over een overeenkomst. In Syrië zijn tonnen aan nucleair materiaal gevonden. Het zijn restanten van het geheime atoomprogramma van oud-president Assad. Volgens het Internationale Atoomagentschap gaat het om natuurlijk uranium en is het niet gevaarlijk. En afleveringen van de Fabeltjeskrant komen beschikbaar op YouTube. Alle ruim 1600 uitzendingen worden daar geüpload.
8: Hallo!

0: discount.
1: De uitzendingen zijn gedigitaliseerd en de beeld- en geluidskwaliteit is verbeterd. De eerste 10 afleveringen staan al online en daar komt elke dag een nieuwe bij. Het weer, er trekken buien over het land van west naar oost. In de middag vooral in het oosten nog regen, in het westen meer zon en het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Van Uffelen.

0: omroepwest.nl.
1: Omroepwestadverteren.nl. Omdat roepen in je eigen straat niet genoeg is.
2: Start nu met adverteren en ga naar omroepwestadverteren.nl.
3: Seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.
4: Tot 10 uur. West wordt wakker.

0: Het nieuws rond de Fabeltjes krant heeft wel wat losgemaakt.
1: Ja,
0: niet alleen hier in de studio, maar volgens mij in heel Nederland. En ik heb even gekeken naar het jeugdjournaal gisteren.
1: Ja?
0: En dat was heel leuk. Ze waren in Den Haag in het kindermuseum en het kinderboekenmuseum. Ja? En daar hebben ze dus kinderen laten kijken naar de Fabeltjes krant.
1: Echt waar? Oh,
0: wat ze er dan van vinden. Kunnen we even naar luisteren? Ik kan even starten hier zo. Mijn muis zit even in de weg, daar komt hij hoor.
2: Maar ik vond de naam Fabeltjeskrant zelf ook gewoon grappig. Fabeltjes.
3: Het is dat ik mijn huis op wielen niet zelf kan besturen.
4: Ik vind ze op mijn oma en opa lijken. Het lijkt totaal niet op iemand die je kent. Fabeltjeskrant.
5: Soesoef, ik zal ze allebei arresteren wegens overtreding van de tramwet.
3: Er wordt niets gearresteerd, Soef.
4: Ik vind dit een echt

0: gehad. Maar ze doen gewoon dit. En dan leest hij gewoon een klein beetje net voor.
1: Want het is echt kinderachtig.
2: Nou, ik vind het wel leuk.
0: Leuk. Zo heel vrolijk, heel gezellig. En ja, ook al zit er ruzie in, ik vind het nog steeds vrolijk.
3: Ja, lief. Ook al zit er een beetje ruzie in, toch vrolijk.
4: Ja, ja. Lief. Ja. Heel lief.
3: Dus het valt nog steeds goed eigenlijk onder, grotendeels in ieder geval, ja. Onder de kinderen van nu. Ja, de tijdloos inderdaad. We hebben er ook een mailtje over gekregen van Tilly. Die zegt, leuk, die fabeltjeskrant. Bij Erik, onze buitenpost, was het droog in het bos. Hier niet hoor, het valt losjes uit. En het was in de jeugd van mijn zusjes. We schelen 16 jaar en dan iedere avond kijken. In mijn tijd was er ook nog Barend de Beer. Dat is ook een dier. Die is er later uitgegaan, denk ik. Want die is niet zo bekend, namelijk.
4: Nee, die zegt me niks.
3: Nee, Erik heeft zeker gelijk. Er zaten zeker ook politieke ondergrond zat erin. Kinderen hadden dat waarschijnlijk niet door, maar de ouders zeker wel. En ook Isolda de Paradijsvogel vond ik heel erg leuk. Die kwam er later bij.
4: Ja, ja. Die was heel erg vol van zichzelf.
3: Ja. Leuk. En leuke uitzending. Geniet van deze woensdag. Groetjes uit een regenachtig Lisse. Ja, wat leuk. Heb je ook een favoriet dier uit het grote dierenbos? Laat het even weten. 070-307-8080. Misschien was het wel Truus de Mier. Ja, die is ook leuk. Dat vind ik gewoon leuk.
4: Ja.
3: 070-307-8080. Daar kan je naar appen. En dan gaan we naar het nieuws van vandaag. Het is voor ons even wennen, die regen. De droogte is er ook nog niet gelijk mee opgelost, zegt het Hoogheemraadschap van Rijnland. Maar bollentelers in de Bollenstreek, die kunnen wel weer even op adem komen. Alle reden om te bellen met de bollenkweker Simon Pennings uit Noordwijkerhout. Goedemorgen, Simon.
5: Goedemorgen.
3: Ja, hoe blij was je met die eerste bui een paar dagen geleden?
5: Nou, daar zijn we natuurlijk als sector heel erg blij mee. En dat geeft gewoon veel minder stress. En ja, je ziet ook de gewassen ook gewoon opfleuren door dat buitje. Dat natuurlijke buitje is altijd beter dan de regen of wat dan ook eigenlijk.
3: Is dat wat je gelijk ziet, dat gewoon weer opfleurt?
5: Ja, dat zie je gelijk. Die gewassen die trekken dan gewoon bij. En ja, de regen zit dan eigenlijk ook heel snel bij de wortels. Dus dat is prima natuurlijk. En we zijn natuurlijk ook Rijnland ook dankbaar dat ze het beperken van het zoute water inlaten echt zo gedaan hebben zoals het nu is. Dus het is nog niet echt verzeild. Dus daar zijn we allemaal wel blij mee met de maatregelen die Rijnland eigenlijk genomen heeft tot nu toe.
3: Ja, het is wel echt een spannende tijd geweest voor jullie, hè, de afgelopen weken.
5: Ja, ontzettend. Kijk, dat begon al een maand geleden. Er werd er natuurlijk gezegd, ja, we gaan de bollen offeren en de bomen offeren. Maar dat hebben ze wel eigenlijk gewoon met hoop kunst en vliegwerk eigenlijk toch wel kunnen voorkomen. En we hebben er ook heel veel media aandacht door gehad. En we hebben er met z'n allen ook wel heel veel van geleerd ook van deze periode.
3: En wat heb je er geleerd?
5: Nou ja, dat het gewoon dat we meer moeten bufferen, zeg maar, voor de zomers. De zomers zijn natuurlijk op rij, al een heel aantal zomers op rij, die toch te droog zijn. En dat we toch met z'n allen moeten gaan kijken van meer bufferen en alles goed op orde hebben voor als er weer zo'n zomer aankomt. Dat is gewoon het belangrijkste wat we geleerd hebben. En ik denk dat iedereen ook van geleerd heeft dat we hier in de Bollenstreek een unieke situatie hebben. Omdat dat grondwater erg ondiep zit. En als je zout water binnenlaat, ja, dat effect op alles heeft. Dus niet alleen op de bollen, maar ook op openbaar groen, wat ik toen ook al eens gezegd heb. Sportvelden, alles heeft daar last van.
4: Ja, precies. Dus daar moeten jullie heel voorzichtig mee zijn. Met dus dat zilte water, daar ben je blij mee. Hoe is nu de situatie van de bollen zelf op de velden?
5: Nou ja, ze hebben wel achterstand. Maar wat ik begreep, de komende 2 weken gaat er zo ongeveer een 80 millimeter vallen. Inclusief wat er gevallen is. En dan haalt het ook wel weer snel in. Als je dan een beetje gewoon weer hebt, zo rond de 20 graden met een buitje. Ja, dat is een heel groeizaam weer. En ja, je kunt het eigenlijk vergelijken met het gras. Als het gras bijtrekt, dan de gezonde bijtrekken. Dan trekken de bollen ook wel weer, die halen dat hem toch wel weer in.
3: Ja, dus je hebt daar ook straks met het oogsten, zeg maar, heb je daar geen last van?
5: Nee, dat hopen we niet natuurlijk. Maar ja, ze hebben het echt gewoon moeilijk gehad. Maar dat kan je ook al zien aan de bomen. Die hebben eigenlijk, sommige bomen hebben nu al een kleur die ze eigenlijk normaal in de herfst hebben.
3: Ja.
5: Dus ja, dat loopt. Die hebben toch wel een hele zware tik al gehad.
3: Ja, zeker, ja.
5: Dus, dat is echt wel even lastig.
3: Ja, veel bladeren zijn er ook al gewoon weer af. Ja, ja,
4: het
3: soms
4: voelt
3: echt,
4: soms herfst. Ja.
5: Normaal, ja. Ze hebben, als je die bomen nu ziet, die hebben normaal de kleur van november al.
3: Ja.
5: Dus ja, die gaan dat ook niet meer inhalen. Dus ja, dat... we hopen dat die bomen dat natuurlijk ook allemaal redden. Maar die bollen, daar maken wij ons op zich nu even geen zorgen om. Mits dat er weer een droogteperiode aan gaat komen, maar dat hopen we niet. Want je hebt ook warm zeewater. En dat geeft meestal weer een hoop regen daarna.
3: Ja. Nou, dus, je zei het al even, het is vast niet de laatste hete zomer. Hè? Je wil meer water opslaan. Is dat iets wat de boeren gewoon zelf kunnen? Of heb je dan hulp nodig van het Hoogheemraadschap of van de provincie?
5: Ja, wij hebben als sector al een paar keer gezegd van... joh, we willen eigenlijk een watercongres. Om dan met al de stakeholders om bij elkaar te zitten en dat te bespreken. En dat kunnen wij niet alleen. En het is echt even de schouders eronder nu voor de komende tijd. En ja, echt hands-on, echt dingen, zaken gaan regelen. En ja, er wordt natuurlijk heel veel gepraat altijd en heel veel overlegd. En ja, dit is echt eventjes dat we zeggen... ja, voor de komende periodes moet dat echt op orde zijn.
3: Ja, nou ja.
5: Zowel bij ons als bij het Hoogheemraad.
3: Ja, nou ja, dat is dan iets voor het komende jaar misschien. Voor nu goed nieuws in ieder geval vanuit de Bollenstreek. Simon Pennings, dank je wel even voor vanmorgen.
5: Ja, ook bedankt.

0: Thunder en Superstition. Ja, er komt inmiddels ook verzoekplaatjes binnen vanuit de Fabeltjeskrant. Ja. Dus we gaan nog veel meer laten horen straks. Want ja, de Fabeltjeskrant staat op YouTube, of komt langzaamaan op YouTube. Vandaag de eerste 10 afleveringen. In totaal zijn het er 1600.
1: Gigantisch.
0: Ja, en één voor één komen ze dan online op YouTube. Helemaal een verbeterde versie. En als je ja, misschien ook iets wil horen, of misschien een bepaald karakter nog even terug wil horen, laat het weten via 070-307-8080. Ja, eigenlijk is Westwoord Wakker een soort Fabeltjeskrant. Krant vandaag.
1: Precies, en doe het vlug, hè? Zoef, zoef.
0: Zoef, zoef, ja. We gaan ondertussen even een spelletje spelen. Bridgen, om precies te zijn. Want de Bridge Club Zoetermeer dreigt dit jaar zijn onderkomen te verliezen. Het wijkcentrum De Vlieger zegt de huurovereenkomst op. De Bridge Club is te groot geworden en dus is er te veel ruimte nodig. En daardoor te weinig ruimte voor andere activiteiten. Joyce Hofman is voorzitter van de Bridge Club. Goedemorgen, Joyce.
2: Ja, goedemorgen. En leuk dat ik bij jullie aan mag schuiven.
0: Nou, leuk dat je er bent. Al lekker vroeg. Ja. Ja, waarom is het zo populair in Zoetermeer, dat bridgen?
2: Ik denk sowieso dat bridgen populair is. En ook moet zijn omdat het zo'n geweldig leuk kaartspel is.
0: Wat maakt het zo leuk?
2: Het maakt het zo leuk met elkaar aan tafel, met een grote club mensen, je hobby uitoefenen. En de onderlinge gezelligheid is ontzettend belangrijk. Het scherpen van je hersenen. Praatjes maken met de anderen. En dat maakt ook gewoon dat bridgen een heel belangrijk onderdeel is van het leven van heel veel mensen die dat wekelijks 2, 3, soms 4 keer doen. Ja. Het is ook echt een verslavend spelletje, kan ik zeggen.
0: Ja, nou ja, zeker verslavend, want jullie worden steeds groter. Hè? Steeds meer leden. Hoeveel leden hebben jullie op dit moment?
2: Nou, dat wij steeds groter worden, dat is eigenlijk niet helemaal wel zo. Want wij hebben op dit moment 260 leden en dat was ook in het verleden al zo. Dus wat jij gaf aan in je intro, dat wij steeds groter worden. Maar gelukkig blijven wij steeds rond de 250 leden zitten, waarbij wij dus een middelgrote bridgeclub zijn. En ook een hele bloeiende bridgeclub met maar liefst 80 vrijwilligers. Die zorgen voor alle hand- en standdiensten, het klaarzetten van de zalen. En zorgen dat iedereen weer zijn spelletje kan spelen. Op de maandagavond en de woensdagmiddag en de donderdagmiddag.
0: Ja, toch zijn het te veel mensen, zegt het wijkcentrum. Jullie huren dan 3 zalen. Daardoor is er te weinig ruimte voor andere activiteiten. Snap je die kritiek?
2: Nou, eerlijk gezegd niet. Want toen wij in 2023 in De Vlieger kwamen, hebben wij hetzelfde aantal zalen gehuurd als dat we nu nog steeds huren. Dus in die zin zijn wij ook niet uitgebreid. En wij huren, dus wat ik al zei, 3 zalen op maandagavond, woensdagmiddag en donderdagmiddag. En daarnaast huren wij, als wij cursussen geven, nog een zaal erbij. Dat was in 2023 al zo en dat is nu nog steeds zo. Wij snappen dan ook niet dat een argumentatie is om ons zeg maar uit De Vlieger te zetten.
0: Nee.
2: Daarnaast is het ook nog zo dat De Vlieger heeft 4 zalen in de verhuur, verdeeld over 7 dagen in de week. Dus er zijn ruim 80 momenten, zeg maar, de delen waarop De Vlieger kan verhuren. En daarvan nemen wij er maar 10 in gebruik. Dus wij snappen niet goed dat het argument zou zijn. Zeker niet ook omdat de gemeente heeft gezegd dat ze juist denksportverenigingen prima in wijkgebouwen passen, omdat ze inderdaad ook die wijkfunctie hebben.
0: Ja.
2: Van onze leden, van onze 260, 250 leden, komen er ook ruim 50 uit Rokkeveen zelf, waarmee het dus ook een hele wijkgerichte functie nog steeds heeft.
0: Ja, ik las in het AD ook nog dat het wijkcentrum, of de voorzitter van het wijkcentrum zegt, ja, we zijn eigenlijk al een jaar aan het praten over dat jullie daar weg moeten, dus ja, het komt ook niet zomaar uit de lucht vallen.
2: Nou, voor ons komt dat wel uit de lucht vallen, want wij zijn aan het praten en wij hebben steeds gezegd, wij willen heel graag een eigen denksportcentrum. Nou, dat denksportcentrum, dat lijkt er nu ook te komen, want in goed overleg met de gemeente Zoetermeer staat nu de vorming van een denksportcentrum in het coalitieakkoord. En daar zijn we heel erg blij mee, maar dat is een kwestie van de lange adem.
0: Ja, en dat is dan op een aparte locatie dus? Een eigen locatie?
2: Ja, klopt. Een eigen locatie. Nou, dat is natuurlijk eigenlijk een droom van ons die werkelijkheid wordt. Maar in de tussentijd, en dan hebben we het over 5, 6, 7 jaar, moeten wij als bridgevereniging gewoon lekker kunnen bridgen in een fijne omgeving en Dat is de vlieger op dit moment zeker. Dus wij kunnen ook niet zomaar zeggen, wij pakken ons boeltje en we gaan ergens anders naartoe. En daarom doen wij ook echt een oproep aan het bestuur van de vlieger om de opzegging in te trekken en met ons om tafel te gaan. Want dat is wat wij graag willen en wat op dit moment door de juridische aanvliegen van de vlieger niet lukt. En daarnaast doen we ook een oproep aan de gemeente Zoetermeer van je laat toch niet een bridgeclub met 260 mensen zomaar over 4 maanden verdwijnen. Dat is wat ons
1: betreft. Want als jullie geen nieuwe locatie vinden, dan betekent het dat jullie op straat moeten gaan bridgen, in de bibliotheek, bij de burgemeester thuis.
0: Dat zouden we gezellig vinden, denk ik.
2: Ja, ik weet niet hoe groot hij woont, maar dat is zeker een optie. Eigenlijk komt het daarop neer. Als wij nu op 1 januari geen goede locatie hebben, en veel hebben wij niet nodig, hè? We hebben een ruimte nodig met 30 stoelen en 30 tafels. En 120 stoelen en een bar. En dan zijn we eigenlijk heel tevreden. Dus mijn oproep is aan de gemeente Zoetermeer, help ons om goed onderdak te vinden. Zorg dat de opzegging die de vlieger gedaan heeft teniet wordt gedaan. En ga met ons om tafel om met elkaar een goede ruimte te zoeken.
0: Ja, de oproep is luid en duidelijk gehoord, Joyce. Dankjewel voor je tijd. En ik hoop dat het allemaal goed komt voor 1 januari.
2: Ja, dank. Jullie bedankt en fijne dag nog.
0: Dankjewel, hetzelfde.
2: Dag.
0: Hey, dit is mijn liedje van de eeuwige roem, Multicolor. En sommige jeugd.

0: in een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
1: Oma!
2: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
3: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
4: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
3: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
4: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
5: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
6: Gelukt. Heb je hem al betaald?
5: Wat bedoel je?
6: Mijn betaalverzoek.
5: Zo, dat doe je snel.
6: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
7: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
8: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
9: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
10: Oké.
9: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
11: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
12: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
13: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
14: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
15: Snel naar het nieuws met Reinhard Roemer.
16: Goedemorgen. De parkeergarage aan het 5 Meiplein in Leiden is per direct gesloten nadat een waterlekkage werd ontdekt. Op een aantal plekken stroomt water van het plafond naar beneden, waardoor een groot deel van de vloer onder water is komen te staan. Waar het water precies vandaan komt, was gisteravond niet duidelijk. Boven de parkeergarage zijn winkels en woningen. Het is nog niet bekend hoe lang de parkeergarage aan het Leidse 5 Meiplein gesloten blijft. Het Katwijkse gemeentebestuur vindt dat de sociale veiligheid en leefbaarheid in het vissersdorp onder druk staan. Een plan van aanpak moet inzicht gaan geven in waar de grootste maatschappelijke spanningen zijn. En straks in West wordt wakker een gesprek daarover met de fractievoorzitter van de Katwijkse VVD. Het college van burgemeester en wethouders heeft het Verwij Jonker Instituut de opdracht gegeven onderzoek te doen naar de oorzaken van de spanningen. Er is €100.000 vrijgemaakt voor onderzoek, participatie en duiding. Het onderzoek wordt eind dit jaar afgerond. Met de regen van de afgelopen dagen is het droogteprobleem nog niet uit de wereld. Het Hoogheemraadschap van Rijnland is wel blij dat bollentelers in de Bollenstreek even op adem kunnen komen. Je hoort een van hen, kweker Simon Pennings uit Noordwijkerhout.
17: En we hebben er met z'n allen ook wel heel veel van geleerd van deze periode. Dat we meer moeten bufferen, zeg maar, voor de zomers. De zomers zijn natuurlijk op Rijn, die toch te droog. En dat we toch met z'n allen moeten gaan kijken van meer bufferen en alles goed op orde hebben voor als er weer zo'n zomer aankomt.
16: Door de lagere temperaturen en de neerslag van de afgelopen dagen is de druk op het watersysteem wel degelijk iets afgenomen, zegt ook het Hoogheemraadschap. Richard H., die in 2005 in Zoetermeer zijn vrouw en twee dochtertjes om het leven bracht, heeft zijn straf uitgezeten en is over 2 weken zo goed als zeker vrij man. Tijdens een TBS-zitting in de rechtbank in Den Haag bleek dat alle deskundigen die H. hebben onderzocht vinden dat hij terug de maatschappij in kan. Richard H. vermoordde zijn 31-jarige vrouw Claudia en hun dochtertjes van 5 en 3... in april 2005 in hun huis in Zoetermeer. Hij wilde zijn Poolse maîtresse ontvangen en zijn gezin zat hem daarbij in de weg, verklaarde hij later. En het islamitische schoolbestuur van de Ozonlaag heeft een rechtszaak tegen de gemeente Gouda verloren. Het bestuur eist op korte termijn een gebouw in de stad om aankomend schooljaar middelbaar onderwijs te kunnen geven. Maar volgens het gemeentebestuur is er momenteel geen gebouw voor de school beschikbaar. Gouda doet zijn best om volgend schoolseizoen 2027-2028 wel een gebouw beschikbaar te hebben.
15: Jordi Bloem, goedemorgen.
18: Goedemorgen, Jorinda.
15: Heb je eigenlijk een favoriete Fabeltjeskrantfiguur?
1: Ja, dat is... hoe heet die ook alweer? Die uil. Hallo, meneer de uil.
15: Ja, gewoon meneer de uil.
1: Gewoon meneer de uil, ja. Die had geen naam, hè?
15: Nou, meneer de uil. Hè?
1: Ja, maar niet de voornaam of zo.
15: Nee, meneer, hè.
18: Hij was wel heel voornaam.
15: Ja. Ja. Het is natuurlijk een, ja, een chique heer. Ja, is
1: ja
15: een
1: dat
15: meneer.
1: Is het, ja. Ja, daar kan ik me wel een beetje aan meten.
15: Ja, maar het is wel leuk hè, dat het weer online komt op YouTube.
1: Ja, geweldig. Ja, dat is gewoon weer leuk. Ik ga het wel weer bekijken. De jeugdherinneringen komen weer naar boven. Want wie heeft dat niet gezien, ja. De Fabeltjeskrant?
15: Mirjam, jij had uitgerekend hoeveel uur dat je er in je leven moet uittrekken.
19: Als je uitgaat van de afleveringen van 5 minuten... is het 133,333 uur wat je mag tv kijken. Nou, ja. Dat is een Netflix-serie. Dat doe je zo.
15: Gewoon bintje achter elkaar door. Ja, dus je weet wat je te doen staat, Jordi.
1: Zo is het.
15: Ja, eerst nog even het weer, hoor.
1: Ja, maar het is wel weer voor om, ja, om filmpjes te kijken. Want ja, voorlopig is het grijs, bewolkt en regen. Dit hebben we lange tijd niet meer gehad. Dat ook wat langer achterheen regent. Het is best wel een groot gebied met regen. Hangt samen met een paar regenfronten. Eigenlijk zijn het meer buienfronten. Maar toch, het is een beetje aaneengesloten gebied met regen geworden. Vanaf de Britse eilanden, de Noordzee. Nou ja, het is op dit moment 16 tot 18 graden. Er komt er wel wat bij, 20, 21 graden. Want ik heb wel het idee dat het vanmiddag, misschien al eindochtend, maar vooral vanmiddag, dat het dan een tijd droog gaat worden. Misschien nog een plaatselijke bui, maar dan is die meeste regen wel weggetrokken. Nou ja, op sommige plaatsen kan er dan 10 mm zijn gevallen. Dat moeten we even in de gaten houden. Maar goed, elke druppel telt natuurlijk. We hoorden dat net al, dat er toch wel wat minder druk is op het watersysteem daardoor. De wind is nog zwak tot matig. Kan af en toe wat meer zijn. Windkracht 3 tot 4, misschien aan zee windkracht 5. Uit het zuidwesten gaat die waaien. Of westen. En dan wordt het vandaag dus 20, 21 graden. Vanavond en vannacht, er komen er vanaf zee al een paar buien opzetten. Misschien met onweer, want de hogere luchtlagen worden kouder. En dan krijg je toch een grotere onstabiliteit. En morgen, ja, zeker ook in het kustgebied, maar ook landinwaarts, af en toe een stevige bui met onweer. Er zijn ook wat droge momenten. Zo af en toe komt de zon erbij. Er zijn meer opklaringen dan vandaag. Ik heb het idee dat het vanavond eventjes leuk opklaart. En morgen overdag heb je dan een mooie afwisseling van zon en stapelwolken. Maar dus ook bij tijd en wijlen een bui. Een zuidwestelijke bries, matig aan zee vrij krachtig en opnieuw 20 of 21 graden. Ja, dan hebben we vrijdag eigenlijk min of meer hetzelfde verhaal. Buien, af en toe zon, misschien een onweersbui, stevige buien kunnen het zijn. Maar in het weekend, dan gaat de kraan waarschijnlijk weer dicht. Er komt een hoge drukgebied aan. We krijgen meer zon. De temperaturen veranderen weinig hoor. 20, 21 graden 's middags. Maar ja, als het dan weer droog is en we hebben wat meer zonneschijn, ik zei het vorige uur al, dan krijg je dat zomergevoel wellicht toch wel weer een beetje terug.
15: Dankjewel, Jordi.
1: Graag gedaan.
16: Tot zover het uitgebreide regionieuws. Als je meer wilt weten, blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: gaan Down Under. Helemaal naar Australië met Man at Work. Ik woon natuurlijk in Rijswijk en dan kom ik ook wel eens bij de Boogaard. En eet ik daar een hapje of ik doe even een bakje koffie of ik doe mijn boodschappen natuurlijk. En ik zat op een gegeven moment op zo'n bankje met Casper, die was mee. En ja, op een gegeven moment zag ik aan Casper dat er iets was, iets achter mij.
1: Ja?
0: En hij was helemaal zo strak, weet je wel, zo met zo'n blik dat je denkt, nou ja, die kan elk moment gaan aanvallen.
1: Ja, helemaal in focus.
0: Helemaal in focus. En ik denk, wat ziet hij nou? En ik zag het niet. En ik dacht, nou ja, ik loop hier maar even weg, dat hij even, ja, waar hij door getriggerd wordt, dat hij dat even niet meer ziet. Mm-hmm. En toen zag ik het. Zo, trippeltrappel.
1: Nee.
0: Ja, echt een flinke rat.
1: Oh my.
0: Ja, op het Boogaardplein. Het was het eentje. Maar ja, ik lees nu dat er zelfs rattenoverlast is. Dus dat het er wel meerdere zijn daar op het Boogaardplein in Rijswijk.
1: Oh.
0: Ik vind het altijd zo'n beetje, ja, viezig. En nou, eng niet per se, want ze komen natuurlijk niet naar je toe in principe. Maar ja, niet helemaal lekker, niet heel hygiënisch ook. En de Rijswijkse politiek die maakt zich daarom ook wel zorgen erover. Want ja, ze lopen op klaarlichte dag, ik kan het bevestigen, over het plein. En lijken ook nog wel wat agressiever te worden. Nou, onze buitenpost Erik Kooijman die gaat op onderzoek uit. Nou, heb je die raddraaiers al gezien?
2: Nee, ik heb ze nog niet gezien. We schrokken net wel even op. Ik ben samen met Anish Hanif Damas. En die heeft, wat jij hebt meegemaakt, dat je op een bankje zat en dat er plotseling een rat onder je vandaan schoot. Ja, dan, dat heb jij meegemaakt hier bij de kinderspeeltuin zelfs, toch?
3: Ja, zeker weten. Dat heb ik meerdere malen meegemaakt. Sterker nog, elke keer dat ik hier met mijn kinderen kom, maak ik het helaas mee.
2: En dat is er niet één dan?
3: Zeker niet één. Er zijn meerdere. En wellicht, zoals u het weet, heb ik het een aantal maanden. Ik geloof in april, mei was het dat ik het heb gezien. En toen heb ik het ook gemeld bij de gemeente. En ik zie, nu zijn we een aantal maanden later, ik zie dat de ratten destijds wel bang waren van onder andere dus ook mijn kinderen. Ja. Ze lieten zich wel zien en als ze dichtbij kwamen, gingen ze verstoppen. Maar afgelopen week toen ik hier kwam, gingen ze net niet meespelen met mijn dochtertje. Dus dat is wel zo.
2: Ze zijn minder bang geworden. Ja.
3: Nee, zeker minder.
2: Ze zijn ook niet bang voor jou?
3: Nee, absoluut niet.
2: Ja, dat is best wel een probleem. We liepen net even langs de bossages. Het is niet echt heel veel bossage, maar je ziet ook gaatjes in de grond zitten. Toen schrokken we ook even, want ik heb dan toch ook die ratangstreactie dat je even denkt van, hoba, weet je, je kent het wel. Maar het was een klein konijntje, dat was ook wel opvallend. Door de hele heftige regen zitten ze denk ik nu underground, down under. Maar jij bent ook van de politiek, van Wij Rijswijk. Jij bent een assistent, maar jij vindt dit wel echt heftig, hè?
3: Zeker. Ik denk in de eerste instantie als vader, als bewoner van Rijswijk, dit is een hele mooie winkelcentrum waar heel veel mensen bij elkaar komen. Een ontmoetingsplek. En ik neem ook veel toeristen, omdat we hier verschillende winkels hebben. Het is mooi. Het hoort gewoon veilig te zijn. Het gewoon schoon te zijn. En dit past gewoon niet bij het beeld van Rijswijk.
2: Nu gebeurde er net iets opmerkelijks. Er was een mevrouw en die liep over het plein en die gooide wat eten op de grond. En dat was dan, ja, om voor de dieren, voor de vogels. Jij liep erop af en je hebt er wat van gezegd. Wat gebeurde daar precies?
3: Ja, natuurlijk. We waren toevallig aan het wachten. En toen heb ik gezien dat een mevrouw misschien wel vanuit haar perspectief de wil voor de dieren wat eten op de grond heeft gegooid. Toen ben ik naar haar toe gegaan, gevraagd of zij het deed. Toen heeft ze dat bevestigd. En ik heb aangegeven dat wij als bewoners ook het initiatief, verantwoordelijkheid moeten nemen om dit niet te doen, om met elkaar hier schoon te houden. Maar goed, dat is helaas niet de oplossing. Dat is misschien wel een deel van de oplossing, maar niet de
2: of het probleem ook wel, dat ze dat doen.
3: Zeker weten. Daar moeten wij als bewoners natuurlijk verantwoordelijkheid in nemen. En daarom heb ik haar dus op aangesproken.
2: Je mag geen gif meer gebruiken. Welke manieren zouden we het kunnen oplossen? Je bent assistent in de politiek, maar goed, je mag wel. Wat is het beste om te doen om het hier minder te krijgen met die rat?
3: Ja, ik heb natuurlijk wat ideeën, maar ik laat de oplossingen aan de juiste mensen over. Onder andere natuurlijk onze wethouder. Die heeft natuurlijk ook, als het goed is, wat adviseurs naast zich die wat meer kennis hebben over dit problematiek dan u en ik wellicht. Dat laat ik aan hun over, maar het moeten gewoon oplossingen komen. Het gaat erom dat mensen zich hier veilig moeten voelen. En dat onze stad gewoon schoon moet worden. En het rattenbeeld, dat past gewoon niet binnen onze stad.
2: Nee, heel duidelijk. Anies, dankjewel. Het is langzaam aan het regenen. Daar zijn we allemaal wel blij mee. De ratten blijven daardoor weg, want ze zijn natuurlijk ook niet besnuffeld. Ze kruipen gewoon in hun hok, in hun holletjes. Maar ja, dat het een probleem is hier, dat is wel duidelijk. En ik ben benieuwd naar de maatregelen die de politiek gaat nemen. Dankjewel voor je reactie.
3: Graag.
0: Nou, ik ga het persoonlijk in de gaten houden. Daar op het Bogaardplein. Of er nog ratten zijn de komende tijd. En of maatregelen er komen. En of die dan ook helpen natuurlijk. Ja, ze komen eerder dan dat ze gaan, vrees ik.
1: Ja, enge beesten.

0: Fabeltjesland.
1: Ja, we hebben het de hele ochtend al over de Fabeltjeskrant. Ja, gewoon omdat het zo ontzettend leuk is om al die fragmenten weer terug te horen. En omdat de hele Fabeltjeskrant gewoon opnieuw op YouTube komt. In een verbeterde versie. De eerste 10 komen vandaag online en daarna elke dag 1. Het zijn ondertussen 1600 afleveringen. Dus daar ben je wel even mee bezig om dat één voor één te gaan kijken. Maar wel ja, heel erg leuk. We krijgen ook leuke reacties erop. En Reinoud, jij bent even terug de studio ingekropen. Want ja, er zijn ook echt wel hits uitgekomen.
2: In de top 40 hebben in ieder geval 3 platen uit de Fabeltjeskrant hebben de top 40 gehaald.
1: Meneer de Uil heeft het zelf ook gehaald als eerste.
2: Een klein hitje was dat. Kwam niet verder dan 39 in de top 40 voor de fijnproevers onder ons. Dat was in 1969. Dus de tune van het programma werd eigenlijk een top 40 hit.
1: Ja, inderdaad. Maar ja, de Fabeltjeskrant is ook wel makkelijk om een parodie over te maken, denk ik. Want ja, er werden ook wel een beetje vulgaire liedjes over gemaakt.
2: Ja, wij zongen op een padvinderijkamp. En het stomme is dat Meer, die vertelde dat ook. Oh, ik dacht dat we dat zelf verzonnen hadden, zei ze. Hallo meneer de L, je onderbroek is vuil. Maar dat blijkt niet.

0: wie heeft dit gemaakt?
1: Ja, dit komt uit een KRO-radioprogramma van 12 tot 2. Tette Braak heeft het nog gepresenteerd. Dat zal niet verrassend zijn, werd uitgezonden van 12 tot 2. En dit was een team Felix Huizinga, Gerard Hulshoff, later nog een baas bij de NPO geworden. En Jos Timmer, die maakte dat. Productie was in handen van de jonge Pierre Kartner.
0: Oh ja, vader Abraham.
1: Vader Abraham. Ja. Dit is echt, dit markeert een beetje de overgang van de... Hallo meneer. Van de vulgaire tijd van vader Abraham naar de Smurfen en kleine café aan de haven.
2: En voor je het vergeet, de rest is aangekleed. Jawel, dan verschoon ik me snel.
0: Ik kan me voorstellen dat de Fabeltjeskrant hier zelf niet zo blij mee was.
1: Nee, volgens mij is er ook een rechtszaak gekomen van de producer van de Fabeltjeskrant, Thijs Janowski. Ik weet niet eens of die gewonnen heeft of niet.
0: Nee.
1: Weet jij?
0: Nee. Geen idee, nee.
3: Geen idee.
0: Nee. We krijgen ook veel appjes over Ed en Willem Bever. Van Geer en Carla bijvoorbeeld. Ja, die vonden wij wel heel erg leuk in de Fabeltjeskrant. En ook Marlies, die heeft het over hun. Ik had ook heel veel Fabeltjeskrant boeken met plaatjes. En zelfs nog een singeltje van Hup, daar is Willem met de waterpomptang. Maar ze hebben nog een hitje gehad, hè?
1: Ja, want we hebben het over 3 hits in de top 40. Hallo meneer de L is dus een bescheiden hit. Het Stoomlied met kunst en vliegenwerk van Ed en Willem Bever. Dat haalde de 4e plek in de top 40 in 1970. Dat zegt wel wat. Want er zijn er echt heel veel singeltjes van verkocht. En waar je het net over hebt, Hup, daar is Willem, ook van Ed en Willem Bever, stond net niet op nummer 1 in 1971. Nummer 2.
0: Ja, eerst even dat Stoomlied dan nog. Heb ik ook nog even.
1: Leuk. We komen aardig op stoom, luister maar.
2: Als mijn manometer goed staat, dan weet ik wel dat alles goed gaat. En als je net als ik de stoom met

0: Ja, Ed en Willem Bever, ja, ook wel hele populaire dieren natuurlijk in dat dierenbos. We kregen nog wat appjes van John en van Mary dat meneer de Uil toch zeker echt wel een voornaam heeft, namelijk Jacob.
1: Jacob de Uil, ja.
0: Ja, Jacob de Uil. Ja, nou, daar zijn we er ook uit. Ja, en dan net geen nummer 1 is. Hup, daar is Willem. Zullen we hem gewoon helemaal draaien?
1: Gaan we doen. Ja,
0: ja, leuk.
2: Oh, alles is nat.

0: Willem, waar heb je dat al geleerd?
1: Op de technische bijverschool, man.
0: Mijn broer, dat is een prima vent.
1: Dank u.
0: Die van de zweep het klappen kent. Oh. Een goede vakman tot en met. En plichtsgetrouw tot in zijn bed. Daar ligt hij starend naar het behang. Met naast zijn hoofd zijn waterpomptang. En 's morgens dan begint het weer. En dan klinkt

0: Ja, alles leuk, Willem en Etten en Willem Bever. We krijgen nog een appje bijvoorbeeld van Marianne. Die zegt, nou, ik vond mevrouw Mier wel heel erg leuk. Ja, Truus natuurlijk. Dat, ja, laat het dan zeker weten wat jouw favoriet was. 070-307-8080. Gaan we helemaal terug naar de Fabeltjeskrant. Je kan ze dus vanaf nu ook zien op YouTube. En na 8 uur, dan krijg je een ander cadeautje van ons. Namelijk, de verjaardagskalender kan zomaar voor jou zijn als je gewoon even belt naar de studio. Naar Paul de Leeuw.
1: Ik ben geen mens die hoge eisen stelt. Of iemand die je met een ring beknelt.

vogel die je vliegen leert. De trooster als het leven jou bezeert. Maar niemand als je in jezelf verkeert.

woorden ooit hebben gedaan. Als jij me aanraakt, voel ik telkens weer. Vrijheid kan met liefde samengaan.

0: Slaap nu maar zacht, ik doe het licht wel uit. Je bent zo mooi als jij je ogen sluit. Mijn handen strelen zacht je blote huid. Zo puur kan liefde zijn. Zo puur kan liefde zijn.
1: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
2: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
3: Zijn we er al?
2: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora autoverzekering.
5: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
6: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
5: Ja, werkt wel.
6: Social deal, deals die je niet mag missen.
7: Leren mediteren, zen.nl.
6: Ontdek ook de beste wellness deals op socialdeal.nl.
8: Leren mediteren? Zen.nl.
9: Hey Raymond!
10: Je verlaagt je energierekening met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op RaymondWaterontharders.nl.
11: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op glasvezel plus tv. Stap over op een tweejarig abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
12: Hey,
10: ontdek de voordelen van zacht water op RaymondWaterontharders.nl.
11: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
13: Hoe lekker slaapt u eigenlijk? Met een matras van Royal Health Foam kiest u voor een gezonde nachtrust. Volledig vrij van schadelijke stoffen. Met comfort dat u elke nacht weer voelt. Wilt u ook echt lekker slapen? Kijk dan op healthfoam.com. Of bezoek onze showroom in Scheveningen. Royal Health Foam. Voor echt lekker slapen.
14: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
15: We voegen straks een Katwijks woord toe aan de nominaties voor de mooiste woordverkiezing. Eerst het nieuws met Reinhard Roemer.
16: Ja, blijven we even in Katwijk. Het Katwijkse gemeentebestuur vindt dat de sociale veiligheid en leefbaarheid in het vissersdorp onder druk komen te staan. Een plan van aanpak moet inzicht geven in waar de grootste maatschappelijke spanningen zijn. En straks in West wordt wakker een gesprek daarover met de fractievoorzitter van de Katwijkse VVD. Het islamitische schoolbestuur van de Ozonlaag heeft een rechtszaak tegen de gemeente Gouda verloren. Bestuur eist op korte termijn een gebouw in de stad om aankomend schooljaar middelbaar onderwijs te kunnen geven. Maar volgens het gemeentebestuur van Gouda is er momenteel geen gebouw voor de school beschikbaar. En een automobilist is gisteravond van de weg geraakt op de N207 bij Leimuiden. De wagen is meters naar beneden gerold en eindigde op de zijkant in de berm. De bestuurder is nagekeken door ambulancepersoneel. Meer regionieuws 8:30, nu hoor je het andere nieuws.
17: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Vakbonden CNV en FNV dreigen opnieuw met acties bij de beveiliging op Schiphol. De bonden eisen voor 12 uur vanmiddag toezeggingen van de luchthaven en de drie beveiligingsbedrijven. Ze moet onder meer de werkdruk omlaag, zegt CNV.
18: We hebben eisen gesteld over de roosters van de beveiligers, want die zijn enorm verslechterd sinds de contractwisseling van 18 mei. Ook hebben ze minder pauze en ze kunnen geen verlof aanvragen al heel lang. Dus verlof aanvragen worden eigenlijk altijd afgewezen.
17: Als er geen akkoord komt, dan komen er acties op Schiphol. De Amerikaanse president Trump heeft nieuwe importheffingen voor producten uit Canada uitgesteld. Op sociale media zegt hij dat er een handelsakkoord is bereikt. Trump had importheffingen van 50% aangekondigd op veel goederen uit Canada, zoals zuivel en auto's. De nieuwe overeenkomst moet binnen 3 dagen worden ondertekend. Gebeurt dat niet, dan gaan de importheffingen alsnog door. De omzet van de Nederlandse industrie is het afgelopen kwartaal flink gegroeid. Ondanks de geopolitieke onrust is het de grootste stijging in ruim 3 jaar. Zo zorgden de gestegen olieprijzen voor een flink hogere omzet bij de olieindustrie. Ondernemers verwachten ook in het 3e kwartaal een hogere omzet. En de drummer van ZZ Top, Frank Beer.

0: en in het noorden schijnt dan af en toe de zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Er is ook verkeersinformatie. Rijn Baartmans bij de ANWB.
2: Een ongeluk veroorzaakt een afgesloten linkerrijstrook op de A4 richting Amsterdam. Tussen Leidschendam en Zoeterwoudendorp 6 kilometer met 10 minuten oponthoud.
3: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
5: Hebt u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we u op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.
6: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
7: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
8: Dus het maken van staal wordt schoner.
9: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
10: Maar moet dat dan in Nederland?
11: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
6: En wat levert dat dan op?
9: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
6: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
12: Wil je meer weten over het Groen Staal project? Kijk dan op www.groenstaal.com.
13: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
14: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
13: Laatste kans bij Van Uffelen. 20% extra kassakorting op afgeprijsde modemerken.
15: Tot 10 uur, West wordt wakker.

0: Een headbangende meer in de studio bij ZZ Top. Een klein eerbetoon aan de overleden drummer van ZZ Top, Frank Beard. Was bijna 60 jaar onderdeel van die Amerikaanse band. Maar het ging al langer niet goed met hem. Eerder deze maand werden er al shows van ZZ Top afgezegd vanwege zijn gezondheid. Hij werd 77 jaar. Het meest opvallende is misschien wel dat hij dus Beard heet, maar dat hij dus enige was zonder baard.
1: Ja,
0: ze hadden van die enorme baarden.
1: Ze hadden echt geweldig lange baarden. Ja. En die videoclips, die herinner ik me nog. Ze maakten een bepaalde beweging en dan kreeg iemand een sleutel en dan werd hij helemaal happy. Fantastisch.

0: Ja, je hield er wel van, dus van Sissy Top in ieder geval.
1: Ja, ik vond het geweldig.
0: Ja, ik hoor het aan je. Ook geweldig, daar hebben we het hele ochtend al over, is de Fabeltjeskrant. We kregen nog een appje over. We zaten zelf al, Tilly had Barend de Beer ook als favoriet dier opgegeven. En wij zaten zelf van, die was er dan op een gegeven moment misschien uit toen wij gingen kijken.
1: Er riep niet meteen 1, 2, 3 herinneringen op.
0: Nee, maar misverstanden te voorkomen. Barend de Beer was niet van Fabeltjeskrant. Dus het klopt dat jullie dat niet kennen. Het was in mijn tijd een apart programma voor het slapen gaan. Ik moest even opzoeken, maar het is inderdaad volgens mij een Frans programma oorspronkelijk. En er zullen wel Nederlandse stemmen natuurlijk te horen zijn geweest. Zoek maar eens op. Een jongetje met een beer. Ook een tip naast dus de Fabeltjeskrant. We krijgen heel veel leuke reacties. Als je ook nog een favoriet dier hebt of een bepaald fragment, of dat je nog weet hoe je daar zat met je ouders misschien wel te kijken voor met natte haartjes voor de buis.
1: Precies, dat gevoel inderdaad. Dat gewassen gevoel mooie herinneringen van vroeger. Wat had jij met die Fabeltjeskrant? Ik mocht altijd bij mijn opa en oma kijken. Die keken namelijk ook gewoon altijd. We doen het alsof het heel erg voor de kinderen was. Maar mijn opa en oma keken gewoon. Dan moest je inderdaad, waren twee momenten dat je daar stil moest zijn. Om 1 uur voor het radionieuws en bij de Fabeltjeskrant.
0: Ja, ja.
1: Want het was ook, weet je wel, er was nog geen video. Dus weg was weg.
0: Ja. Ja, mijn moeder moest altijd kijken bij de buren. Want ze hadden dan vroeger geen tv nog.
1: Oké.
0: Ja, dan moest ze kijken bij de buren.
1: Wat een jonge moeder heb jij toch?
0: Ja, inderdaad. Nou, je kan altijd even appen of mailen.
1: Zeker, 070-307-8080. Of westwordwakker@omroepwest.nl.
0: We gaan voor het nieuws naar Katwijk, want de sociale veiligheid en leefbaarheid in de plaats staan onder druk, dat zegt de gemeente zelf. De maatschappelijke spanningen worden daar in beeld gebracht. Er komt een plan van aanpak en een onderzoek. We praten erover met Lennart van der Plas, de fractievoorzitter van de VVD in Katwijk. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, Irene.
0: Ja, wat zijn dat voor spanningen in Katwijk?
2: Ja, nou ja, dat vragen we ons ook een beetje af. Wat zijn dat voor spanningen in Katwijk? Ongetwijfeld ook bij jullie luisteraars zal vast wel eens het beeld leveren dat Katwijk een heel apart dorp is. En heel anders dan de regio. Maar betreft de spanningen is dat toch allemaal niet heel veel anders.
0: Je ziet het eigenlijk, je vindt het eigenlijk onzin dat er zo'n onderzoek moet komen.
2: Nou ja, eigenlijk wel. We vragen ons echt af of dat nodig is. Want we zijn in Katwijk best goed in om allerlei onderzoeken te doen. Van alles en nog wat. Zal elders ook wel eens gebeuren. En soms is dat nuttig, hè. Maar niet als het vooral een onderzoek is voor de buren die ergens in het Labeland. Dat vrezen we wel een beetje bij dit onderzoek.
0: En volgens het college van burgemeester en wethouder staan de sociale veiligheid en leefbaarheid in de gemeente onder druk. Onder meer door overlast, discriminatie, agressie, intimidatie en extremistische uitingen. Voetbalgerelateerd geweld noemen ze nog, ongeregeldheden tijdens evenementen. Online escalatie, die dragen volgens de gemeente bij aan de gevoelens van onrust onder inwoners. Het is nog wel een hele lijst.
2: Het is een hele lijst. En dit ontken ik ook absoluut niet, hè, wat jij nu zegt. Laat het heel duidelijk zijn. Dus dat soort dingen gebeuren. Ik zie ook soms op social media uitingen voorbij komen die echt verwerpelijk zijn. En dat bedreigingen absoluut niet oké. Maar de vraag is, heeft een onderzoek met een vrij globale opzet, heeft dat dan nut? Wat komt daaruit? Wat gaan we dan anders doen? Of is dat een onderzoek dat ergens in een laadje belandt? Dat zou toch zonde zijn.
0: Ja, want er wordt dan extern onderzoek gedaan. Je bent vooral kritisch op dat je je daar eigenlijk te weinig tegenaan kan bemoeien.
2: Klopt inderdaad. Ja, het college heeft vorig jaar aangekondigd dat er een onderzoek komt. Toen kwamen wij vanuit de gemeenteraad met een motie waarin we zeiden van joh, ga nou eens met de gemeenteraad ook in gesprek om te kijken hoe zo'n onderzoek eruit zou moeten zien. Nou ja, en vervolgens kregen we onlangs gewoon eigenlijk een onderzoek opzet gepresenteerd. En jongens, we gaan het zo doen en jullie mogen ja en amen zeggen. Nou, dat is een beetje jammer.
1: Maar er zijn spelen problemen, dus er moet toch iets aan gedaan worden. En er moet dan toch gekeken worden hoe je dat gaat aanpakken. Hoe wil je dat doen zonder zo'n onderzoek?
2: Zeker zijn er problemen, maar we hebben in Katwijk, laten we dat niet vergeten, we hebben al heel veel instanties in de zorg, jongeren- en welzijnsorganisaties, de sportverenigingen zelf, die werden nu net ook genoemd, die doen al allemaal werk op dit gebied. Wij zouden zeggen, bundel nou die krachten in plaats van een externe partij op te trommelen die eenmalig een rapport neerlegt en dat we over een aantal jaren weer vergeten zijn. Ja, dat zou heel zonde zijn, terwijl we al zoveel nuttige organisaties in huis hebben.
0: Ja, die spanningen zijn natuurlijk niet alleen Katwijk. Die zijn overal, denk ik, in de samenleving. Ik kan me wel voorstellen dat je er juist ook voor de gemeente om Katwijk heen, dat je daar ontzettend veel van kan leren.
2: Ja, dat is de vraag. Dat hangt dus echt vanaf wat er uit zo'n onderzoek komt. Dus wij, gezien de opzet, zijn we daar wel een beetje bezorgd om. En wat er uitkomt, kost veel. Je krijgt er weinig voor. Mijn enige hoop is, we zijn best wel kritisch aan de gemeenteraad, dat ja, ook de boel een beetje wakker geschud. En dat ze nu wel denken van, er moeten wel echt dingen in komen te staan waar we ook echt iets mee kunnen. Echt concrete handvaart. En dat zou mooi zijn als dat eruit komt. En op basis van de opzet waren we daar niet zo zeker van dat zou gebeuren.
0: Nee, je denkt wel dat de gemeente nu wat aanpassingen gaat doen naar de kritiek?
2: Hopelijk, ja. Dat is toch altijd je doel, hè? Als je iets in de gemeenteraad zegt, dat ze nog eens een beetje naar je luisteren. En heel soms overkomt mij dat ook. Dus dat zou in dit geval ook mooi zijn, als dat lukt.
0: Ja, het hele proces van het onderzoek en dan ook nog de duiding na afloop gaat ongeveer een ton kosten. Ja, wat vind je daarvan? Ja, het kost altijd denk ik veel zo'n onderzoek, maar...
2: Ja, nou ja, dat vind ik dus heel veel geld. En dat hangt er dus echt vanaf wat eruit komt. Hè. Dus als dat, zo leek het in de gemeenteraad een beetje, dat daar hele globale adviezen uit zouden komen. Ja, ik denk, ja, daar hebben we niks aan. Ik kan zelf ook wel bedenken dat er bepaalde spanningen zijn, of dat er op bepaalde manier gestemd wordt, of dat er dingen bij voetbalclubs gebeuren. Ja, dat kan je mij ook op laten schrijven. Dat is iets goedkoper. Dus ik hoop vooral dat er echt dingen uitkomen waar we heel concreet iets mee kunnen, waar we iets aan hebben, wat echt een verandering teweeg brengt. En dan kan het geld misschien zelfs wel waard zijn. Maar nou ja, daar hebben we nu een beetje onze twijfels over.
0: Ja, nou eens kijken hoeveel invloed je nog hebt in de gemeenteraad van Katwijk. Ja. En Leonard van de Plas van de VVD. Dankjewel in ieder geval. En we gaan het volgen.
2: Jullie reden.
0: Hoi.
2: Hoi, dankjewel.

0: Nou, nee. Nee, Tina, ik ben helemaal niet de beste. Ik ben gewoon iets helemaal vergeten. Wat is zo dom. Maar ja, ik zit natuurlijk in die eerste week na mijn vakantie. Ik ben gewoon nog niet helemaal erbij.
1: Niet helemaal geland, maar gelukkig gaan we het goed maken.
0: Ja, want we geven om 8:10 natuurlijk altijd een leuke Westprijs weg.
1: Een bijzondere prijs. Ja. En die krijg je zomaar. Je hoeft niks te doen.
0: Nee, inderdaad. Je hoeft alleen maar te bellen naar 070-390-5454. En deze week is het de verjaardagskalender. Die geven we weg. En ja, ik ben helemaal vergeten dat we dat gaan doen. We hebben al een beller, dus jullie zijn er wat dat betreft heel snel bij. Goedemorgen, met wie?
2: Met Jos Hols, zegt u.
0: Hi Jos, goedemorgen.
2: Het gaat over het programma van de Fabeltjeskrant.
0: Oh, je wil nog even over de Fabeltjeskrant bellen. Ja, wat, ben je er fan van?
2: Ja, yeah, hartstikke ding.
0: Oh, wat goed, Jos. Ja, het komt helemaal boven, hè, als je al die fragmenten hoort.
2: Ja, ja, 78. Kun je nagaan.
0: Nou, ja.
2: Ik ga naar de bossen,
0: geweldig, ja. Ja, heerlijk. Ja, je gaat ze allemaal wat terugkijken dan, denk ik, op YouTube. Al die fragmenten.
2: Oké.
0: Okay. Ja, nou, ik heb ook nog goed nieuws, want ja, we gingen net een prijs weggeven. Volgens mij heb je dat helemaal niet doorgehad, Jos. Maar als je het leuk vindt, krijg je onze fantastische verjaardagskalender.
2: Nou, dat vind ik altijd hartstikke leuk.
0: Nou, ja, hoor. Helemaal goed. Ja. Dan blijf even aan de lijn, dan gaan we het helemaal met je regelen zo.
2: Ja, oké.
0: Oké. Doeg, Jos.
2: Dag.
3: Het mooiste woord van de regio.
0: Ja, daar gaan we natuurlijk ook mee verder. Meer, blijf er toch nog heel even bij, want je gaat eigenlijk wil je naar Jos om al zijn gegevens te vragen. Maar ja, je bent een soort hoofd van het Westwoordenboek, de schrijver bijna. Je krijgt ontzettend veel mooie woorden toegeworpen. Noem er toch nog even een paar die we al binnen hebben gekregen.
1: We hebben bijvoorbeeld gebbetje opgestuurd gekregen. Zorg dat je geen koud gebbetje krijgt. Dat betekent doe je sjaal om, dan krijg je geen koude hals of borst. Dat is Westlands. En we kregen kreen ingestuurd. Dat betekent dat je kieskeurig bent met eten. Je bent een kreneneter, een lastige kieskeurige eter. En ja, de bijnaam van de listenaren, daar werd ik ook heel blij van. Dat is namelijk gaapstok. En dat is iemand zo'n lange lijs die dan ergens een beetje staat als een gaapstok. Dat is de bijnaam van de listenaren. En gisteren kregen we Kurkenlikker uit Den Haag. En dat is iemand die een beetje een arme sloeber is, die geen cent te makken heeft en die dus van de kurk alles aflikt. Ja. Nou ja, geweldig. Zulke mooie woorden.
0: Ja, fantastisch inderdaad. En we krijgen er een nieuw woord weer bij. En die komt van Ben. Goedemorgen, Ben.
4: Een hele goede morgen, West.
0: Ja, jij woont in Katwijk. Ja, Katwijk heeft Katux, ja. Moet ik dan zeggen. Is echt wel een appartaatje ook, hè?
4: Ja, ik heb uitgevonden dat ze ruim 45 gezegdes hebben. En 510 woorden en 11 opmerkingen kwam ik tegen. Dus dat is best wel een indrukwekkende lijst.
0: Ja, ben je een geboren Katwijker?
4: Ja, helemaal.
0: Ja, dus je kent ze ook nou veel ervan in ieder geval.
4: Ja, heel veel ken ik daarvan. Om eens wat te noemen, bijvoorbeeld de Heilige Zondag noemen wij de Kostelijke Zondag. En ik waarschuw, daar zeggen wij tegen van ik schouw je waar. En een speculatie noemen we een Sinterklaasje.
0: Oh, dus, okay.
4: Wat ook leuk is om te vermelden, is dat een aantal Katwijkers een bijnaam hebben.
0: Oh.
4: Je kan bijvoorbeeld zeggen van, joh, hoe gaat het met Jan Ouwehand? Ja, Jan Ouwehand, wie van de 500 die we hier hebben?
0: Ja.
4: En om een voorbeeld te geven, mijn opa, die heette Wim Kuyt. En Wim Kuyt, die had als bijnaam Wils de Ronkel. En dan zou je afvragen van, hoe komt hij nou aan die naam de Ronkel?
0: Inderdaad, ja.
4: Nou, er was ooit eens een dominee in Katwijk. En die heette met zijn achternaam de Ronkel. En mijn opa had een bloedhekel aan dominees. En als hij die de Ronkel tegenkwam, dan schold hij hem helemaal verrot. Zo staat mij
0: dat. Ja. Dus daar was ze vast blij mee dat hij die bijnaam kreeg.
4: Ja, dus hij kreeg de bijnaam Wils de Ronkel. En Wils is dan een verbastering, zeg maar, van Wim.
0: Ja.
4: En over die opmerking, dat is als Katwijkers het over hun kinderen hebben, dan gebruiken ze vaak het woord onze. Dus dan zeggen ze niet Jan of Piet, of dan zeggen ze onze Kees of onze Jan. Zo moet je dat een beetje lezen.
0: Ja, dan weet je dat het over je eigen kinderen gaat.
4: Dan weet je dat het over je eigen kinderen gaat. En je had net al aangegeven van de bijnaam van de listenaren. Nou, wij hebben ook bijnaam voor de Rijnsburgers. Die is dan wel vaak te horen op de radio. Wij noemen die uien.
1: Ja, dat is inderdaad een trend. Ja, dat is een mooie. De uien.
0: Ja, die komt in het sportprogramma wel eens voor, inderdaad. Ja.
4: Herman Dannega hoor ik hem wel eens noemen in de sportverslaggeving op zaterdag.
0: Ja.
4: Het woord waar ik voor...
0: Je hebt er al inderdaad heel veel genoemd, maar je gaat voor een ander woord inderdaad.
4: Ja, dat zijn er twee. Niet schrikken, ik blijf netjes.
0: Oh, ja.
4: Het eerste woord is het woord vreemdgaan. En daar zeggen wij tegen van achter het gaas vreten. En een leuke die daarop aansluit, dat is het woord condoom. En condoom, daar zeggen wij tegen een flenterdouwtje.
0: Een flenterdouwtje?
4: Een flenter, dat is het mannelijk geslachtsorgaan. En een douwtje is een doekje. Nou, 1 en 1 is 2.
1: Mooi.
4: Dan mogen jullie dat verder gaan invullen.
0: Ja, nou, ik heb er wel een beeld bij, denk ik, Ben.
4: Ja, dat denk ik ook wel, ja.
0: Nou, wat een geweldige woorden. Heel erg bedankt voor je inzending. En we gaan hem erbij zetten.
4: Alsjeblieft.
0: En maandag dan maken we bekend welke 5 er in de finale staan. En misschien is dat wel een van jou, Ben. Het zou zomaar kunnen.
4: Wie zal het zeggen? Ja. Veel plezier.
0: Ja, okay. Bedankt voor het bellen. Doei.
4: Oké. Okay. Tada. Hoi.

0: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
1: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
0: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
2: Leren mediteren? Zen.nl.
3: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
4: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
5: Leren mediteren? Zen.nl.
6: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah! Mam?
7: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
8: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
7: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
8: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
9: Het is even na 8:30. Het nieuws met Reinhard Roemer.
10: Goedemorgen, meer.
9: Die is hier niet.
10: Nee, ik heb mijn bril af. Dus, nou ja. Goedemorgen,
9: Jurin. Niet meer.
10: Stilte was oorverdovend.
9: Ja, ja. Ik schrok, ja.
10: Nou, het Katwijkse gemeentebestuur vindt dat de sociale veiligheid en leefbaarheid in het vissersdorp onder druk staan. Er komt onderzoek naar waar precies de grootste maatschappelijke spanningen zijn. Daar wordt €100.000 voor uitgetrokken. Lennart van der Plas van de Katwijkse VVD zet daar vraagtekens bij.
11: Dat vind ik dus heel veel geld. En dat hangt dus echt vanaf wat eruit komt. Hè. Dus als dat, zo leek het in de gemeenteraad een beetje, dat daar hele globale adviezen uit zouden komen. Ja, ik denk, ja, daar hebben we niks aan. Ik kan zelf ook wel bedenken dat er bepaalde spanningen zijn, of dat er op een bepaalde manier gestemd wordt, of dat er dingen bij voetbalclubs gebeuren. Ja, dat kan je mij ook op laten schrijven. Dat is iets goedkoper.
10: Als het Verwij Jonker Instituut dat het onderzoek gaat uitvoeren met concrete voorstellen komt, vindt Van der Plas het prima. Het onderzoek wordt eind dit jaar afgerond. Volgens de VVD'er gaat het onder meer om intimidatie dat er speelt in Katwijk en voetbalgerelateerd geweld.
11: Het is een hele lijst. Ik zie ook soms op social media uitingen voorbij komen die echt verwerpelijk zijn. En dat bedreigingen absoluut niet oké. Maar de vraag is, heeft een onderzoek met een vrij globale opzet, heeft dat dan nut? Wat komt daaruit? Wat gaan we dan anders doen? Of ja, is dat een onderzoek dat ergens in een laadje belandt?
10: Een automobilist is gisteravond van de weg geraakt op de N207 bij Leimuiden. De wagen is meters naar beneden gerold en eindigt op de zijkant in de berm. De bestuurder is nagekeken door ambulancepersoneel daar in Leimuiden. Met regen van de afgelopen dagen is het droogteprobleem nog niet opgelost. Het Hoogheemraadschap van Rijnland is wel blij dat bollentelers in de Bollenstreek even op adem kunnen komen nu de regen valt. Je hoort een van hen, kweker Simon Pennings uit Noordwijkerhout.
12: En we hebben er met z'n allen ook wel heel veel van geleerd ook van deze periode. Dat we meer moeten bufferen, zeg maar, voor de zomers. De zomers zijn natuurlijk op Rijn toch te droog. En dat we toch met z'n allen moeten gaan kijken van meer bufferen en alles goed op orde hebben voor als er weer zo'n zomer aankomt.
10: Door de lagere temperaturen en de neerslag van de afgelopen dagen is de druk op het watersysteem wel degelijk iets afgenomen, zegt ook het Hoogheemraadschap. Nog meer water. De parkeergarage aan het 5 Meiplein in Leiden is per direct gesloten nadat een waterlekkage werd ontdekt. Op een aantal plekken stroomt water van het plafond naar beneden, waardoor een groot deel van de vloer onder water is komen te staan. Waar het water precies vandaan komt was gisteravond nog onduidelijk. Boven de parkeergarage zijn woningen en winkels. Het is niet bekend hoe lang de parkeergarage aan het Leidse 5 Meiplein gesloten blijft. Richard H., die in 2005 in Zoetermeer zijn vrouw en twee dochtertjes om het leven bracht, heeft zijn straf uitgezeten en is over 2 weken zo goed als zeker vrij man. Tijdens een TBS-zitting in de rechtbank in Den Haag bleek dat alle deskundigen die H. hebben onderzocht vinden dat hij terug kan de maatschappij in. Richard H. vermoordde zijn 31-jarige vrouw Claudia en hun dochtertjes van 5 en 3 jaar in april 2005 in hun huis in Zoetermeer. Hij wilde zijn Poolse matresse ontvangen. Zijn gezin zat hem daarbij in de weg, verklaarde hij later.
9: Jordi Bloem, goedemorgen.
13: Goedemorgen, Jorinda.
9: Ja, we hoorden het net Simon Penning al zeggen. De bloembollen die fleuren er al wel weer wat van op van het weer van de afgelopen dagen.
13: En Jordi Bloem ook.
9: Ja.
13: Ik ook.
9: Ja.
13: Ik ben niet meer zo dor.
9: De Jordi Bloembol, ja.
13: Ja, vroeger zei een leraar dat. Nee, zelfs op de basisschool zei je altijd Jordi Bloembol tegen mij.
9: Oh, dus zo'n klein trauma is dit.
13: Klein traumaatje, ja. Maar goed, het is lekker hoor, die regen inderdaad. Het frist ervan op. We hebben natuurlijk nog heel veel meer neerslag nodig. Er wordt wel aan gewerkt. Maar het is niet zo dat het nu een stuk door blijft regenen de komende weken. Er zijn toch wel wat beterschap is er in zicht. Maar voor vandaag in ieder geval eerst bewolkt met regen. Dat trekt nu over. Vanmiddag dan is het toch groot om deels droog. Misschien nog een plaatselijke bui, maar de meeste regen is dan weg. En vooral vanavond kan de zon zich nog even laten zien. Misschien eind van de middag al. 21 graden. Niet al te veel wind uit westelijke of zuidwestelijke richting. En de komende nacht, dan kan er al een eerste stevige bui voorkomen. Vooral aan zee. Dat kan een onweersbui al zijn. Dus je zou gewekt kunnen worden door een onweersbui. En morgen overdag, ja, dan verplaatsen die buien zich ook landinwaarts. Het zal ook af en toe droog zijn. Af en toe de zon. De wind iets meer uit het zuidwesten. En opnieuw wordt het ongeveer 21 graden. Iets om de maat voor de tijd van het jaar. Dan vrijdag verandert er nog niet zoveel. In het weekend, dat is dan die verbetering waar ik het over had. Er is meer zon, het is overwegend droog of helemaal droog. 20 graden, misschien 21. Ja, het is niet echt heel hoog zomers, maar het wordt wel wat lekkerder. En volgende week, ja, dan lijkt het toch opnieuw wat wisselvalliger te worden loop van de week. Maar het weekend ziet er waarschijnlijk dus best wel goed uit.
9: Dankjewel, Jordi. En dan gaan we ook nog naar de ANWB. Rijn Baartmans, ja, ik heb je de hele ochtend niet gehoord, maar ineens ben je er.
14: Ja, dat klopt inderdaad. Nee, het is van een ochtendspits is niet echt sprake. Er staan een paar files op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Daar heb je 5 minuten vertraging tussen Leidschendam en Zoeterwoude-Dorp. De N44 Den Haag-Wassenaar, daar is het druk tussen Wassenaar-Kerkhout en Wassenaar-Noord. 2 kilometer met 10 minuten oponthoud. En dan nog een wegafsluiting, de N455 Benthuizen-Waddinxveen. Die is in beide richtingen dicht tussen de aansluiting met de N209 en Boskoop. Door een ongeluk.
9: Dankjewel.
14: Alsjeblieft.
10: Het uitgebreide regio nieuws hoorde je. Meer weten, blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: Roxanne van de Police hoor je in Westwoord Wakker.
1: Westwoord Wakker Sport met Martin Bruin.
0: Hey Martin.
2: Goedemorgen, lieverd.
0: Goedemorgen. Ja, je bent lekker thuis, hè, want het regent.
2: Ja, het regent. En je weet, mijn scootmobiel is van chocola gemaakt. Oh. Dus die kan niet tegen het regen.
0: Nee, dat is... En Martin, waar is die van gemaakt?
2: Chocola.
0: Ja, jij ook van chocola?
2: Ja.
0: Of ben jij van suiker?
2: Hij is wel stevig, hoor. Hij is wel stevig. Nou, ik ben van suiker, maar hij is wel stevig, want ik ken de deuren bij Radio Best eruit rijden. Dus,
0: ja, dat is wel echt zo, ja. Je denkt, ik maak de grap zelf maar deze keer.
2: Ja, voordat jij hem overvalt.
0: Ja, die kans zat er wel in, inderdaad.
2: Ja.
0: Nou, Martin, fijn om je weer te spreken in ieder geval. Er is veel te bespreken eigenlijk. Laten we beginnen met Nederland-Argentinië gisteravond. WK-hockey. Met de man van Rob Jetten, hè, die bij Argentinië speelt. Maar we hebben ze ingemaakt.
2: De man van Rob Jetten?
0: Ja, de man van Rob Jetten. Dat is een hockeyspeler van Argentinië.
2: Oh, leuk zeg.
0: Ja, leuk toch?
2: Nou, heel interessant. Maar goed, Nederland... jammer voor meneer Jetten. Maar Nederland won met 3-1 van Argentinië. En na de overwinning op Nieuw-Zeeland is dat toch weer een goede prestatie van onze hockeyheren.
0: Ja, lieten ze echt de beste kant van zichzelf zien?
2: Nou ja, ze spelen een beetje anti-hockey, dat Argentinië. Maar goed, we waren sterker en dat resulteerde uiteindelijk in een geweldige 3-1 overwinning. En ze zijn zo goed als door naar de volgende ronde.
0: Ja, alles tot nu toe gewonnen, hè? En de vrouwen ook, dus dat gaat goed.
2: Ja, de vrouwen ook. Die hebben met 4-2 gewonnen van Australië. En vanavond spelen ze tegen Japan om 6:10. Dus wat dat betreft, we hebben weer sport op de tv. Heerlijk.
0: Ja, daar ben je gelijk blij mee, inderdaad.
2: Daar ben ik blij mee,
0: Er wordt ook gebasketbald, maar dan in een rolstoel.
2: Ja. Na de winst op Brazilië, thuisland, het organisatiecomité daar zo, 49-47. Nu een nederlaag tegen de Verenigde Staten. Ja, en ja, die zijn ook zo groot. En het werd uiteindelijk toch een pijnlijke nederlaag. 57-33. Dat is toch wel een behoorlijk verschil.
0: Ja, nou zo inderdaad, ja. Ja, dus die doen het ook goed.
2: Ja, die doen het ook goed.
0: Ja,
2: ja, we kunnen niet alles winnen, hè.
0: Nee. En voetbal zit... Ja, de Eredivisie is natuurlijk wel weer begonnen. Maar ook Europees voetbal weer. Dat voelt voor mij toch wel snel. Maar vanavond alweer een eerste wedstrijd van NEC. Dus daar zit je ook wel klaar voor natuurlijk. En sowieso veel wedstrijden deze week.
2: Kijk, ik heb daar toch een bijzonder gevoel bij. Ik vind dat leuk. Het is niet als Ajax, Feyenoord, PSV, noem ze maar op. Al die grote machten. Maar NEC doen het redelijk in dat Europees voetbal. En vanavond moeten ze tegen Bodo Glimt om 9:00. Dus we hebben in ieder geval vanavond weer een heerlijke avond hier zo.
0: Ja, staan de bitterballen al klaar?
2: Zag eens wat mijn kinderen luisteren.
0: Ja. En dan is er ook nog het EK volleybal. Dat begint later deze week volgens mij.
2: Aanstaande vrijdag, ja. Het Europese kampioenschap voor dames volleybal. Dus en daar zijn we ook heel goed in. Ja, we zijn maar een heel klein landje. Maar we doen toch overal doen we eigenlijk in mee. Dat is toch wel een knappe prestatie bij ons Hollanders.
0: Ja. Nou, absoluut inderdaad. Ik las ook wel trieste berichten over Frenkie de Jong. Die wordt wel heel erg gepasseerd bij Barcelona. En ik las ook wel veel van dat het de kans is dat het zijn laatste seizoen is daar.
2: Ja, kijk, ik had aangegeven bij jou van held op afval. Ja, Frenkie de Jong, hij werd er als de verlosser werd hij binnengehaald. En deed ook uitstekend, is de laatste tijd wat geblesseerd. En Barca die kijkt vooruit. Ze hebben al een vervanger voor hem. En hij mag op weg naar de uitgang. Je hoeft geen medelijden met een derbo, want hij heeft zijn zakken gevuld en zo. Dus wat dat betreft. Maar het is toch wel triest. Van held tot, ik heb het te zeggen, afval. Ik vind het toch wel triest voor die jongen.
0: Ja, hij wordt bij het grof vuil gezet eigenlijk.
2: Ja, eigenlijk wel.
0: Ja, laten we dan met iets leuks eindigen, Martin.
2: Ja, want Utah Leerdam. Ja, ik denk vanmorgen... gezinsuitbreiding Utah Leerdam. Oh. Ze kan goed schaatsen.
0: Zeker.
2: Maar
0: is ze zwanger?
2: Dat dacht ik eigenlijk ook. Hè. Ze is net een verloofde. Jake Paul verblijft ze in Puerto Rico. En ja, toen ging ik verder lezen. En ze krijgt een gezinsuitbreiding van 15 stuks, ik denk. 15
0: zo.
2: Stuks. Nou, dat moet een aardige partijtje geweest zijn. Ja. Maar toen las ik even de kleine lettertjes, maar ze krijgt 15 nieuwe geiten.
0: Oh. Ja, ja, wat leuk. We hadden vroeger ook geiten in de tuin.
2: Oh ja?
0: Ja, zeker ja. Ook kleintjes.
2: Heb je hier bij jou gewoond?
0: Nou, niet bij Jutta, nee. Oh, nee, we hadden geitjes in de tuin in Bergambacht.
2: Oh, leuk.
0: Ja,
2: leuk.
0: Ja, ja zeker ja.
2: Hartstikke leuk.
0: Maar geen 15 hoor, wat moet je nou met 15 geiten?
2: Ja, dat weet ik ook niet. Ik moet er geen één hebben.
0: Nou, ze zijn heel schattig hoor.
2: Ja, ja, ja, Tjeerd ook.
0: Ja, dat is onze eigen geit.
2: Ook onze leergeit.
0: Nou, genoeg gekkigheid, Martin. Tot morgen weer, hè.
2: Tot morgen.
0: Hoi.
2: Dag, lieverd.

0: Nou, normaal gesproken zou ik dit afkondigen als The Indian met Dancing All My Feelings. Maar ik moet tegenwoordig gewoon Rihanna zeggen. De
1: Want?
0: Band heet Rihanna.
1: Okay.
0: De zangeres heet al zo, Rihanna Walter. Zij is ook wel echt het centrum van de band. Schrijft ook de liedjes. De liedjes gaan ook vaak over haar eigen leven.
1: Ja?
0: Het betekent niet dat ze solo gaat. Maar de band heet vanaf nu gewoon Rihanna. Ze zegt, ja, het is een stukje ownen, zoals ze dat zelf zegt bij Den Haag FM. Het gaat al over mij, dus ja, ik wil graag dat het persoonlijker wordt eigenlijk. Ik dacht toen gelijk, dat is eigenlijk zielig voor de band. Want ja, nu draait het echt helemaal om de zangeres. Ja. En hangt de rest er een beetje bij. Want het is niet dat die weggaan, zeg maar. Die vonden het allemaal heel erg prima. Ze zijn heel supportive, zegt ze tegen Den Haag FM. Go Rai, was de reactie.
1: Okay.
0: Nou, bij deze. Rihanna dus met Dancing All My Feelings. Dat is wel even wennen, zeg. Vind ik.
1: Het is anders. Ja. Maar ik snap wel dat je jezelf nog meer als merk wil neerzetten. Het voelt meteen ook persoonlijker inderdaad dan de Indië. Dat vond ik wel altijd inderdaad een beetje zo wegzwevend. Moest ik altijd denken, is het Indian muziek? Hè? Waar gaat het over? Ik snap haar wel.
0: We gaan naar Alphen aan de Rijn, want in Vogelpark Avifauna zijn vier hele bijzondere papegaaien uit hun eigen kropen. Het gaat om vier geelvleugel Amazones. Dat klinkt al heel erg mooi. En of ze ook mooi zijn, dat gaan we zien bij Erik Kooijman, want die is daar nu in Avifauna. Alhoewel, Erik, echt op kraamvisite mag je niet, hè? Zo.
2: Nee, het is... Dat gebeurt allemaal achter de schermen, want dat is toch een beetje lastig. De jongen van de geelvleugel Amazones, dat zijn papegaaien. Het zijn een beetje Adel Den Haag vogels. Ze zijn groen met geel. Dus die kleuren zijn het een beetje. De kop is geel. En er zitten hier nog meer papegaaien, dus je hoort af en toe wat dat ze meepraten. Maar dat mag allemaal. En ik ben hier met Joost Lammers. Joost, zij komen voor op Aruba. En dit is een speciaal project, hè, wat jij coördineert vanuit Avifauna. Om die papegaaien weer daar... dat die daar weer wat meer gaat voorkomen. Want er zijn er nu een stuk of 20, hè?
3: Ja, dat klopt. Want ze waren in 1947 waren ze uitgestorven op Aruba. En sinds 2024 zijn ze weer terug. En dat komt door een project wat wij mede ondersteunen. En dat is een vrijlating van een inbeslagname van een twintigtal vogels.
2: Dus ze zijn heel populair. Er wordt een beetje stiekem in gehandeld, hè? In het verleden veel en nog steeds, denk ik.
3: Ja, dat klopt. Dat is een beetje het nadeel van papegaaien. Het zijn hele populaire kooivogels, om maar even ordinair te zeggen. Dus op Aruba had vroeger ook iedereen gewoon een lorra, noemen zij ze. Die hadden ze in een kooitje zitten en dat is daar vrij normaal. En nu is dat ook nog steeds, op die eilanden is dat vrij normaal om zo'n huisdier te hebben.
2: Ja, maar het is natuurlijk ook leuk voor de vogels en voor de populatie. Fijn dat ze in het wild leven.
3: Ja, dat is wel de bedoeling. Dat is waar wij ze graag willen zien. En dat is ook waar wij de bevolking daar ook van moeten overtuigen. Dat dit soort vogels niet in een kooitje hoort, maar in de vrije natuur.
2: Worden ze dan ook wordt het kooitje spontaan opengezet ook soms?
3: Nee, dat gebeurt niet. En dat is ook niet wat je wil in dit project. We willen vogels die in het wild kunnen overleven willen we hebben. En we willen geen ex-huisdieren die los worden gelaten.
2: Nee, want die gaan dan zich anders gedragen, denk ik.
3: Nou ja, die blijven waarschijnlijk gewoon bij de mensen in de buurt hangen. En dat is niet wat je wilt. Je wilt wilde vogels die zich in het wild weer gaan voortplanten. En dat ze gewoon een goede natuurlijke populatie gaan opzetten.
2: Ze zijn belangrijk. Vind je het bijzondere papegaaien? Er zijn hier heel veel bijzondere. Je hoort het om je heen. Maar wat vind je van deze?
3: Nou ja, de Amazones zijn over het algemeen zien ze redelijk hetzelfde eruit. Wat het gewoon het meest bijzondere maakt is gewoon het verhaal van deze Amazone. Dat die dus uitgestorven is op Aruba. En dat wij hem daar heel graag samen met de Arubanen willen terugbrengen.
2: Jullie hebben nu een stuk of zes hier zitten. Er is een geslaagd broedpaardje. Er zijn vier jongen. Gaat het goed met ze? We mogen daar niet bij. Ze moeten echt rust hebben, omdat het moet slagen, dit project.
3: Ja, dat klopt. We hebben twee koppels achter de schermen, zoals we dat dan noemen, waar geen publiek komt. En een van die twee koppels die heeft op dit moment vier jongen. Die zijn een maand oud. En als ze twee maanden oud zijn, vliegen ze uit. Dus op dit moment willen we daar niet gaan verstoren. Dus dat alleen onze dierverzorgers komen daar.
2: Ja, die blauwe microfoon die heeft ook rare reacties op bepaalde vogels. Die beginnen allemaal geluiden te maken. Dit is wel een succesje een eerste stap weer, hè, om een nieuwe populatie, om een diverse genenpopulatie daar ook weer te krijgen. Hebben jullie staan juichen al?
3: Ja, natuurlijk, want het is altijd bijzonder als dat lukt voor de eerste keer. En dan helemaal als het zo'n project betreft. En wat erg belangrijk is, is dat dit dan niet straks alleen in Avifauna gebeurt. Maar het programma wat ik coördineer, dat doen meerdere dierentuinen aan mee. En de bedoeling is natuurlijk dat meerdere dierentuinen voor jongen gaan zorgen. En dat we op die manier een gezonde populatie hebben. En dat we dan op Aruba met nieuwe vogels de populatie kunnen ondersteunen vanuit de dierentuinen.
2: Klinkt mooi. Nou, ik ben benieuwd hoe het gaat verder met de jongen. Er zitten hier nu 6 jonge Amazone-papegaaien. Die moeten nog even verkering krijgen. Hè? Lukt het een beetje? Zie je al wat liefde in de lucht daar?
3: Ja, we hebben nu 2 van de 6 die zitten apart. Dit vinden wij wel dat het aardig op een verliefd koppeltje lijkt, zo gezegd. Dus die zitten even met 2 apart nu. Om te kijken of dat ook inderdaad gaat koppelen. En volgend jaar zouden ze de leeftijd kunnen hebben dat ook dat koppel voor jongen gaat zorgen.
2: Klinkt goed. Nou, succes. Ik ga nog even genieten hier van de geluiden. En even rondkijken. Want ik kijk mijn ogen uit.
0: Het klinkt al heel feestelijk daar. Met al die papegaaien en andere vogels in avifauna. En als ze wat ouder zijn, kunnen we dus ook de kleintjes gaan zien. Dit is José Feliciano. En straks hoor je het nieuws van Reinhard Roemer.

0: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
1: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
2: Social Deals Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
3: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
2: Beren goed, thanks bo.
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.
2: En actie, olifant!
4: Je geniet van stralend sanitair met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
3: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
5: Hey, Remon!
4: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
6: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
7: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
6: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
7: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
8: Van Uffelen, dat is Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
9: Wordt het in- en uit bed stappen steeds lastiger voor u? Een hooglaagbed van Royal Health Foam biedt uitkomst. U stelt eenvoudig de ideale hoogte in, zodat u makkelijker in- en uit bed stapt. Handig bij het opmaken, stofzuigen onder het bed en ook prettig bij mantelzorg. Kom proefliggen in onze showroom in Scheveningen of kijk op healthfoam.com.
8: Laatste kans bij Van Uffelen. 20% extra kassakorting op afgeprijsde modemerken.
10: Ik moet wel op het knopje drukken natuurlijk. Hij staat op het punt van vertrekken.
11: De Radio West tijdmachine.
10: En hele mooie prijzen. Als ik op het goede knopje druk tenminste natuurlijk, straks als die vertrekt.
12: Ja, niet het knopje ernaast, want dat is van de schietstoel.
10: Oeh, ja. Spannend. Wordt het meest spannende reisje van de tijdmachine. Is er nog het nieuws van Reinhard Roemer?
12: Het Katwijkse gemeentebestuur vindt dat de sociale veiligheid en leefbaarheid in het vissersdorp onder druk staan. Wetenschappelijk onderzoek moet inzicht geven in waar de grootste maatschappelijke spanningen in Katwijk zijn. De parkeergarage aan het 5 Meiplein in Leiden is per direct gesloten nadat een waterlekkage was ontdekt. Boven de garage zijn winkels en woningen. Onbekend is hoe lang de parkeergarage aan het Leidse 5 Meiplein gesloten blijft. En een automobilist is gisteravond van de weg geraakt op de N207 bij Leimuiden. De wagen is meters naar beneden gerold en eindigde op de zijkant in de berm. De bestuurder is nagekeken door ambulancepersoneel. Meer regionieuws hoor je straks om 9:30. Nu het andere nieuws.
13: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Het gaat goed met de Nederlandse industrie. De omzet is het afgelopen kwartaal flink gegroeid. Ondanks de geopolitieke onrust is het de grootste stijging in ruim 3 jaar. Vooral olieproducenten zitten in de lift, maar ook de machine-industrie, zegt het CBS.
14: Die doet het natuurlijk al heel lang heel goed.

0: volgens de autoriteiten nog lang niet voorbij. Als de beveiligingsbedrijven op Schiphol vanochtend geen toezeggingen doen om de werkdruk en werkomstandigheden te verbeteren, komen er acties op de luchthaven. Daarmee dreigen de vakbonden CNV en FNV. Beveiligers willen dat er verandering komt, zegt CNV.
1: De acties gaan echt om de arbeidsomstandigheden. De beveiligers hebben ook echt wel aangegeven, je kan het niet afkopen met geld. We willen gewoon dat die omstandigheden nu verbeteren.
0: Volgens de vakbonden hebben de beveiligers veel last van wijzigingen die Schiphol eerder dit jaar doorvoerde. Een vermoedelijke ruzie tussen buurtbewoners leidt al dagen tot onrust in de Arnhemse wijk Geitenkamp. Sinds vrijdag wordt er elke avond en nacht vuurwerk afgestoken en worden er vernielingen aangericht, meldt Omroep Gelderland. Aanleiding zou een ruzie tussen meerdere buurtbewoners zijn. Gisteravond heeft de politie 8 onruststokers opgepakt. Het weer bewolkt en er trekt regen over het land. Vanmiddag vaker droog en in het noorden schijnt dan af en toe de zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Morgen opnieuw regen en ook af en toe de zon bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Rijnbaat Mans, die zit bij de ANWB.
3: Het verkeer loopt vertraging op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Hoogmade en Nieuw-Vennep is je vertraging 5 minuten. En dan nog een wegafsluiting, de N455 Benthuizen-Waddinxveen. Die is dicht tussen de aansluiting met de N209 en Boskoop na een ongeluk.
4: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
5: Ziet u slecht en helpt uw bril niet meer? Er zijn nu speciale brillen waarmee u weer kunt lezen, tv kijken en veilig over straat kunt gaan. Bel 070 311 4070 of kijk op ikwilbeterzien.nl. Ik wil beter zien.
6: Deze zomer lekker thuis? Maak van jouw huis de ideale zomerbestemming. Bij Womo Alexandrium scoor je deals tot 50% korting en krijg je gratis stylingadvies. Jouw staycation begint bij Womo Alexandrium. Laat het groeien!
7: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
8: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
7: Laatste kans bij Van Uffelen. 20% extra kassakorting op afgeprijsde modemerken.
9: Tot 10 uur, West wordt wakker.

0: Maar we blijven nu nog even in onze eigen tijd. Hoewel, over een paar minuten gaan we wel terug in de tijd.
1: Joef, joef, ja. Naar het verleden.
2: De Radio West tijdmachine.
0: Ja, dan gaat hij vertrekken naar het verleden. Het kan kort geleden zijn, het kan heel lang geleden zijn. En dan krijg je dan 3 vragen over. En als je daar 1 vraag goed van hebt, ja, dan win je eigenlijk al een hoofdprijs.
1: Dan loopt jouw leven op rolletjes, want je hebt echt een waanzinnige vette prijs te bakken. Namelijk de Omroep West rolkoffer. Ja. Fantastische koffer. Ik heb hem zelf deze zomer ook al heerlijk meegenomen op vakantie. Jij hebt Bob er zelfs in gepropt.
0: Ja, dus wat dat betreft, hij is super stevig. Flink ruim. Hij ziet er mooi uit. Want hij heeft zo'n mooie blauw westblauwe gloed over zich heen. Met natuurlijk het logo. Er zit zelfs, je kan hem zelfs op slot doen. Met
1: absoluut,
0: zo'n cijferslot.
1: Ja, en er zit extra zo'n middenvakje in. Waar je nog handig wat dingetjes in kan proppen. Dus een geweldige prijs is dat. En als jij 3 vragen goed hebt, dan maak jij vrijdag kans op een waardebon ter waarde van €100. En die kan je bij heel veel verschillende winkels besteden. Bij een speelgoedwinkel, een lingeriezaak, kledingzaak, slijterij, een drogist of gewoon naar die bioscoop. Gewoon voor €100 een lekker filmpje pakken.
0: Heerlijk. Ja, dat moet een hele goede film zijn.
1: En een hele grote zak popcorn.
0: Ja. Snel bellen 070-390-5454. 070-390-5454. En ga gezellig mee met de tijdmachine. Want als je nu niet belt meer,
1: dan bel je nooit.

When you walk through a storm, hold your head.

0: Ja, je vliegt ook niet alleen, want we gaan met z'n allen mee.
1: De Radio West tijdmachine.
0: En dat doen wij ook niet alleen, dat doen wij samen met Petra. Goedemorgen, Petra.
2: Goedemorgen.
0: Ja, wij zijn ontzettend aangeslagen op de Fabeltjeskrant vanmorgen. Het nieuws dat het weer opnieuw online komt in een verbeterde versie. Ben je daar ook blij mee met dat nieuws?
2: Dat heb ik helemaal gemist.
0: Het komt weer op YouTube. Alle 1600 afleveringen. Ze hebben het een beetje opnieuw ingekleurd en de audio wat verbeterd. Dus alsof het vandaag gemaakt is, denk ik. Dat ziet het er dan uit.
2: Oké.
0: Okay. Dus we zitten helemaal herinneringen op te halen.
2: Voor de kinderen weer natuurlijk.
0: Ja. Ja. Keek je het vroeger zelf ook?
2: Ik heb het wel meerdere malen gezien met de kinderen natuurlijk ook, ja.
0: Ja, maar ja. Het is niet dat je daar hele spannende, mooie herinneringen aan hebt.
2: Nou, ik vond het wel een hartstikke leuk programma altijd hoor, ja.
0: Had je nog een favoriet?
2: Van de Fabeltjes kan, dan moet ik even kijken. Ja, toch maar gewoon meneer de Uil zo.
0: Ja, ja precies, ja. Ja, hij had altijd mooie wijsheden ook voor het leven.
2: Ja.
0: Ja, altijd een mooie boodschap. We kunnen even kijken of we met de tijdmachine teruggaan naar een jaar dat de Fabeltjeskrant misschien wel op tv was. Waar hoop je een beetje op, Petra?
2: Geen idee.
0: Nee? Gaan we het gewoon zien? Gaan we hem gewoon starten?
2: Ja hoor, gaan we starten.
0: Daar komt ie.
1: Deuren gaan dicht. Deuren gaan open.
0: En gisteren bleven we ook al in deze eeuw. Ja. Nu ook net 2001, Petra. Is toch inmiddels al wel weer 25 jaar geleden. Zo snel gaat de tijd.
2: Ja, zeker.
0: Maar het voelt altijd wel een beetje dichtbij nog. Hè? Alles wat in 2000 of later is gebeurd.
2: Toen woonde ik geloof ik nog in Den Haag. Even kijken hoor, 2001. Dat is... volgens mij in 2005 ben ik naar Voorburg gegaan.
0: Oké, en waarom ben je Den Haag uitgegaan?
2: Wij woonden in een oud pand met een schoonouders samen, maar die waren al bij overleden en het werd eigenlijk een beetje te groot allemaal.
0: Ja.
2: En dus toen zijn we naar Voorburg verhuisd en daar wonen we ook heerlijk. Ja,
0: ja.
2: Daar hebben we ook een tuin nu.
0: Ja, dat heerlijk. Is alweer het voordeel hè, als je net buiten Den Haag gaat wonen. Ja.
2: Ja.
0: We gaan kijken wat je nog weet van 2001. Meer gaat je 3 vragen stellen. Heel veel succes, Petra.
2: Sorry?
0: Heel veel succes.
3: We gaan beginnen, Petra. Het was liefst 11 jaar gesloten, de toren van Pisa. Niet toegankelijk voor toeristen. Maar in 2001 is de heropening voor het publiek. Het toren is flink gerestaureerd. Wat is er zo bijzonder aan dit Italiaanse monument?
2: Ja, dat die scheef staat, hè?
3: Ik noteer scheef. In Nederland is het vanaf 2001 mogelijk dat 2 mensen van hetzelfde geslacht met elkaar trouwen. En burgemeester Job Cohen sluit het eerste homohuwelijk, zoals het in de volksmond genoemd wordt. In welke stad is dat?
2: Amsterdam.
3: Giorgia Morali presenteert bij RTL 4, zelfs niet 7, maar RTL 4, vanaf 2001 de Nederlandse versie van een Engelse kennisquiz. Het origineel valt op doordat presentatrice Anne Robinson bij de BBC de kandidaten regelmatig heel streng en meedogenloos toespreekt. Het origineel heet The Weakest Link. Hoe heet de Nederlandse versie?
2: Daar kan ik er gauw niet op komen, geloof ik.
0: Ja, The Weakest Link, dat is een beetje de vertaling gewoon, hè, ongeveer.
3: The Weakest Link, dat zei ze dan heel streng. You are the Weakest Link. Jij bent...
2: Ja, iets met linkend.
0: Ja, nee, ik ga niet komen als we het horen. Nee.
4: Je hebt 2 vragen goed.
2: Nou, mooi
0: klopt. Ja, dat is ook mooi, inderdaad.
3: Een geweldige prijs. Een rolkoffer. Dat meestal is het een hoofdprijs, maar je hebt hem vandaag gewoon met 1 goed gewonnen. En het is een fantastische koffer die echt op rolletjes loopt. Je loopt ermee te shinen, want hij is helemaal mooi blauw met het West-logo erin. Dus het is een hele goede prijs.
2: Dankjewel, hartstikke mooi.
0: Ja, en met toch een fout antwoord, dan zou Sasha Murali nu dus zeggen... je bent de zwakste schakel.
2: Oh, ja.
0: Gek,
2: hè, ja. Link, ja, natuurlijk. Ja.
0: Ja. Die vergeet je nooit meer, Petra?
2: Nee.
0: Oké, bedankt voor het meedoen, hè?
2: Ja, oké.
0: Fijne dag. Doeg.
2: Dag.
0: We blijven nog even in 2001 met de muziek met Gabrielle.

0: Ik laat van alles vallen hier.
1: Oh jeetje.
0: Gaat allemaal helemaal niet goed.
1: Doreen, wat doe je?
0: Ja, gisteren. Ja, het is chaos. Want gisteren hebben we natuurlijk heel erg gehad over toetjes.
1: Ja, heerlijk onderwerp om over te praten.
0: Ook verdwenen toetjes, hè? Er verdwijnt van alles uit de schappen.
1: De blanke vla was verdwenen uit de schappen of is minder te krijgen. Niet vanwege de naam, maar omdat het een beetje een saaie vla is. En toen kwamen jullie met allemaal herinneringen aan toetjes. Echt de meest fantastische toetjes kwamen langs. Behalve dan natuurlijk hopjesvla, gele vla. Werd ook rijstebrei genoemd. Gortepap, griesmeel. Ja. Daar zei ik al van, dat vond ik altijd een naam. De naam zat me tegen ten opzichte van de pap, griezelpap. En toen zei Jorinda, ja, maar die rijstebrei, als je dat niet kent, dat kan gewoon niet.
0: Nee, jij kende dat niet, hè?
1: Nee, ik kende het alleen van dat spelletje wat je vroeger deed. Schuitje varen, een theetje drinken, varen we naar de overkant. Drinken we zoete melk met brok? Nou ja, oké.
0: Goed verhaal.
1: Het eindigt met rijstebrei erbij. Oh, daar kende ik het woord van. Nee. Ik dacht, dat kinderliedje ken jij dan wel meer. Maar oké, zo leren we elkaar heel veel dingen, Jorinda.
0: Ik heb toen een belofte gedaan. Een belofte maakt schuld. Ja. Dus ja, gisteren was het hard werken in mijn keuken.
2: Pannetje erop. De rijst en de melk zitten er al in, dus dat is flink zwaar. En pruttelen maar. Wel, ik gooi het er nou overheen. Handig. Oh, dat ruikt al lekker. Oh, heerlijk.
0: Ja, ik denk dat het gisteren misschien nog wel iets lekkerder was dan nu. Want toen was het warm natuurlijk. Ja. En het is ook wel wat dikker geworden zo door de nacht heen, merk ik. Want ja, het is nu een beetje van die ertsoep dat je je lepel erin kan doen en hij blijft staan.
1: Oh ja, ik zie het. Hij blijft inderdaad recht op staan.
0: Dat was gisteren niet zo. Dus toen was het iets meer pap dan brei. En nu is het iets meer brei.
1: Daar proef ik doorheen.
0: Het is ook koud natuurlijk. Ja.
1: En het hoort warm.
0: Het kan allebei. Maar ik eet het voornamelijk warm. Zeker vroeger ook. Bij mijn moeder. Die maakte het dan voor mij. Ik heb ook kaneel mee.
1: Oeh.
0: Dat doe ik er nu overheen.
1: Voorzichtig is het aan het doen.
0: Ja, want het gaat natuurlijk ook alweer helemaal over de studio heen. Ja. Ik ben zo onhandig af en toe. Vroeger deed ik er dan ook nog suiker overheen. Maar dat doe ik tegenwoordig eigenlijk niet. Omdat ik dan denk dat is gezonder.
1: Ja.
0: Dus ik heb er nu geen suiker overheen.
1: Okay,
0: maar
1: prima.
0: Als je wil, kan je er nog wat suiker overheen.
1: Ik ga het eerst lekker zonder suiker
0: proeven. Is een flinke bak.
1: Het is een hele
0: dus
1: grote
0: de hele bak.
1: Bak
0: alsjeblieft.
1: Ik krijg hier een hele mooie grote bak rijstebrei voor me met de kaneel. Ik roer het een beetje. Oh, en die kaneel, dat ruikt al zo lekker. Dat komt dan helemaal in je neusvleugels. En dan gaat bij mij mijn mond al helemaal zo voorsappen maken. Als ik dat zo mag omschrijven. En daar gaat hij. Ik neem een hapje. Dan kom ik nu maar praten.
0: En?
3: Ja, lekker.
0: Ja, is lekker. Zelfs koud?
1: Zelfs koud, ja. Het is inderdaad... dat had ik echt helemaal niet verwacht dat het zo lekker was. Ik zag er rijst met melk. Ik vond het wel spannend, inderdaad. Maar het is heel lekker.
0: Ja.
1: Het is een mooi smeuïg is het. Rijst is zachtjes geworden. En die kaneel die neemt het dan helemaal zo mee in je mond en in je lijf. En erg lekker, Jorinda.
0: Nou,
1: goed gedaan.
0: Applaus. Mooi zo, ja. Dankjewel. Nou, dan heb je ook eens een keer wat geleerd over eten. Meestal is het andersom.
1: Ik neem nog een hapje.
0: Ja, geniet ervan. Het is trouwens voor jou, als je het een keer zelf wil maken, je moet speciale rijst hebben. Hè? Niet gewone rijst, maar dessertrijst.
1: Oké.
0: En dat is wat dikker en zo. En dat wordt dan lekker zo zompig. Ja, heerlijk.

0: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
1: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah! Mam?
2: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Pairsafe. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Pairsafe. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op pairsafe.nl.
3: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
2: Pairsafe, vanaf €10,95 per maand. Kijk op pairsafe.nl.
3: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
4: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
5: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: Van Uffelen. Das Boss, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
8: Hoe lekker slaapt u eigenlijk? Met een matras van Royal Health Foam kiest u voor een gezonde nachtrust. Volledig vrij van schadelijke stoffen. Met comfort dat u elke nacht weer voelt. Wilt u ook echt lekker slapen? Kijk dan op healthfoam.com. Of bezoek onze showroom in Scheveningen. Royal Health Foam. Voor echt lekker slapen.
7: Laatste kans bij Van Uffelen. 20% extra kassakorting op afgeprijsde modemerken.
9: Door de reis te breien zijn we iets later uitgekomen. Je zit lekker te smikkelen, hè? Je vindt
10: het is heerlijk.
9: Heerlijk,
10: ja. Het is echt heel lekker.
9: Goed zo, nog met mond vol. Reinoud, het nieuws.
11: Een botsing tussen een vrachtwagen en een auto op de N455 bij Boskoop heeft vanmorgen vroeg een man van 41 het leven gekost. Politie onderzoekt hoe het ongeluk met fatale afloop op de provinciale weg tussen Hazerswoude-Dorp, Boskoop en Benthuizen precies heeft kunnen gebeuren. Het slachtoffer komt uit Zoeterwoude. De zwaar beschadigde auto kwam in de berm tot stilstand. De vrachtwagen heeft schade aan de voorkant. Het Katwijkse gemeentebestuur vindt dat de sociale veiligheid en leefbaarheid in het vissersdorp onder druk staan. Er komt onderzoek naar waar precies de grootste maatschappelijke spanningen zijn. Daar wordt €100.000 voor uitgetrokken. Lennart van der Plas van de Katwijkse VVD zet daar vraagtekens bij.
12: Dat vind ik dus heel veel geld. En dat hangt er dus echt vanaf wat eruit komt. Hè. Dus als dat, zo leek het in de gemeenteraad een beetje, dat daar hele globale adviezen uit zouden komen. Ja, ik denk, ja, daar hebben we niks aan. Ik kan zelf ook wel bedenken dat er bepaalde spanningen zijn, of dat er op bepaalde manier gestemd wordt, of dat er dingen bij voetbalclubs gebeuren. Ja, dat kan je mij ook op laten schrijven. Dat is iets goedkoper.
11: Als het Verwij Jonker Instituut dat het onderzoek gaat uitvoeren met concrete voorstellen komt, vindt Van der Plas het prima. Het onderzoek wordt eind dit jaar afgerond. Volgens de VVD'er gaat het onder meer om intimidatie en voetbalgerelateerd geweld.
12: Het is een hele lijst. Ik zie ook soms op social media uitingen voorbij komen die echt verwerpelijk zijn. Dat bedreigingen absoluut niet oké. Maar de vraag is, heeft een onderzoek met een vrij globale opzet, heeft dat dan nut? Wat komt daaruit? Wat gaan we dan anders doen? Of ja, is dat een onderzoek dat ergens in een laadje belandt?
11: De parkeergarage aan het 5 Meiplein in Leiden is per direct gesloten nadat een waterlekkage werd ontdekt. Op een aantal plekken stroomt water van het plafond naar beneden, waardoor een groot deel van de vloer onder water is komen te staan. Waar het precies vandaan komt was gisteren nog niet duidelijk. Boven de parkeergarage zijn winkels en woningen. Het is nog niet bekend hoe lang de parkeergarage aan het Leidse 5 Meiplein dicht blijft. En de nieuwe landelijk leider van de Partij voor de Dieren, Christine Teunissen, verwacht met haar vriend een kindje en gaat daarom eind november met zwangerschapsverlof. Het is nog niet bekend wie de Haagse Teunissen, zelf geboren in Leidschendam, tijdelijk zal vervangen als Kamerlid. Haar partijgenoot Ines Kostic vervangt haar tijdelijk als fractievoorzitter.
9: Dan gaan we naar het weer met Jordi Bloem.
10: Eerst is het nog bewolkt en valt er regen. Vanmiddag lijkt het grotendeels droog te zijn. Nou ja, misschien nog een plaatselijke bui. En vooral later kan de zon nog tevoorschijn komen. Aan het einde van de middag en aan het begin van de avond. Niet al te veel wind uit het zuidwesten tot westen. Meestal matig en het wordt vandaag 21 graden. Komende nacht kan een eerste bui voorkomen, vooral aan de kust. Misschien een onweersbui. Morgen overdag breiden die buien zich uit. Er is ook wel af en toe zon, maar er kunnen een paar stevige plensbuien tussen zitten. Met dus mogelijk klap onweer. Matig aan de kust mogelijk vrij krachtige zuidwestenwind. En ook morgen wordt het ongeveer 21 graden. En vrijdag blijft het wat buiig. In het weekend wordt het droog met wat meer zon. En ook dan wordt het 'smiddags 20 of 21 graden.
9: En bij de ANWB zit Rijn Baartmans.
13: De N207, daar belandt het verkeer in de file richting Alphen aan de Rijn tussen afrit Haastrecht en de aansluiting met de N457. Je loopt hier 5 minuten vertraging op. En het werd al eerder gezegd, maar een ernstig ongeluk veroorzaakt een wegafsluiting op de N455 Benthuizen-Waddinxveen. Die is dicht in beide richtingen tussen de aansluiting met de N209 en Boskoop.
9: Dankjewel.
13: Alsjeblieft.
11: En tot zover. Het uitgebreide regionieuws. Wil je meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app. Kijk Omroep West Teletext en omroepwest.nl.

0: weet zeker dat Meer hier enorm op zou dansen als ze niet aan het eten was.
1: De calorieën eraf dansen.
0: Dit is één van de twee bij jou. De Bee Gees hoor je in West wordt wakker.
2: Ondertussen in...
0: In Spanje, daar zit natuurlijk onze regiogenoot Roos Oudermans. Goedemorgen, Roos.
1: Goedemorgen. Hallo.
0: Hallo.
1: Hi.
0: We zijn elkaar een beetje misgelopen, hè? Want je was vorige week nog in Nederland.
1: Ja, het is zo, dat klopt. Ik was vorige week nog in Nederland, waren we even op vakantie. En ja, we moeten natuurlijk ook een beetje Nederland aan onze kinderen laten zien. Dus ja, kijk, zij zijn hier geboren in Valencia. Maar het is natuurlijk wel leuk dat ze een beetje weten wat onze roots zijn. En nou ja, wij komen uit, Bas en ik, mijn man en ik komen uit Den Haag. En we zijn al heel vaak in Den Haag om familie en vrienden te bezoeken. Maar het is natuurlijk ook leuk om de rest van Nederland een beetje te laten zien. Dus we zijn, vorig jaar zijn we in Breda geweest. En zijn we ook naast een paar dagen Den Haag. Ook in Breda geweest vorige zomer. Dat was hartstikke leuk. En dit jaar zijn we naar Leeuwarden gegaan. Friese koek gegeten. Met een bootje gevaren. Lekker. En we zijn naar Amsterdam gegaan. Langs de grachten gelopen. Van Gogh beter leren kennen. Nou ja, je kent het wel. Lekker de toeristen uitgehangen in Nederland.
0: Ja, jouw kinderen. Zijn die dan ook echt toerist hier? Of voelen ze toch ook wel een beetje dat ze hier hun, hun roots hebben eigenlijk?
1: Nou ja, ze zijn wel in zoverre... Kijk, iedereen spreekt natuurlijk Nederlands. Dus dat vinden ze wel heel leuk. En ze vinden het heel erg leuk. Alles op, zeker mijn oudste zoon, Luca van 10, die vindt het echt superleuk. Alle dingen die met Nederland te maken heeft. Daar wordt hij echt helemaal enthousiast van. Van je molentjes op het vliegveld. Dus klompjes, de toeristen... Hij vindt het fantastisch. Nederlandse kaas, poffertjes, stroopwafels. Nou ja, het is allemaal één groot feest. En de temperatuur vindt hij heerlijk. Hij vindt het lekker, lekker koel. Hoe koeler, hoe meer regen, hoe kouder, hoe beter vindt hij. Dus hij vond het wel een beetje warm. Er waren een paar warme dagen vorige week of de week ervoor. Ja. Dus toen, dat vond hij best warm. Hij zegt, het is best warm hier eigenlijk. Ik had het kouder verwacht. Maar als het dan een lekker fris windje kwam, vindt hij dat, geniet hij daarvan. Vindt hij heerlijk.
0: Hij had beter nu kunnen zijn, want het is nu gewoon regenachtig en 20 graden.
1: Ja, absoluut. Dat had eigenlijk beter gekund. Ja hoor.
0: Ja. Want in Valencia zelf is het echt nog flink heet, hè?
1: Het is heel heet. Ja, vandaag is een extreem warme dag, is dat. Dat heb je af en toe. Dat is meestal elke zomer is dat wel een paar dagen. We hebben er nu één of twee hele warme, extreem warme gehad. En dit is de tweede of de derde dus. Dat is zo. Dat is al jaren zo. En dan moet je gewoon wat meer goed water drinken. Lekker wat meer die airco zetten we allemaal aan. Verfrissing zoekt iedereen op. De zwembaden blijven vandaag langer open. Oh, ja. Dat soort dingetjes allemaal. Dus over het algemeen. Is men dat ook wel gewend? En ja, is het even wat meer aandachtspunten nu in het nieuws en noem maar op. Maar ja, komt dat over het algemeen meestal wel goed.
0: Ja, we hebben het ook vaak natuurlijk met jou over de Spaanse feesten, want er zijn er nogal wat van. Dit is ook wel echt een feestmaand in Valencia.
1: Het is ongelooflijk. Je moet je voorstellen dat echt in heel Spanje überhaupt... iedereen hier, veel mensen wonen in steden, die werken daar... en die hebben dan een tweede huis, wat het huis van hun opa en oma ooit geweest is... of van wie dan ook. En daar komen ze dan met de hele familie in een appartementje... in de bergen, bij het strand, komen ze lekker in de pueblo, in het dorp... komen ze lekker bij elkaar. Iedereen kent elkaar en daar vieren ze dan eigenlijk in de zomer... dan is iedereen vrij. Heel augustus is bijna iedereen weg. Lekker alle feesten... En dat gaat van alles. Van stieren die door de straten rennen... tot aan... er is hier een feest in de buurt in Betera... waar ze de grootste basilicumplanten kweken. Wow. En daar dan trots van 3 meter basilicumplanten...
0: Zo,
1: door de straten heen lopen. En daar wordt feest om. Je kan om alles feest vieren, wat je maar bedenkt. Het maakt niet uit. Je kan het zo gek niet bedenken. Bloemen gooien hebben we net gehad. Vergeet vooral niet, en dat is een hele bekende... de tomatina niet. Nou, ja. Tomatina, je hoort het al mee.
0: Iets met tomaten.
1: De tomaten. Ja. Ja. Dat gebeurt volgende week woensdag. En dat is de dag in Buñol. Een dorpje waar 9000 mensen wonen. Daar komen een mannetje of 30.000 naartoe die dag.
0: Nee.
1: En die gaan daar met z'n allen in een paar straten... 150.000 kilo tomaten naar elkaar gooien.
0: Zo dan. Waarom?
1: Ja, waarom? daarom. Ja, het is ooit begonnen, eigenlijk heel lang geleden. Er was ooit een optocht daar door Borneo. Er kregen mensen ruzie en die ruzie liep uit de hand. Er stond een groentekraam met wat tomaten en iemand heeft wat tomaten gepakt en die andere is eventjes duidelijk gemaakt dat dat niet het idee was. Maar goed, nou, dat is uiteindelijk opgelost. Maar een jaar later waren wat jongeren, er was weinig te doen allemaal daar. Die dachten van, nou, dat is eigenlijk best wel grappig. Laten we dat gewoon een traditie van maken. We gaan gewoon lekker, we nemen zelf tomaten mee en we gaan met tomaten gooien. Nou, de politie zat er meteen bovenop. Maar ze probeerde het weer en die zat er weer bovenop. Totdat het echt verboden werd. Maar goed, toen in 1957 was eigenlijk heel Buñol, die was daar, die wilde dat door laten gaan, die tomatina. Dus die hebben die protesteerden eigenlijk met de begrafenis van de tomaat. Die hebben een doodskist gedragen met daar een hele grote tomaat door de straten. En vanaf dat moment werd het in één keer toegestaan weer.
0: Nou ja, wat een goed verhaal.
1: Ja, het is bizar. Het is bizar, heel creatief.
3: Een actie tomaat.
1: Dus, in 1983 was er een hele grote reportage hier in Spanje. En sindsdien is het internationaal bekend geworden en zijn het echt een heel groot bekend feest is het geworden in Spanje.
0: Ja, je noemde al even hoeveel tomaten er wel niet de lucht in gaan. 150.000 kilo, zei het volgens mij.
1: Ja, exact. Ja, het is bizar.
0: Ja, je kan er ook tomatensaus van maken of soep of lekker
1: broodje. Ja, het zijn eigenlijk tomaten die niet top meer zijn. Eigenlijk die niet meer echt bestemd zijn om te eten, zeg maar. Dat is het dan wel. Het is niet dat het nieuwe tomaten zijn die ze hebben geplukt en dat het een soort voedselverspilling groot project is. Dat is het niet. Okay. Het zijn echt tomaten die eigenlijk echt helemaal niet meer kunnen. Zelfs niet door de tomatensoep of iets, zeg maar, meer.
0: Je hebt jezelf wel eens in het midden daar gestaan.
1: Nee, ik ga er even niet in staan. Het is wel leuk, maar dat hou ik nog eventjes voor wat het is. Er komt wel een bekend iemand komt daar naartoe. Dus daarbij zijn we ook heel druk mee bezig met de organisatie daarvan. Maar dat wordt vervolgd. Daar kom ik een keertje op terug. Daar kan ik nog niks over zeggen, helaas.
0: Kunnen wij die persoon ook hier?
1: Ja, die kennen jullie zeker, absoluut. Die kennen jullie zeker.
0: Maar, is het een Spanjaard terug. Of een Nederlander?
1: Ik ga er niks over zeggen.
3: Is de man of een vrouw?
0: Hoe oud?
1: Mijn mond is dicht. Nee, en ik wil eigenlijk ook nog één laatste klein dingetje vertellen. Want ik ben ook zo enthousiast. We hebben met ons team keihard geknald afgelopen weken. Om een hele leuke app te maken eigenlijk. Met hele leuke routes. Want we merkten dat in onze winkel, we hebben die fietsen allemaal. Dat steeds meer mensen het ook lekker vinden na een fietstoer om zelf lekker op pad te gaan. Dus we hebben hele leuke routes, interactieve routes gemaakt. Met allemaal gekke vragen en opdrachten ertussen. Lekker verrassend natuurlijk. We moeten onze naam wel eer aan doen. Ja. Dus dat is zo leuk. En we hebben de eerste reacties net ontvangen. Nou, echt, ik vind het zo leuk. Die hebben een street art route gedaan en een city game. En ik vind het helemaal leuk. Die waren enorm verrast door alle vragen en opdrachten die ze moesten doen.
0: Nou, dat is een leuke tip. Dus als je naar Valencia gaat, dat je dan zelf dus ook gewoon je route kan fietsen. Nou, ik vond het een mooi verhaal. En laten we dan volgende week donderdag bellen wie nou die bekende persoon is.
1: Nee. Ik kan dat pas veel later zeggen. Ik kan dat pas veel later zeggen. Nou. Pas zodra het echt op televisie komt allemaal, dan kan ik hierover uitweiden. Oh, ik hou jullie hierover op de hoogte.
0: Heel graag. Ik ben helemaal nieuwsgierig.
1: Doe ik.
0: Roos, dankjewel.
1: Hey, dankjewel. Doeg.
0: Nou, voorlopig choose ik Texas. Dit is Ella Langley. Choosing Texas.

0: baby.
1: Wat een heerlijk nummer van Ella Langley, Choosing Texas.
2: We gaan er vandoor!
1: Ja, Roos had zoveel te vertellen dat we er snel vandoor gaan. Dus bonjour, Angelique.
0: Bonjour, tout le monde.
1: Waar gaan we heen?
0: Wij gaan naar Leiden, gaan we, Jorinda en Meer. We gaan naar een hele leuke galerie, die heet Zone. En die laat allerlei aparte kunst laten zien. En één, die vond ik echt wel heel geweldig. En dat zijn allerlei kunstvoorwerpen. Maar het zijn kunstvoorwerpen die gewoon gebruikt kunnen worden. En dat is van Peter Kiewiet. En Peter Kiewiet die heeft zijn eigen productielijn. Hij heeft dat onder de naam Peter Celi heeft hij die uitgebracht. En waarom Peter Celi? Omdat hij zei, ik woon op Ameland en er zijn al genoeg mensen die hun eigen naam hebben voor hun bedrijf. Dus ik wil toch anders zijn. En hij is zeker anders. Want hij maakt de meest mooie dingen van gebruikte skateboards. En als jullie mijn berichtje bekijken, dan is denk ik één artikel waarvan je denkt, die is favoriet. En ik hoor graag van jullie welke dat is.
1: Ik zit even te kijken naar... de wc is natuurlijk fantastisch.
0: Geweldig, die is ongelooflijk. Ja. Zo'n wc-bril die wil je in huis hebben.
1: Ja,
0: en het
1: geweldig.
0: Is gewoon echte kunst. Het is een hele mooie wc-bril gemaakt van allerlei skateboards. En het zijn die hele mooie, fijne lijntjes in allerlei kleuren. En dan te weten dat het gewoon met de hand gemaakt is. Maar ook met materiaal wat eigenlijk over was. En dat is wat hij doet. Hij maakt gebruik van die skateboards en maakt daarvan de meest mooie voorwerpen. En ik zou zeggen, laat je gewoon verrassen. En ga naar die mooie galerie in Leiden, in de Nieuwstraat 17B, is geopend woensdag tot met vrijdag van 11 tot 5 en zaterdag van 10 tot 5. Ik zou zeggen, ga gewoon lekker kijken.
1: Mooie tip, dankjewel Angelique. En dan gaat Patrick aan de bak. Goedemorgen, Patrick.
3: Zeker goedemorgen met straks onder meer een strandtent voor honden in 2007 in de archiefbak.
1: Oh,
3: en
1: leuk.
3: De plaat voor 12 rond het thema All I Want to Do.
1: Kan ik daar nog heen, Casper?
3: Nou, dat is de vraag inderdaad, of die nog bestaat. Ja.
1: Spannend.
3: Ja.
1: Tot morgen.
4: Ik ga nog wat rijstenbrei eten. Dank
1: eet het lekker op. Ja, alsjeblieft. Vanessa Paradis hoor je. En straks natuurlijk het nieuws van Reinhard Roemer.

0: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds, nu in Museum van Bommel van Dam.
1: Bij VitaPro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat VitaPro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
2: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
3: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
1: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
4: Je geniet van een zachtere huid met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
5: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
4: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
6: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
7: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
8: vakantie!
7: ANWB en gaan.
9: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
10: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
11: Dus het maken van staal wordt schoner.
12: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
13: Maar moet dat dan in Nederland?
14: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
9: En wat levert dat dan op?
12: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
9: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
15: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
16: Revolutionair vliegtuignieuws uit Nederland in 1971. Straks in Aan de Bak. Maar nu het nieuws van dit moment uit je eigen regio, Reinhard Rommer.
17: Een botsing tussen een vrachtwagen en een auto op de provinciale weg, de N455 bij Boskoop, heeft vanmorgen vroeg een man van 41 het leven gekost. Het slachtoffer komt uit Zoeterwoude. De parkeergarage aan het 5 Meiplein in Leiden is per direct gesloten nadat een waterlekkage werd ontdekt. Boven de parkeergarage zijn winkels en woningen. Het is nog niet bekend hoe lang de parkeergarage aan het Leidse 5 Meiplein gesloten blijft. De nieuwe landelijk leider van de Partij voor de Dieren, Christine Teunissen, verwacht met haar vriend een kindje en gaat daarom eind november met zwangerschapsverlof. De Haagse Teunissen, zelf geboren in Leidschendam, wordt als fractievoorzitter tijdelijk vervangen door partijgenoot Ines Kostic. Meer regionieuws om 22:30, nu het andere nieuws.
18: Clemens Peters met het NOS-journaal. De grote natuurbrand in de Belgische Ardennen is ingedamd, maar nog niet onder controle. De brandweer heeft de hele nacht doorgewerkt om met graafmachines en scheppen greppels aan te leggen, zodat het vuur zich niet verder kan verspreiden. Maar het blussen is volgens de hulpdiensten nog lang niet voorbij. Het vuur in de Ardennen woedt sinds vrijdag, dicht bij de grens met Duitsland. Zo'n 3000 hectare aan natuurgebied is in vlammen opgegaan. Nederlandse huishoudens die beleggen hebben een goed tweede kwartaal achter de rug, blijkt uit cijfers van de Nederlandse Bank. Huishoudens hadden zo'n €234 miljard aan beleggingen, een stijging van ruim 12% ten opzichte van het eerste kwartaal van dit jaar. Volgens DNB is het de grootste waardestijging sinds 2018. De politie heeft gisteravond 8 mensen aangehouden in de Arnhemse wijk Geitenkamp. Het is al dagen onrustig in de wijk. Volgens Omroep Gelderland is er een groep van ruim 30 jongeren die sinds vrijdag problemen veroorzaakt. Ze steken 's avonds en 's nachts vuurwerk af, richten vernielingen aan en dagen de politie uit. Aanleiding voor de onrust zou een ruzie zijn tussen buurtbewoners. De politie en de gemeente Arnhem doen onderzoek. De Amerikaanse president Trump heeft de nieuwe importheffingen voor producten uit Canada uitgesteld. Op sociale media zegt hij dat er een handelsakkoord is bereikt. Trump had importheffingen van 50% aangekondigd op veel goederen uit Canada, zoals zuivel en auto's. Volgens de Canadese premier Carney is er de afgelopen dagen flink vooruitgang geboekt met onderhandelingen, maar moeten er nog wel belangrijke knopen worden doorgehakt. De overeenkomst moet binnen 3 dagen worden ondertekend. Gebeurt dat niet, dan gaan de importheffingen alsnog door. Het weer, veel regen. Vanmiddag is het vaker droog en in het noorden schijnt dan af en toe de zon. Het wordt tussen de 19 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Verkeersinformatie, Rijn Baartmans bij de ANWB.
8: Door een ongeluk met een vrachtauto is de N455 Benthuizen-Waddinxveen in beide richtingen dicht. Tussen de aansluiting met de N209 en Boskoop.
19: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
20: De zomervakantie draait om onbezorgd maken van nieuwe herinneringen. Maar stel nou dat je een kind hebt dat wel zorg heeft omdat het een zeldzame ziekte heeft. Ja, dan wil je toch mooie herinneringen maken. Bij het Zeldzame Ziektefonds voelen we die urgentie. Met medisch onderzoek bieden we gezinnen concrete hoop en tastbare oplossingen op weg

0: Tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
1: Laatste kans bij Van Uffelen. 20% extra kassakorting op afgeprijsde modemerken.
2: Tot 12 uur aan de bak.

0: zwart met suiker, dubbele espresso of toch liever thee?
1: Aan de bak tot 12 uur op Radio West.
2: Eén stap terug.

0: Passen bij het weertype van deze woensdagmorgen. Miss Montreal en één stap terug aan het begin van Aan de Bak. Goedemorgen.
1: Ja, we moeten nog aan de bak.
0: Voor de tiende jaargang aflevering 2345. Een goed gevulde bak vandaag met straks in dit uur. Vliegtuignieuws uit 1971. Later vanochtend hebben we in de archiefbak een strandtent voor honden in 2007. En natuurlijk in dit uur gaat er al een prachtige prijs uit in de tijdmachine. Verder hebben we wellicht eeuwige roem voor Extreme en More Than Words. En natuurlijk zijn de jarigen van 19 augustus vandaag weer van harte welkom op de verjaardagskalender. Geef samen door aan de bak, apenstaartje omroepwest.nl. Aan de bak, apenstaartje omroepwest.nl. De plaat voor 12 draait vandaag om het thema All I Wanna Do.

0: jaar geleden overleden. Op 76-jarige leeftijd. Al Jarreau, de Scatmaster. En The Roof Garden.
1: De plaats. Voor 12.
0: En het thema vandaag is All I Wanna Do.
2: Nummer

0: nummer 2.
1: Ja, eerder deze week nog op de eeuwige roemlijst terechtgekomen. Heart and All I Wanna Do Is Make a Love to You. Dat is keuzemogelijkheid 2. En keuzemogelijkheid 1, Sheryl Crow and All I Wanna Do.
0: Wordt het 1 ja. of 2?
1: Jij bepaalt welke we straks gaan doen rond 10 voor 12 in dit programma. Nummer 1, Sheryl Crow. Nummer 2, Heart. Stemmen kan op de Facebookpagina van Radio West. Of stuur even een appje deze kant op via nummer 070-307-8080 voor de plaat voor 12.

0: bal nu weer door Van Berg ingebracht. En dan is het 1-4.
1: Met een 1-4 uitslag had ADO Den Haag weinig in te brengen tegen FC Groningen. Er is werk aan de winkel. Zondagmiddag speelt ADO in Deventer tegen Go Ahead Eagles. Je hoort de wedstrijd natuurlijk live.
2: Goal! Hij zit erin!
1: Go Ahead Eagles ADO Den Haag. Zondagmiddag om 12:15.
3: Op 89.3 Radio West.

0: Phil Collins uit de animatiefilm en trouwens ook uit de musical Tarzan. En Look Through My Eyes. En zo dadelijk in het regio nieuws overlast van water in parkeergarages.
1: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
2: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: Van Uffelen, Das is Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
8: Hoe lekker slaapt u eigenlijk? Met een matras van Royal Health Foam kiest u voor een gezonde nachtrust. Volledig vrij van schadelijke stoffen, met comfort dat u elke nacht weer voelt. Wilt u ook echt lekker slapen? Kijk dan op healthfoam.com of bezoek onze showroom in Scheveningen. Royal Health Foam. Voor echt lekker slapen.
7: Laatste kans bij Van Uffelen. 20% extra kassakorting op afgeprijsde modemerken.
0: Goedemorgen, dit is Radio West. Het is 10:50. Een overzicht van het regionieuws krijg je van Reinhard Rommer.
9: Een botsing tussen een vrachtwagen en een auto op de N455 bij Boskoop heeft vanmorgen vroeg een man van 41 het leven gekost. Politie onderzoekt hoe het ongeluk met fatale afloop op de provinciale weg tussen Hazerswoude-Dorp, Boskoop en Benthuizen precies heeft kunnen gebeuren. Het slachtoffer komt uit Zoeterwoude. De zwaar beschadigde auto kwam in de berm tot stilstand. De vrachtwagen heeft schade aan de voorkant. De parkeergarage aan het 5 Meiplein in Leiden is per direct gesloten nadat een waterlekkage werd ontdekt gisteravond. Een groot deel van de vloer is onder water komen te staan. Boven de parkeergarage zijn winkels en woningen. Het is nog niet bekend hoe lang de parkeergarage aan het Leidse 5 Meiplein gesloten blijft. En niet alleen in Leiden voelen ze nattigheid in een parkeergarage, ook in Katwijk, in 2 of 3 garages zelfs. Verslaggever Erik Kooijman is daar nu.
10: Ja, ik ben bij het laagste punt van Katwijk en het heeft hier enorm gehoost tussen 8 uur en 9 uur vanmorgen. Echt een stortbui, de meeste mensen hebben wel voorbij zien komen. Maar hier is het naar lager gelegen parkeergarages onder een aantal flatwoningen behoorlijk blank komen te staan. Deze waar ik nu ben, Arie, jij bent de brandslang aan het oprollen. Het was heftig even de regen?
11: Ja, het was gigantisch heftig. Ja? Wat in 3 maanden in ieder geval is, viel nou in 5 minuten. Zo erg was het.
10: En dat kon de garage niet aan, de afvoer kon het niet aan, de riool?
11: Ja, het riool niet. En dan loopt het riool over. En dan kunnen bij ons die vergaarbak, die gaat dan ook vol lopen. En dat krijg je niet. En wat je wegpompt, pomp je op het riool en dan kom je gelijk weer terug. Het is gewoon een visuele cirkel, dus dat heeft geen nut.
10: Maar goed, het is snel droog geworden, dus, en jullie zijn ook al redelijk droog.
11: We zijn weer aardig opgedroogd. We waren behoorlijk nat, maar het gaat weer.
10: Succes hiermee. Ik ga even hier om de hoek kijken, want daar zijn ze nog druk bezig met pompen. Brandweer met 3 auto's uitgerukt om te helpen. Want Ja, het kan ook gevaarlijk worden, want de meterkasten die zitten ook van de flatgebouwen zitten beneden. Ik loop nu langs een brandweerwagen. De bevelhebber van de brandweer van Katwijk die vertelde mij dat ze wel 7 verschillende meldingen hebben gehad van wateroverlast. Ik zie hier nu ook, terwijl de bezorgde buurvrouw meekijkt van de balkon af, dat hier het meeste water is weggespoeld. Dat gaat eigenlijk best wel snel. En zo zijn hier 3 garages achter elkaar aan de haven. Die worden leeggepompt. De meeste mensen, de meeste oudere mensen hier, die helpen mee met bezems. Hebben hun water tot hun enkels, of hun voeten tot hun enkels nat. En iedereen handen in de mouwen en uit de mouwen en aan het werk hier. Maar het is fijn dat het zo kort was. Maar dat kan de komende week nog een paar keer gaan voorkomen.
9: Zij verslaggever Erik Kooijman vanuit een van die ondergelopen parkeergarages in Katwijk. Met de regen van de afgelopen dagen is het droogteprobleem nog niet opgelost. Het Hoogheemraadschap van Rijnland is wel blij dat bollentelers in de Bollenstreek even op adem kunnen komen met die regen. Je hoort een van hen, kweker Simon Pennings uit Noordwijkerhout.
12: En we hebben er met z'n allen ook wel heel veel van geleerd ook van deze periode. Dat we meer moeten bufferen, zeg maar, voor de zomers. De zomers zijn natuurlijk op Rijn toch te droog. En dat we toch met z'n allen moeten gaan kijken van meer bufferen en alles goed op orde hebben voor als er weer zo'n zomer aankomt.
9: Door de lagere temperaturen en de neerslag van de afgelopen dagen is de druk op het watersysteem wel degelijk iets afgenomen, zegt ook het Hoogheemraadschap.
0: En meer over het weer krijg je van Jordi Bloem van de Weerexperts.
13: Eerst is het nog bewolkt en valt er regen. Vanmiddag lijkt het grotendeels droog te zijn. Nou ja, misschien nog een plaatselijke bui. En vooral later kan de zon nog tevoorschijn komen. Aan het einde van de middag en aan het begin van de avond. Niet al te veel wind uit het zuidwesten tot westen. Meestal matig en het wordt vandaag 21 graden. Komende nacht kan een eerste bui voorkomen, vooral aan de kust. Misschien een onweersbui. Morgen overdag breiden die buien zich uit. Er is ook wel af en toe zon, maar er kunnen een paar stevige plensbuien tussen zitten. Met dus mogelijk klap onweer. Matig aan de kust mogelijk vrij krachtige zuidwestenwind. En ook morgen wordt het ongeveer 21 graden. En vrijdag blijft het wat buiig. In het weekend wordt het droog met wat meer zon. En ook dan wordt het 's middags 20 of 21 graden.
0: Verkeersinformatie krijg je van Rijn Baartmans bij de ANWB.
14: Een ernstig ongeluk veroorzaakt een wegafsluiting op de N455 Benthuizen-Waddinxveen. De weg is dicht tussen de aansluiting met de N209 en Boskoop.
9: Je hoort het uitgebreide regio nieuws. Wil je meer weten, blijf dan luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: Zo stonden ze gekleurd op, de mannen van Boyzone en Picture of You.
1: De archiefbak.
0: Zo dadelijk een ritje met de Radio West tijdmachine. En dat is zeer de moeite waard deze week. Maar eerst het jaar
2: 1971.
0: Enkele honderden bezoekers van het gemeentemuseum zitten in augustus 1971 drie kwartier opgesloten in de zalen van het Haagse museum. Ze vergapen zich aan de tentoonstelling Kunst uit Afrika rond de Niger als een zaalwacht denkt dat een kostbaar medaillon verdwenen is uit een van de vitrines. Hij drukt op een alarmknop. Het gevolg is dat alle deuren dichtgaan. En drie kwartier later kan iedereen pas weer weg als blijkt dat het om een vergissing gaat. Op 1 augustus 1971 vindt er een benefietconcert voor Bangladesh plaats in Madison Square Garden in de Amerikaanse stad New York. Organisator is George Harrison. Optredende artiesten zijn onder andere Bob Dylan, Ringo Starr en Eric Clapton. Doel is om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor het door oorlog en hongersnood getroffen Bangladesh. En de eerste Boeing 747B Jumbo Jet van de KLM komt aan op Schiphol in 1971. De Mississippi, zo heet het toestel, landt na een non-stop vlucht uit de Verenigde Staten en wordt naar de nieuwe hangar nummer 11 gesleept.
3: In de hangar, die ongeveer zo groot is als drie voetbalvelden samen, zijn tal van stellages en platforms aangebracht, zodat het hoog op zijn wielen staande vliegtuig van alle kanten gemakkelijk bereikbaar is. De KLM zal er maximaal 353 passagiers mee vervoeren, die als ze dat willen aan boord films en wellicht ook journaals zullen kunnen zien en muziek kunnen horen. De machine heeft in het voorste gedeelte een opgang naar een kleinere cabine die als bar is ingericht. Op 15 februari maakt de KLM de eerste vlucht met een Boeing 747 naar New York. Tijdens het zomerseizoen zal de frequentie worden opgevoerd tot 20 retourvluchten per week, die gevlogen zullen worden met een gemiddelde snelheid van 980 km per uur.
2: 1971.

0: 1971, Rod Stewart en Maggie May.
1: De Radio West tijdmachine.
0: Stel nou dat je binnenkort eens kunt shoppen met 100 euro in je zak. Dat is een beetje wat het is met die hoofdprijs namelijk die we deze week weggeven. De Nationale Keuze cadeaukaart ter waarde van 100 piek. Die kun je namelijk gewoon inleveren bij 200 winkels. Meer dan 200 winkels trouwens. Zowel online als gewoon een winkel die je binnenstapt. En dan is het bijvoorbeeld een hele rits kledingketens waar je die 100 euro kunt uitgeven. Een enorme drogisterijketen. Een schoenenzaak die een vestiging heeft over het hele land. Een landelijke doe-het-zelf-keten, een speelgoedwinkel die je overal vindt, of misschien wel gewoon een bioscoop waar je naartoe wil. Nou, dat moet wel lukken met 100 euro. Hè? Even bellen met 070-390-5454. 070-390-5454. En dan maak je dus al kans op die Nationale Keuze cadeaukaart ter waarde van 100 euro. Het is heel simpel. Je stapt bij me in de machine. We reizen naar een jaar uit het verleden en over dat jaar krijg je 3 vragen. Heb je er 3 goed, dan maak je kans op die cadeaukaart. Heb je er eentje goed of 2, dan heb je natuurlijk ook al een hartstikke leuke prijs te pakken. Dat is een collector's item. Dat is namelijk een legpuzzel met 1000 stukjes met Leiden als onderwerp. Tja, 070-390-5454. Ik sta van weg.

0: Als je op zoek bent naar een van de beste albums van 2026, zoek dan niet verder. The Romantic van Bruno Mars. En On My Soul is een mooi voorbeeld daarvan.
1: De Radio West tijdmachine.
0: Speel ik met Junior van der Meer uit Den Haag. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: En een hele dappere Junior ook, want je zei net tegen me, ja, ik ben eigenlijk nog vrij jong, dus ik weet niet alles in die tijdmachine, maar ik ga het toch een keer proberen. Vind ik dapper.
2: Ja, kom uit 2000.
0: Ik hou daarvan. Ja, want hoe jong ben je dan, Junior?
2: 22.
0: Oh, net geworden. Ja. Nou ja, maar dan heb je toch nog wel het een en ander meegekregen, denk ik. Ook van jaren dat je er nog niet was, toch?
2: Nee, precies.
0: Ja.
2: Ik heb een vader die luistert heel veel en die vertelt mij heel veel.
0: Kijk, dat helpt ook, ja.
1: Deuren gaan dicht.
0: En is die in de buurt als hulplijn of moet je het helemaal zelf doen?
2: Ik heb niemand in de buurt met een hulplijn. Ik denk in ieder geval mag.
0: Help, ja, natuurlijk mag.
1: 5.
0: Nou. 1985. Het had verder weg gekund, maar het is ook niet heel dichtbij.
1: Deuren gaan open.
0: Ja. Nou ja, ik hoef niet te vragen wat je aan het doen was in 1985 natuurlijk. Maar heb je wel wat met de jaren 80?
2: Ik luister heel veel muziek daarvan.
0: Kijk, dat is altijd nuttig. En dan kom je volgende week helemaal aan je trekken. Want vanaf zaterdag is het Amazing 80s op Radio West. Met alleen maar muziek uit de jaren 80 en lekker veel herinneringen. Dus dat wordt leuk. We gaan gewoon kijken wat er nog is blijven hangen, Junior, van dat decennium. In dit geval vanaf 1985. Daar gaat hij. De Nederlandse versie van het kinderprogramma Sesamstraat beleeft de 2500ste uitzending in 1985. Hoe heet de muis in de Nederlandse straat die goede maatjes is met Tommy?
2: Mimi.
0: Nog één keer. Want je bent heel erg warm namelijk. Probeer het nog eens.
2: Mini. Nee, ik denk Mimi, maar ik weet het verder niet beter.
0: Oké. Er wordt in 1985 geprotesteerd bij Woensdrecht in Noord-Brabant. Dat is een protest tegen kruisraketten. Wat is dit eigenlijk, Woensdrecht, waar ze staan te protesteren?
2: Woensdrecht is denk ik een militaire basis.
0: En in welk land slaat in 1985 de zogenoemde Bende van Nijvel toe? Een groep mannen die met veel geweld supermarkten overvallen. De Bende van Nijvel, in welk land in de buurt was dit?
2: Denk in België.
0: Jij zegt België.
3: Je hebt 2 vragen goed.
0: Ja, dat is helemaal niet verkeerd. Sterker nog, dat vind ik een topprestatie. Hartstikke goed gedaan, Junior. Ja, België was goed. Het was misschien een gokje, maar het was wel goed. Woensdrecht was inderdaad een militair vliegveld en luchtmachtbasis. Dus dat is helemaal prima. En je was zo in de buurt. Inimini was het.
2: Inimini.
0: Ja.
2: Oh,
0: ja. Ja, ja, ja, ja.
2: Dat hoor ik nog te weten, dat is niet zo lang geleden voor mij.
0: Ja, nou ja, wat maakt het uit? Je hebt het hartstikke goed gedaan. En ik ga je daarom belonen met een exclusieve Leidse Radio West puzzel van 1000 stukjes. Dus daar wens ik je veel plezier mee.
2: Hartstikke bedankt.
0: En deze kwam uit 1985. Huey Lewis en de News op Radio West.

0: jaren 80 zijn weer helemaal terug.
1: En wat doet u nou zo'n hele dag?
2: Ik doe dus dingen die anders niet gedaan worden, omdat niemand anders het doet als ik ze niet doe. Gisteren had ik peperclips nodig. Nu peperclips, ik koop een doosje peperclips. Circa 100 stuks. Iemand die nu gewoon aan het werk, zijn dagelijkse werk heeft op kantoor, heeft natuurlijk geen tijd om dat na te tellen. Maar ik wel. Dat doe ik dan. En wat blijkt? Dat zijn 91 stuks. Maar dat is geen circa 100 stuks.
3: Vanaf zaterdag 22 augustus, Amazing 80's op Radio West. Dit is Radio
4: West. Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
5: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
4: Ja, werkt wel.
5: Social deal, deals die je niet mag missen.
6: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
5: Ontdek ook de beste wellnessdeals op socialdeal.nl.
7: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
8: Hij is onderweg.
7: Wie?
8: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
7: Top. Koffietje, ik trakteer.
8: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
9: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
10: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
11: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
12: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
10: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
13: Hebt u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.
14: Een strandtent voor honden. In 2007 was die er ineens in Noordwijk. Straks meer. 11 uur, eerst het nieuws uit de regio, Reinhard Rommer.
15: Een botsing tussen een vrachtwagen en een auto op de provinciale weg, de N455 bij Boskoop, heeft vanmorgen vroeg een man van 41 het leven gekost. Het slachtoffer komt uit Zoeterwoude. In Leiden is de parkeergarage aan het 5 meiplein voorlopig afgesloten vanwege een grote lekkage. En ook parkeergarages in Katwijk zijn ondergelopen door hevige regenval. In 5 minuten viel in 1 keer wat tijdens de afgelopen maanden droogte niet viel, zei een brandweerman die een van de parkeergarages aan het leegpompen is in Katwijk. De nieuwe landelijk leider van de Partij voor de Dieren, Christine Teunissen, verwacht met haar vriend een kindje en gaat daarom eind november met zwangerschapsverlof. De Haagse Teunissen, zelf geboren in Leidschendam, wordt als fractievoorzitter tijdelijk vervangen door partijgenoot Ines Kostic. Meer regionieuws hoor je straks om 11:30, nu het andere nieuws.
16: Clemens Peters met het NOS-journaal. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken heeft afkeurend gereageerd op de Amerikaanse sancties op 2 medewerkers van het internationaal strafhof in Den Haag. Nederland blijft zich volgens hem inzetten om de getroffen medewerkers en het hof te helpen. Berendsen zegt dat Nederland daar een speciale verantwoordelijkheid in heeft als gastland. Gisteren werd bekend dat de VS opnieuw sancties oplegt aan 2 medewerkers van het internationale strafhof, de voorzitter van het hof en een aanklager. De grote natuurbrand in de Belgische Ardennen is ingedamd, maar nog niet onder controle, meldt de VRT. De brandweer heeft de hele nacht doorgewerkt met graafmachines en scheppen om greppels aan te leggen, zodat het vuur zich niet verder kan verspreiden. Maar het blussen is volgens de hulpdiensten nog lang niet voorbij. Het vuur in de Ardennen woedt sinds vrijdag dichtbij de grens met Duitsland. Nederlandse huishoudens die beleggen hebben een goed tweede kwartaal achter de rug, blijkt uit cijfers van de Nederlandse Bank. Huishoudens hadden zo'n €234 miljard aan beleggingen en dat is een stijging van ruim 12% ten opzichte van het eerste kwartaal van dit jaar. Volgens DNB is het de grootste waardestijging sinds 2018. België heeft er een nieuwe prins bij. Het is de 26-jarige Clément van de Kerkhoven. Hij is de buitenechtelijke zoon van prins Laurent, de broer van koning Philip. Laurent had een verhouding met Iris van de Kerkhoven, ook in Nederland beter bekend als het model en zangeres Wendy van Wanten. Laurent had al publiekelijk erkend dat hij de vader was van Clément, maar nu is de erkenning ook wettelijk geregeld. Koning Philip en het kabinet moeten het besluit om Clément tot prins te verheffen nog wel ondertekenen. Het weer, veel regen, vanmiddag vaker droog en in het noorden schijnt dan af en toe de zon. Het wordt tussen de 19 en 21 graden. Morgen opnieuw regenbuien en af en toe zon. En ook dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
17: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Benz assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Benz Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
18: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
19: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
20: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
21: Dus het maken van staal wordt schoner.
22: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
23: Maar moet dat dan in Nederland?
24: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
19: En wat levert dat dan op?
22: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
19: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
25: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
18: Laatste kans bij Van Uffelen. 20% extra kassakorting op afgeprijsde modemerken.
26: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
27: Ziet u slecht en helpt uw bril niet meer? Er zijn nu speciale brillen waarmee u weer kunt lezen, tv kijken en veilig over straat kunt gaan. Bel 070 311 4070 of kijk op ikwilbeterzien.nl. Ik wil beter zien.
26: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
28: Tot 12 uur aan de bak.

0: Eric Iglesias en Duele El Corazón.
1: Eeuwige roem.
0: Dat zijn liedjes die het prima doen in de zon, maar ook als het een klein beetje regent natuurlijk. En dat zijn ook platen die jou misschien wel opvrolijken. En platen die we zoeken voor eeuwige roem, want het draait allemaal om jouw smaak in deze muzikale rubriek. Elke werkdag rond 10:50. Drie platen strijden om eeuwige roem. Als kandidaat gooi je er eentje uit die je niet leuk vindt. En daarvoor in de plaats komt dan een liedje dat jij zelf eeuwige roem gunt. Mail me jouw keuze naar patrick@omroepwest.nl. patrick@omroepwest.nl. En als een plaat 7 dagen weet vol te maken, dan krijgt hij een plek op de roemlijst van dit programma. Vandaag de keuze van Irene van Batenburg. Die woont in Zoetermeer. Ze is getrouwd, heeft 2 kinderen. Ze presenteert bij de radiocollega's van ZFM en maakt muziek als zangeres in een rockband. Goedemorgen, Irene.
2: Ja, goedemorgen, Patrick. Wat leuk dat je me belt.
0: Nou ja, wat leuk dat je er bent vandaag. Rockband waar je in zit, wat is dat voor soort band?
2: Ja, we spelen allemaal oude klassiekers uit de jaren 80. Dus vooral jaren 80 muziek. Zoals Video Killed the Radio.

0: Joestar van de Buggles en ook nummers van ABBA. En, nou, dat is hartstikke leuk.
1: Wat lekker. En heb je binnenkort leuke optredens gepland staan?
0: Nou, we hebben nu even een zomerstop met de band. Want mensen gaan ook natuurlijk gezellig lekker op vakantie.
1: Oh ja.
0: En dan gaan we met het nieuwe jaar weer kijken of wat voor leuke optredens er op ons pad komen. Dat weten we nog niet. Spannend.
1: Hoe heet de band eigenlijk?
0: De band heet Spaced Out.
1: Spaced Out. En hoe lang bestaan jullie al?
0: Ja, we bestaan nu ongeveer 2 jaar. Dus nog niet heel lang. Maar we hebben er wel heel veel plezier mee om dat met elkaar te doen en muziek te maken. Dus superleuk.
1: Wat gaaf. En hoe gaat dat in jouw geval? Als je dan bijvoorbeeld op de radio een jaren 80 liedje hoort waarvan je denkt, oh, dat zou ik nou wel eens graag willen zingen. Gooi je dat dan op en dan zegt de band van, nou, dat gaan we doen. Of hoe werkt dat?
0: Ja, uiteraard. We hebben ook een soort playlist. Iedereen kan daar nummers in zetten waarvan hij het leuk vindt om dat te spelen in de band.
1: Aha.
0: En dan gaan we onder elkaar gaan we natuurlijk uiteindelijk kiezen welk nummer het gaat worden. Maar ik hoor natuurlijk regelmatig heel veel muziek uit de jaren 80 ook.
1: Ja.
0: Dus ik doe heel veel inspiratie op, ook voor de band. Dat klopt. Ja.
1: Precies, dan zit je dan tijdens je radioprogramma zit je stiekem nog even op een briefje of in je telefoon even te noteren. Oh ja, die kan ik ook weer binnenkort erin gooien.
0: Zeker.
1: Ja,
0: zeker weten. Ja.
1: Leuk man. Nou, ik ben benieuwd wat voor smaak jij hebt. Want je hebt in ieder geval een beetje kijk op de muziek. Dat scheelt altijd in deze rubriek. Luister mee, dit zijn de Roemzoekers van woensdag.
2: Eeuwige Roem.

0: Céline Dion, ze zong het op de Eiffeltoren bij de Olympische Spelen. Hymne à l'amour, die kwam er gisteren bij, staat er één dag in. We hebben de OJ's en de Backstabbers inmiddels, even kijken hoor, 2 dagen in het spel wilde ik zeggen. Klopt dat? Ja, dat klopt. En More Than Words van Extreme staat er 6 dagen in, want die heeft er eerder in gestaan en staat dus nu op het randje van de roemlijst. Nee, ik moet even verbeteren. OJ's Backstabber staat er 1 dag in, want die kwam er gisteren in het spel. We hadden een hele opfrissing van het hele rijtje. Dus dat zijn de keuzes, Irene. Maar welke moet er weg?
1: Welke moet er weg? Ja, het is wel een lastige keuze, want het zijn allemaal goede nummers. Maar dan ga ik toch voor de Backstabbers, ja.
0: De Backstabbers eruit, oké. Nou, die is vertrokken. Dat betekent wel dat er mooie ruimte is voor jouw keuze. Waar ben je op terecht gekomen? Want je hebt natuurlijk een enorme oeuvre aan als radiomaker om uit te kiezen. En je hoort van alles en nog wat. En je zingt ook nog van alles en nog wat. Maar ja, waar maak je dan je keuze?
1: Nou, ik vond het ook echt heel lastig om als muziekliefhebber, ja, om 1 nummer te kiezen voor de eeuwige roemlijst. Dus ik ben al een tijdje bezig geweest om te kijken welke het nou gaat worden voor mij. Maar ik ben uitgekomen op een nummer van de Britse singer-songwriter en pianist Tom O'Dell. Die is geboren in 1990 in Engeland. En daar wordt af en toe ook wel vergeleken met artiesten als Elton John en Billy Joel. Met zijn prachtige pianomuziek. En dan heb ik ook gekozen voor een nummer wat mij ook meteen raakt als het nummer begint. Op de radio of waar ik het ook hoor. En dat is het nummer Another Love uit 2012. En ja, ik vind het zelf echt een prachtig nummer. Ook met een pianomuziek erin. Maar ook de stem van Tom O'Dell. Echt een prachtige stem heeft hij. En oh ja, het nummer gaat over liefdesverdriet, verlies en opnieuw leren liefhebben. Wat natuurlijk wel heel herkenbaar is voor iedereen. Ik vind het een prachtig nummer. Het is ook toen hij in 2012 uitkwam, is het echt uiteindelijk uitgegroeid tot een wereldwijde klassieker. Wat nu nog steeds volop gedraaid wordt en gestreamd. Sowieso ook op TikTok gaat hij nog steeds viraal. En ik vind het een fantastisch nummer.
0: Nou, laten we hem gewoon gaan draaien. Ik vind het een vurig pleidooi, dus we gaan er graag naar luisteren. Dank je wel daarvoor, Irene.
1: Ja, alsjeblieft. En nogmaals, ik ben niet de enige die dit een mooi nummer vindt. Want er zijn 3 miljard mensen die dit gestreamd hebben op Spotify ook.
0: Nou, en nu heel veel mensen die daarna gaan luisteren op radio.

0: Vanavond tussen 6 en 7 in West Komt Thuis is de muziekkeuze aan jou. In 80's at 6 met Bas Martinius.
1: Welke plaat uit de jaren 80 kan ik voor je draaien en waarom? Zet dat even in een mailtje. Stuur dat aan bas@omroepwest.nl. Tot vanavond.
0: 80's at 6 in West Komt Thuis. Alleen op Radio West.
2: Hey Patrick, lekker bakkie!

0: Heerlijke jaren 80. Vanaf zaterdag herleven ze. En vanavond ook wel een beetje natuurlijk bij Bas Martinius in Westkom Thuis. Tussen 6 en 7 kun je je favorieten aanvragen. Via bas@omroepwest.nl. Vanaf zaterdag natuurlijk The Amazing 80s op Radio West. Met bijvoorbeeld Pat Benatar.
1: Eeuwige roem.
0: In 2017 nomineerde Ellie Veeman uit Den Haag Extreme en More Than Words. Cor Oostveen uit Rijswijk heeft de plaat ook gesteund. En gisteren kwam de laatste duo van Jan Keizer uit Zuid-Afrika. En je hoorde het net, de 7 dagen zijn officieel volgemaakt. Dus keer ik terug naar Ellie Veeman. Goedemorgen, Ellie.
2: Goedemorgen.
0: Gefeliciteerd.
2: Nou, ik vind het heel erg leuk. Beter laat dan nooit, hè?
0: Nou ja, zo is het toch. Soms moet je er even op wachten. Maar sommige platen moeten ook gewoon rijpen. En met de jaren worden ze beter, vind je niet?
2: Ja, ik vind het een heerlijk nummer. Dus,
0: nou, daar gaat hij.
2: Gaat,
0: je staat nog steeds achter die keuze. Wat goed, daar gaat hij.

0: eeuwige roem.
1: En daarmee is het plaatnummer 881 op de roemlijst van dit programma. Met natuurlijk jouw bijdrage in sierlijke letters. Staat je naam erachter, Ellie.
2: Nou, heel leuk.
1: Ja, nemen ze die niet meer af. Welke plaats kan er ook wel een plekje op de roemlijst krijgen wat jou betreft?
2: Ja, voor mij, ja, het is wel een beetje ouderwets, maar ik vind het leuk van Frank en Nancy Sinatra, Something Stupid.
1: Nou, daar is helemaal niks mis mee hoor, dat is een hartstikke lekker liedje
2: nee,
1: natuurlijk.
2: Nee, ik vind dat een heerlijk nummer.
1: Precies. Ja. En trouwens, je bent ook niet de enige die dat vindt, want Arie van der Stoep uit Leidschendam heeft hem al genomineerd in september 2020. En daarna kreeg hij ook nog steun van Ali Suiker uit Den Haag. Dus hij start op 6 dagen en morgen kan het al raak zijn voor Nancy en voor Frank. Dat zou mooi zijn.
2: Nou, hartstikke leuk.
1: We gaan het horen. In ieder geval weer eens op de radio. Dankjewel, Ellie.
2: Hey.

0: Citeren? Zen.nl.
1: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
2: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
1: Ja, werkt wel.
2: Social deal, deals die je niet mag missen.
3: Leren mediteren? Zen.nl.
2: Ontdek ook de beste wellness deals op socialdeal.nl.
4: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
5: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
4: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
6: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven. Ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maakt bereikbaar.
7: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
6: TKE Trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
7: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
8: Zwemmers, bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
9: Goedemorgen, dit is Radio West, 1 over half 12. Aan de bak met het regionieuws, Reinoud Rummer.
10: In Leiden is de parkeergarage aan het 5 Meiplein voorlopig afgesloten vanwege een grote lekkage. Boven de parkeergarage zijn winkels en woningen. Het is nog niet bekend hoe lang de parkeergarage aan het Leidse 5 Meiplein dicht is. En ook parkeergarages in Katwijk zijn ondergelopen door hevige regenval. 5 minuten viel in één keer wat tijdens de afgelopen maanden droogte niet viel, zei een brandweerman die een van de parkeergarages aan het leegpompen is. Het zijn veelal parkeergarages van particulieren. Een botsing tussen een vrachtwagen en een auto op de provinciale weg, de N455 bij Boskoop, heeft vanmorgen vroeg een man van 41 het leven gekost. Het slachtoffer komt uit Zoeterwoude. Bewoners van een flat aan de Lieststraat in Den Haag zijn bezorgd, omdat in 3 woningen een hoog gehalte aan formaldehyde is gemeten. Dat is een kleurloos gas met een sterke prikkelende geur. Begin februari werd bij 39 van de 75 woningen in het wooncomplex schuim in de spouwmuren aangebracht. Als dat hard wordt, kan formaldehyde vrijkomen. De waarden lagen boven de wettelijke norm en woningcorporatie Stedion heeft de 3 bewoners tijdelijk een andere woning aangeboden, meldt Den Haag FM. Tientallen andere bewoners wachten nog op de uitslag van metingen in hun huis in het wooncomplex aan de Lieststraat.
9: En dan naar het weer. Jordi Bloem bij de Weerexperts.
11: Eerst is het nog bewolkt en valt er regen. Vanmiddag lijkt het grotendeels droog te zijn. Nou ja, misschien nog een plaatselijke bui. En vooral later kan de zon nog tevoorschijn komen aan het einde van de middag en aan het begin van de avond. Niet al te veel wind uit het zuidwesten tot westen, meestal matig. En het wordt vandaag 21 graden. Komende nacht kan een eerste bui voorkomen, vooral aan de kust. Misschien een onweersbui. Morgen overdag breiden die buien zich uit. Er is ook wel af en toe zon, maar er kunnen een paar stevige plensbuien tussen zitten, met dus mogelijk klap onweer. Matig aan de kust mogelijk vrij krachtige zuidwestenwind, en ook morgen wordt het ongeveer 21 graden. En vrijdag blijft het wat buiig. In het weekend wordt het droog met wat meer zon. En ook dan wordt het 's middags 20 of 21 graden.
10: Je hoort het uitgebreide regionieuws. Wil je meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: Donna Summer and the State of Independence. Dit is Radio West op een grijze woensdagmorgen.
1: De archiefbak.
0: Maar die brengt je wel terug naar het jaar
2: 2007.
0: Brian May, de gitarist van Queen, mag voortaan Dr. Brian May genoemd worden. Op 23 augustus 2007 wordt hij gepromoveerd tot dokter in de astrofysica. In de Britse hoofdstad Londen moet hij zijn thesis verdedigen. En die gaat over stofwolken in de dierenriem. Ja, zoekt het niet achter die man, maar zo blijkt maar weer. Een bizarre ramp in het Amerikaanse Minneapolis op 2 augustus 2007. Tijdens het spitsuur stort een 40 jaar oude verkeersbrug over de Mississippi in. Er rijden op dat moment 50 tot 100 auto's op de brug, waarvan er tientallen de diepte in storten. Minstens 6 mensen komen om het leven. En aan de zuidkant van de boulevard van Noordwijk zit in 2007 een strandpaviljoen dat zich presenteert als extreem hondvriendelijk. Er staat zelfs een speciaal biertje voor de viervoeter op de kaart. Sophie van der Graaf maakt daar in augustus een reportage over voor Radio West en praat in dat jaar 2007 onder meer met eigenaar Harry.
3: De honden en zowel de gasten die worden allemaal netjes in de watten gelegd met een koekje, wat water, hondenbier zelfs tegenwoordig. Dus helemaal top.
4: Bent u zelf nou ook helemaal hondengek?
3: Absoluut niet.
4: Dat is heel raar voor iemand die zo, zich zo op honden richt.
3: Ik vind het nog steeds heel leuk, een hond, maar niet bij mij thuis.
4: U hoeft er zelf geen?
3: Nee. Nou, ik heb twee katten eigenlijk. Ik zie honden genoeg. Dus,
4: U bent meer een kattenmens?
3: Ik ben meer een kattenmens, ja.
4: U zit aan het bier, zie ik.
5: Ja.
4: Moet er geen hondenbiertje bestellen voor de hond?
5: Ik weet niet of ze dat hier hebben.
4: Hebben ze op de kaart staan? Is dat zo?
6: Hebben we alles geprobeerd, maar dat vindt ze,
5: geen succes.
6: Vindt ze niet zo lekker, nee.
4: Is ze kieskeurig dan?
6: Heel erg kieskeurig.
5: Zelfs de waterbakken hier moeten eerst helemaal goed omgespoeld worden, wil ze nou wat uitdrinken. Dus, ja.
2: 2007.

2007, Amy Winehouse. Like I knew. And you know I'm no good. Geen jarige gemeld op de kalender van 19 augustus. Maar dat komt mooi uit. Dan kan ik je mee, even meenemen naar de Facebookpagina van Radio West. Daar hebben we namelijk sinds vorige week woensdag een speciaal ADO-shirt weggegeven. Nou, daar werd heel erg op gereageerd, kan ik zeggen. En de gelukkige winnaar is Diana van Dun geworden. Diana, van harte gefeliciteerd. Mail even je naam en je adres. Je naam, nee, die weet ik wel natuurlijk. Je adres wil ik zeggen en je telefoonnummer naar aandebak@omroepwest.nl. aandebak@omroepwest.nl. Dan gaan we het helemaal voor je regelen. Dus Diana van Dun wint dat ADO-shirt dat we op Facebook weggeven.

0: Het is als wat een shine. Nou, kijk hem eens even stralend de studio binnenkomen. Dat is Bob Brinkman natuurlijk voor een nieuwe aflevering van Menno in de Middag.
1: Je hebt last van mijn tandpasta's glimlach die ik vanochtend goed heb gepoetst.
0: Ik heb bijna een zonnebril nodig.
1: Ja, Bob. Ik sluit mijn mond eventjes. Komt goed. Hey Patrick, hallo.
0: Maar niet te lang, want je moet er wel even vertellen wat erin zit straks.
1: Nou, Tess Merlo, het is woensdag. Dus we gaan weer glimlachen met onze Franse chansoniste die weer een mooie Franse plaat in de spotlight gaat zetten. En verder komt een Westlandse comedian hier langs in de studio. Oh. En die heeft op sociale media bijna 100.000 volgers.
0: Wow.
1: En hoe dat komt, dat ga je horen. Hoe die 100.000 volgers heeft vergaard. En verder natuurlijk de tijdmachine en jouw plaat. Thema is Italië nog steeds.
0: Straks na 12 uur.

0: daar kwam geen onzin uit, hoor. André Hazes en ik meen het op Radio West als één na laatste vandaag in aan de bak.
1: De plaat. Voor 12.
0: Maar ja, welke zullen we nu eens doen? Nou, daar heb jij voor gestemd. Misschien via de Facebookpagina van Radio West, via WhatsApp of op andere mogelijke wijzen. 76% gaat namelijk voor Heart. All I want

0: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
1: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
2: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk 20 euro korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
1: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
3: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
4: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
3: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
5: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
6: Het is woensdag, Tess Merelot meldt zich met een nieuwe chansontip. En natuurlijk Erik Kooijman is er voor de Op de Kaart Zomertour. Dat gaat allemaal gebeuren in een nieuwe Menno in de Middag. En die gaat starten na het nieuws van 12 uur. Hier is Barbara Huigen.
7: Bij een botsing tussen een vrachtwagen en een auto bij Boskoop is een man van 41 om het leven gekomen. Hij komt uit Zoeterwoude. Het ongeluk gebeurde vanochtend vroeg op de N455. De politie onderzoekt wat er is gebeurd. De heftige regenval van afgelopen dagen heeft meerdere parkeergarages in de regio onder water gezet. In Leiden is de parkeergarage onder de 5 Meilaan voorlopig dicht. En daar parkeergarages in Katwijk zijn ook afgesloten. Volgens een brandweerman viel in 5 minuten dezelfde hoeveelheid regen die de afgelopen maanden had moeten vallen. De geldautomaat in Voorburg, die begin juni werd opgeblazen, komt niet meer terug. Dat zegt de eigenaar van de naastgelegen Bruna. De plofkraak heeft, naast veel schrik, een enorme ravage aan het winkelpand aan de Julianabaan achtergelaten. Meer regio nieuws om 12:30, nu het overig nieuws.
8: Clemens Peters met het NOS Journaal. In Haarlem is een man aangehouden die geprobeerd zou hebben om in een brandweerkazerne in te breken. Dat was in maart van dit jaar in Sparendam. Er was een raam vernield en er werd bloed gevonden. Na een DNA-match kon de man van 21 worden aangehouden. Sinds oktober vorig jaar wordt er voortdurend ingebroken in brandweerkazernes door heel Nederland. In 2026 gaat het nu al om 60 zaken. En daarbij lijken vooral dure gereedschappen het doelwit. Schiphol en de beveiligingsbedrijven op de luchthaven zijn nog niet ingegaan op de eisen van de vakbonden CNV en FNV. Zojuist verliep het ultimatum dat de bonden hadden gegeven vanwege de werkdruk en de werkomstandigheden van beveiligers. In het voorjaar ging Schiphol van 5 naar 3 beveiligingsbedrijven. Veel medewerkers moesten dus overstappen naar een andere werkgevers. En volgens de vakbonden hebben de beveiligers daar veel last van. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken heeft afkeurend gereageerd op de Amerikaanse sancties op 2 medewerkers van het Internationaal Strafhof in Den Haag. Nederland blijft zich volgens hem inzetten om de getroffen medewerkers en het hof te helpen. Berendsen zegt dat Nederland daar een speciale verantwoordelijkheid in heeft als gastland. De Australische tennisser Nick Kyrgios is geschorst vanwege drugsgebruik. De 31-jarige oud-Wimbledon-finalist testte op Mallorca positief op het gebruik van cocaïne en is als gevolg daarvan voorlopig geschorst. Kyrgios heeft het gebruik toegegeven en noemt het een grote vergissing. In een verklaring zegt hij dat hij moeite heeft met het feit dat zijn carrière ten einde loopt. Kyrgios verloor in 2022 de finale op Wimbledon van Novak Djokovic. En mede door blessures is hij afgezakt tot plaats 919 op de wereldranglijst. Het weer, er trekken buien over het land. Vanmiddag vooral nog regen in het zuiden. In het noorden kan de zon doorbreken. Het wordt tussen de 19 en 21 graden. Morgen opnieuw regenbuien en af en toe zon. En het wordt ook dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
6: Dan is er verkeersinformatie. Bij de ANWB zit Rijn Baartmans.
9: Op dit moment veroorzaakt een te hoog voertuig vertraging bij de Keteltunnel. Twee rijstroken zijn dicht op de A4 richting Rotterdam, tussen Den Horen en knooppunt Ketelplein. Je doet er 20 minuten langer over.
10: Van Uffelen. Dat is Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
11: Adverteer op Omroep West en bereik duizenden mensen in jouw regio.
12: Want je buurman weet het nu wel, maar de rest van de stad nog niet.
13: Start nu met adverteren. Omroepwestadverteren.nl.
10: Laatste kans bij Van Uffelen. 20% extra kassakorting op afgeprijsde modemerken.
14: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen. Bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
15: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
16: Tot 2 uur, Menno in de middag.
17: Dit is Radio West. One ticket, please. Love and mercy, everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home.

0: Barry White, let the music play. Aan het begin van een nogal herfstachtige woensdagmiddag. En dat voor 19 augustus. De ochtend is vertrokken. Je middag gaat beginnen. En die begin je natuurlijk goed hier, lekker warm binnen bij de radio. En dan de radio op Radio West voor Menno in de middag. Zonder Menno nog steeds, maar met Bob. En met alles wat je van Menno in de middag gewend bent. Jouw plaat natuurlijk. Thema is vakantieland Italië deze week. Dus heb jij een leuk Italiaans plaatje? Dan mag je me mailen. bob@omroepwest.nl. Of even appen, dat kan natuurlijk ook altijd. En makkelijk naar
1: 070-307-8080.
0: Verder is het woensdag. Dat betekent dat we de grote vriendin van de show, Tess Merlot, hier gaan begroeten. Met een Franse chansontip, dat doet ze iedere woensdag. Maar deze woensdag doet ze dat wel een uurtje eerder dan normaal. En dat komt omdat we om 1:15 een gast hier in de studio hebben. Die willen we ruim baan geven. Hij heeft namelijk 100.000 volgers op sociale media. Ik heb het over de Westlandse comedian DJ Voogd, die hier langskomt. Hoe hij 100.000 volgers heeft vergaard, ja, dat komt denk ik mede door zijn accent. Die is nogal lekker Westlands. Hoe Westlands? Nou ja, oordeel zelf maar.
2: Opa, Wilbert. Ja, ga best. Heb ik dadelijk nog een bakje komen doen in de dijk? Ja, best. Oké, zie ik je zo. Yo, badabad, yo.
3: Op de kaart.
0: En of dat nog niet genoeg Westland is deze woensdag, is onze Erik Kooijman ook nog eens in De Lier aangekomen. Erik, goedemiddag.
4: Ja, hallo, goedemiddag. De feestweek in De Lier. En dat gaat best. Gaat het goed hier?
5: Gaat heel erg best, ja. Zeker wel, zeker wel.
4: Heb je al gewonnen?
5: Nee, maar we zitten wel aan de winnende hand. We hebben 5 slechte jaren gehad en we zitten nu midden in de 5 goede jaren. Wat denk je daarvan?
4: Oké, dat is mooi nieuws, mooi nieuws. Want je doet al heel lang mee, hè?
5: Ja, al jarenlang. Maar wij zijn, Joris en ik zijn altijd reserve. En die zijn heel erg belangrijk, want als er iemand ziek is, dan hebben de tegenstanders toch weer kandidaten om tegen te spelen. En dat zijn Jos en ik. Mooi, hè?
4: Nou, heel goed. We hebben het over Jeu de Boule. Er vliegen hier allemaal stalen ballen door de hoofdstraat van de feestweek van De Lier. En tot aan de horizon staan de mensen.
5: Ja, gaaf, hè? 60 banen. Ja. Nou, dat betekent 4 man op een baan. Dus dat zijn 240 deelnemers. Ja, en het is binnen een uur uitverkocht, hè? Dat gaat zo hard, joh. Iedereen wil er meedoen. Ja, leuk is dat.
4: Alleen voor de echte.
5: Alleen voor de echte en alleen voor Lierenaren. Maar ik moet nou gooien, dus let maar eens even op.
4: Gooi ze. Ja, daar gaat hij. Een stalen bal, rechterhand. En dan een beetje met de vingers aan de voorkant, weet je, dat je lekker effect kan geven. Hij rolt niet echt door in het zand, een klein beetje. En dat kleine balletje wordt redelijk bereikt. De laatste bal, ik neem hem nog even mee. Ja, vroeger was ik sportverslaggever, je hoort het wel.
0: Ja, ik hou ook aan je lippen. Dan gaat het over Jeu de Boule, alsnog. Ja.
4: Nee, het is hier leuk om hier weer te zijn. Ik ben hier een keer eerder geweest. Het is echt wel bijzonder hoe een dorp één kan zijn met elkaar.
0: Ja, de feestweek in De Lier. We gaan hem uitgebreid horen, het verslag daarvan van onze Erik Kooijman deze woensdag. Erik, tot zometeen.

0: Dus mooi, hè, Tess.
1: Prachtig.
0: Ja, Gloria Estefan. Anything for you. Wat ben je aan het doen, Tess?
1: Dat hoor jij weer.
0: Ja, dat hoor ik. Nee, ik ga even raden. Wacht even hoor, laat eens even horen. Wat is het geluid? Je bent een pureetje aan het maken voor je dochter.
1: Nee, ik ben pannenkoek... Ja, bijna goed trouwens. Ik ben pannenkoek aan het maken. Dus ik sta met een... Hoe noem je zo'n ding ook alweer? Zo, ik heb even een complete blackout.
0: Een garde.
1: Nou, een garde, dank je. Ah, zo, ja. Wow. Ik zo, de whisk. Ik denk, hoe noemen we dat ding ook weer? Ja, sta ik nu beslag op te kloppen met groenten erin. Want de draak die weigert enige vorm van groenten op dit moment.
0: Ach, wacht eens even. De draak, wat zeg jij nou, Tess Merlo? Je hebt het wel over je dochter.
1: Ja. Wat zeg je, Lila? Wat wil je?
2: Pannenkoeken.
1: Maar je hebt nu een ijsje. Ja, ik dacht, ik moet er toch stil krijgen. Dus ik denk, ik moet met Bob praten. Dus we hebben een ijsje gegeven. Ja, nee, ze is heel lief, maar het is wel een roodkleurige draak.
0: Okay, en wat maakt haar dan een draak?
1: Nou, door onder andere geen groente te eten. Door af en toe zo boos te worden dat je denkt dat ze gaat vuur spuwen. Ze heeft dus rood haar, dus dat helpt ook al niet mee. En ze staat nu in haar stoel. Ga eens zitten. Oh, my lord.
0: Het komt goed,
1: nou,
0: Tess.
1: Ja, en de opvang is vandaag dicht. Want ze hebben problemen bij de opvang. Mensen die uitvallen. Dus ik ben vandaag opeens met haar even alleen in huis. En het is natuurlijk regenachtig weer. Het is nu even opgehouden. Dus we kunnen even naar buiten. Maar dit kind gooit zichzelf tegen de muren aan. En wil actie in de tent.
0: Je krijgt er zoveel voor terug.
1: Inderdaad, zo is het.
0: Ik weet nog niet wat voor jou, maar je krijgt er uiteindelijk heel veel voor terug.
1: Ja, het is heel vaak ook heel gezellig.
0: Ja,
1: en
0: natuurlijk.
1: Het is ook heel grappig. En ze is ook echt heel erg lief. Maar soms dan denk je wel echt van, doe eens even normaal.
0: Tess Merlo, kerstvers moeder en natuurlijk al sinds het begin van Menno in de Middag... de Franse chansoniste die iedere woensdag hier een Franse chanson tip heel eventjes op het podium zet. Een ijsje heb je al op, Lila?
2: Ja.
0: Ja, hè? Ja.
1: Wat is dit? Wat ben je aan het eten?
2: Ijs.
0: Lekker zeg.
1: Je hoort het.
0: Ja. Ja. Komen we nog aan werken toe, Tess? Of wordt het niet meer vandaag?
1: Nou, vandaag weet ik het niet meer. Ja, mijn man die komt straks over anderhalf uur terug. En dan wisselen we elkaar af. En dan mag ik weer even aan de bak.
0: Ja, nou ja, en nu mag jij heel even aan de bak. Want je gaat weer een tip in de spotlight zetten. Maar eerst toch nog heel even terug naar jouw dochter. Want ik kreeg gisteren van jou een voicebericht. Tess, mag ik die even laten horen? Ja, toch?
1: Ja hoor, van mij mag
0: ik. Ik kreeg van jou een voicebericht. Want jouw dochter schijnt nogal fan te zijn van een bepaalde middagshow op Radio West.
1: Ja.
0: En dat laat
1: Klopt,
0: ze dan...
1: En een duo ook.
0: En een bepaald duo dan tussen 12 en 2. Dat laat ze dan als volgt weten. Luister even mee.
1: Wat wil je?
2: Mee papa menno. Mee papa menno.
1: We gaan eten, schat.
2: Mee papa menno. No meer, meer, meer papa menno. Meer papa menno.
0: Ja, Bob en Menno wil ze, ja.
1: Die laatste over Bob en Menno.
0: Ja.
1: Ja, dit krijgen we echt heel erg vaak te horen. Meer Bob en Menno. Ze heeft één keer die video gezien dat jullie een lied aan het inzingen waren voor... Nou, ik geloof René Vroeger. En daarna nog een keer... Oh, ze begint nu weer. Meer Bob en Menno.
0: Ik had ineens een idee voor Omroep West dat wij, Menno en ik, dan Lila een dagen meenemen op pad. En dan als een soort van ouders dan het gaan fungeren. En dat dan met een camera, dat dan gevolgd wordt als een soort van real life soap. Bob en Menno voeden
1: Ik vind het een grandioos idee.
0: Ik ook. Nou,
1: ja.
0: Fijn.
1: Ja.
0: Dus Lila mag mee met ons bij deze.
1: Ja hoor. Ga je mee met Bob en Menno? Ga je mee met Bob en Menno?
2: Ja.
0: Ja.
1: Nou, je hoort het. Ja, het antwoord is ja. Nou,
0: de chansontip van deze woensdag. We gaan de bloemen in, de magnolia's.
1: Nou, inderdaad. Ja, we gaan de magnolia's in. Wat lekker. Ja, het kan het ook wel even hebben met dit weer.
2: Bob en Menno.
1: We gaan straks filmpjes van Bob en Menno kijken, Lila. Maar ik moet nu even praten over Claude François. Want, kijk, als ik het nou naar haar toe praat... dan misschien dat zij dan denkt dat ik het tegen haar heb. Kijk, luister. 1977... Dat is een jaar voordat Claude François overleed. Dat heeft hij op een hele onhandige manier gedaan, overigens. Claude François was een beetje de lieveling van Frankrijk. De ideale schoonzoon. Was ook wel behoorlijk ijdel. Was volgens mij ook wel een beetje een rotzak. Ja, zou ik ook om huilen. Die heeft zichzelf geëlektrocuteerd in de badkamer. Omdat hij stond te douchen en dacht, ik draai nog even die lamp goed aan.
0: Oh ja. Ja.
1: Maar een jaar... Ja, niet heel handig.
0: Nee.
1: Maar ja, goed, dat is natuurlijk heel erg verdrietig. Maar een jaar daarvoor bracht hij een nummer uit. Dat werd zijn grote hit. Een van zijn grote hits. En dat heet Magnolias Forever. Lila is al afgehaakt. Lila denkt, wat een saai verhaal. Maar Magnolias Forever, een Engelstalige titel met ook Engelstalige tekst erin, maar voornamelijk Frans. En het was een compleet nieuwe sound voor hem, want hij kwam natuurlijk uit de jaren 60. Maar toen kwam die disco in. Hij dacht, daar moet ik iets mee. Dus dat werd een soort disco-funk, beetje Amerikaans geïnspireerd. Je hoort dat ook, hè? Echt zo'n lekkere baslijn, strijkers blazen zo erin. Het is onwijs dansbaar. En een onwijs contrast met eigenlijk de melancholische tekst. Want het gaat over eenzaamheid. En dit is nou zo'n nummer, je hoort het weer erachter. Er zit eigenlijk een heel andere boodschap achter. Maar het is ongelooflijk dansbaar. Het is het past perfect bij lekker weer. Nou, dat moeten we er nu dus eventjes bij denken. Maar daarom dacht ik, dit is nou zo'n nummer, zoals ik natuurlijk met Menno besprak, die hoort gewoon op je zomerplaylist.
0: Ja, ja, dat is het inderdaad het idee, hè, van de plaatjes die je nu aandraagt bij ons.
1: Precies, en dan komt vanzelf die zon gewoon je huiskamer inschijnen.
0: Huis, ja, huiskamer inschijnen. Inderdaad, heel goed, Lila. Dankjewel, Tess Merlo en Lila natuurlijk. Ik ga hem draaien, Claude François met Magnolias Are Forever. Tess, heel veel sterkte ook nog vandaag.
1: Kom goed, dankjewel.
0: Dankjewel, hoi. En dag Lila natuurlijk ook.
3: Wat wil je?

0: De chansontip van Tess en Hallo van deze druilerige woensdag. Claude François met Magnolias Are Forever. We gaan zo meteen terug naar De Lier. Want daar is Erik Kooijman deze woensdag voor de Op de Kaart Zomertour. De feestweek is daar begonnen. Hij stond net bij het Show de Boele. Wat gebeurt er nog meer? Dat ga je zo meteen van hem horen. En een nieuwe ronde van De Tijdmachine ga ik natuurlijk starten. En Jordi Bloem is erbij. Want blijft het zo regenachtig als vandaag? Dat ga je zo van hem horen.
1: Hallo!
2: De jaren 80 zijn er weer.
3: Vanaf zaterdag ben je een week lang terug in de 80's met muziek en herinneringen op Radio West.
4: Als ik op het knopje druk, dan gaat de weddenschap in.
2: Op vrijdag draaien we jouw favorieten uit de jaren 80 tijdens Vrijdag Verzoekdag. Je maakt kans op theaterkaarten en andere prijzen dankzij legendarische tv-programma's uit de 80's.
4: Is dit de eerste keer dat je optreedt voor de televisie?
3: Ja.
4: Ja?
3: Amazing 80's. Vanaf zaterdag, een week lang, natuurlijk op Radio West.
4: Fantastisch.

0: doe.
1: Leverinvuurwerken.nl.
2: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
3: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
4: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
3: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
5: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
6: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
5: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
7: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
8: Deze zomer lekker thuis? Maak van jouw huis de ideale zomerbestemming. Bij Womo Alexandrium scoor je deals tot 50% korting en krijg je gratis stylingadvies. Jouw staycation begint bij Womo Alexandrium. Laat het groeien.
9: Het is 2:02, tijd voor het laatste nieuws uit jouw regio. Daarvoor hier in de studio, Barbara Huigen. Goedemiddag.
10: Goedemiddag, Bob. Bij een fatale botsing tussen een vrachtwagen en een auto op de provinciale weg, de N455 bij Boskoop, is een man van 41 uit Zoeterwoude om het leven gekomen. Vanochtend vroeg botste de auto frontaal op de vrachtwagen. De vrachtwagen bleef staan, de auto belandde in de berm. Hulpverleners hebben nog geprobeerd de automobilist te redden. De N455 is een tweebaans provinciale weg waar 80 km per uur gereden mag worden. De politie onderzoekt wat er gebeurd is. In 3 huizen aan de Lieststraat in Den Haag zijn te hoge waardes aan formaldehyde gemeten. Dat is een kleurloos gas met een sterke prikkelende geur. Begin februari werd bij 39 van de 75 woningen in het wooncomplex schuim in de spouwmuren aangebracht. Als dat hard wordt, kan formaldehyde ontstaan. Woningcorporatie Stedion heeft de bewoners van de 3 getroffen woningen tijdelijk een andere woning aangeboden, meldt Den Haag FM. Tientallen andere bewoners wachten nog op de uitslag van metingen in hun huis. Nou, en het is het weer ervoor. Kijkbuiskinderen, let op, je kan je onderdompelen in nostalgie. Want op YouTube staan de afleveringen van dit kinderprogramma.
11: En straks maar knus naar jullie warme nestjes. Ah. En denk erom, oogjes dicht en snaveltjes toe. Slaap lekker.
9: Ben jij van de Fabeltjeskrant Leeftijd, Barbara?
10: Ja.
9: Ja?
10: Ja.
9: Oh, ik keek het. Zo oud.
10: Ja, nou. Maar aan jou, aan de toon in je vraag hoor ik dat het niet te zien is. Dus dat is dan weer positief.
9: Zeker, zeker weten. Absoluut niet te zien. Nee, zeker. Maar goed, en ik ken het ook natuurlijk.
10: Ja, nou, de afleveringen die zijn sinds gisteravond, althans de eerste 10, die zijn helemaal opgestoft en ingekleurd. En ze staan dus nu op YouTube. En elke dag komt er een nieuwe aflevering bij.
12: Boom, boom, boom, boom. Het is weer mooi, Jordi Bloem. Hey, joh, wat wordt het weer?
9: Dat is leuk voor dit weer inderdaad, wat Barbara al zei, Jordi.
13: Ja, en ik ben ook wel fan daarvan, want ik ben er ook mee opgegroeid.
9: Wie was jouw favoriet?
13: Ja, meneer de uil. Ja? Toch wel. Ja, die wijze uil, hè?
9: Ja, kan je die nadoen, die uil? Volgens mij kan jij dat heel goed.
13: Hallo, meneer de uil, waar ben je ons naartoe?
10: Maar dat is niet meneer de uil, dat
9: nee,
10: is het koor.
9: Dat is het kinderkoor.
13: Dat het ja, het koor. Maar de stem is van Frans van Duschoten.
10: Ah.
13: Ja. Die probeerde denk ik na te doen. Maar dat lukt natuurlijk helemaal niet. Het is de enige echte, er was de enige echte Frans van Duschoten.
9: Ja.
13: En goed.
9: Ja, goed. Ik vind het inderdaad. Waarom kies je voor om het kinderkoor te zingen als je de stem van meneer de Elf wil nadoen? Maar ja. Maakt niet
10: soef,
9: uit.
10: Soef,
13: soef. Ja. Soef, soef de haas. Ja, ja, ja.
9: Nog een slechte imitatie. Jordi, het weer.
13: Ja, daar laat ik me maar bij toch beperken tot het weer.
9: Ja.
13: Want dat is inderdaad wel weer om naar te kijken. Want het is inderdaad, Barbara zei het al, regenachtig. Af en toe is er regen. Vanmiddag vooral, later vanmiddag ook weer. Maar het is niet zo dat het een stuk doorregent. Dus je moet het een beetje treffen. En gisteravond viel er bijvoorbeeld in Roelevarensveen al een plensbui. En vanochtend heeft daar ook stevig geregend. En daar, een van de natste plekken van onze regio, daar is vanochtend al 35 mm. Zat er in de regenmeter bij Ton Wesselius. Had er ook een foto van gestuurd. En ik zag ook in Leidschendam is sinds middernacht 16 mm gevallen. Dus dat zijn toch al de redelijk mooie hoeveelheden voor die droge natuur. Temperaturen amper 20 graden. Of we die 21 nog gaan halen? Nou, misschien aan het begin van de avond nog, als er dan toch een paar opklaringen tevoorschijn komen. Met matig aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Nou, dat onbestendige, dat houden we nog wel. Morgen ook. Maar dan is de zon iets vaker te zien. Tussen de buien door, dat wel. Dat zijn stevige buien, hoor. Soms met onweer. Misschien ook een beetje hagel van die kleine hagelsteentjes. Dus een beetje herfstachtig met een zuidwestelijke bries en 20 graden ongeveer morgenmiddag. In een stevige bui is het soms maar 15 of 16 graden. Dus ook wel even wennen. En dan vrijdag, nou, nog een beetje hetzelfde verhaal. Maar voor het weekend heb ik betere berichten. De buien die trekken weg. Er komt een hoge drukgebied. Jawel, de zon laat zich wat vaker zien. Voor de temperatuur maakt het weinig uit. Met een windje vanuit het noordwesten wordt het 20, hooguit op zondag 21 graden, Bob.
9: Jordi, bedankt. Tot straks.
10: Tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl. Kijkbuiskinderen.

0: Kiki D.
1: Op de kaart.
0: I got the music in me. Het is tijd om terug te gaan naar Erik Kooijman. Die is in De Lier, waar de feestweek is begonnen.
2: Ja,
0: en
2: zeker.
0: En muzikaal lekker al onderweg is.
2: Ja, een rustige start, weet je. Ik vind het wel lekker, ja.
3: Dank aan alle sponsoren voor de soms al jarenlange steun.
2: Ja, er worden ook...
0: Ja, dat vind ik altijd mooi.
2: Ja, er is een meneer die de sponsors mixt door de muziek heen. Slagerij De Bruin, bakkerij Groente, man Hupplepup. Van alles komt er voorbij. Dat past ook een beetje, dat het hele dorp meedoet. Het hele dorp draagt ook bij op een bepaalde manier. Dat vind ik, geeft veel warmte. Even kijken, de laatste bal. Dat was een goede catch, hè?
4: Nou, hè? Vond je het ook?
2: Lig je het dichtstbij nu?
4: Geen idee. Ik heb nog niet gekeken. Moet even kijken, natuurlijk.
2: Nu meten, hè?
4: Ja.
2: Even kijken.
4: Ja.
5: Ja, jullie staan erop, hoor.
2: Ja.
5: Hij gaat 2 punten nemen. We kunnen alleen maar verliezen.
2: Ja. Hebben jullie wel gewonnen?
5: Nee, ja, nu. Kijk, we nemen nu 2 punten. Want als ik nu een fout gooi, dan raken we die 2 punten kwijt. En dan mag je de punten nemen. Dat is beter dan verliezen, toch?
2: Dus jij hebt gewonnen?
4: Geen idee. Heb ik gewonnen?
5: Nee, wij winnen niet.
4: Oh, ja, nee. Ik ben met hem.
5: Maar we staan wel achter.
2: Ja. Als het met hem was.
5: Laten we nou verder gaan.
4: Maar ik snap er geen reet van. Een heel spel niet. Nee. Maar dat maakt niet uit.
2: Maar je kan wel goed gooien.
4: Nou, het was beginnersgeluk. Okay. Je had me net niet moeten zien gooien, hoor.
2: Het is bijna gevaarlijk.
4: Ja.
2: Nee, maar het dampende effect van het zand zorgt ervoor dat er geen rare dingen gebeuren. Hè. Geen wegketsers.
4: Hè? Wat zei je? Sorry.
2: Nee, ik had het over dat het allemaal veilig is. Veel succes, hè?
4: Sta niet
2: te weten. Nee hoor, nee. Dit is alleen maar geluid dit.
4: En waar komt het geluid uit?
2: Uit de microfoon en dan gaat het zo op de radio, Radio West. Ja, leuker wordt het niet. Ik loop even door, want ik verzand in allerlei spraakverwarringen.
0: Ja.
2: Maar
0: dat ligt aan jou, hoor, Erik, denk ik.
2: Nee, helemaal niet. Even naar deze dames hier. Hallo, ik gooi overal mijn microfoon even tussen. Hoe vinden jullie het tot nu toe?
6: Ja, super, hè? We hebben een prachtig weertje ervoor, dus helemaal goed. Ja,
2: vanmorgen dachten jullie zeker ook van, oh jee, dat wordt waterballet.
6: Nee, je moet altijd een beetje positief blijven, hè. Dus nee hoor, mooi weer houden weer in De Lier.
2: En jullie zijn toeschouwers of doe je mee?
6: Nee, we doen mee. We hebben net een potje gespeeld.
2: Oké.
6: 10-10 geworden, gelijk gespeeld, dus gaat helemaal goed.
2: Ik snap er niks van die hele telling.
6: Nee, echt niet? Nee. Het is zo leuk. Je moet gewoon zorgen dat je zo dicht mogelijk bij het balletje terechtkomt. Ja, met net zoveel mogelijk ballen.
2: Oké, en dan heb je 10 potjes gewonnen en 10 verloren?
6: Nee, 1 potje gewonnen, 10-10 gespeeld, allebei 10 punten.
2: Ja, ja. Wederom spraakverwarring, maar goed, hartstikke leuk. Ik zal het niet zo snel begrijpen, maar ik vind het ook een mooie sport. Want hoe je dat technisch dan beet houdt, hè, die bal. En dan een beetje tegeneffect geven, zo, dat vind ik mooi om te zien.
6: Ja, zeker. Nee, dat is zeker. Je moet hem ook een beetje omhoog doen, anders rolt hij veel te ver door. En zo, als je met een boogje omhoog gooit, dan komt hij in het zand terecht. En dan blijft hij leggen waar jij mikt, als je goed mikt.
2: Ik heb ook het gevoel dat het een soort van verbroedering is van iedereen. Want je speelt elke keer weer tegen anderen.
6: Ja, klopt.
2: Is dat belangrijk?
6: Dat is ook de enige reden waarvoor wij meedoen. We doen het 1 keer in het jaar hier.
2: Geen trainingskamp in Frankrijk?
6: Nee, geen trainingskamp. We gaan even zoeken waar we de ballen vorig jaar hebben gelaten. En die nemen we dan weer uit de kast. En dan gaan we weer beginnen.
2: Ja, mooi. Ik loop even verder. Veel plezier.
6: Succes. Dank je wel.
2: Ja, het is wel een mooi gezicht. Iedereen heeft zo'n handtasje met van die zware ballen bij zich.
0: Ja, Jeu de Boule ballen. Volgens mij hebben we nog helemaal niet gezegd dat het om Jeu de Boule gaat, dit rondje. Maar het is misschien wel handig om erbij te zeggen.
2: Volledige spraakverwarring. Goed. Dit is zeg maar het startschot van de feestweek. Ik heb verderop al gezien dat er een enorme tent is opgebouwd met speakers die tot in Den Haag te horen zijn. Daar ga ik zo ook even een kijkje nemen. Maar ik ga me toch maar, om spraakverwarring te voorkomen, iets meer verdiepen in het spelletje.
0: Dan hoop ik dat je over een half uur de regels een beetje scherp hebt, Erik.
2: Ja,
0: want
2: okay,
0: hoe je nou een punt krijgt, ik heb geen flauw idee.
2: Ik kom erop terug.
0: Het klinkt gezellig in ieder geval. Tot zo, Erik.
1: De Radio West tijdmachine.
0: 100 euro hebben we hier voor je liggen. Dat is de hoofdprijs van deze week. En eigenlijk kun je die 100 euro vrij uitgeven via de Nationale Keuze cadeaukaart waar die 100 euro op staat. Drogisterijen, slijterijen, speelgoedwinkels, lingeriezaken, kledingzaken, elektronicazaken. Het houdt eigenlijk niet op. Die bon kun je op heel veel plekken kwijt en die kan van jou zijn als je de finale haalt van de tijdmachine aanstaande vrijdag. 070-390-5454, want voor die finale moet je je wel nog kunnen plaatsen. En dat kan nu bij mij. 070-390-5454. Reis met me mee naar een jaartal in het verleden. 3 vragen goed is kans op een plekje in die finale. 1 vraag goed heb ik hier al onwijs mooie prijs voor je klaar liggen. 070-390-5454. Altijd prijs in de tijdmachine.

0: George Ezra, Shotgun.
1: De Radio West tijdmachine.
0: En Ron, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Hey Ron, uit Wassenaar kom jij, hè?
2: Ja, zeker.
0: Hoe is het weer in Wassenaar?
2: Bewolkt.
0: Lekker, hè?
2: Ja, ik vind het wel fijn. Niet zo koud, niet zo warm meer.
0: Nee, was je er klaar mee met die warmte?
2: Ja, ik was er wel klaar mee.
0: Ja, en dan blijft het maar zo warm. Hoe hou je dan het hoofd koel, Ron? Oh, man. Ja, hoe hou je het hoofd koel?
2: Gewoon blijven proberen.
0: Blijven proberen af te koelen, ja. Wat ben je aan het doen deze woensdag?
2: Ik ben aan het werk op het vliegveld in Rotterdam.
0: Je bent nu in Rotterdam?
2: Ja.
0: Oh, moet je dan niet opletten of er een vliegtuig wil landen of opstijgen?
2: Nee, dat hoeft niet, want we hebben even geen cursus.
0: Oké.
2: Volgens mij was jij bij mij een keer thuis geweest, en toen heb ik je even laten zien hoe dat ging.
0: In
2: de simulator.
0: Ik had die link helemaal niet gelegd, Ron, maar inderdaad, ik ben als verslaggever bij jou thuis geweest om een prijs langs te brengen. Ja. Jij werkt, dat is heel leuk werk, jij werkt als een acteur op Rotterdam, volgens mij, op het vliegveld.
2: Ja.
0: En dan doe je alsof je een vliegtuig bent, zodat mensen in de luchtverkeerstoren met jou kunnen oefenen hoe dat gaat, een vliegtuig laten landen en opstijgen.
2: Ja, maar dat is dan in een simulator, zeg maar, dus niet in de toren zelf.
0: Nee, alles is net.
2: Dan bied ik het tegenspel aan de verkeersleiders, aan de leerlingverkeersleiders.
0: Ja, dus als er een Italiaans vliegtuig wil landen, dan klinkt dat zo. Ron, doe eens even voor.
2: Buongiorno, de Transavia of de Italia, de Italo 653.
0: Nou, en wat moet dan de cursist reageren?
2: Ja, die moet dan zeggen van Transavia of de Italo 653, go ahead. Italo 653, stemmen is dan jij les toe voor.
0: En zo kun je gewoon 5 minuten vullen uiteindelijk.
2: Ja hoor.
0: Ja. Ja, even een andere machine dan een vliegmachine. We gaan in de tijdmachine, Ron. Gezellig dat je belt. En heel eventjes geen Italianen of Duitsers die willen landen op Rotterdam. Want alles heb jij in huis, hè, natuurlijk. Ja.
2: Ja, ja, ja, ja.
0: 1983 is het jaar van de tijdmachine van deze woensdagmiddag. Was je er toen al, Ron, eigenlijk, of niet?
2: Toen was ik er al, ja.
0: Ja? En je zegt zo, alsof je een beetje teleurgesteld bent in het jaartal wat we hebben.
2: Nee, want toen was ik 74, was ik 19 jaar.
0: Oh, ja. Nou, dan zou je best wel aardig wat hebben kunnen opsteken van dat jaar. Ik ga jou namelijk 3 vragen stellen over 83. 3 vragen goed.
2: Ja.
0: Is prijs en kans op een plekje in de finale. Dan zou die nationale keuze cadeaukaart van €100 vrijdag van jou kunnen zijn. Maar als je maar 1 of 2 vragen goed hebt, dan ga ik je blij maken met hele bijzondere kaarten. Ik heb namelijk 4 kaarten hier voor je klaar liggen voor het Nationaal Monument Oranje Hotel op Scheveningen. Dat is natuurlijk een heel bijzonder hotel. En heel leerzaam en indrukwekkend om daar eens een middagje rond te lopen. Let op,
2: Ron.
0: De wereldtentoonstelling van 83 gaat niet door. Nee, van 89 gaat niet door. En dat wordt duidelijk in de zomer van 83. Oorzaak zijn de te hoge kosten en ruzie tussen premier Jacques Chirac en president François Mitterrand. Nou, het verraadt het al een beetje, maar in welke Europese hoofdstad was de wereldtentoonstelling gepland?
2: Dat zal dan wel Parijs geweest zijn.
0: Welk acteur kruipt in 1983 toch weer in de huid van geheimagent James Bond, 007, in de film Never Say Never Again? De oer-James Bond. De echte.
2: Dat was Sean Connery.
0: En een dikke nummer 1 hit voor de Leidse groep The Shorts in juni 1983. Met welke Franse hit staan ze 3 weken op 1 in de Nederlandse top 40?
2: Kom al, ça va, kom si, kom si, kom ça.
1: Je hebt 3 vragen goed.
2: Hey.
0: Een zachte landing noemen we dat, Ron.
2: Jawel.
0: En goed gezongen ook trouwens, kom al, ça va, kom si, kom si, kom ça.
2: Ja, we gaan meteen in de muziekbusiness.
0: Parijs, Sean Connery en Comment ça va. Dat was inderdaad goed. Ron, 3 vragen goed. Gefeliciteerd. Kans op een plekje in de finale. Een topscore bij deze. En ik ga je dus al blij maken met 4 tickets voor het Nationaal Monument Oranje Hotel op Scheveningen. En dan wens ik je heel veel plezier
2: mee.
0: Helemaal
2: goed.
0: Hey, werk ze nog even. Dankjewel.
2: Oké, dankjewel.
0: Hoi. Ja, en als ik er een vraag over stel, moet ik hem natuurlijk heel even draaien. Het haalt een beetje het zonnetje in huis. Deze regenachtige dag. The Shorts uit Leiden. Comment ça va? Come on.

0: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
1: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
2: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
3: Wat een goed plan.
2: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
3: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
2: NRV, of misschien Lissabon en de Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
4: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
2: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
4: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
5: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
6: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
7: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
8: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan, schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven, ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften, maakt bereikbaar.
7: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
8: TKE Trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
9: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
10: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
9: Laatste kans bij Van Uffelen. 20% extra kassakorting op afgeprijsde modemerken.
10: Voor je ogen en oren ga je naar Linnenwever in Wateringen. Kijk op linnenwever.nl.
11: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
12: 100.000 volgers op TikTok heeft hij. En in de studio zometeen zit hij. De Westlandse DJ Voogd, comedian. Hij is hier zo te gast in het volgende uur. Menno in de middag. Het is 1 uur. Het nieuws uit jouw regio krijg je van Barbara Huigen.
13: De enorme regenval van vanochtend zorgt in meerdere plekken in de regio voor overlast. Zo stonden de bergingen van 2 appartementencomplexen in Katwijk onder water. Ook de nabijgelegen supermarkt is gesloten vanwege wateroverlast. De brandweer heeft het meeste water uit het appartementencomplex kunnen wegpompen. Een automobilist van 41 is vanochtend vroeg om het leven gekomen na een botsing met een vrachtwagen. Het slachtoffer komt uit Zoeterwoude. Het ongeluk gebeurde op de N455 bij Boskoop. De politie onderzoekt wat er is gebeurd. De bewoners van 3 huizen aan de Lieststraat in Den Haag moeten tijdelijk elders wonen. In de huizen zijn te hoge waardes aan een giftig gas gemeten. Een mogelijke oorzaak is het schuim dat eerder dit jaar in de spouwmuren is aangebracht. Tientallen andere bewoners horen nog of er in hun huis ook gas hangt. Meer regio-nieuws straks om 2:30. Nu het overige nieuws.
14: Clemens Peters met het NOS-journaal. In Haarlem is een man aangehouden die geprobeerd zou hebben om in een brandweerkazerne in te breken. Dat was in maart van dit jaar in Sparendam. Er was een raam vernield en er werd bloed gevonden. Na een DNA-match kon de man van 21 worden aangehouden. Sinds oktober vorig jaar wordt er voortdurend ingebroken in brandweerkazernes door heel Nederland. In 2026 gaat het nu al om 60 zaken. En daarbij lijken vooral dure gereedschappen het doelwit. De politie onderzoekt of de aangehouden verdachte bij meerdere inbraken betrokken is. In het water bij het Amsterdamse Amstelpark is een lichaam aangetroffen. Voorbijgangers ontdekten het lichaam eerder vanochtend. Het gebied wordt door de politie onderzocht. Vorig jaar werden 20 lichamen gevonden in Amsterdamse wateren. Ze kwamen om het leven door verdrinking, een misdrijf, zelfdoding of een ongeluk. Schiphol en de beveiligingsbedrijven op de luchthaven zijn nog niet ingegaan op de eisen van de vakbonden CNV en FNV. Een uur geleden verliep het ultimatum dat de bonden hadden gesteld vanwege de werkdruk en de werkomstandigheden van beveiligers. In het voorjaar ging Schiphol van 5 naar 3 beveiligingsbedrijven. Veel medewerkers moesten dus noodgedwongen overstappen naar een andere werkgever. Volgens de vakbonden hebben de beveiligers daar veel last van. Nu de deadline van de bonden niet is gehaald, komen er acties. Volgens de CNV zal dat niet meteen vanmiddag zijn, wel op een later tijdstip. In het zuiden van Brazilië zijn zeker 21 mensen omgekomen bij een busongeluk. 4 mensen raakten gewond. De bus en een vrachtwagen botsten frontaal op elkaar. De meeste slachtoffers zaten in de bus. Ook de chauffeur kwam om het leven. De oorzaak van het ongeluk in Brazilië is nog niet bekend. Het weer, er trekken buien over het land. Vanmiddag vooral nog regen in het zuiden. In het noorden kan de zon doorbreken. Het wordt tussen de 19 en 21 graden. Morgen opnieuw regenbuien en af en toe zon. Het wordt ook dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
15: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
16: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
17: Dus het maken van staal wordt schoner.
18: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
19: Maar moet dat dan in Nederland?
20: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
15: En wat levert dat dan op?
18: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
15: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
21: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
22: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
23: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
22: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
23: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
24: Van Uffelen, dat is Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
25: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
24: Laatste kans bij Van Uffelen. 20% extra kassakorting op afgeprijsde modemerken.

0: London Breed.
1: I've been thinking about you aan het begin van het tweede uur Menno in de Middag. Het uur dat natuurlijk wordt afgesloten met...
2: jouw plaat.
1: Het thema is vakantieland Italië, dus heb jij een plaatje over of uit Italië... dan hoor ik dat heel graag van jou, bob@omroepwest.nl. Of app eventjes naar de studio 070-307-8080. Dat is het WhatsApp-nummer. 070-307-8080.
2: Op de kaart.
1: Zometeen komt een Westlandse comedian. Sorry, ik kom er bijna niet over uit. Zometeen komt een Westlandse comedian hier de studio in. Met een bijzonder verhaal en heel veel volgers op social media. Maar daarvoor gaan we ook naar het Westland, naar De Lier. Want daar is Erik voor de feestweek. En daar is het druk, Erik.
3: Ja, je hoort het om me heen. Geroezemoes. De spelende teams van de Jeu de Boel-wedstrijd leveren hun briefjes in hier. En daar is er een wedstrijdcommissie die gaat dan kijken wie de winnaar is. Er staan allemaal grote prijzen. Natuurlijk allemaal groenten pakken en bloemen. Westlandse prijzen. En ja, ik moet toch een beetje weten hoe dat zit met die feestweek. Hallo meneer.
4: Hallo heer.
3: Hoe gaat het met jullie?
4: Ja, goed.
5: Fantastisch.
4: En met jou?
3: Ja, ook best wel leuk.
4: Oh, fijn.
3: Ja, wel gezellig hier.
4: Wat zeg je?
3: Ik vind het hier wel gezellig.
4: Ook?
5: Ben jij voor het eerst?
4: Ja. Oh, oh. Ja, wij zijn hier al even hoor. Ja, wij lopen hier al even.
3: Kan je nog herinneren dat je een kleine jongen was dat je hier liep?
4: We zijn hier geboren dus. Dus we liepen hier al zo groot, liepen we hier al rond.
6: Toen was er nog geen Jeu de Boel.
3: Nee.
4: Toen was er wel kermis. Ja. Maar geen Jeu de Boel.
5: Toen stond daar het gemeentehuis en daar was de politiebureau.
4: Nou, dat weten alleen de hele oude mensen.
6: Dat weet hij wel, politiebureau.
4: Ja, dat weet ik wel.
6: Ja, dat weet hij wel.
5: En u konden mij ook.
3: Zijn jullie broers, of niet?
4: Ja, ook nog.
6: Ja, Ketjin.
5: Ja, Kier.
4: Ja. Klopt helemaal.
6: Ja, ja.
3: Dit is wel een week dat je altijd thuis bent, dat je zorgt dat je er bent.
4: Normaal namen we altijd wel vrij.
6: Deze week dan ben je altijd thuis.
4: Ja, dan zorg je dat je in dorp bent.
5: Nou ben je gepensioneerd.
4: Ja, ja.
5: Dan heb je gewoon een week vrij.
4: Ja.
3: Maakt niet uit waar ik mijn microfoon onder hang.
4: Nee.
5: Oh, neem niet op. Of is het live?
3: Ja, ja. Het is live, ja.
6: Oh, fijn.
3: Het kan nooit fout gaan.
4: Ja. Nee, maar wij... ja. We zitten altijd in de feestweek. En dan heb je altijd hier in het dorp feest. En dat is het leuke, vind ik, van zo'n dorp. Ons kan ons.
5: Ja, hè, dat er niet...
4: En als je zo kijkt van om je heen... Nou ja, meer dan de helft, die ken je allemaal. En dat is het gezellige in zo'n dorp. En dat heb je met zo'n Jeu de Boel ook. We staan te gooien, maar we gaan hier voor het winnen. Het is voor de gezelligheid.
3: Je zit gewoon te kletsen met de tegenstanders weer.
4: Ik ben met die meer aan de praten aan het gooien. En dat is veel gezelliger.
3: Want nu is het woensdag, hè? Wat is het programma voor de komende dagen? Weten jullie dat?
4: Elke dag heb je volop feest.
3: De wielerronde was.
4: Gisteren had je hier de wielerronde. Morgen heb je boekspiet lopen, denk ik. En
3: drinken.
4: En tonnetjes steken. Braderie. Donderdag en vrijdag braderie.
6: En zaterdag zitten de
4: kinderen weer. Ook met rommelmat in de Hoofdstraat. Heel de Hoofdstraat vol met kinderen die al voor de rommelmat verkopen.
3: Ja, het klinkt wel geweldig. Ja, ik heb het wel eens eerder gezegd, maar ik kom uit Den Haag in de grote stad. Ja, en dan heb je dat soort dingen niet.
4: Nee, dat hebben we allemaal niet.
3: Nee, ik ben een beetje jaloers.
7: Gewoon vanaf afgelopen zaterdag met ALS zwemmen. Ja. Tot en met aanstaande zaterdag om 12 uur is het gewoon helemaal volgepland met allemaal activiteiten.
4: Ja.
7: Waar je gewoon, nou ja, ieder wils, leeftijd, alles kan meedoen. Ja. En alles kan inschrijven.
6: Zondagochtend ook, dat is ook leuk.
4: Zondagochtend hebben we hier een kerkdienst om 10 uur.
3: In de feestzaal. Waar...
4: In de feestzaal heb je een kerkdienst, daar beginnen we mee. En dan daarna heb je een fietstocht. En dan wordt er een fietstocht uitgezet.
5: Een picknick.
4: En een picknick.
3: Jullie kunnen nog wel uren praten.
4: Ja. Ja.
3: Ik wens jullie een hele goede week.
0: Ze zouden een radioprogramma moeten krijgen. Ja.
3: Bedankt.
0: Mooi daar, Erik, bij Gebroeders De Lier. Daar in De Lier.

0: eerste feestweek. Erik, tot over een half uurtje.
1: Je luistert naar Menno in de Middag met Bob Brinkman.
2: Voor degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek. Voor degene met de snel vergeten namen. Voor degene met het vruchteloze zoeken. Moet nu weten, we zijn allemaal samen.

Voor degene met een slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots. In zijn risicoloze hoge toren. Op zijn risicoloze hoge rots. Moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

Voor degene met het open gezicht. Voor degene met het naakte lichaam. Voor degene in het witte licht. Voor degene die weet

0: Hollen Oates, Kiss on My List. 97.000 volgers heeft hij op TikTok. De Westlandse comedian DJ Voogd scoort hoge ogen met zijn Westlandse accent en zijn droge humor op sociale media. Gaat regelmatig viraal, vooral volgens mij als hij zijn Westlandse accent extra dik aanzet. En dat klinkt dan zo.
1: Opa, wil dit? Ja, ga best. Heb ik dadelijk nog een bakje kom doen in de dijk? Ja, best. Oké, zie ik je zo. Yo, badabad, yo.
0: En deze woensdagmiddag zit hij bij mij in de studio, DJ Voogd.
2: Hallo.
0: Hallo, DJ.
2: Hallo.
0: Hallo, hoe is het met je, DJ?
2: Ja, gaat goed. Met jou?
0: Ja, het gaat goed. Wat liefst als je het vraagt. Krijg die vraag meestal nooit terug. Fijn om te horen dat het goed met je gaat. Helemaal uit de lier, helemaal hier naartoe gekomen. Ja, je bent echt wel een...
2: Het boerengeheugd.
0: Nou, wat zeg je nou over dat mooie dorp? Ja, jij mag het zeggen natuurlijk. Ja, je bent echt wel een bekende lierenaar, zeg je.
2: Ja, ik noem het altijd een BW'er. Een bekende Westlander.
0: Je bent echt een BW'er aan het worden. Kan je nog over straat?
2: Nou, deze week is feestweek. Gisteren was de allereerste dag, zeg maar. Ik ben volgens mij 10 keer al, 20 keer al op de foto geweest met gasten.
0: Door je filmpjes op Instagram en op TikTok, waar heel veel zelfspot in zit. En je steekt vooral de draak eigenlijk met je eigen handicap. Je hebt namelijk een beschadiging in je hersenen.
2: Ja, cerebrale parese.
0: Ja, kun je uitleggen wat dat is?
2: Dat weet ik eigenlijk ook niet. Maar dat...
0: Is aangeboren.
2: Ja, aangeboren. En tastte me spraak aan en me lopen.
0: Ja, en je hebt inderdaad, je loopt ook lastig, zag ik ook, als je hier, toen je hier de studio in kwam. Maar je gaat er, in ieder geval, dat zie ik ook in je filmpjes, heel makkelijk en met heel veel humor mee om.
2: Ja.
0: Heb je dat altijd al gedaan, of was dat moeilijk?
2: Ja, eigenlijk wel. Nou, ik moet zeggen, ik heb van de zelfspot geleerd van mijn neven.
0: Ja?
2: Want mijn neven waren sinds... kind van aan, toen ik heel klein was, ook al heel erg bot tegen me. Op een leuke manier dan. En zo heb ik het eigenlijk geleerd.
0: Weet je nog wat je neven dan zeiden, bijvoorbeeld?
2: Laatst had ik nog een housewarming van mijn nicht. Die zei... Die neef van mij zei van... Joh, Tiff, ik wist niet dat je Mogol had uitgenodigd.
0: Dat is Westlandse humor, denk ik, of niet? Ja. Dan moet je inderdaad wel van goede huizen komen, wil je daar tegenaan komen. Maar jij kan dat blijkbaar wel makkelijk hebben.
2: Ja, ik kan het even wel hebben.
0: Ja. En wanneer dacht je van, nou, ik heb hier zo'n telefoon voor me, ik heb humor. Ik ga eens wat op social media plaatsen.
2: Dat is begonnen 6 jaar geleden, in augustus. Coronatijd, ik had niet heel veel te doen. En ik dacht, ik heb aardig wel wat humor.
0: Ja.
2: Laat ik een TikTok-filmpje uploaden. En zo is het eigenlijk een beetje gaan rollen.
0: Ja, maar goed, dat is dan 6 jaar geleden. Nu heb je bijna 100.000 volgers. Ja. En wanneer kwam het moment dat jij dacht van... hé, mensen willen met me op de foto tijdens een feestweek. Mensen beginnen me te herkennen op straat. Ik word populair.
2: Dat weet ik eigenlijk niet meer. De allereerste keer was, denk ik, 3 jaar geleden, 4 jaar geleden... dat ik door de straten van Delft liep... en ineens een jongen tegen me zei van... jij bent toch DJ? Mag ik een beetje op de foto?
0: Ja, dat is toch tof als dat gebeurt, DJ, of niet?
2: Ja. Heel erg tof.
0: Ja, heel veel filmpjes heb je ook op social media geplaatst... die ook heel veel volgers krijgen, ook van bekende mensen...
2: Ja.
0: Die dan daar ineens op reageren. Dus ik kan me voorstellen dat je ook nog even doorgaat met dat social media. Ja. Want je wil er vooral bekend mee worden, volgens mij, hè?
2: Ja.
0: Jouw droom is comedian worden, of niet?
2: Ja. Nou, ik moet zeggen, een comedian worden. Omdat ik merk soms... als ik echt hele harde grappen maak... dat het heel snel geband kan worden door TikTok.
0: Dan zegt TikTok, dat vinden we niet leuk. Nee. Deze grap is te hard. We verwijderen het filmpje.
2: Ja, vind ik soms wel jammer.
0: Ja, durf je een harde grap hier op de radio te doen?
2: Nou, ik kan hem eigenlijk... Ik kan hem even niet verzinnen.
0: Er komt even niet bij op, maar nee. dat maakt ook helemaal niet uit. Je kan in ieder geval moeilijk meer over straat in de Lier. Daar is nu ook de feestweek bezig, inderdaad. Daar moet je veel al op de foto's. Alleen maar leuk, volgens mij, voor jou. Hey, en je bent ook een muziekliefhebber, heb ik begrepen.
2: Ja, ja. Ik heb een platencollectie van iets meer dan 690 platen, zoiets.
0: Zo, 690 plaatsen. Michael Jackson is een van jouw favorieten, toch?
2: Nee.
0: Oh, heb ik helemaal verkeerd begrepen. Gênant. heb je een favoriet? Jaren 80 muziek wel, volgens mij vooral, hè?
2: Ja, de 80. En als we kijken naar Nederlandse bands... De Staat.
0: De Staat. Oh ja, dat is echt een beetje. Dat is wel wat hardere muziek dan hier op Radio West draaien. Nee, ik wilde even vragen, DJ, of jij het leuk vindt om heel even de DJ in jezelf omhoog te halen. Dat ik een plaatje ga draaien van Pointer Sisters. Vind jij dat leuk?
2: Ja.
0: En dan mag jij eventjes in je beste DJ-stem. Mag jij heel eventjes. En misschien ook met een lekkere lik Westlands accent eroverheen. Die plaat aankondigen.
2: Oh jee.
0: Wat vind je daarvan?
2: Welk nummer is het?
0: Fire van de Pointer Sisters.
2: Oh. Oké. Hier komt die Pointer Sisters Fire.
0: Ja, heel goed. Dankjewel, DJ Voogd hier in de studio. En je blijft nog heel eventjes, toch?
2: Ja, tuurlijk.
0: Want ik heb ook begrepen dat jij een hele grote wens hebt... om nieuwslezer eens een keer te proberen.
2: Ja.
0: Heb ik een kleine verrassing voor je straks.
2: Oké, best.
0: Naar de Pointer Sisters. I'm right.

0: De Pointer Sisters en Fire, kundig aangekondigd door onze gast DJ, DJ Voogd. En zometeen is hij ook nog eens gast nieuwslezer. Je gaat het horen hoe hij dat doet. Zometeen na het laatste nieuws van Barbara Huygen. En natuurlijk ook het weer van Jordi Bloem komt jouw kant op. En Erik Kooijman, die is in de Lier, toevallig waar DJ vandaan komt, voor de feestweek. En jouw plaat, kortom, een bomvol laatste half uur. Menno in de Middag, coming up.
1: Lees de nieuwe, meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
2: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
3: Gelukt. Heb je hem al betaald?
2: Wat bedoel je?
3: Mijn betaalverzoek.
2: Zo, dat doe je snel.
3: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
4: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
5: Mensenrelatie, Radboud Visser.
6: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
5: Jazeker.
6: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
7: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
6: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
8: Leren mediteren? Zen.nl.
9: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remol waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
10: Leren mediteren? Zen.nl.
11: Hey,
9: ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
12: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds, nu in Museum van Bommel van Dam.
13: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
14: Wordt het in- en uit bed stappen steeds lastiger voor u? Een hooglaagbed van Royal Health Foam biedt uitkomst. U stelt eenvoudig de ideale hoogte in, zodat u makkelijker in- en uit bed stapt. Handig bij het opmaken, stofzuigen onder het bed en ook prettig bij mantelzorg. Kom proefliggen in onze showroom in Scheveningen of kijk op healthfoam.com.
13: Laatste kans bij Van Uffelen. 20% extra kassakorting op afgeprijsde modemerken.
0: 2:03, Radio West. Menno in de Middag, het laatste nieuws uit je regio krijg je van Barbara Huygen. Goedemiddag, Bob.
15: Goedemiddag, Bob.
0: Hallo.
15: De zware regenval van vanochtend leidt in de regio tot problemen. De brandweer heeft vanochtend al 7 meldingen ontvangen van wateroverlast. Zo is in Leiden de parkeergarage aan de 5-mijlaan voorlopig dicht vanwege een grote lekkage. En ook meerdere parkeergarages in Katwijk staan onder water. Deze bewoner is verbaasd hoeveel water er in korte tijd is gevallen.
16: Ja, het was gigantisch heftig. Ja. Wat in 3 maanden niet gevallen is, viel nou in 5 minuten. Zo erg was het.
15: Ja, en elders in Katwijk was het ook raak. Zo stonden de bergingen van 2 appartementencomplexen aan de haven onder water. En de nabijgelegen supermarkt aan de Visserskade is dicht vanwege wateroverlast. De brandweer heeft intussen het meeste water uit de appartementencomplexen kunnen weghalen. De bewoners van 3 huizen aan de Lieststraat in Den Haag moeten tijdelijk elders wonen. In de huizen zijn te hoge waardes van een giftig kleurloos gas gemeten. Een mogelijke oorzaak is het schuim dat eerder dit jaar in de spouwmuren van ruim de helft van de in totaal 75 huizen is aangebracht. Tientallen andere bewoners horen later of er in hun huis ook gas hangt. Een ongeluk op knooppunt Terbrechtseplein bij Rotterdam, waardoor de verbindingsweg van de A20 naar de A16 de komende uren dicht is. Een vrachtwagen botste net voor enen tegen de vangrail en viel om. Daardoor lekte 200 liter diesel op de weg. De vrachtwagenchauffeur is uit de vrachtwagen bevrijd en nagekeken in de ambulance.
0: Ja, Barbara, we hebben een gast in de studio. Die zie jij
15: Klopt.
0: Natuurlijk ook.
15: Ja.
0: En die zie jij ook met grote ogen naar jou kijken, hè, hoe je dat doet, dat nieuws lezen.
15: Ja. Echt. Ja, nou.
0: DJ, zou jij ook even willen nieuws lezen?
15: Ja,
0: even kijken of wat nieuwtjes hier heb liggen voor je. Oh ja, en dit is leuk, want DJ komt uit het Westland, die komt uit de Lier. Het zijn alleen maar Westlandse nieuwtjes. Ik ga je een A4'tje geven.
16: Help.
0: Alsjeblieft. ben ik benieuwd. Het nieuws met DJ Voogd, comedian.
17: Glastuinbouw Nederland is niet blij dat Tillis in het gebied van Delfland vanaf vandaag tijdelijk weer oppervlakte water mogen gebruiken. Jezus Christus, hier kreeg ik een tia van.
0: Dat staat niet opgeschreven, dat hij een tia krijgt.
17: Zuinig gebruik kan er volgens de organisatie er mogelijk voor zorgen dat de versoepeling na het weekend kan worden verlengd. Punt.
0: Nog twee berichtjes.
17: Twan Middelburg is gisteravond in klasse 1 winnaar geworden van de 52e ronde van de Lier. Woehoe! Hij versloeg in de eindsprint Bastia van Dijk en Daan Hogenhoost. Het is de tweede keer dat Twan Middelburg deze ronde wint. Hij was ook in 2024 de snelste. Volgende nieuwtje.
0: Dankjewel, fijn dat je het aankondigt. Ja, nee, top.
17: Er
0: ja.
17: worden op zaterdag 26 september drie wandeltochten toegevoegd aan de jaarlijkse Rijkswaanloops in Graafzande. Het gaat om de tocht over 7, 14, 21 kilometer. De opbrengsten gaan naar het goede doel, Stichting Team Westland.
0: Nou, dat was hem. Hey, ja, ik heb het goed gedaan. Barbara, wat vond jij als expert?
15: Goed gedaan.
0: DJ, wat vond je er zelf van?
17: Goed.
0: Ja, vond je het zelf goed?
17: Ja, kan beter. Zij doet het natuurlijk beter, maar kom beter.
0: Nee joh, helemaal niet. Hartstikke goed. Jordi Bloem is de weerman. Ging goed, hè?
18: Ja, voor de eerste keer. Prima.
0: Eerste keer, ja hoor. Precies. En wat kan die TikTok-filmpjes maken ook, hè? Vooral niet vergeten.
18: Nee, dat kan niet beter dan wij, hoor.
0: Ja, dat ook, ja. En het weer wordt wel ook beter dit weekend.
18: Ja, het weekend wel, maar vooruit hebben we nog onstabiliteit. De hogere luchtlagen worden kouder, de kans op buien wordt groter. En we hebben inderdaad al het een en ander aan regen gehad. Want bijvoorbeeld in Leidschendam, daar viel 16 mm, maar dat viel wel in korte tijd. Hè. Dat is dan in korte tijd 16 liter water per vierkante meter. En ik denk dat er nog wat meer regen gaat komen, maar vanmiddag lijkt het wel mee te vallen. Af en toe nog eens een bui, maar ook droge momenten. In loop van de middag en vooral vanavond kan de zon zich nog even laten zien. Met west-zuidwestenwind matig. Dat is 20 graden, dat is een beetje onder de maat voor de tijd van het jaar. Vanavond dan een paar opklaringen. Later neemt de kans op die paar buien vanaf zee toe. Dat kan een onweersbui zijn, dus een stevig exemplaar. En morgen ook landinwaarts af en toe zo'n stevige bui. Het is toch heel wat ander weer dan we de laatste tijd gewend waren. Met ook iets meer wind uit het zuidwesten en 20, heel misschien 21 graden. Maar dat is dan tussen de buien door. Iets meer zonneschijn dan vandaag tussen die buien door. Vrijdag eigenlijk weinig verandering hoor. Zaterdag dan is die enkele bui misschien in de ochtend nog. Daarna wat meer zon, 20 graden. Zondag waarschijnlijk droog, geregeld zon, 21 graden. En volgende week lijkt het zelfs nog wat warmer te worden. Hoe warm precies? Dat is nog even afwachten. Met eerst waarschijnlijk niet al te veel regen. Maar ja, rond het midden van de week toch ook alweer af en toe eens een regen- of onweersbui. Dus zo langdurig droog en stabiel, dat is het niet. Maar af en toe zijn er best wel weer leuke dagen te verwachten.
0: Jordi Bloem, dankjewel.
18: Graag gedaan.
0: Tot morgen.
18: Hoi, hoi.
0: Jij hebt altijd zo'n afsluitend zinnetje, Barbara.
15: Ja, klopt.
0: Zullen we DJ, de comedian uit het Westland, die eventjes laten? Ik heb nog één zinnetje voor je. Hier op een op een blaadje. Dan sluit je ook eventjes als een soort van olifant met grote snuit. Blaas hij het verhaaltje uit. Blaas dan ook heel eventjes het nieuwsbulletin af. Ik hoop dat je mijn handschrift kan lezen.
17: Tot zover het nieuws. Meer weten? Kijk op omroepwest.nl.
0: Nou, wat goed.

0: de kaart.
1: En stars op Radio West. Het is echt een uitzending met een Westlands sausje eroverheen. Want net natuurlijk de Westlandse comedian DJ Voogd. Hier in de studio uit De Lier. En Erik Kooijman. Die is in De Lier bij de feestweek.
2: Het is ongelooflijk.
1: Het is niet te doen. Het is, hoe verzinnen we het hier toch?
2: Nou, ik ben ook een beetje opgegroeid aan de rand van het Westland. Ook tomaten geplukt en komkommers getrild.
1: Wat leuk. Komkommers getrild, hoe werkt dat?
2: Ja, dan heb je een apparaatje in je hand en dat trilt.
1: Okay.
2: Dat is een elektrisch apparaatje. Dat ging nog met een soort batterij. En een heel klein piefje. En dat piefje, dan moet je tegen de bloemetjes houden. En dan gaat het stuifmeel eruit en dan is de bevruchting sneller. Om het proces te versnellen. Heel apart werk. Loop je op stelten.
1: Oh, ook nog.
2: Op zo'n paadje. Ja, dat is echt Westland. Mag ik u iets vragen, mevrouw?
3: Ja.
2: Weet u hoe dat werkt met het trillen van komkommers?
3: Nee. Ja, ik doe het met mijn vinger tegen de touwtje aan.
1: Ja, doet u dat zo?
3: Ja.
2: Maar er zijn ook apparaatjes voor, toch?
3: Ja, elektrische tandenborstels, dat kan ook. Dat las ik pas op Instagram.
2: Met
3: een elektrische tandenborstel, ja. Ja, dat was bij tomaten, maar ik denk dat met komkommers niet zoveel anders is. Ja.
2: Ik heb het als werk gedaan vroeger. Dan moest je op het stelte staan en dan moest je die bloemetjes aanraken steeds.
3: Ja, dat heb ik nooit gedaan.
2: En nu ook niet?
3: Nee, maar ik heb komkommers in mijn eigen kassie.
2: Oh, dan tril je ze gewoon even met de
3: hand? Nee, gewoon even zo. Ja, tomaten ook.
2: Oké, nou dank jullie wel. Ja. Hebben jullie gewonnen trouwens?
3: Ja, zeker.
1: Oh ja, Show de Boele.
3: Ja, 13-5.
2: Ja, we zijn aan het Show de Boele. We waren even aan het komkommer trillen. Ja, het klinkt heel raar.
1: Het is komkommertijd ook, hè, Erik?
2: Ja, precies. Dus we moeten het ergens over hebben. Maar ja, vond ik wel een leuk baantje eigenlijk. Was beter dan onkruidwieden tussen de rozenstruiken. Heb ik ook gedaan.
1: Heb je ook nog gedaan?
2: Dan, ja, dan kom je verschrampt terug, zeg maar. Volledig onder de schrammen. Dat is minder leuk.
1: We moeten een keer een special maken over de bijbaantjes van Erik Kooijman.
2: Ja, dat is heel goed. Het zijn niet allemaal ongelukken. Nu bent u aan de beurt. Concentratie. En dan ga ik je afleiden.
4: Nou, dat moet je niet doen.
2: De grote bal kwam tegen het kleine merkballetje aan, waar je dus op moet richten. Oh, nog één. De bovenop. Dit is een hele spannende. Dit is een spannende. Twee damesgroepen die tegen elkaar aan het rivaliseren zijn met ijzeren ballen. Ze liggen echt bijna tegen elkaar aan. Ja, mooie sport toch, hè, als je het zo ziet.
4: Oh, nee.
2: Mooie sport, hè, als je het zo ziet.
5: Hele mooie sport, ja, tuurlijk.
2: Als je eenmaal kijkt, dan zit je er ook helemaal in.
5: Dan zit je er helemaal in, ja. Dan kom je er moeilijk maar uit.
2: Ja, dan wordt het spannender.
5: Ja, en dan wordt het spannend. En dan moet je kijken wie er gaat winnen, hè?
2: De vraag.
5: Er komt uiteindelijk een winnaar.
2: Oké, bedankt. Nou, ik geloof dat ik hier wel klaar ben.
1: Ja, dat denk ik. Maar, zo voelt het ook. Ja. Nou, ik heb nog wel één vraag die even in mij opkomt, Erik. Jeu de Boele hoort echt een beetje bij de feestweek in De Lier. Maar hoe komt dat nou? Waarom is die sport nou zo onlosmakelijk verbonden met dat Westlandse dorpje?
2: Ja, het is op een gegeven moment begonnen en het is groter en groter geworden. Het is echt een heel gaaf gezicht. De hoofdstraat, vol met zand gestort. 60 teams. Die in een roulatie allemaal, nou niet allemaal tegen elkaar spelen natuurlijk, maar enorm bezig zijn. En het is fantastisch. Hoe vind jij de feestweek?
6: Leuk!
2: Ja, zie je, het werkt. Jeu de Boele is gewoon verbroederend.
1: En daarmee sluiten we het af, Erik, deze zomertour. Voor de woensdag, dankjewel Erik. Wat ga je morgen doen, weet je dat al?
2: Nog niet. Nee, nou, nog niet. Ik heb wel plannetjes, maar nog geheim.
1: Hoor ik je graag morgen weer, Erik. Fijne woensdag!
2: Hoi Bob!

0: Boney M. Sunny. En daarvoor Danny Vera en Morning Dance Again.
1: Jouw plaat.
0: Daar eindigen we mee. Het thema deze week is vakantieland Italië. Ja, en daar mag deze zanger natuurlijk niet ontbreken. In ieder geval, dat vinden Pia, Truus, Herman, Frits, Beb en onder andere Toon. En Toon die slaat de juiste toon aan, want zijn jouw plaat ga ik draaien. Marcello, bello, questo, amore.

0: Dames en heren, u heeft vast weer genoten. Dit was Menno in de middag. Tot morgen en een hele fijne middag.
1: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven. Ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maakt bereikbaar.
2: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
3: Reis weer met Golden eSIM.
1: TKE Trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
2: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
3: Reis weer met Golden eSIM.
4: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
5: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
3: Hey,
4: ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
6: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
7: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
8: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
7: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
6: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
9: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
10: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
11: Muziek aan zee op de woensdagmiddag. Zometeen ga ik muziek draaien van Bruce Springsteen. Born in the USA komt eraan. Eerst het nieuws van 2 uur. Barbara Huigen.
12: De bewoners van 3 huizen aan de Lieststraat in Den Haag moeten tijdelijk elders wonen. In de huizen zijn te hoge waardes aan een giftig gas gemeten. Een mogelijke oorzaak is het schuim dat eerder dit jaar in de spouwmuren van de helft van de in totaal 75 huizen is aangebracht. Bewoners van andere huizen horen of in hun huizen ook het gas is gemeten. De brandweer in onze regio heeft het druk door de wateroverlast. Zo stonden de bergingen van 2 appartementencomplexen in Katwijk onder water. De brandweer heeft het meeste water intussen kunnen wegpompen. De nabijgelegen supermarkt blijft dicht vanwege wateroverlast. De brandweer heeft vandaag al 7 meldingen van wateroverlast gekregen. Op knooppunt Terbrechtseplein is een vrachtwagen tegen de vangrail gebotst. De cabine is gekanteld en er is een grote plas diesel op de snelweg terechtgekomen. De verbindingsweg van de A20 vanuit Gouda naar de A16 richting Dordrecht en richting Lansingerland is naar verwachting tot 5 uur vanmiddag nog dicht. Meer regionieuws om 14:30, nu het overige nieuws.
13: Clemens Peters met het NOS-journaal. In Assen zijn straten afgesloten door actievoerende boeren. Ze gaan vandaag langs alle gemeentehuizen in Drenthe om steun te vragen tegen de stikstofplannen van het kabinet. Meerdere gemeenten, waaronder Emmen, Hogeveen en Meppel, hebben aangegeven de brief van de boeren niet te zullen ondertekenen. Op meerdere plekken in de provincie zijn boeren met trekkers op pad. In totaal gaat het om ruim 500 actievoerders. In het zuiden van Brazilië zijn zeker 23 mensen omgekomen bij een busongeluk. 4 mensen raakten gewond. Een vrachtwagen botste frontaal op de bus van een gezondheidsdienst. In de bus zaten patiënten die onderweg waren naar verschillende ziekenhuizen. De meeste slachtoffers zaten in de bus. Maar ook de bestuurders van beide voertuigen zijn omgekomen. Jaarlijks worden 25 tot 50 miljoen blikjes illegaal geïmporteerd en zonder statiegeld verkocht. Dat blijkt uit onderzoek van 1Vandaag. De blikjes worden verkocht via websites en maaltijdbezorgers. De import van deze blikjes is verboden, maar de koop en verkoop niet. De vaak goedkopere blikjes fris en alcohol maken een belangrijk deel uit van de omzet van restaurants en webshops. En ook verdienen criminelen flink aan de miljoenenhandel, blijkt uit onderzoek. In het water bij het Amsterdamse Amstelpark is een lichaam aangetroffen. Duikers van de politie halen het uit het water. En daarna volgt onderzoek naar de identiteit en de doodsoorzaak. Voorbijgangers ontdekten het lichaam eerder vanochtend. Vorig jaar werden in totaal 20 lichamen gevonden in Amsterdamse wateren. Ze kwamen om het leven door verdrinking, een misdrijf, zelfdoding of een ongeluk. Het weer, later vanmiddag vooral nog regen in het zuiden. In het noorden kan de zon doorbreken. Het is tussen de 19 en 21 graden. Morgen opnieuw regenbuien en af en toe zon. Het wordt dan ook, net als vandaag, een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
14: Van Uffelen. Das Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
15: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
16: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
17: Dus het maken van staal wordt schoner.
18: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
19: Maar moet dat dan in Nederland?
20: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
15: En wat levert dat dan op?
18: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
15: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
21: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
14: Laatste kans bij Van Uffelen. 20% extra kassakorting op afgeprijsde modemerken.
22: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
10: Tennissen, Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
23: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. Tot 4 uur, muziek aan zee.

0: Diane Warwick, I'll Never Fall in Love Again. En daarvoor hoorde je Bruce de Boss Springsteen, Born in the USA. Wat een lekkere stevige plaat om muziek aan zee mee te beginnen op de woensdagmiddag. Ja, fijn dat je weer luistert. Het wordt weer een feestje komende 2 uur. Onder meer blije berichten die gaan over prachtige bloemen die je kunt plukken. De krijg na wat gaat over een opgezette vos. Of is het misschien toch iets anders? En zoals je gewend bent, kan je lekker genieten van de muziek die ik voor je geselecteerd heb. Onder meer Sailor met La Cumbia. De Osmonds komen eraan. Down by the Lazy River. Die heb ik al een tijdje niet gedraaid. Echt weer zin in. En zometeen muziek uit eigen land van Paul de Munnik hier. Kijk niet achterom. Verder natuurlijk het regionale nieuwsophalen van Barbara. En wat doet het weer? Dat hoor je ook van Jordi Bloem.
1: Muziek aan zee.
2: Dit

Paul de Munnik. Deed een keertje zonder Thomas Agda. Kijk niet achterom uit 2021. Karin Bloemen heeft een leuke bericht geplaatst op X over bloemen. Een van de allermooiste bloemen van het seizoen staan nu in bloei. De dahlia's. En een prachtige foto terwijl ze tussen de kleurrijke dahlia's staan. Gele, rode, paarsige. Ja, dat is echt leuk. En het past ook bij de naam natuurlijk, hè, Karin Bloemen. En Lisbeth zegt, heerlijk enkele dagen aan zee. Vind ik even leuk als op een verre vakantie gaan. Ze is gewoon in Nederland op vakantie. Deze foto's genomen voor het appartement waar we verblijven in Nieuwpoort. Ja, ze heeft dus uitzicht over de duinen, richting de zee en richting de zon die ondergaat. Gewoon vanuit haar appartementje in Nederland. Je hoeft inderdaad niet ver weg daarvoor.

Sister Sledge, He's the Greatest Dancer. Een beetje uptempo nummer. Nu gaan we naar een heel mooi nummer. Heel klein, prachtig gezongen door Passenger, de Britse singer-songwriter Mike Rosenberg.

0: our holes, but we carry on.
1: Dus hij vraagt hoe je het vindt als ik op de vrijdag soms langskom.
2: Oh, dat vind ik hartstikke goed. Vind ik fijn. Ik kijk ernaar uit altijd.
3: De Zuid-Hollandse kust. Een heerlijke plek en je komt altijd wel iemand tegen met een verhaal.
4: Hij lag ook nog bij mij in de dut, toevallig. En opeens was hij weg, dus ja, dan gaat het hele circus gaan draaien. Tenminste, circus, ja. De schipper waarschuwt, wordt er gezocht. Wat is er gebeurd? En het is nog niet duidelijk.
3: Je ziet het in Onze Kust. Vandaag vanaf 5 uur. Elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
2: Leren mediteren. Zen.nl.
3: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
4: Wat een goed plan.
3: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
4: Of Florence en de ruïnes van Pompeji?
3: NRV, of misschien Lissabon en de Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
5: Leren mediteren? Zen.nl.
6: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
7: Muziek aan zee op Radio West. Het regionale nieuws krijg je van Barbara Huijgen. Barbara, goedemiddag.
8: Goedemiddag Marjolein. Het gaat goed met de Nederlandse industrie. De omzet van het afgelopen kwartaal kwam ruim 8% hoger uit dan in dezelfde periode vorig jaar, zegt het CBS. Ondanks de geopolitieke onrust, zoals de oorlog in Iran, is het de grootste omzetstijging in 3,5 jaar. Dat komt onder meer door de gestegen olieprijzen, zegt deze econoom.
9: Doordat de prijzen hoger zijn, is de omzet ook hoger. Maar er is daadwerkelijk ook meer omzet gedraaid. Er is meer olie verkocht, bijvoorbeeld door de raffinaderijen. De fabrieken die van ruwe aardolie, die dat kunnen omzetten in benzine en kerosine, et cetera. Nou, die staan bijvoorbeeld in Rotterdam. Daar verdienen ze nu heel goed aan. Onder andere omdat dus die blokkade in de straat van Hormuz er is. Nou, er is er meer vraag naar andere raffinaderijen buiten die regio en dus ook in Nederland.
8: Volgens het CBS heeft de machine-industrie, die het al lang goed doet, voor een groot deel bijgedragen aan de omzetstijging. Meer ondernemers verwachten in het derde kwartaal ook een hogere omzet. Het coalitieakkoord voor de gemeente Leidschendam-Voorburg is bijna klaar. Dat schrijft formateur Jules Bijl in een brief aan de gemeenteraad. Volgens Bijl zou de VVD, gemeentebelangen Leidschendam-Voorburg en pro-Leidschendam-Voorburg overeenstemming hebben bereikt over alle onderwerpen waarover zij afspraken willen maken. Leidschendam-Voorburg en de gemeente Leiden zijn de enige gemeenten die nog geen akkoord hebben in onze regio. Het is onduidelijk hoe de onderhandelingen in Leiden ervoor staan. De bewoners van 3 huizen aan de Lieststraat in Den Haag moeten tijdelijk verhuizen. In de huizen zijn te hoge waardes van een giftig kleurloos gas gemeten. Woningcorporatie Stedion heeft vervangende woonruimte geregeld. Een mogelijke oorzaak van het gas is het schuim dat eerder dit jaar in de spouwmuren van ruim de helft van in totaal 75 woningen is aangebracht. Tientallen andere bewoners horen nog of er in hun huis ook gas aanwezig is. Een ongeluk op knooppunt Terbrechtseplein bij Rotterdam, waardoor de verbindingsweg van de A20 vanuit Gouda naar de A16 naar Dordrecht en Lansingerland de komende uren dicht is. Een vrachtwagen botste net voor 1 uur tegen de vangrail en viel om. Daardoor lekte 200 liter diesel op de weg. Rijkswaterstaat verwacht een aantal uren nodig te hebben om de olie en de vrachtwagen op te ruimen en de beschadigde vangrail en wegdek te repareren.
7: En het weer in Muziek aan Zee krijg je vandaag van Jordi Bloem.
10: Voorlopig is het onstandvastig zomerweer, zijn we niet meer gewend. Maar het kan nog. De rest van de middag wolkenvelden, af en toe een bui en ongeveer 20 graden... met meestal matige west- of zuidwestenwind. Vanavond kunnen er wat opklaringen voorkomen. Later weer een paar buien vanaf zee. Later ook misschien met onweer komende nacht. En de temperatuur daalt naar 15 of 16 graden. Morgen is er wat meer wind, wel iets meer zon. Maar ook af en toe een regen- of onweersbui. Een paar plensbuien zijn mogelijk. En dan wordt het morgenmiddag ook een graad of 20. Maar in een plensbui is het wat frisser. Vrijdag ook nog wel wat buiigheid. In het weekend dan wordt het droog, wat meer zon. En ook dan 's middags ongeveer 20 graden.
8: Dankjewel. Tot zover het uitgebreide regio nieuws. Meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
11: Muziek aan zee.

eigenlijk een hard rock band, maar dit was wel een heel fijn nummer toch van ze. Alone. Uit Seattle komen ze. De zussen Anne en Nancy Wilson. Ze scoorden 3 decennia lang top 10 hits. Onder meer Magic Man, Crazy on You, All I Wanna Do Is Make Love To You. En je hoorde nu het prachtige Alone. Daarvoor trouwens George Michael met dat nummer wat je altijd harder zet. Tenminste, ik wel. Papa Was a Rolling Stone, oftewel killer in muziek aan zee op de woensdagmiddag. Nu verder met muziek uit de jaren 70. Dit zijn de Osmonds.

Wat denk je? Kom je droog thuis vandaag? Check het regionale weerbericht in de Omroep West-app. Nieuws, weer, verkeer en sport. De feiten in één app. Download hem nu. En natuurlijk helemaal gratis.

0: Douwe Bob en Mo nog even blijven. Een Britse man had ooit een beest gekocht op een antiekmarkt. Een opgezette vos was het, met van die plastic oogjes. Hij vond het wel grappig, maar op een gegeven moment ging hij het weer verkopen. Dat gebeurde bij een veilingenhuis. We dachten dat het zo'n 40 Britse pond zou opbrengen, 47 euro. Maar het steeg al gauw naar zo'n 70.000 euro.
1: Krijg nou wat!
0: Het bleek namelijk een opgezette kop van een vos, een uitgestorven Tasmaanse tijger. Dus een hele bijzondere vos, waardoor het ineens, ja, vele malen over de kop ging. Financieel erg fijne aankoop geweest.

Wat een fijne plaats. Sailor La Cumbia in Muziek aan Zee. Straks gaan we door met fijne muziek. Onder meer deze komt eraan. Maar ook Frank Boeien en de Doobie Brothers. Tot zo.

0: Elke zondagochtend van 10 tot 12 op Radio West. Muziek van alle tijden. Plaatjes van lang geleden.
1: Drinking rum and Coca-Cola. Go down Point Kumana.
0: Maar ook van deze eeuw.
2: Here we go. On this rollercoaster life we know.
0: Een verzoekje is makkelijk aangevraagd via omroepwest.nl, een mailtje naar verzoekplaat@omroepwest.nl of de ouderwetse post. Muziek van alle tijden. Laan van Schravenmade 2, 2495 AJ in Den Haag. En er is natuurlijk de voicemail. 070 307 8061. Muziek van alle tijden. Zondagochtend van 10 tot 12 en in de herhaling tussen 5 en 7.
3: Op 89.3 Radio West.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
3: Ik mag graag tuinieren.
4: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
5: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
6: Ik niet.
2: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
7: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
8: Reis slim met Golden eSIM.
2: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
7: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
8: Reis slim met Golden eSIM.
9: Lekker weer naar buiten? Kies dan voor een scootmobiel van Scootmobiel Polanen. Bezoek onze vernieuwde showroom aan de Heliumstraat 220 in Zoetermeer. Of kijk op onze website www.scootmobielpolanen.nl.
10: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
11: De Meedansplaats straks. Denk ik nog even over na. Wel komt er muziek aan nu van de Commodores. Night Shift, heerlijk toch? Eerst het nieuws van 3 uur, Barbara Huigen.
12: Drie huizen aan de Lieststraat in Den Haag van woningcorporatie Stedin zijn tijdelijk onbewoonbaar, omdat er te hoge waardes aan een giftig gas zijn gemeten. Een mogelijke oorzaak is het schuim dat eerder dit jaar in de spouwmuren van de helft van de in totaal 75 Stedin-huizen is aangebracht. In die huizen wordt gemeten of daar ook giftig gas aanwezig is. De formerende partijen van de gemeente Leidschendam-Voorburg, VVD, gemeentebelangen Leidschendam-Voorburg en pro-Leidschendam-Voorburg zijn zeer waarschijnlijk tot een coalitieakkoord gekomen. Dat schrijft formateur Jules Bijl aan de gemeenteraad. Vlak voor de zomer mislukte de eerste poging vanwege bouwplannen van vakantiehuisjes in natuurpark Het Vlietland. Op knooppunt Terbrechtseplein bij Rotterdam is een vrachtwagen tegen de vangrail gebotst, net voor 1 uur. De cabine is gekanteld en daardoor is er 200 liter diesel op de snelweg terechtgekomen. De verbindingsweg van de A20 vanuit Gouda naar de A16 in de richting van Dordrecht en Lansingerland is naar verwachting tot 5 uur vanmiddag nog dicht. Meer regio nieuws om 3:30, nu het overige nieuws.
13: Clemens Peters met het NOS Journaal. De ontslagen Oekraïense minister van Defensie, Fedorov, wil nieuwe verkiezingen. Hij wil niet wachten tot de oorlog met Rusland voorbij is. Volgens Fedorov zit Oekraïne in een bestuurlijke crisis en moet het democratisch proces volledig worden hersteld. Verkiezingen kunnen nu niet in Oekraïne, aangezien de staat van beleggeld sinds Rusland Oekraïne binnenviel. Fedorov werd onlangs ontslagen door president Zelensky zonder dat die zei waarom. Op de uitspraken van Fedorov heeft de president nog niet gereageerd. In het zuiden van Brazilië zijn zeker 23 mensen omgekomen bij een busongeluk. 4 mensen raakten gewond. Een vrachtwagen botste frontaal op een bus van een gezondheidsdienst. In de bus zaten patiënten die onderweg waren naar verschillende ziekenhuizen. De meeste slachtoffers zaten in de bus, maar ook de bestuurders van beide voertuigen zijn omgekomen. Jaarlijks worden 25 tot 50 miljoen blikjes illegaal geïmporteerd en zonder statiegeld verkocht, blijkt uit onderzoek van Eén Vandaag. Deze blikjes worden verkocht via websites en maaltijdbezorgers. De import van deze blikjes is niet verboden, maar de koop en verkoop niet. De vaak goedkopere blikjes fris en alcohol maken een belangrijk deel uit van de omzet van restaurants en webshops. En ook verdienen criminelen flink aan de miljoenenhandel, blijkt uit onderzoek. In Assen zijn straten afgesloten door actievoerende boeren. Ze gaan langs alle gemeentehuizen in Drenthe om steun te vragen tegen de stikstofplannen van het kabinet. Een aantal gemeenten, waaronder Emmen, Hogeveen en Meppel, heeft gezegd de brief van de boeren niet te ondertekenen. Op meerdere plekken in de provincie zijn boeren met trekkers op pad. In totaal gaat het om ruim 500 actievoerders. Het weer, buien trekken over het land, maar later vanmiddag vooral nog regen in het zuiden. In het noorden kan dan de zon doorbreken. Het is tussen de 19 en 21 graden. Morgen opnieuw regenbuien en af en toe zon. Het wordt dan, net als vandaag, een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
12: En dan is er ook nog verkeersinformatie van de ANWB, Edwin Gerritsen.
6: In de regio West staat een korte file op de A20, Gouda richting Hoek van Holland. Voor Rotterdam-Delfshaven is de vertraging 5 minuten.
14: Kom naar Rolf Benz Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Benz assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Benz Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
15: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
16: Hoor je dat, die lachende kinderen buiten in de zon? Leuk, hè? Maar als je een kind bent met een zeldzame ziekte, is dat toch vaak een onbereikbare droom. Je kijkt naar de zomer door het raam van het ziekenhuis. En ja, elke dag heb je wel hoop, maar ben je toch ook een beetje bang. Het Zeldzame Ziektefonds financiert levensreddend onderzoek, want elk kind verdient een toekomst. Alleen ben ik niks en samen zijn we wel wat. Help ons te helpen. Doneer op zzf.nl.
15: Laatste kans bij Van Uffelen. 20% extra kassakorting op afgeprijsde modemerken.
17: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
18: Deze zomer lekker thuis? Maak van jouw huis de ideale zomerbestemming. Bij Womo Alexandrium scoor je deals tot 50% korting en krijg je gratis stylingadvies. Jouw staycation begint bij Womo Alexandrium. Laat het groeien!
17: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
19: Tot 4 uur, muziek aan zee.

0: Suzanne en Freek, nooit meer regen. Nou, beloof het vooral niet. En de Commodores hoort je ook met een nightshift in Muziek aan Zee. De woensdagmiddag, het tweede uurtje alweer. Straks lekker meedansen. Ik denk er nog even over na welke plaat dat gaat worden. Of het een Nederlandstalige plaat wordt. Of misschien toch eentje uit het buitenland, een zomerse. Of misschien eentje over de regen zou ook kunnen. Maar ik heb sowieso straks nieuws over de Fabeltjeskrant. Ja, dat komt eraan. En muziek gepland van Supertramp, Breakfast in America. Hank the Knife and the Jets, weer eens uit de jaren 70. Guitar King zometeen hier. En een prachtige plaat van Adele komt eraan. Send my love to your new lover. Dus fijn dat je er nog bij bent.
1: Je luistert naar Muziek aan Zee.
2: Hey,

0: West wordt wakker gaat deze zomer op zoek naar het mooiste woord van de regio. Lekker Haags of een mooi woord uit.
1: Oh, oh, long.
0: Of misschien spreek je wel een woordje katteks.
2: Ja, wij zijn klaar.
0: Welk woord in een lokaal dialect uit onze regio ken jij? Geef hem door via westwordwakker@omroepwest.nl of stuur een appje naar 070 307 8080.
3: Hallo, waar is iedereen dan?
0: Het mooiste woord van de regio. In West wordt wakker op Radio West.

0: Splitdance, Message to My Girl in Muziek aan Zee. Ja, in de jaren 70 keek ik graag televisie. Renje Rots, maar ook bijvoorbeeld Cat Weasel en deze natuurlijk.
1: Hallo meneer,
0: oh, meneer de Uil. Komt u ons naartoe? Ja, de Fabeltjeskrant.
2: Ja, naar Fabeltjesland.
0: En als je nu wil onderdompelen in nostalgie, dan kan je op YouTube de afleveringen van het kinderprogramma terugkijken, als je dat zou willen. Ze zijn gedigitaliseerd en de kleuren en het geluid hebben ze ook verbeterd. En die eerste 10 afleveringen, die zijn gisteravond voor de fans online gezet. En daar komt elke dag weer een nieuwe bij. Dus je kan hem lekker bingen dagelijks. De Fabeltjeskrant. Maar dan de nieuwe versie op YouTube voor de fans.
2: En dezelfde

0: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
1: Oma!
2: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
3: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
4: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
3: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
4: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
5: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
6: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
7: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
8: Met Buut maak je tiener potjes om slim te betalen en sparen. Maar ook jij kan er lekker op vooruit gaan, hoor.
9: Oké.
8: Want voor elke andere ouder die via jou een Buut-rekening opent, krijg jij €25. Zo verdien je tot wel maximaal €125. Lees hoe het werkt op Buut.com. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
10: Van Uffelen, dat is Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
11: Hoe lekker slaapt u eigenlijk? Met een matras van Royal Health Foam kiest u voor een gezonde nachtrust. Volledig vrij van schadelijke stoffen. Met comfort dat u elke nacht weer voelt. Wilt u ook echt lekker slapen? Kijk dan op healthfoam.com. Of bezoek onze showroom in Scheveningen. Royal Health Foam. Voor echt lekker slapen.
10: Laatste kans bij Van Uffelen. 20% extra kassakorting op afgeprijsde modemerken.
12: Het is weer tijd voor het regionale nieuws en dat krijg je van Barbara Huigen. Barbara, goedemiddag.
13: Hi, Marjolein. De zware regenval van vanochtend leidt in de regio tot problemen. De brandweer heeft 7 meldingen ontvangen van wateroverlast. Zo is in Leiden de parkeergarage aan de 5 Meilaan voorlopig dicht vanwege een grote lekkage. En ook parkeergarages in Katwijk staan onder water. Deze bewoner is verbaasd hoeveel water er in korte tijd is gevallen.
14: Ja, het was gigantisch heftig. Ja. Wat in 3 maanden niet gevallen is, viel nou in 5 minuten. Zo erg was het.
13: Elders in Katwijk was het ook raak. Zo stonden de bergingen van 2 appartementencomplexen aan de haven onder water. De nabijgelegen supermarkt aan de Visserskade is dicht vanwege wateroverlast. De brandweer heeft het meeste water uit de appartementencomplexen kunnen wegpompen. De formerende partijen van de gemeente Leidschendam-Voorburg, VVD, gemeentebelangen Leidschendam-Voorburg en Pro Leidschendam-Voorburg presenteren waarschijnlijk in september hun coalitieakkoord. Formateur Jules Bijl schrijft aan de gemeenteraad dat de partijen over alle onderwerpen op tafel afspraken hebben gemaakt. Dit is de tweede formatiepoging. Vlak voor de zomer ging het mis vanwege de bouwplannen van Dutch Lake Residence voor vakantiehuisjes in Natuurpark Het Vlietland. Onduidelijk is wat daar nu over is afgesproken. Leidschendam-Voorburg en Leiden zijn de enige gemeenten die nog geen akkoord hebben in onze regio. Het is onduidelijk hoe de onderhandelingen in Leiden ervoor staan. Opnieuw zijn er scheuren gevonden in dijken. Het gaat om de Poeldijk in Rijpwetering en de Middelburg en Tempelpolder in Boskoop. De scheuren in de Middelburg en Tempelpolder kunnen worden gedicht met grond en klei. Hoe de Poeldijk kan worden hersteld, wordt nog onderzocht. Eerder ontstonden problematische scheuren in de Prinsendijk bij Reewijk en Doespolderkade in Hoogmade. De werkzaamheden aan de Prinsendijk zijn eind vorige week begonnen. De Doespolderkade is inmiddels gerepareerd.
12: En het weer krijg je vandaag van Jordi Bloem.
15: Voorlopig is het onstandvastig zomerweer, zijn we niet meer gewend. Maar dat kan nog. De rest van de middag wolkenvelden, af en toe een bui en ongeveer 20 graden... met meestal matige west- of zuidwestenwind. Vanavond kunnen er wat opklaringen voorkomen. Later weer een paar buien vanaf zee. Later ook misschien met onweer komende nacht. En de temperatuur daalt naar 15 of 16 graden. Morgen is er wat meer wind, wel iets meer zon... maar ook af en toe een regen- of onweersbui. Een paar plensbuien zijn mogelijk. En dan wordt het morgenmiddag ook een graad of 20... Maar in een plensbui is het wat frisser. Vrijdag ook nog wel wat buiigheid. In het weekend dan wordt het droog, wat meer zon. En ook dan 's middags ongeveer 20 graden.
13: En er is verkeersinformatie bij de ANWB, zit Edwin Gerritsen.
1: In de regio West staat een korte file op de A20, Gouda richting Hoek van Holland. Voor Rotterdam-Delfshaven is de vertraging 5 minuten.
13: Dankjewel, tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten, blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
9: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij.
16: Muziek aan zee.

0: Hank the Knife en de Jets, Guitar King. En daarvoor die lekkere van Christopher Cross. Ride Like the Wind, waarbij je de wind gewoon door je haren voelt gaan. Heb je dat ook?
1: De meedansplaat van de dag.
0: Nou, bij de volgende plaat misschien ook wel. Want ik ga weer eens lekker een nummer draaien van Whitney Houston. Ik ben er wel weer aan toe. Het is alweer 14 jaar geleden dat ze is overleden. Veel te vroeg natuurlijk ook. En meer dan 220 miljoen platen heeft ze wereldwijd verkocht. En nou ja, de muziek wordt nog steeds zo vaak gedraaid. Dus nog steeds succesvol, terwijl ze er al lang niet meer is. Maar vooral ook heel meedansbaar en meezingbaar. En dit nummer ook. Dit is I'm Your Baby Tonight, de meedansplaat.

0: bal nu weer door Van Berg ingebracht. En dan is het 1-4.
1: Met een 1-4 uitslag had ADO Den Haag weinig in te brengen tegen FC Groningen. Er is werk aan de winkel. Zondagmiddag speelt ADO in Deventer tegen Go Ahead Eagles. Je hoort de wedstrijd natuurlijk live.
2: Goal! Hij zit erin!
1: Go Ahead Eagles ADO Den Haag. Zondagmiddag om 12:15.
3: Op 89.3 Radio West.

Ik vind hem erg lekker hoor. De nieuwste van Ed Sheeran hoorde je. A Little More in Muziek aan Zee op de woensdagmiddag. En nu muziek uit zijn eigen landje. Die man uit Nijmegen met die fijne stem, Frank Boeien. Met zijn groep samen, de Frank Boeien Groep. Dit is Kronenburg Park in Muziek aan Zee.

De Frank Boeijengroep was trouwens muziek uit de jaren 80 ook. Cronenburg Park. En zomaar misschien een van jouw favorieten voor de jaren 80 muziek die we gaan draaien vanaf komende zaterdag. Want de Amazing 80's komen er weer aan. Hè. Vanaf zaterdag dus een feestje op je radio. Alleen maar muziek uit de jaren 80. En op vrijdag doen we dan ook de verzoekjes. Dus mocht je nog een fijne plaat hebben, onthoud hem even. En geef hem tegen die tijd even door. Het einde van Muziek aan Zee. En over de jaren 80 gesproken straks natuurlijk. In het laatste uurtje bij Bas. Ook de jaren 80. Hè. Ja, tussen 6 en 7 bij hem. Dus veel plezier daarmee. Ik ben er morgen weer. Tot dan. Doei. Muziek aan Zee.

0: Elke zaterdag tussen 12 en 2, Broodje Bral.
1: Spanning en ontspanning. Sensatie en toch ook serieus. De lach en de traan, die hoor je bij mij. Iedere zaterdagmiddag tussen 12 en 2. Lekker lachen in de lunch.
0: Broodje Bral. Elke zaterdagmiddag tussen 12 en 2.
2: Op 89.3 Radio West.
3: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
4: Ik mag graag tuinieren.
5: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
6: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
7: Ik niet.
3: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
8: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
9: Wat een goed plan.
8: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
9: Of Florence en de ruïnes van Pompeji?
8: NRV, of misschien Lissabon en de Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
3: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
8: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
10: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
11: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
12: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Dominique en ik heb nu officieel 8 jaar Parkinson. Van Parkinson word ik niet meer beter. Maar door palliatieve zorg voel ik me wel beter. Gesprekken met een psycholoog en yoga, dat is wat mij helpt om in balans te blijven. Zo kan ik van elke dag nog iets bijzonders maken.
13: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
14: Kirsten Dorrestein was benieuwd naar hoe het er bij de dierenambulance aan toe gaat. Ging daar een half jaar meelopen en schreef er een boek over. Daar ga ik zo meteen over praten in West Komt Thuis. Nu is het 4 uur. De hoofdpunten van het nieuws bij ons uit de buurt, die krijg je van Barbara Huigen.
15: Opnieuw heeft de aanhoudende droogte scheuren veroorzaakt in dijken in onze regio. Het gaat om de Poldijk in Rijp-Wetering en de Middelburg en Tempelpolder in Boskoop. De scheuren in de Middelburg en Tempelpolder worden gedicht met grond en klei. Hoe de Poldijk kan worden hersteld, wordt onderzocht. De formerende partijen van de gemeente Leidschendam-Voorburg, VVD, gemeentebelangen Leidschendam-Voorburg en pro-Leidschendam-Voorburg, presenteren begin september hun coalitieakkoord. Vlak voor de zomer mislukte de eerste poging tot een akkoord te komen vanwege bouwplannen van vakantiehuisjes in natuurpark Het Vlietland. Onbekend is wat daar nu over is afgesproken. Op knooppunt Terbrechtseplein bij Rotterdam is eerder vanmiddag een vrachtwagen tegen de vangrail gebotst. De cabine is gekanteld en daardoor is er 200 liter diesel op de snelweg terechtgekomen. De verbindingsweg van de A20 vanuit Gouda naar de A16 in de richting van Dordrecht en Lansingerland is naar verwachting tot 5 uur vanmiddag nog dicht. Meer regionieuws om 4:30, nu het overige nieuws.
16: Clemens Peters met het NOS-journaal. Verschillende ministers in België waren al maanden op de hoogte van het grote risico op bosbranden. Een rapport dat is gemaakt door het Belgian Wildfire Network wijst ook op een gebrek aan capaciteit om natuurbranden in België te blussen, vooral vanuit de lucht. En ook is er geen uniforme aanpak. De brand in de Ardennen is inmiddels ingedamd, maar nog niet onder controle. België kreeg de afgelopen dagen hulp van brandweerlieden en blusvliegtuigen uit onder meer Nederland en Zweden. De Belgische minister van Binnenlandse Zaken heeft gezegd dat die steun blijft zolang als nodig is. De Noordzee was nog nooit zo warm, meldt het KNMI. Afgelopen weekend was het zeewater 21,5 graad. Dat is een tiende graad warmer dan het oude record van 8 jaar geleden. Het nieuwe record werd gemeten bij lichteiland Goeree. Dat is een platform 30 kilometer uit de kust van Hoek van Holland. Het KNMI schrijft het nieuwe record toe aan klimaatverandering in combinatie met hoge drukgebieden met veel zon en weinig wind. In het zuiden van Brazilië zijn zeker 23 mensen omgekomen bij een busongeluk. 4 mensen raakten gewond. Een vrachtwagen botste frontaal op de bus van een gezondheidsdienst. In die bus zaten patiënten die onderweg waren naar verschillende ziekenhuizen. De meeste slachtoffers zaten in de bus, maar ook de bestuurders van beide voertuigen zijn omgekomen. Elk jaar worden 25 tot 50 miljoen blikjes illegaal geïmporteerd en daarna zonder statiegeld verkocht, blijkt uit onderzoek van Eén Vandaag. De blikjes worden verkocht via websites en maaltijdbezorgers. De import is verboden, maar de koop en de verkoop niet. De vaak goedkopere blikjes fris en alcohol maken een belangrijk deel uit van de omzet van restaurants en webshops. Het weer verspreidt over het land buien, verder bewolkt. Alleen in het noordwesten kan de zon af en toe doorbreken. Het is ongeveer 19 graden. Vanavond droog en vannacht koelt het af naar zo'n 15 graden. Morgen begint in het noorden en in Zeeland met felle buien. Later is er overal regen. Het wordt dan tussen de 17 en 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Radio West files en vertragingen bij de ANWB zit Edwin Gerritsen.
7: In de regio West staan files op de A4 Amsterdam richting Den Haag voor Leidschendam 5 minuten vertraging. Bij Rotterdam op de A20 richting Hoek van Holland voor Rotterdam-Delfshaven 20 minuten oponthoud.
17: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
18: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
19: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
18: Laatste kans bij Van Uffelen. 20% extra kassakorting op afgeprijsde modemerken.
20: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
21: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
22: Dus het maken van staal wordt schoner.
23: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
24: Maar moet dat dan in Nederland?
25: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
20: En wat levert dat dan op?
23: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
20: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
26: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
27: Een betrouwbare boot kan levens redden. Voor eilandbewoners in Tanzania is medische hulp nu uren of zelfs dagen weg. Voor zwangere vrouwen, baby's en kinderen betekent dat soms het verschil tussen leven en dood. MIVA maakt zorg wereldwijd bereikbaar. Jouw gift voor ambulancevervoer redt levens. Doneer nu op miva.nl/radio.
28: Tot 7 uur. West komt thuis.

0: Soms heb je in gedachten dat een plaatje uit een bepaald jaartal is. En zo dacht ik uit mijn hoofd dat deze plaat van 1978 was. Maar niets is minder waar, gewoon uit 1980. Ja, en dat brengt mij natuurlijk op vanavond.
1: 80's at 6.
0: Want in de 80's at 6 draai ik alleen maar muziek uit de jaren 80. En jij kunt ook een verzoekje aan platen, hoor. Praten, vragen voor dat uurtje tussen 6 en 7. Gewoon even mailen, bas@omroepwest.nl. Bij mij te gast zometeen in de studio natuurschrijfster Kirsten Dorrestein. Zij heeft een half jaar meegelopen met de Haagse dieren.

0: Ook een plaatje uit de jaren 80. Forever Live and Die. Orchestral Maneuvers in the Dark. 13 minuten voor 16:30 is het.
1: West komt thuis.
0: Ik heb een schrijfster in de studio. Een echte schrijfster, ja precies. Kirsten heet ze. Ze is journalist, gespecialiseerd in dieren en natuur. En ze vroeg zich af, wat gebeurt er achter de schuifdeuren van de dierenambulance Den Haag? Nou, om dat antwoord op die vraag te vinden, is Kirsten Dorrestein een half jaar mee gaan lopen met de vrijwilligers en de medewerkers van de dierenambulance hier in Den Haag. En ze ontdekte dat uitrijden voor een gewonde duif of een verwaarloosde kat bijna nooit alleen over de dieren gaat. Dat is toch interessant. Kirsten, een goedemiddag.
2: Ja, hallo.
0: Leuk dat je in de studio bent. Wat heeft jou tijdens dat half jaar dat jij mocht meelopen daar het meest verrast? Waar keek je het meeste van op?
2: Eigenlijk vooral de grote dierenliefde van iedereen. Want ik dacht altijd dat ik een hele grote dierenfan was.
0: Oh, ja.
2: Maar toen ik daar kwam, toen zag ik van wow, dat kan echt nog een stapje verder gaan.
0: Dus... Hoe ver gaat jouw liefde voor dieren dan?
2: Ik help slakken oversteken en hommels als ze verzwakt zijn, breng ik suikerwater. En ik heb zelf een hamster als huisdier, ook
0: Hoe
2: heel
0: heet die?
2: Lief.
0: Hoe heet die?
2: Hammie.
0: Hammie?
2: Ja. En ik voel wel ook altijd veel liefde voor dieren. Dus zo'n hormoon komt er dan vrij als je die aait of ziet.
0: Oh ja, ja, ja, natuurlijk. Ja. Fysiologische reactie van onszelf natuurlijk ook nog.
2: Precies.
0: Ja, dat is waar ook. Ja. Hoe heet dat ook alweer?
2: Is dat endorfine?
0: Ja, dat denk ik. Ja, inderdaad. Wat heeft jou tijdens een rit of een incident dat je hebt meegemaakt... Wat is blijven hangen bij jou? Wat ben je nooit meer vergeten?
2: Nou, ik vond bijvoorbeeld een heftig verhaal van... Ik heb zelf niet heel veel heftigs meegemaakt. Alleen maar een ekster met een gebroken vleugel... of een meeuw met een manke poot.
0: Uh-huh.
2: Maar Jurre bijvoorbeeld vertelde dat hij nog niet zo lang daar werkte... en toen een melding kreeg van een hond die aan het stikken was in een bal.
0: Oeh.
2: En de eigenaren waren zo in paniek dat ze eigenlijk niks konden... En ja, dan kom je daar. Je hebt al een interne kleine opleiding gehad, maar
0: dan moet je ter plaatse maar zo goed mogelijk proberen in te grijpen. Hoe heeft hij dat opgelost, weet je dat?
2: Nou, hij heeft eerst geprobeerd met zijn handen de bal eruit te duwen en ook wel met zijn hand in de bek van de hond. Maar dat was wel een beetje gevaarlijk dat hij kon bijten.
0: Ja, ja.
2: En toen heeft hij de hond met al zijn kracht opgepakt, 60 kilo... En is hij naar beneden gerend, naar zijn bus en in de ambulance... en snel naar het dierenziekenhuis gereden.
0: Ach.
2: En daar hebben ze hem nog een kwartier lang geprobeerd die bal eruit te halen. Uiteindelijk dus na een kwartier pas gelukt.
0: Joh.
2: Maar de hond was inmiddels overleden.
0: Oh, wat een verdriet.
2: Ja,
0: ja.
2: Vreselijk. Als hij dat vertelde, toen hij dat vertelde, dan... toen voelde ik dat van, wat heftige dingen maak je mee daar.
0: Ja, dat zeker. Want het is natuurlijk altijd verdriet en ellende... als je als dierenambulance ergens op moet komen draven. In de regel natuurlijk, hè?
2: Ja.
0: Ja,
2: ja want je denkt leuk dieren redden... maar het is vooral ook heel veel verdriet wat je meemaakt. En als je geluk hebt, kan je net een dier redden, inderdaad.
0: Ja, precies. Maar in veel gevallen is het toch ook afscheid nemen van dieren.
2: Klopt, ja.
0: Want dan zijn dieren er zo slecht aan toe... dat de beste oplossing voor het dier zelf ook is om het in te laten slapen.
2: Ja, inderdaad. Ja.
0: Je schrijft ook dat uitrijden voor een gewonde duif bijvoorbeeld... of een verwaarloosde kat... bijna nooit alleen over het dier gaat. Kun je daar een voorbeeld van geven?
2: Ja, dus de mensen die daar werkten... die hadden allemaal zo hun eigen reden om daar te gaan werken. En bijvoorbeeld John uit mijn boek dan, die was aan de cocaïne verslaafd en was toen hier in Den Haag bij de stam terechtgekomen. En toen hoorde hij daar iemand praten over vrijwilligerswerk bij de dierenambulance. En toen gingen ze haar helemaal recht overeind staan en toen wist hij van wow, dat wil ik ook.
0: Okay.
2: En na 9 maanden mocht hij aan de slag en bleek dat inderdaad zijn roeping te zijn.
0: Ja.
2: En nu werkt hij gewoon daar in dienst. En heeft hij een hele nieuwe vriendenkring.
0: Een hele nieuwe sociale kring opgebouwd. Ja.
2: Ja.
0: Weg van die negativiteit,
2: ja.
0: Van die verslaving. En gewoon weer een doel en zingeving. Hè? Dat woord schiet me eigenlijk nu te binnen.
2: Ja. Ja, en dat hadden wel meerdere mensen inderdaad. Ook na burn-out bijvoorbeeld. Dat ze hebben nagedacht van nou, wat brengt mij nou voeding? Dat met dieren werken.
0: Ja. En dan ga je dat doen, hè, bij de dierenambulance werken. Hoe gaat zoiets?
2: Je krijgt wel eerst dus een interne opleiding. Maar je mag ook alvast beginnen met rijden, geloof ik. hoe gaat zoiets? Je rijdt eerst, geloof ik, uit mijn hoofd 20 keer mee met iemand.
0: Mm-hmm.
2: Om te kijken hoe dat gaat, hoe je reageert op situaties. Mm-hmm. ja, je brengt ook veel dieren naar dus vooral vaak naar andere plekken. Dus naar de vogelopvang bijvoorbeeld wordt veel gebracht. Of de zoogdierenopvang.
0: Oké.
2: Ja, en dan in gaandeweg leer je wanneer je wat precies doet.
0: Ja, precies. En dan ga je je eerste zelfstandige dienst draaien. Hoe vaak doen mensen dat per week?
2: Hoe vaak ze daar werken?
0: Ja. Of varieert dat?
2: Ja, varieert heel erg, ja.
0: Kan gewoon opgeven van, nou, ik ben wel beschikbaar voor 2 diensten per week bijvoorbeeld.
2: Sommigen werken bijvoorbeeld fulltime ernaast en doen het dan op zaterdag of zondag. Werken ze 1 dagje ook nog voor de dierenambulance.
0: Ja.
2: Of in de avonden werken op de meldkamer bijvoorbeeld. Dat kan ook.
0: Gaat het 24 uur per dag door? Het werk van de dierenambulance?
2: Ja, klopt. Dus 1 iemand van de meldkamer is ook 's nachts, neemt de telefoon op. En dan is er 1 chauffeur ook beschikbaar 's nachts.
0: Zo, pittig.
2: Ja.
0: Pittig. Wat is de vreemdste reden waarom iemand de dierenambulance heeft gebeld? Heb je daar nog iets van meegekregen?
2: Moet ik even hard nadenken. Er schiet me niet meteen iets te binnen. Ik weet nog wel dat ik daar was en dat er bij de meldkamer gebeld werd door mensen. En die hadden wel een stekelig dier gezien. Maar ze wisten niet de naam Egel.
0: Dat kwam niet bij ze op.
2: Nee.
0: Nou, die mensen moeten nog een hoop leren, denk ik, in dat geval.
2: Ja, en ik hoorde ook dat heel vaak mensen weten toch niet zo goed van, is dit nou een merel of een ekster?
0: Dat kun je ze niet kwalijk nemen. Nee, het verschil tussen een merel en een ekster, dat weet ik nog wel.
2: Precies.
0: Heeft het meelopen met de dierenambulance jouw eigen kijk op dieren veranderd?
2: Ik vond het wel heel zielig eigenlijk. Al dat dierenleed dat wij mensen ook weer veroorzaken. Dus dieren die tegen ramen vliegen en dan een hersenschudding hebben. Of zelfs bijvoorbeeld zo'n houtsnip hier in Den Haag, veel in de winter. En dan zo'n prachtig diertje, dat ligt daar op straat. En dan het wordt dan in de oogjes gepikt weer door koutjes bijvoorbeeld.
0: Ja.
2: Narigheid. Daar hebben we er meerdere van opgehaald. Ik heb ook al heel veel geleerd over inderdaad, als je zo'n vogel, dat die vaak dus een hersenschudding heeft en dat je die dan het best in een doosje kan zetten, even in het donker, net als mensen
0: die...
2: Net als wij.
0: Ja, grappig. Ja, zo leer je nog eens wat, hè?
2: Ja.
0: Tot slot, ga je zelf nog bij de dierenambulance misschien? Of zeg je van, ik heb genoeg te doen voorlopig?
2: Nou, ik denk dat ik iets te weinig daadkrachtig ben daarvoor. Nee, ik zag echt soms, moet je dat oerinstinct van een beest vangen.
0: Ja.
2: Ja, ik weet niet. Ik zie mezelf dat niet zo snel doen.
0: Oké, nou, dat geeft niet. Iedereen heeft zijn eigen talenten.
2: Ja, ik ben
0: natuurlijk
2: meer schrijver, hè?
0: En dat is ook belangrijk.
2: Ja.
0: Want wat hoop je met je boek te bereiken? Wat zouden mensen anders kunnen of moeten gaan zien?
2: Ze kunnen behoorlijk wat tips eruit halen, inderdaad, voor als ze rondlopen op straat. Mm-hmm. Wat er kan gebeuren met dieren, wat ze zien. En dat je altijd de dierenambulance kan bellen eigenlijk. Ook al is het een muisje in een bioscoop, was er...
0: Oh.
2: Ja, die wordt dan ook opgehaald.
0: Dan zal ik me niet vertellen wat mijn katten met muisjes doen.
2: Nee.
0: Dat wil je dan niet weten.
2: Nee.
0: Kirsten, dankjewel voor je komst hier.
2: Ja, graag gedaan.
0: Je boek is vanaf vandaag of morgen?
2: Ja, vanaf gisteren al.
0: Vanaf gisteren, nou kun je nagaan. Te koop in de winkels.
2: Klopt.
0: Hartstikke goed. Dankjewel.
2: Ja.
1: Tot 7 uur. Rest komt thuis.

0: The Kinks in de studioversie. En ik weet zeker dat heel veel van jullie zeggen van... nou, had mij die live versie nog maar laten horen. Die vind ik veel leuker. Maar ja, deze stond op de speellijst en dan speel ik hem natuurlijk gewoon af. Zometeen gaan we naar het nieuws met Barbara.
1: Vanavond tussen 6 en 7 in West Komt Thuis is de muziekkeuze aan jou. In 80's at 6 met Bas Martinius.
0: Welke plaat uit de jaren 80 kan ik voor je draaien en waarom? Zet dat even in een mailtje. Stuur dat aan bas@omroepwest.nl. Tot vanavond.
1: 80's at 6 in West Komt Thuis. Alleen op Radio West.
2: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor 25 euro per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Je hebt minder last van een droge huid met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
4: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
5: Rustig, adem in,
4: ja, maar
5: uit.
4: Misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
5: Zenuwleier. Als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
6: Hey, Remo!
3: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
7: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. En palliatieve zorg helpt mij zo goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. En dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
8: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
9: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
10: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage... en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
11: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
12: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
0: 2 minuutjes over 4:30. Je luistert naar Radio West. En voor het nieuws in de studio Barbara Huigen. Bar, goedemiddag.
13: Goedemiddag, Bas. Na weken van droogte regent het eindelijk weer. Vanochtend trok er zelfs een heuse hoosbui over onze regio. Fijn voor de plantjes en fijn voor de boeren, telers en tuinders. Bollenteler Simon Pennings uit Noordwijkerhout kijkt terug op de periode van droogte.
14: En we hebben er met z'n allen ook wel heel veel van geleerd ook van deze periode. Dat we meer moeten bufferen, zeg maar, voor de zomers. De zomers zijn natuurlijk op rij niet toch te droog. En dat we toch met z'n allen moeten gaan kijken van meer bufferen. En alles goed op orde hebben voor als er weer zo'n zomer aankomt.
13: Ja, want die komt er zeker aan. Dat is wel een verwachting.
0: Daar kun je vergif op innemen, ja.
13: Eerder lieten de hoogheemraadschappen al weten dat de regen zeer welkom is, maar dat het nog heel lang duurt voordat de droogte voorbij is. De natuur en waterkwaliteit staan ook na 1 bui nog steeds onder druk, zei een woordvoerder van Hoogheemraadschap van Rijnland. Opnieuw heeft de aanhoudende droogte hebben weer voor scheuren gezorgd in dijken in de regio. Het gaat om de Poeldijk in Rijpwetering en de Middelburg en Tempelpolder in Boskoop. De scheuren in de Middelburg en Tempelpolder worden gedicht met grond en klei. Maar hoe de Poeldijk wordt hersteld, wordt nog onderzocht. Eerder ontstonden problematische scheuren in de Prinsendijk bij Reewijk en de Douchepolderkade in Hoogmade. De werkzaamheden aan de Prinsendijk zijn eind vorige week begonnen. De Douchepolderkade is inmiddels gerepareerd. En dan een berichtje voor de kijkbuiskinderen.
0: Ach jee.
13: Ja. Zij kunnen zich zeker met dit weer onderdompelen in nostalgie. En nu op YouTube de afleveringen van dit kinderprogramma terugkijken.
15: En straks maar knus naar jullie warme nestjes. Ja. En denk erop, oogjes dicht en snaveltjes toe.
13: Ja, leuk hè.
0: Ja. Keek jij het vroeger ook?
13: Ja, zeker.
0: Ja,
13: de afleveringen van de Fabeltjeskrant zijn gedigitaliseerd en de kleuren en het geluid zijn verbeterd. De eerste 10 afleveringen zijn gisteravond online gezet en elke dag komt er eentje bij.
0: Edwin, keek jij ook de Fabeltjeskrant?
16: Ik kijk zeker naar de Fabeltjeskrant, ja.
0: Ja, dat is leuk, hè?
16: Hartstikke leuk, ja.
0: Ja, absoluut.
16: Lager school hadden we ook allemaal dingen aan de muur van de Fabeltjeskrant kunnen herinneren.
0: Ja, ja, wat goed, joh. Ja. Jeetje, dat is een paar dagen geleden inmiddels al, hè?
16: Ja, heel kort geleden.
13: Vorige week nog.
0: Ja, ja. Zoiets. Edwin, goedemiddag. Edwin Gerritsen van de ANWB. Waar staan we stil, ondanks de vakantie?
16: Ja, niet zoveel plaatsen, hoor, bij ons in de regio. Op de A4 Amsterdam richting Rotterdam voor Rijswijk heb je 10 minuten vertraging. A20 Gouda richting Hoek van Holland voor Rotterdam-Noord, 20 minuten oponthoud. En op de N209 Hazerswoude richting Rotterdam voor Bergse Hoek Noord, 5 minuten vertraging.
0: Edwin, dankjewel. Tot straks weer.
16: Tot straks.
13: Tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
0: Dankjewel.
17: West komt thuis.

0: David Bowie, Let's Dance op Radio West. 5:09. We gaan een spelletje spelen.
1: De Radio West tijdmachine.
0: Ja, zo heet dat spelletje. De bedoeling is dat je me vertelt... Ik hoef mij niks te vertellen. De tijdmachine stelt jou 3 vragen. En daar moet je dan 3 keer antwoord op geven. Maar 3 keer goed maak je kans op het spelen van de finale aan het einde van de week. En in die finale, prachtig mooie hoofdprijs hoor deze week. De Nationale Keuze cadeaukaart ter waarde van €100. Kun je zomaar besteden bij een aantal, noem eens wat... speelgoedwinkels, grote drogisten, schoenenketen, bios. Nou, genoeg om mee te doen, dus hartstikke mooi. En hou je van puzzelen en heb je niet 3 vragen goed, maar op zijn minst 1 vraag... krijg je van ons de Omroep West Puzzel van Leiden. En dat is een mooie, grote, gave puzzel. 1000 stukjes, dus dat is voorwaar geen rommel. Doe je mee met die tijdmachine? 070-390-5454. 070-390-5454. Dan gaan we zometeen de tijdmachine in en dan reizen we terug in de tijd. Paul van Vliet met dat lieve liedje Veilig Achterop.

0: Paul van Vliet, veilig achterop bij vader op de fiets. Fijn liedje blijft dat toch. We gaan het spelletje spelen.
1: De Radio West tijdmachine.
0: En ik ga natuurlijk niet in mijn eentje die tijdmachine in, want dat is niet leuk. Nee hoor, met mij meegaat Marianne van der Meijden uit Den Haag. Marianne, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ja, ben je wel eens eerder in onze tijdmachine geweest?
2: Ja.
0: Hoe was dat?
2: Nou ja, leuk. Ja. Ook bij jou, toen won ik een kaartje voor de Uithof. Maar 2 jaar geleden, toen had ik kaartjes voor het Zuiderpark Theater.
0: Wow.
2: En dat vond ik wel erg leuk.
0: Ja.
2: Met Cesar Zuiderwijk en Rinus Gerritsen en Erik Mezi.
0: Ja.
2: Helemaal leuk.
0: Ja. Ik weet precies wat je bedoelt. Ja. Toevallig afgelopen weekend was het weer zover. Hè? Toen hadden we weer het Haags Beat Festival, want daar heb je het
2: ik
0: over.
2: Ik had geen kaartjes, maar ik had zo graag gewild.
0: Ja, die kaarten,
2: ik heb wel gehoord dat het heel erg leuk is geweest.
0: Ja, en die kaarten die waren in de voorverkoop waren ze geloof ik in no time uitverkocht. En we hebben bij Omroep West de laatste kaarten weg kunnen geven in spelletjes en dat soort zaken.
2: Ja.
0: Maar ja, op is op, hè?
2: Op is op. Ja. Ik denk dat de mensen genoten hebben.
0: Zondag. Ik denk het ook. En je hoeft ook niks te missen, hoor. Want ik geloof dat aanstaand weekend op TV West weer het een en ander ervan te zien is. Dus kijk even op onze website, dan ben je zo op de hoogte.
2: Ja, helemaal leuk. Helemaal leuk. Ga doen.
0: Nou Marianne, zullen wij eens even naar de tijdmachine lopen? Hij staat hier bij ons voor de deur. Ja, hij staat niet onder een afdakje, want er is geen regen, er is geen zon, er is geen wind. Het is allemaal vrij vlak, hè. Het lijkt wel een voorlopertje van de herfst.
2: Klopt.
0: Dan gaan we naar buiten, voorzichtig op het trapje naar boven. En dan mag je even in het linkerstoeltje gaan zitten. En als je daar dan zit met de gordel om, dan mag je een klap geven op de groen-gele knop.
2: Ja, is helemaal goed. Tjaka, hij gaat.
0: Helemaal goed. Nou Marianne, daar gaan we. We doen de deuren dicht, anders vallen we eruit.
1: Deuren gaan dicht.
0: En dan gaan de raderen draaien. Waar gaan we naartoe? De lampen gaan knipperen. Waar komen we terecht?
1: 1, 9, 8, 5.
0: Oh, we gaan naar de jaren 80. Nou, dat ga ik vanavond ook tussen 6 en 7, 1985.
1: Deuren gaan open.
0: Heb je iets met de jaren 80, Marianne?
2: Ja.
0: Vertel.
2: Ik ben in 87 ben ik in het Rode Kruis ziekenhuis gaan werken.
0: Ja.
2: Als telefoniste. Maar 85, nou volgens mij was ik nog volop bezig met het volwassen onderwijs. Weet je nog? De moeder MAVO destijds.
0: Oh, ja.
2: Die het leven was geroepen.
0: Ja.
2: En ik was een beetje certificaten bij elkaar aan het sprokkelen. Mm-hmm. Dat is toen gelukt.
0: Ja.
2: En toen ben ik gaan solliciteren in het Rode Kruis ziekenhuis.
0: En toen ben je er gaan werken?
2: En daar heb ik uiteindelijk 30 jaar gewerkt.
0: Zo. En gepensioneerd, neem ik aan, na die 30 jaar? Of ben je iets anders gaan doen?
2: Ik ben nu aan het genieten van heel veel vrije tijd.
0: Lekker joh, hartstikke goed. Nou, mooi Marianne, hartstikke mooi. Ja, die jaren 80, een grote hit in 1985. Dat was This Is Not America van David Bowie. Dat horen we zachtjes op de achtergrond natuurlijk. Een plaat die we regelmatig draaien hier op Radio West. Maar de vragen, dat zijn andere dingen. Die staan hier nu voor mijn neus. Ben je er klaar voor?
2: Ja, ik ben er klaar voor.
0: Hartstikke goed. Let op. Meryl Streep en Robert Redford die spelen de hoofdrol in een van de succesvolste films van 1985. Het drama gaat over een schrijfster die samen met haar man een plantage begint in Brits Oost-Afrika. Maak de titel van de film af. Out of...
2: Oh, dat is Out of Africa.
0: Dat lijkt mij ook wel. We gaan snel naar vraag 2. Welk lid van het Koninklijk Huis behaalt in 1985 het privévlieger tweede klasse? Nou, dat kan er maar één zijn natuurlijk, hè?
2: Dat is volgens mij Willem-Alexander.
0: Ja, moet je kijken. Die jury hier die begint al langzaam te dansen op de tafel. Je weet, dat is een heel goed teken. En die derde die gaat wel een beetje over muziek. Murray Head, zo heet de artiest, die heeft in februari 85 een grote hit in Nederland. Met een nummer uit de musical Chess. Maak de titel af. Welke Aziatische stad ontbreekt? One Night in...
2: One Night in Tokyo?
0: Nou, nee, niet Tokyo. Een klein stukje verderop, zeg maar.
2: One Night in.
0: Murray Head, hè. Grote hit geweest. Prachtige plaat, geproduceerd door de mannen van ABBA. Maar dat is allemaal zij-informatie. Ik wil natuurlijk weten over welke Aziatische stad ik het heb. Het is een hele vieze, warme, kleffe stad. Miljoenen mensen wonen daar.
2: Een hele vieze, warme, kleffe stad.
0: In Thailand.
2: Oh. In Thailand.
0: De hoofdstad van Thailand? Nou, meer zeg ik niet.
2: Oh, de hoofdstad van Thailand. Phuket? Nee, ook niet.
0: Nee, dat is een vakantieeiland.
2: Nee, Thailand. Oh,
0: ik tel tot pi en dan wil ik het weten.
2: Oh, hoofdstad van Thailand.
0: 1, 2, 3 pi. Oh, Marianne.
2: Ik weet het niet.
0: Even aan de jury vragen. Hoeveel vragen heb je uiteindelijk goed beantwoord, Marianne? Nou, let goed op.
3: Je hebt 2 vragen goed.
0: Ja, het waren er natuurlijk 2 die je er goed had.
2: Ja.
0: Out of Africa, natuurlijk met Meryl Streep, Robert Redford, dat wist je. Willem-Alexander heeft natuurlijk zijn brevet gehaald. Oh. Hij vliegt ook nog wel eens op de koninklijke 737, kunnen we gerust zeggen. En dan, Bangkok is de hoofdstad. Ja, waarom zeg je nou niet gewoon Bangkok?
2: Ja, weet je, ik heb een hulplijn die is met vakantie, die is een beetje traag.
0: Jongen, hoe heet die hulplijn?
2: Ja, Rinus.
0: Oh, Rinus, nou, je wordt bedankt.
2: Rinus, je wordt bedankt. Hij stikt zijn duim op.
0: Oh, die Rinus. Nee hoor, Marianne, ja. Ik vond het gezellig. En je krijgt... hou je een beetje van puzzelen? Want dat is dan wel leuk.
2: Ja, okay. Ik vind het helemaal leuk. Ja,
0: ik heb hier een puzzel van 1000 stukjes. De puzzel van Leiden. Prachtig mooie puzzel.
2: Oh, leuk.
0: Ja, die krijg je van ons. En nou, dank voor het meedoen, hè.
2: Ja, oké.
0: Okay. Dag.
2: Prima. Oké, dat was. Fijne uitzending verder.
0: Dankjewel. En dit is die plaat en die gaat over Bangkok. One Night in Bangkok, Murray Head. Bangkok.

0: En met een staand slot uiteraard. One Night in Bangkok, Murray Head was dat. Uit 1985, het jaartal waar ik samen met Marianne naar terugreisde met onze tijdmachine. Helaas had ze er 2 uit 3, dus geen finale plaats voor haar. Maar wel een prachtig mooie puzzel.
1: Je luistert naar West Komt Thuis. Dit is
0: Radio West. Klokje van gehoorzaamheid gaat alweer langzaam richting 5 uur. Tijd nog ruim hoor voor Olivia Dean.

Plaatje van nu. Met het geluid van toen. Olivia Dean, So Easy to Fall in Love. ABBA neemt ons mee naar het nieuws van 5 uur. En straks onder andere podcast met Richard in het volgende uur.

0: De jaren 80 zijn er weer.
1: Vanaf zaterdag ben je een week lang terug in de 80's met muziek en herinneringen op Radio West.
2: Als ik op het knopje druk, dan gaat de weddenschap in.
0: Vrijdag draaien we jouw favorieten uit de jaren 80 tijdens Vrijdag Verzoekdag. Je maakt kans op theaterkaarten en andere prijzen dankzij legendarische tv-programma's uit de 80's.
2: Is dit de eerste keer dat je optreedt voor de televisie?
3: Ja.
2: Ja?
1: Amazing 80's. Vanaf zaterdag een week lang natuurlijk op Radio West.
2: Fantastisch.
4: Dat zomerse gevoel. Energiek, helder en opgeladen. Terug naar binnen, achter je scherm, is dat gevoel snel weer weg. Sunbooster brengt je dat gevoel terug met nabij infrarood licht. Zonlicht dat binnenshuis ontbreekt. Meer energie, scherpere focus en een betere stemming. Kijk op sunbooster.nl.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
6: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
7: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
8: Hey,
6: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
7: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.

0: LibriVuurwerken.nl.
1: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
3: Zometeen in Westkom Thuis lopen we mee met het Zuid-Hollands landschap langs plekken die toch behoorlijk te hebben te lijden gehad onder de droogte. Dat straks. Maar nu is het 5:30. De hoofdpunten van het nieuws bij ons uit de buurt door Barbara Huigen.
4: In de Poeldijk in Rijbetering en de Middelburg en Tempelpolder in Boskoop zitten scheuren. De Middelburg en Tempelpolder worden dichtgemaakt met grond en klei. Hoe de Poeldijk kan worden hersteld, wordt onderzocht. Eerder werden scheuren gevonden in de dijk bij Reewijk. Die wordt op dit moment dichtgemaakt. En een kade in Hoogmade, die is al gerepareerd. De formerende partijen van de gemeente Leidschendam-Voorburg, VVD, gemeentebelangen Leidschendam-Voorburg en pro-Leidschendam-Voorburg presenteren begin september hun coalitieakkoord. Vlak voor de zomer struikelde de eerste poging tot een akkoord te komen over bouwplannen van vakantiehuisjes in natuurpark Het Vlietland. Onbekend is wat daarover nu is afgesproken. Een bijzondere geboorte in vogelpark Avifauna in Alphen aan de Rijn. Daar zijn 4 kuikens van de geelvleugel Amazone uit hun ei gekropen. De kuikens zijn onderdeel van een speciaal programma om de soort te herintroduceren op Aruba. Daar hoort de vogel oorspronkelijk thuis, maar is er 75 jaar geleden uitgestorven. Meer regionieuws straks om 5:30. Nu het overige nieuws.
5: Dorald Megens met het NOS-journaal. Spanje gaat met spoed 500 meisjes uit Ceuta naar het vasteland halen. Het zijn minderjarigen die vorige maand vanuit Marokko naar de exclave zijn gezwommen, samen met 70.000 anderen. De meeste daarvan keerden later terug naar Marokko, maar er zijn nog duizenden migranten in Ceuta. Een groot deel daarvan is minderjarig. In de exclave zijn voor die groep maar 90 opvangplaatsen. Merendeel slaapt daarom buiten op straat. De meisjes vormen volgens Spanje een kwetsbare groep. Ze lopen een groot risico te worden aangerand of verkracht. NS ziet af van het plan om tassen op een lege zitplaats te verbieden. In plaats daarvan worden de huisregels in de trein aangepast. Reizigers krijgen bij drukte het verzoek om hun bagage op schoot te nemen. NS past het tassenplan aan op advies van het Landelijk Overleg Consumentenbelangen Openbaar Vervoer. Volgens dat overlegorgaan ging een verbod te ver. Het Israëlische leger laat onderzoek doen naar de dood van Palestijnen en hulpverleners in Gaza. De militaire politie gaat bekijken of er sprake was van schendingen van het oorlogsrecht. Begin 2024 werd de auto waarin de 5-jarige Hind Rajab met haar familie zat beschoten door een tank. Zij overleefde de eerste aanval en vroeg telefonisch om hulpverleners die bij een reddingspoging ook werden gedood. Bij een ander incident in 2025 werden 15 reddingswerkers gedood door het Israëlische leger toen ze in een konvooi reden. In Kroatië is een verdachte gearresteerd in het Nord Stream-onderzoek. Hij zou als duiker betrokken zijn bij de aanslag op de gaspijpleiding. 4 jaar geleden maakten explosies in de Oostzee de belangrijke Nord Stream-pijpleiding voor Russisch gas onklaar. Eerder werd al een verdachte opgepakt in Polen. Het weer in het noorden nog af en toe zon, in het zuiden bewolkt en regenachtig. Het is 1 graad of 20. Vanavond en vannacht opklaringen. Aan de kust wel kans op buien, mogelijk met onweer. Morgen ook in de rest van het...
3: En dat was het nieuws van de NOS. Dan gaan we naar de verkeersinformatie van de ANWB. En daar zit Edwin Gerritsen.
6: In de regio West staan een paar files. Op de A4 Amsterdam richting Rotterdam voor Rijswijk Plaspoortpolder 10 minuten oponthoud. A20 Gouda richting Hoek van Holland tussen Nieuwekerk en de IJssel Rotterdam-Noord. 10 minuten vertraging.
7: Van Uffelen. Das Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
8: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
7: Laatste kans bij Van Uffelen. 20% extra kassakorting op afgeprijsde modemerken.
8: Voor je ogen en oren ga je naar Linnenwever in Wateringen. Kijk op linnenwever.nl.
9: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
10: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
11: Tot 7 uur, West komt thuis.

0: Fijn, hè? Uit de jaren 80. Cyndi Lauper, Girls Just Want to Have Fun op Radio West. Straks tussen 6 en 7 allemaal platen uit de jaren 80. Mocht je een plaatje willen aanvragen, zoals je daarnet hoorde, die leuke van Cyndi Lauper, ja, die hoef je niet meer aan te vragen natuurlijk. Maar stuur dan vooral even een mailtje, bas@omroepwest.nl. We zijn vandaag meegeweest met het Zuid-Hollandse landschap. Om even te kijken naar wat de droogte zoal in de natuur teweeg heeft gebracht. Dat hoor je zo meteen in de rubriek Podcast met Richard. Ja, Richard, verklap eens eventjes, waar gaan we het dadelijk over hebben? Tipje van de sluier.
1: Wat is er allemaal mis met onze kinderen? Bijziend, ze bewegen te weinig, ze kunnen geen bal vangen.
0: Ze hebben waardeloze ouders.
1: Maar er is toch een oplossing voor.
0: Oh.
1: En die oplossing die heet de camping. Er is een podcast over.
0: Oh, wat leuk.
1: Er is bijna overal een podcast over. Het is ook hierover.
0: Ja, dat is waar. Dat is waar. Nou, daarover gaan we het zo meteen hebben in de podcastrubriek. En de kopstaartplaat zit er ook weer bij in dit uur. Hadden we gisteren een plaatje van Zentiro, zo heet de band.

0: eindstukje lijkt een beetje op La Bamba, vind je niet? Oh, La Bamba, dat deden we altijd op de lagere school. La Bamba, daar gingen we de meisjes achterna en zo, ja. 14 minuten over 5 op Radio West. Ja, de natuur heeft zeker nog maanden nodig om te herstellen van de droogte van deze zomer. De regen van deze week helpt op zeker, maar het is volgens nog letterlijk de druppel op de gloeiende plaat. Verslaggever Lieve van Sloten, hij staat hier naast me in de studio. Goedemiddag, Lieve.
1: Goedemiddag, dat zeg je mooi. Druppel op een gloeiende plaat.
0: Ja, het is een inkoppertje natuurlijk. Hè?
1: Ja.
0: Jij bent vandaag met de boswachter de natuur in geweest. En je hebt met eigen ogen gezien hoe de natuur er aan toe is. Nou, waar ben je geweest?
1: Ja, ik ben tussen Voorschoten en Leiden. Parallel aan de A4. Natuurgebied. Dus dat ligt boven, zeg maar, die plassen, die vogelplas, weet je wel, daarboven.
0: Ja, boven de Vlietlanden of zo?
1: Ja, boven de Vlietlanden heb je een stukje natuur. Ik kende het eigenlijk niet, maar je kunt er gewoon komen. Mm-hmm. Het is openbaar toegankelijk. En vanuit daar, het is vooral weiland. Maar er liggen ook wel wat slootjes en wat watertjes. En er grazen koeien, er lopen schapen. En vlinders hebben we gezien. We hebben echt veel natuur gezien. Dus een prachtig stukje natuur. Maar ja, ook wel een goede plek om te kijken van hoe is die natuur er nou aan toe?
0: Ja.
1: En dat was niet best hoor, Bas. Want ik was dus met de boswachter op pad, Savannah van Leeuwen. En zij had een schop mee. En die wilde ze de grond in schoppen om een stukje gras uit te graven.
0: Ja?
1: En te laten zien van zo droog is het. Maar ze kreeg die schop al bijna niet de grond in.
0: Zo hard was het?
1: Ja, dus zij echt zo erop staan, weet je wel. Met heel haar gewicht zo erop. Uiteindelijk had ze dus een stukje uitgegraven. En vertelde zij hoe droog dat was.
2: Wat je ziet is eigenlijk nat gras van de regen. Ja, je ziet eigenlijk dat het water nog niet eens is doorgecijpeld. De bodem is nog kurkdroog. Het is zanderig. Dus dat zegt ook eigenlijk dat een beetje regen nog niet voldoende is om de natuur te laten herstellen. Het is behoorlijk droog hier geweest. Ja. En het vee wat hier rondloopt heeft echt, hij had op een gegeven moment wel wat minder te eten, zeg maar.
1: Ja, je hoort het niet hoor, maar je zag dus dat zij pakte het zand op. Mm-hmm. En ze zegt het is zanderig. En op dat moment waaide eigenlijk het zand zo uit haar hand heen.
0: Zo droog.
1: Zo droog is het.
0: Ja. Er zat totaal geen verband meer in.
1: Nee.
0: Jongen. Ja, ik ben geen deskundige. Jij bent het ook niet. Maar dit gaan we wel vaker meemaken, hè, deze omstandigheid. Hoe moeten we daar in de toekomst nou mee omgaan?
1: Ja, dus de lijn is eigenlijk, we moeten het water langer vasthouden.
0: Mm-hmm.
1: En dat moeten we zowel in de natuur doen als thuis in ons eigen watergebruik.

0: gebruik. Nou, in de natuur hebben we ons landschap veel ingedeeld met weilanden en dan slootjes. En die voeren dan het water af.
1: Ja.
0: En ik had er zelf ook nooit bij stilgestaan, hoor, maar de oevers van die slootjes die zijn doorgaans best wel recht.
1: Ja.
0: En dan het water is erin of op het land. Maar als je die oevers nou schuiner maakt en ook meer natuur toevoegt, dus natuurlijke oevers, dan houdt dat ook meer water vast en dan stroomt dat minder snel in die slootjes en dan wordt dat water minder snel afgevoerd. Dat is iets waar we op kunnen inzetten. En thuis, ja, zijn talloze manieren natuurlijk. Hè. Denk bijvoorbeeld aan een emmer in je douche zetten. En daarmee het koude water opvangen waar je nog niet onder staat. Hè. Want je wacht natuurlijk altijd eerst even tot die warm is geworden.
1: Ja, dat is een hele goeie.
0: Nou, en ook bijvoorbeeld in je tuin een regenton neerzetten.
1: Ja.
0: Nou, tips heeft ook de boswachter voor zowel dus in de natuur als thuis.
2: Het landschap en de natuur is er echt bij gebaat dat we in plaats van water afvoeren, dat we water proberen vast te houden. En dat zouden we onder andere kunnen doen door natuuroevers aan te leggen. Door te zorgen dat er ook in de natuur en het landschap plekken ontstaan waar we water kunnen vasthouden en kunnen bergen. Nou, het is belangrijk dat mensen daar bewust van zijn dat schoon drinkwater beter niet gebruikt kan worden, bijvoorbeeld om de tuin te besproeien. Als je een regenton plaatst en het regenwater opvangt, kun je dat water gebruiken om je tuin te besproeien.
1: Ja, dan heb je in ieder geval de eerste 220 liter al gewoon gratis en ook van goede kwaliteit. Want het water is hartstikke zacht wat er uit de wolken valt.
0: Ja, het klinkt alsof jij een regenton hebt.
1: Ja, ik heb een regenton, ja. Ik heb alleen heel weinig planten. Ik heb heel veel tegels in mijn tuin. Maar daar kan nog aan gewerkt worden. Maar die eerste 220 liter, die heb je in ieder geval gratis.
0: Maar dat is ook weer, hè, tegels in je tuin. Als je die natuurlijk vervangt voor planten, die houden ook weer dat water vast. Een dak, hè, op een schuurtje. Als je dat met van dat mosachtige begroeiing doet, dat helpt ook weer. Dus zo zijn er allemaal dingen die we ook zelf kunnen doen om ons te wapenen tegen dit soort droogtes.
1: Absoluut. Maar verder moeten we dus hopen op regen. Hè?
0: Ja, het is eigenlijk heel simpel.
1: Het is niet anders.
0: Ja. Nee, en dat wil zeggen, niet keihard in één keer alles naar beneden, maar gewoon gestaag, rustig. Ja. Eigenlijk heel veel regen en heel erg lang. En zo zegt ook boswachter Van Leeuwen dat.
2: Wat nog meer helpt, is als het eigenlijk voor een hele lange periode rustig en gestaag gaat doorregenen. Dus niet die hele korte harde buien, maar rustig en gestaag. Dan heeft de bodem ook echt de tijd om het op te nemen en het grondwater tijd om het weer aan te vullen. Maar dat gaat niet in een paar weken gebeuren. Daar is er gewoon maanden voor nodig.
1: Ja, ik begrijp wat de boswachter daar zegt, maar dat is nog een beetje ijdele hoop. Want we weten dat de buien intensiever worden en dan valt er heel veel water in één keer op een bepaalde plek. En daarnaast kan het dan nog best wel droog blijven.
0: Dat
1: zijn natuurlijk de feiten van nu. Maar het is ook wel grappig van die wat schuinere oevers waar jij het over hebt. Hè, over die slootjes en die weilanden en dan die oevers die dan niet zo recht, maar die dan veel meer moeten op- en aflopen. Dat zou ook helpen bijvoorbeeld om die rivierkreeft te pesten. Want die kan daardoor door natuurlijke vijanden zoals reigers en zo veel makkelijker uit dat water gepikt worden.
0: Kijk, dus dan slaan we twee vliegen in één knap.
1: Zo.
0: Eindelijk die rivierkreeft eruit en ook de droogte opgelost.
1: Hey, heb je het in de gaten?
0: Ja. En dat doen wij hier gewoon in 5 minuten. Hè?
1: Net zo makkelijk. Ja. Dankjewel.
3: Each mistake. Oh.

0: Rashford en Simpson, Sully.
1: Wordt de bal nu weer door Van Berg ingebracht. En dan is het 1-4.
2: Met een 1-4 uitslag had ADO Den Haag weinig in te brengen tegen FC Groningen. Er is werk aan de winkel. Zondagmiddag speelt ADO in Deventer tegen Go Ahead Eagles. Je hoort de wedstrijd natuurlijk live.
3: Goal! Ja! Hij zit erin!
2: Go Ahead Eagles, ADO Den Haag. Zondagmiddag om 11:45.
4: Op 89.3 Radio West.
0: 17:30 komt alweer in beeld, dus het nieuws met Barbara ook. Het gaat allemaal hand in hand, allemaal vanzelf. Dit is Raccoon, tot die tijd. Took a hit. Ik kreeg een klap, ja. Een klap te verwerken ook, hè.

0: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Dominique en ik heb nu officieel 8 jaar Parkinson. Van Parkinson word ik niet meer beter. Maar door palliatieve zorg voel ik me wel beter. Gesprekken met een psycholoog en yoga, dat is wat mij helpt om in balans te blijven. Zo kan ik van elke dag nog iets bijzonders maken.
1: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
2: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
3: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
4: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
5: Hey, Remon!
6: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee. Met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
7: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
8: Ik mag graag tuinieren.
9: Elke dinsdag ga ik naar de markt. Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
10: Ik niet.
7: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
11: Hey, Remon!
6: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
7: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
12: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
13: Het is 17:30, je luistert naar Radio West. En voor het nieuws is hier Barbara Huygen. Bar, goedemiddag.
14: Goedemiddag Bas. De verbindingsweg van de A20 naar de A16 bij knooppunt Terbrechtseplein is na een urenlange afsluiting rond 16:45 weer helemaal opengesteld voor het verkeer. Vanochtend botste een vrachtwagen tegen de vangrail, waardoor de cabine voorover klapte en het voertuig kantelde. Er lekte 200 liter diesel op de snelweg. Een bijzondere geboorte in vogelpark Avifauna in Alphen aan de Rijn. Er zijn 4 kuikens van de geelvleugel Amazone uit hun ei gekropen. De kuikens zijn onderdeel van een speciaal programma om de soort te herintroduceren op Aruba. Binnen het programma werken 14 Europese dierentuinen samen aan het opbouwen van een gezonde populatie van de vogel. Daar hoort het beest namelijk thuis, maar die is 75 jaar geleden daar uitgestorven. Na veel smokkel en doden, weet ik veel wat. De vogel staat op Aruba bekend als de Lora en was ooit een icoon op het eiland. Avifauna wilde kuikens volgend jaar op Aruba uitzetten bij een groep in het wild. Opnieuw zijn er scheuren gevonden in dijken in de regio. Het gaat om de Poeldijk in Rijpwetering en de Middelburg en Tempelpolder in Boskoop. De scheuren in de Middelburg en Tempelpolder kunnen worden gedicht met grond en klei. Maar hoe de Poeldijk wordt hersteld, wordt nog onderzocht. Eerder ontstonden problematische scheuren in de Prinsendijk bij Reewijk en de Douchepolderkade in Hoogmade. De werkzaamheden aan de Prinsendijk zijn eind vorige week begonnen en de Douchepolderkade is alweer hersteld.
13: Dankjewel, Bar. Dan gaan we naar Jordi Bloem, de weerman van dienst. Ja, Jordi, goedemiddag. Het is op en af, hè, eigenlijk.
15: Ah, die Bas. Ja, het zomerweer is eigenlijk weer ouderwets wisselvallig geworden. En het is ook een beetje aan de koele kant voor de tijd van het jaar. De temperatuur heeft moeite om boven de 20 graden te komen. Dat zijn we niet meer gewend. Nou, vanavond een paar opklaringen, maar later ook wat buien vanaf zee. Het blijft dus onstandvastig. Er kan ook een onweersbui bij zitten, want de hogere luchtlagen worden kouder. Aan het aardoppervlak wordt het vannacht uiteindelijk 15 of 16 graden. Met geleidelijk wat meer wind. Morgen matig aan de kust vrij krachtige zuidwestelijke wind. Er worden enkele buien aangevoerd, plensbuien, soms met onweer, misschien ook een beetje hagel. Af en toe is het ook wel droog en zien we de zon. En in de buien is het soms maar 16 graden. Tijdens droge perioden wordt het 20 of 21 graden. Vrijdag neemt de wind weer wat af, dan uit het noordwesten. Ook dan af en toe zon en enkele buien. De kans op onweer wordt kleiner. En zaterdag, dan misschien in de ochtend nog een enkele bui. Maar uiteindelijk wordt het toch een droog weekend met wat meer ruimte voor de zon. En de middagtemperatuur verandert weinig hoor, 20 of 21 graden. En na het weekend lijkt het enkele graden warmer te worden en blijft het aan de onbestendige kant. Periode met zon, af en toe een regen- of onweersbui.
13: Edwin Gerritsen bij de ANWB, een heel goedemiddag.
16: Middag Bas.
13: Ja, wat beleven we allemaal?
5: Ja, niet zoveel files. En die er staan, die hebben ook niet zoveel vertraging. De langste file staat op de A4, Amsterdam richting Rotterdam, voor Rijswijk een kwartier op onthoud. A20, Hoek van Holland, Gouda, tussen Rotterdam Prins Alexander en Moordrecht in beide richtingen 5 minuten. En op de N207, Alphen aan de Rijn, richting Bergambacht, voor Moordrecht 5 minuten vertraging.
13: Dankjewel en tot straks weer.
5: Tot straks.
14: Tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
10: West komt thuis. Dit is Radio West.

0: je ook aan de bak?
1: Lekker bakkie!
2: Ik had er echt één nodig.
3: Koffie lekker?
4: Nee.
3: Lekker bakkie, lekker bakkie.
5: Elke werkdag tussen 10 en 12.
6: We moeten gewoon aan de bak en liefst zo snel en slim mogelijk.
2: Ja, maar wat zijn dan precies de symptomen?
7: Oh, dat wordt geweldig, jongens. Let maar op.
5: Elke werkdag tussen 10 en 12 met Patrick van Houten.
8: Oké, doei.
0: Best komt thuis.

0: Lekker hoor, muziek van Curtis Mayfield.
1: Podcast met Richard.
0: Bij mij in de studio Richard Grootbot voor de wekelijkse podcastrubriek. Ries, goedemiddag.
2: Bas, goedemiddag. Ik heb er weer twee voor je.
0: Ja, nou, hartstikke goed. Ja, niet alleen voor mij, hè?
2: Nee, niet alleen voor jou.
0: Oké.
2: Voor het grote publiek. De eerste die ik wil bespreken, die heet De Schaduw van Dutroux. Deze zomer is het echt al 30 jaar geleden, joh.
0: Nou,
2: in België verdwijnen jonge tienermeisjes ineens van de aardbodem. Niemand wist waar ze bleven. Is het een bende? Zijn ze vermoord? Uiteindelijk komt er dan een onderzoekscommissie die na lange tijd, echt wel, Mark Dutroux oppakt. Die man bekend dat hij de meisjes Julie, Melissa, Letitia, Anne en Eefje, echt bekende namen voor wie het mee heeft gemaakt, die heeft hij gegijzeld, misbruikt en daarna omgebracht. De historische podcastserie blikt terug op die periode waarin België op zijn kop stond. Vertrouwen in politie en justitie was helemaal weg daar. Waarom duurde het zo lang voordat die verdachte kon worden aangehouden? Dat was een vraag. En justitiejournalist Gabrielle Adair en België-correspondent Anouk van Kampen, die zijn in die zaak gedoken. En dan praten ze onder meer met Guido van Rillaert. Die man die werkte bij de Rijkswacht in die tijd. Hij was degene die Dutroux wist te vinden. Hij wist, er waren berichten van getuigen. Ja, we hebben gezien dat een meisje in een auto werd gesleurd. Mm-hmm. En hij wist die auto te koppelen aan de naam van Mark Dutroux, na heel veel zoekwerk. Dus eigenlijk is die man gewoon degene die de grootste zaak van België heeft opgelost. Alleen, hij zegt in die podcastserie, zo voelt het helemaal niet.
3: Dat is nog altijd de zaak van mijn leven, maar het mooie, het oplossen van zo'n zaak is helemaal verdrongen door het beschuldigd te zijn geweest van de meest idiote beschuldigingen die er maar bestaan.
4: Het gerecht is zo corrupt als de pest. Er wordt nog altijd niks veranderd. Het gaat altijd gewoon verder. Er is geen gerecht in België.
3: Dit wordt dan voorgesteld als de grootste miskleun van de eeuw. En daar heb ik me slecht bij gevoeld. Heel slecht. En nog altijd trouwens.
2: Ja. In dat onderzoek naar Dutroux zijn er door agenten ook wel echt opvallende fouten gemaakt. En de podcastserie zet ze allemaal op een rij. Nou, heel veel keren kwam Dutroux daarbij toch wel in beeld als mogelijke verdachte van seksueel kindermisbruik. En elke keer werden die duidelijke aanwijzingen gemist. Ja,
0: pijnlijk.
2: Weet je, achteraf weten we veel meer dan vooraf. Maar laten we eerlijk zijn, daar is destijds wel gereden twijfel geweest. Zelfs een brief waarin een onbekende erop wees dat er 's nachts jonge meisjes uit dat huis van Dutroux werden gehaald. Mm-hmm. Die is aan de kant geschoven. Later bleek dat die brief door zijn moeder was geschreven.
0: Jong.
2: Ja.
0: Oeh.
2: Die serie laat wel zien hoe het mis kan gaan in onderzoek naar misdadigen als aanwijzingen niet echt serieus worden onderzocht. Die serie heet De Schaduw van Dutroux. Ik vind echt een aanrader van je welste.
0: Belangwekkend, ja.
2: Oké, heel andere zaak. Wat is er allemaal mis met onze kinderen? Veel kinderen zijn bijziend. Ze bewegen veel te weinig. En ze hebben soms zelfs zo'n slechte motoriek dat ze geen bal kunnen vangen, Bas.
0: Mm-hmm.
2: De podcastserie Tentzetters, niet trendsetters, maar tentzetters, probeert een oplossing te vinden.
0: Prachtig.
2: Podcastmaakster Sanne Blauw, die is, moet je goed luisteren, correspondent opgroeien in de 21ste eeuw.
0: Ik wist niet dat het bestond.
2: Nee, maar ja, ze heeft misschien wel gelijk in wat ze zegt. Ze zegt, oorzaken zijn echt wel duidelijk, hè? Overmatig schermgebruik en te veel suiker eten. Maar zegt ze, hoe los je het nou op? Zo'n groot en complex probleem. Zij heeft een plek gevonden waar het ineens 3 weken, 4 weken lang goed lijkt te gaan. En daar gaat haar podcastserie over, over de camping. Hmm. En daarom gaat deze serie niet over trend, maar tentzetters.
5: Dat is die mini-samenleving waar ik het over had. Kunnen kinderen hier meer hun gang gaan?
6: Ik doe nooit echt filmpjes, kijk hier.
5: Hebben ouders hier minder zorgen?
7: Ik merk dat ik zelf ook veel minder met mijn mobiel bezig ben dan dat ik dat bijvoorbeeld thuis ben.
5: En wat kunnen we als samenleving leren van de camping?
8: Nothing on a screen can compete with learning to ride your bike around a town or laughing with your friends.
2: Eigenlijk komt het er dus gewoon op neer, Bas. De camping, hè, afleiding is het, denk ik, is een heel goed middel tegen de verlokkingen van de 21ste eeuw. Wel een mobieltje hebben, maar er gewoon domweg achterkomen dat waar jij op dat moment bent, de dingen live meemaken, leuker is dan video kijken op je mobieltje.
0: Mm-hmm.
2: Net wat dat meisje zei, van ik kijk eigenlijk helemaal geen filmpjes als ik hier ben.
0: Ja, ja, ja.
2: Dit is toch precies wat je wil horen, joh.
0: Ja, klopt. Maar ik herken het ook wel. Ik kampeer elk jaar.
2: Mm-hmm.
0: En dat doe ik zo'n 3 weken dan. En dan je bent gewoon 3 weken buiten. Hè. Er zit dan wel een doekje tussen.
2: Ja.
0: Als je in je tent ligt te slapen, maar je bent toch 3 weken buiten. En je voelt je toch min of meer een herboren mens na al die tijd in de buitenlucht. Alles kost ook veel meer moeite dan thuis. Hè.
2: Ja.
0: Thuis doe je alles in de vaatwasser, maar op de camping moet je daar lopen slepen met die spullen. Moet je het allemaal zelf doen.
2: Ja.
0: En dat werkt. Dat is gewoon fysiologisch ook beter voor
2: dat
0: je.
2: Denk ik ook. En had jij dan ook dat je veel meer contact had met mensen om je heen?
0: Nou, ik ben wel een sociaal dier inderdaad. Dus je staat met iedereen, sta je de hele dag te ouwe ja. te praten.
2: Ja. Ja. Want er is nu dus een campagne, hè, van maak een praatje, weet je wel. Dat, mm-hmm. Als ik dat hoor, dan denk ik van, echt waar, zijn er mensen die geen praatje maken? Ja kennelijk. Ja, want anders was die campagne er niet. Ja. Maar op de camping komt dat dus, dat is eigenlijk...
0: Komt
2: dat
0: allemaal
2: is,
0: samen.
2: Dat komt allemaal samen. Ja. Tentzetters heet die. En de serie die ik als eerste besprak, die heet De Schaduw van Dutroux.
0: Dankjewel voor deze opmerkelijke podcastzaken. West-

0: Bente en Bluff, hoe hou ik dit vast?
1: De Kopstaartplaat.
0: In onze muzikale kettingbrief zijn we weer toe aan de Kopstaartplaat. Once Your Flame van Zentiro. Dat was gisteren de Kopstaartplaat. Het laatste woord van die titel is dus flame. En daarom zoeken we vandaag een plaatje dat begint met het woord flame of flames of in een andere taal. Het is allemaal prima. Nou, ik heb een hoop reacties gekregen. Daar gaan we. Martin Mulder, hij mulde gisteravond al heel snel erachteraan. Hoi Bas, om er gelijk in het jaren 80 thema te blijven. Mijn bijdrage is er eentje van de artiest Fancy. Het liedje heet Flames of Love. Met een groet van Martin. Dankjewel Martin. Tilly Vertuizen schrijft: hey lieve Bas, een lekker nummer hoor van de Kopstaartplaat van gisteren. Chapeau. Nou, schrijft ze het verder. Het is me gelukt om weer een Franstalig nummer te vinden waar dat laatste woord makkelijk te gebruiken is in eventueel een volgend nummer. Ja, zij denkt dus aan het Kopstaartprincipe. Heel goed, dankjewel Tilly. Flamme dans mes yeux van Almas Duo. En dat betekent natuurlijk vuur in mijn ogen. Met de groetjes van Tilly. Tilly, dank. Sam van der Meulen, hij schrijft: hey Bas, voor de Kopstaartplaat van vandaag ga ik voor het plaatje uit het decennium dat het volgend uur ook centraal staat, namelijk Flames of Love, verrek, daar is die weer, van Fancy uit 1988. Ik kende deze nog niet, schrijft Sam, maar daarom misschien ook wel des te leuker. Groetjes en een fijne uitzending van Sam. Sam, dank je. Piet van der Poel, hij schrijft: hoi Bas, ik denk dat ik een heel mooi nummer heb gevonden voor de Kopstaartplaat. A Flame of Freedom van de Engelse band Dragon Force. De tekst draait om vrijheid, strijd, verlies en hoop, maar vooral om het verenigd blijven van een volk. Het centrale beeld is een droom of een licht dat, ondanks oorlog en ellende, blijft branden. Volgens mij een prachtige kandidaat voor de volgende Kopstaartplaat, met de hartelijke groeten van Piet. Piet, dank je wel, hè. Kees Pronk, hij schrijft: dag Bas, mijn suggestie voor de Kopstaartplaat is, daar is hij weer, Flames of Love van Fancy. Dat is nou de derde keer, jongens. Een nummer van deze Duitse popzanger, zo schrijft Kees, met het typische jaren 80 geluid, dus je kan hem ook in het volgende uur draaien. Met de groeten van Kees. Kees, dank. Geert Slootweg, hij schrijft: ik heb er al één op het oog hoor, mijn suggestie voor de Kopstaartplaat is die van Cool Chisel met het nummer Flame Trees. En nog dank voor het draaien van de plaat die ik gisteren opperde, zo schrijft Geer. Cool Chisel, dat is een Australische rockband opgericht in 1973. En dit nummer is afkomstig uit 1984. En na 50 jaar te hebben opgetreden, vonden ze het wel weer welletjes. Trouwens, flame trees, dat zijn tropische bomen die een helder rood-oranje bloemstukje hebben. Bloemen geven. En die komen voor in Australië. Dat lijkt me een mooi gezicht trouwens. Geer, dankjewel. Ben Mol, hij schrijft: Hadi Bas, vandaag iets bedenken met Flame. Nou ja, na enig speurwerk kom ik uit bij Cheap Trick met The Flame. Het lastige is dat de volgende Kopstaartplaat dan ook weer met Flame moet beginnen. Maar ja, datzelfde heb je met David Guetta en met Sia, met het plaatje Flames. Of zal ik dan toch maar Set Fire to the Rain van Adele nomineren? Ik ben benieuwd wat het wordt, schrijft Ben. Ben, dankjewel. Koos Enthoven, hij schrijft: hey Bas, mijn suggestie voor vandaag is van een Duitse popzanger, daar is die wederom, Fancy met het nummer Flames of Love, een lied uit 1988 met de groeten van Koos. Koos, dank. Ja jongens, opvallend dat vier van jullie komen met die artiest, die Fancy. Die kende ik eigenlijk alleen maar van de hit Bolero, Hold Me In Your Arms Tonight. Dat was in mijn ogen een Italo plaatje van toen, maar ja, het is helemaal geen Italiaan, het is een Duitser. Zijn echte naam is Manfred Alois Seguit. En hij werd op 7 juli 1946 geboren in München. Nou, de grootste hits van die man, Flames of Love. Wereldwijd allergrootste hit. Absolute klassieker in het genre. Slice Me Nice, ja. En die heb ik even geluisterd. Die ken ik nog wel uit de disco, jongens. De internationale doorbraaksingle was dat. Nou, zo kan ik nog even doorgaan. En dat Bolero, dat is de enige echte Nederlandse top 40 hit geweest in de zomer van 1986. We gaan luisteren naar Flames of Love van Fancy, de Kopstaartplaat van vandaag.

0: Uit 1988, dat was een Fancy, zo heet de artiest. Flames of Love, een Duitser dus. Geen Italiaan. Eurodisco noem je dit ook wel, Eurodisco. Ja, die Fancy, die stond bekend om zijn extravagante jaren 80 uiterlijk. Zwarte make-up, getoupeerd haar, glitterpakken. En zijn privéleven, dat hield hij altijd strikt geheim. Mocht niemand iets van weten. Hij werkte naast zijn eigen zangcarrière ook onder verschillende pseudoniemen, zoals Tess of Rick Tess, als producer en songwriter voor andere artiesten. En hij maakte in de jaren 70 zelfs demo's met de legendarische Giorgio Moroder. Dat dus allemaal. Maar goed, in het volgende uur dan gaan we naar
1: 80's at 6.
0: Precies, een plaatje aanvragen. Een kwestie van even mailen. bas@omroepwest.nl. En ik moet natuurlijk ook nog even zeggen dat we dus morgen weer een plaatje nodig hebben in de kopstaartplaat. Dat begint met het woord love. Het meest gebruikte woord zo'n beetje in de muziek.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
3: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
4: Ik mag graag tuinieren.
5: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
6: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
7: Ik niet.
3: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
8: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
3: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
8: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
9: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
10: Leren mediteren? Zen.nl.
11: Dat zomerse gevoel, energiek, helder en opgeladen, terug naar binnen, achter je scherm, is dat gevoel snel weer weg. Sunbooster brengt je dat gevoel terug met nabij infrarood licht. Zonlicht dat binnenshuis ontbreekt, meer energie, scherpere focus en een betere stemming. Kijk op sunbooster.nl.
12: Leren mediteren? Zen.nl.
13: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
13: Laatste kans bij Van Uffelen. 20% extra kassakorting op afgeprijsde modemerken.
0: Vanaf zaterdag duiken we hier bij de Omroep helemaal in de jaren 80. Maar vanavond doe ik dat, net als al andere woensdagavonden ook. 80's at 6, zometeen op Radio West. En nu is het 6 uur, de hoofdpunten van het nieuws. Bij ons uit de buurt krijg je van Barbara Huigen.
14: De formerende partijen van de gemeente Leidschendam-Voorburg, VVD, gemeentebelangen Leidschendam-Voorburg en Pro Leidschendam-Voorburg presenteren begin volgende maand hun coalitieakkoord. Vlak voor de zomer struikelde de eerste poging tot een akkoord over oneenigheid over bouwplannen van vakantiehuisjes in natuurpark Het Vlietland. Onbekend is wat partijen daar nu over hebben afgesproken. In de Poeldijk in Rijpwetering en de Middelburg en Tempelpolder in Boskoop zitten scheuren. De Middelburg en Tempelpolder worden dichtgemaakt met grond en klei, maar hoe de Poeldijk kan worden hersteld wordt nog onderzocht. Eerder werden scheuren gevonden in de dijk bij Reewijk, die wordt nu dichtgemaakt, en een kade in Hoogmade, die is inmiddels gerepareerd. Een bijzondere geboorte in vogelpark Avifauna in Alphen aan de Rijn. Daar zijn 4 kuikens van de geelvleugel Amazone uit hun ei gekropen. De kuikens zijn onderdeel van een speciaal programma om de soort te herintroduceren op Aruba. Daar hoort het icoon van Aruba oorspronkelijk thuis, maar is er 75 jaar geleden uitgestorven door onder andere ontbossing. Het dagoverzicht, dadelijk om 6:30, nu het overige nieuws.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Spanje gaat met spoed 500 meisjes uit Ceuta naar het vasteland halen. Het zijn minderjarigen die vorige maand vanuit Marokko naar de exclave zijn gezwommen, samen met 70.000 anderen. De meeste daarvan keerden later terug naar Marokko, maar er zijn nog altijd duizenden migranten in Ceuta. Groot deel daarvan is minderjarig. In de exclave zijn voor die groep maar 90 opvangplaatsen. Het merendeel slaapt daarom buiten op straat. En de meisjes vormen volgens Spanje een kwetsbare groep. Ze lopen een groot risico te worden aangerand of verkracht. Het Israëlische leger laat onderzoek doen naar de dood van Palestijnen en hulpverleners in Gaza. De militaire politie gaat bekijken of er sprake was van schendingen van het oorlogsrecht. Begin 2024 werd een auto waarin de 5-jarige Hind Rajab met haar familie zat beschoten door een tank. Ze overleefde de eerste aanval en vroeg telefonisch om hulpverleners die bij de reddingspoging ook werden gedood. Bij een ander incident, 2025, werden 15 reddingswerkers gedood door het leger toen ze in een konvooi reden. De ontslagen Oekraïense minister van Defensie, Fedorov, wil nieuwe verkiezingen en wil niet wachten tot de oorlog voorbij is. Verkiezingen kunnen nu volgens de Oekraïense grondwet niet, omdat sinds het begin van de oorlog de staat van beleg geldt. Fedorov werd ontslagen door president Zelensky. Het is niet duidelijk waarom. NS ziet af van het plan om tassen op een lege zitplaats te verbieden. In plaats daarvan worden de huisregels in de trein aangepast. Reizigers krijgen bij drukte het verzoek om hun bagage op schoot te nemen. NS past het tassenplan aan op advies van het Landelijk Overleg Consumentenbelang en Openbaar Vervoer. Volgens dat overlegorgaan ging een verbod te ver. Het weer: in het noorden nog af en toe zon, in het zuiden bewolkt en regenachtig. Graad of 20 is het. Vanavond en vannacht opklaringen aan de kust, wel kans op buien, mogelijk met onweer. En morgen ook in de rest van het land buien, dan wordt het maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio West files en vertragingen bij de ANWB, Edwin Gerritsen.
7: In de regio West staan een paar files op de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Voor Rijswijk is de vertraging 5 minuten. Op de A20 Hoek van Holland richting Gouda voor Moordrecht 5 minuten vertraging.
15: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indië Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
16: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
17: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
16: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
18: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
19: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
20: Dus het maken van staal wordt schoner.
21: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
22: Maar moet dat dan in Nederland?
23: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
18: En wat levert dat dan op?
21: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
18: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
24: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
13: Van Uffelen. Dat is Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
25: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
13: Laatste kans bij Van Uffelen. 20% extra kassakorting op afgeprijsde modemerken.
26: Tot 7 uur, West komt thuis.

0: van het succesalbum Thriller, Michael Jackson, Billie Jean op Radio West. Een aanvraag van Raymond van Loon. En deze plaat was dan ook gelijk voor Rob ten Brink. Want die kwam ook met een aanvraag voor een plaatje van Michael Jackson. Maar ja, ik kan het natuurlijk moeilijk 2 in een uur draaien als ik zoveel verzoeken heb liggen. Want inmiddels heb ik veel verzoeken liggen voor vanavond. Voor de
1: 80's at 6.
0: Precies, want het is woensdag. Allemaal binnengekomen in mijn mailbox. bas@omroepwest.nl. Ik ga mijn uiterste best doen om ze allemaal voor jullie te draaien. Ik weet niet of het lukt. We gaan het wel zien. De dienstmededelingen, nou, die zijn vrij kort. Ik speel dadelijk het spelletje nog, hè. Het spelletje in zijn achteruit. Ik heb een bekende jaren 80 plaat in zijn achteruit gezet. Goeie plaat hoor, absoluut. En ik weet zeker dat jullie het weten. Dus doe dadelijk lekker mee aan dat spelletje. Er is ook nog een mooie prijs mee te winnen. Namelijk een waardebon ter waarde van €50. Te besteden bij Pluto Sport. Dat is een sportartikelenwinkel. Ja, een webwinkel. Dus dat. Tweede plaat van vanavond, een verzoek van Kees de Jong uit Den Haag. Die zat eens even te graven in zijn geheugen. En toen dacht hij, ja, jaren 80. Ik heb een hoop LP's uit de jaren 80. En op een van die LP's, daar kom ik dit liedje tegen. Sharon Brown, zo heet de artiesten. En het liedje heet I Specialize in Love. Op Radio West.

0: Een lekkere disco uit de jaren 80 van Sharon Brown, afkomstig uit de Verenigde Staten. Op aanvraag van Kees de Jong, I specialize in love.
1: Wie waren de mensen die jullie vuur aanstaken, waarvan je dacht, dat wil ik
2: ook? Wim Kan
3: en het Haag Studentencabaret van Rinus Ferdinandussen.
2: Ja.
4: Het Haag Studentencabaret werd opgericht in 1957 en was voor velen na hen een inspiratiebron. In 1966 stopten ze, maakten hun studies af en gingen het werkende leven in.
5: Het waren mensen die wilden helemaal geen beroeps worden, dus die waren vrij om te roepen wat ze wilden, want ze hoefden niet aan hun carrière te denken. Dus ze durfden onderwerpen aan die de beroepscabaretiers nog niet aandurfden.
4: Je ziet het in de documentaire Nooit meer zo gelachen. Zaterdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
6: Alleen op TV West.
0: Een mail blijven liggen van vorige week. Toen had ik er geen tijd voor, maar daarom maak ik er nu wel tijd voor. Richard Schonens uit Zoetermeer, hij schrijft Beste Bas. Een suggestie voor vanavond, de Final Cut van Roger Waters. Het is bekend dat de leden van Pink Floyd niet zo netjes met elkaar zijn omgegaan. Maar dit album van Roger Waters, een aanklacht tegen iedere vorm van oorlog, is echt geweldig. Ik hoop dat het gaat lukken, want het is uit de jaren 80. Speciaal voor jou, Richard, daar komt-ie.
7: Through the fish-eyed lens of tear-stained eyes, I can barely define the shape of this moment in time.

Op verzoek van Richard Schoonens, The Final Cut. Roger Waters nam hier de vocal voor zijn rekening. Een mail binnengekregen van... Even erbij pakken hoor. Ja, dat is van Roy. Roy Lodders. Die is helemaal verkikkerd op... The Talking Heads, Slippery People, wilde die graag horen uit 1983.

Ja, ik ben benieuwd of Roy Lodders nou in de lampen hangt bij hem thuis. Talking Heads op zijn verzoek. Slippery People natuurlijk. We gaan richting het dagoverzicht, maar dat doen we met een aanvraag van Ben Mol. Die schrijft: hoorde ik jou nou net de naam van Giorgio Moroder noemen? En die kennen we vanwege zijn bijdrage aan de Human League met het nummer Together in Electric Dreams. En die band, Human League, die kennen we ook van overbekende nummers als Don't You Want Me en The Lebanon. Nou, Ben schrijft verder: ik ga voor het eerst genoemde nummer en dan hoop ik en neem ik aan dat hij deze bedoelt. Together in Electric Dreams van Philip Oakley en Giorgio Moroder. Tot aan het dagoverzicht.

0: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
1: Mensenrelatie, Radboud Visser.
2: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
1: Jazeker.
3: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
3: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
6: Oplopende schulden. Stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
9: Klokje van gehoorzaamheid, het is precies 6:30. Prachtige tijd natuurlijk voor ons dagoverzicht met Barbara Huigen. Bar, goedenavond.
10: Hi Bas, hierbij het overzicht van het belangrijkste regionieuws van vandaag. De zware regenval van vanochtend heeft in de regio tot problemen geleid. De brandweer had einde van de ochtend al 7 meldingen van wateroverlast ontvangen. Zo is in Leiden de parkeergarage aan de 5 Mijlaan voorlopig dicht vanwege een grote lekkage. En ook parkeergarages in Katwijk staan onder water. Deze bewoner is verbaasd hoeveel water er in hele korte tijd is gevallen.
11: Ja, het was gigantisch heftig. Wat in 3 maanden niet gevallen is, viel nou in 5 minuten. Zo erg was het.
10: Elders in Katwijk was het ook raak. Zo stonden de bergingen van 2 appartementencomplexen aan de haven onder water. De brandweer heeft het meeste water uit het appartementencomplex kunnen wegpompen. De nabijgelegen supermarkt aan de Visserskade is nog dicht vanwege wateroverlast. 3 huizen aan de Liststraat in Den Haag van woningcorporatie Stedin zijn tijdelijk onbewoonbaar omdat er te hoge waardes van een giftig gas zijn gevonden. Een mogelijke oorzaak is het schuim dat eerder dit jaar in de spouwmuren van de helft van de in totaal 75 Stedin-huizen is aangebracht. In die huizen wordt ook gemeten of daar giftig gas aanwezig is. Een automobilist van 41 is vanochtend vroeg om het leven gekomen na een botsing met een vrachtwagen. Het slachtoffer komt uit Zoeterwoude. Het ongeluk gebeurde op de N455 bij Boskoop. De politie onderzoekt wat er is gebeurd. De formerende partijen van de gemeente Leidschendam-Voorburg, VVD, gemeentebelangen Leidschendam-Voorburg en Pro-Leidschendam-Voorburg presenteren begin volgende maand hun coalitieakkoord. Vlak voor de zomer mislukte de eerste poging vanwege oneenigheid over bouwplannen voor vakantiehuisjes in Natuurpark Het Vlietland. Onduidelijk is wat daar nu over is afgesproken. In de Poeldijk in Rijpwetering en de Middelburg en Tempelpolder in Boskoop zitten scheuren. De Middelburg en Tempelpolder worden dichtgemaakt met grond en klei. Hoe de Poeldijk kan worden hersteld, wordt onderzocht. Eerder werden scheuren gevonden in de dijk bij Reewijk, die wordt nu dichtgemaakt. En een kade in Hoogmade, die is inmiddels gerepareerd. Het Koorhuis in Scheveningen organiseert tot volgende week donderdag de Hollywood Music Workshop Summer Academy. Deelnemers leren 10 dagen lang muziek componeren voor film, tv en games. Er zijn 2 openbare concerten, 1 met muziek van Ennio Morricone en 1 rond liefdesthema's in Hollywood. De opleiding, sinds 2009 georganiseerd in Wenen, is dit jaar voor het eerst in Den Haag. Een bijzondere geboorte in Vogelpark Avifauna in Alphen aan de Rijn. Daar zijn 4 kuikens van de geelvleugel-Amazone uit hun ei gekropen. De kuikens zijn onderdeel van een internationaal programma om de soort te herintroduceren op Aruba. Daar hoort de vogel, die op Aruba ook wel als een icoon bekend staat, oorspronkelijk thuis, maar is er 75 jaar geleden uitgestorven. Tot zover het overzicht van het belangrijkste regionieuws van vandaag. Fijne avond.
9: Dankjewel Bar, en jij natuurlijk ook een heel fijne avond. Dan gaan we nog even naar Jordi Bloem met het weer. Jordi.
12: Nou, vanavond een paar opklaringen, maar later ook wat buien vanaf zee. Het blijft dus onstandvastig. Er kan ook een onweersbui bij zitten, want de hogere luchtlagen worden kouder. Aan het aardoppervlak wordt het vannacht uiteindelijk 15 of 16 graden. Met geleidelijk wat meer wind. Morgen matig aan de kust vrij krachtige zuidwestelijke wind. Er worden enkele buien aangevoerd, plensbuien, soms met onweer. Misschien ook een beetje hagel. Af en toe is het ook wel droog en zien we de zon. En in de buien is het soms maar 16 graden. Tijdens droge perioden wordt het 20 of 21 graden. Vrijdag neemt de wind weer wat af, dan uit het noordwesten. Ook dan af en toe zon en enkele buien. De kans op onweer wordt kleiner. En zaterdag, dan misschien in de ochtend nog een enkele bui. Maar uiteindelijk wordt het toch een droog weekend met wat meer ruimte voor de zon. En de middagtemperatuur verandert weinig hoor, 20 of 21 graden. En na het weekend lijkt het enkele graden warmer te worden en blijft het aan de onbestendige kant. Periode met zon, af en toe een regen- of onweersbui.
9: Dankjewel Jordi. Nou, Edwin Gerritsen van de ANWB die zit lekker te dineren, denk ik. Hij meldt in ieder geval geen files meer.
13: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij.
14: West komt thuis.
9: En dan een mail binnengekregen van Martin. Hij schrijft: hey Bas, gisteren is Frank Beard gaan hemelen. Je weet wel, dat is de drummer van ZZ Top. En ook de enige zonder baard. Bijzonder dat je dan toch Frank Beard heette. Als eerbetoon natuurlijk Gimme All Your Loving op verzoek van Martin. ZZ Top.

drummer van ZZ Top is overleden. Frank Beard heet hij en hij was het enige groepslid zonder een baard. Ja, het kan verkeren. Een plaatje aangevraagd door Francis uit Pijnaker. Zij wilde graag een plaatje in het Italiaans horen uit de jaren 80. Sara perché ti amo van Ricci e Poveri. Dat betekent zoiets als: het zal wel zijn omdat ik van je hou.

0: Op verzoek van Francis uit Pijnacker, Ricci e Poveri, Sara Perché, Ti Amo.
1: In zijn achteruit.
0: Zometeen is het weer tijd voor het spelletje In zijn achteruit. Prachtig mooie waardebon ter waarde van €50 te winnen. Als je met dat spel meedoet en in ieder geval als eerste het juiste antwoord aan me weet door te geven. Ik heb een stukje van een plaat In zijn achteruit gezet. De bedoeling is dat jij raadt welke plaat dat is. Titel en artiest wil ik van je weten. En als je dat dan als eerste aan me doorgeeft, ja, dan kun je dus die bon tegemoet zien. Wat wil je nog meer? Telefoonnummer van de studio 070-390-5454. Een plaat aangevraagd door Marco Lotter. En die vraagt de hele tijd al criminelen aan, criminele platen. Rick James was ook niet bepaald een lievertje, zo bleek achteraf. Dit is het liedje Super Freak. She's a

0: Rick James, Superfreak op Radio West. 7:15, prachtige tijd. Voor dat mooie spelletje van ons. Lekker plaatje trouwens dit ook even. Rick James, absoluut. Goed, daar gaat hij.
1: In zijn achteruit.
0: Precies, in zijn achteruit. Nou, jullie hebben hem weten te vinden hoor. Telefoonnummer is behoorlijk gebeld. 070-390-5454. De opgave van het spel van vanavond, dat is deze. Nou, we kunnen wel kort zijn, want dit klinkt in zijn achteruit gewoon bijna hetzelfde als in zijn vooruit. Dan ben ik als eerste bij Roy. Roy Lodders uit Den Haag. Dag Roy, een goede avond.
2: Goedenavond.
0: Ja, jij voegde net ook een plaatje bij me aan, zeg maar, van Talking Heads, Slippery People.
2: Ja.
0: Beetje in de lampen hangen.
2: Ja, heerlijk.
0: Ja, prima hoor.
2: Ik heb een plaat.
0: Ja, nou hartstikke goed. Blijf aan de lijn, ben ik dadelijk weer bij je terug. Want jij hebt de eer als eerste het te mogen proberen. En ik denk dat het wel goed moet komen, want volgens mij is die veel te makkelijk. Nou, tot zometeen, hè?
2: Ja. Oké, tot zometeen. Hoi.
0: Hoi. Veronique, goedenavond.
3: Goedenavond, Bas.
0: Nou,
3: hallo.
0: Leuk dat je ook weer aan de telefoon hangt. Zijn inmiddels de temperaturen bij jou in Limburg ook weer behoorlijk gedaald?
3: Ja, gelukkig wel. Ja, nou, zeker. En flinke pluims regen erbij, dus dat is helemaal goed.
0: Ja, hoe is het eigenlijk met de natuurbranden bij jullie net over de grens daar in België en zo? Hoe gaat dat nu?
3: Ja, ik heb eerlijk gezegd geen idee, want dat is toch wel een stukje hier vandaan. Dat is eigenlijk meer zo richting Zuid-Limburg over de grens. Hè? En ik woon echt wel een beetje in Noord-Limburg.
0: Oké.
3: Beetje. Ik woon niet een beetje, ik woon in Noord-Limburg.
0: Okay.
3: Dus ja, maar het schijnt wat ik... in Duitsland, nee, dat zijn die andere... ik had die andere branden in mijn hoofd in de Ardennen. Nee, die branden in Duitsland, ik heb geen idee.
0: Oké, nou ja, goed. Maar je woont toch niet in Helmond, hè? Want daar zeggen ze altijd hele lelijke dingen over.
3: Nee, daar woon ik niet. Ik heb er wel gewerkt een aantal jaren, maar ik woon er niet. Nee, nee.
0: Oké. Heb je...
3: Ja, de kattenmeppers noemen ze die daar, hè?
0: Oh ja, de kattenmeppers, ja. Waar komt dat vandaan?
3: Ja, ik heb geen flauw idee.
0: Oké. Nee, goed. Nou, maakt niet uit. In ieder geval hebben ze wel een prachtig mooie stof in bedrijf. Hè? Flisco zit daar zo, in Helmond.
3: Ja, dat klopt. Ja, klopt.
0: Ja, precies. Nou, Veronique, blijf hangen. Je bent als tweede aan de beurt. Je weet het maar nooit.
3: Ik wacht.
0: Daarom. Ja, en de koning van het spel, die zit achter Veronique. Adrie, of je nog kans maakt. Ja, je weet het niet, hè?
4: Nou, ik denk het niet, hoor, met al die kanjes voor me. Dus... Nee,
0: precies wat je zegt. Nou ja, goed. Blijf gewoon rustig hangen. Geduld wordt altijd beloond of zo, hè? Zeggen ze. Is niet waar, maar
4: ja,
0: goed.
4: Ja, ik heb toch niet zoveel, maar...
0: Nee. Maakt niet uit. Dan zijn we ook bij Ruurt. Ja, dat is dan natuurlijk weer de admiraal van het spel. Hè? Dag Ruurt.
5: Dag Bas en dag mede-luisteraars.
0: Ja, alle luisteraars. Nou, ik hoor ze in gedachten allemaal de dag terug zeggen natuurlijk. Hey Ruurt, ja, jaren 80, hè. We gaan zaterdag weer van start een hele week lang. Jaren 80 op Radio West.
5: Precies, meting 80's, hè?
0: Ja, absoluut.
5: Leuk, man.
0: Vind ik ook.
5: Nou, weet je, jij vertelde gisteren.
0: Ja.
5: En ik had me helemaal ingesteld. Ik dacht, nou, er komt een lekker Italootje aan. Ik denk, dat hoor ik nou dan.
0: Ja.
5: Behalve die Italo.
0: Ja. Ben ik met jou eens. Maar ik had ook nog in gedachten om nog een plaatje te draaien van Fancy. Want die hadden we natuurlijk als kopstaartplaat. Ik heb zoveel verzoeken, dat gaat me dan ook weer niet lukken. Dus ja, ik weet wel dat jij je dan op verheugd had dat het een Italootje zou worden. Maar ik, dan zitten we misschien met z'n tweeën aan de telefoon.
5: Ik heb nog een ander dingetje, dat is misschien ook wel een leuke anekdote. Het beentje waar dit nummer van is, de zangeres daarvan.
0: Ja.
5: Maar dat was ik vroeger eigenlijk wel een beetje stiekem verliefd op. En ik denk, velen met mij.
0: Wie is er dan, die zangeres?
5: Ja, als ik dat verklap van...
0: Ja, is het Chrissy Hynde. Oh, Chrissy Hynde. Oh, ja. Oh, je hebt het over... Je bent van Italo nu naar de plaat. Is er nog uit? Ik snap het. Nou, blijf hangen, maar zo moeilijk is het niet. We hebben nog één kandidaat en die zei, en dat snap ik ook wel... Zet me maar een beetje achteraan, want ik heb al een prijsje gewonnen. En Ben, dat is natuurlijk heel sportief voor je, dat klopt. Ben Mol uit Katwijk. Dag,
6: ja,
0: Ben.
6: Dat klopt. Hallo Bas, goedenavond.
0: Ja, goedenavond.
6: Ja, als ik mijn vier voorgangers zo beluister, dan is dit gewoon een kansloze missie hier, heb ik het idee.
0: Ja, dat denk ik ook.
6: Ja, dat gaat het niet meer worden.
0: Nee. Nou, we kunnen misschien een keer iets raars doen of zo. Want ik denk dat jullie het allemaal wel goed hebben. Dan zet ik alles tegelijk open. En dan tel ik af. En dan roepen jullie titel en artiest gewoon in koor. Dat lijkt me wel wat. Want volgens mij heeft iedereen hetzelfde antwoord. Roy, jij bent als eerste in feite aan de beurt. Kun je daarmee instemmen dat we dat op die manier doen? Kunnen we een beetje lachen?
4: Allemaal tegelijk. Ja, doe maar hoor.
0: Ja, allemaal tegelijk. Ja, lieve mensen. Nou, wacht even, jullie staan allemaal open. Jullie zijn allemaal open. En ik ga natuurlijk speciaal wel Roy in de gaten houden of hij het goed zegt. Want anders gaat het feest niet door, maar het zal wel goed komen. Ik tel tot drie en dan roepen jullie allemaal in koor titel en artiest. Nou, zet hem op. 1, 2, 3. Ja, dat was geweldig, jongens. Dat was geweldig. Hartstikke goed.
1: Echt, hè?
0: Tuurlijk. En daar is het applaus voor jullie allemaal. En ja, Roy, die heeft natuurlijk de mazzel. Die was als eerste. En die gaat er met de prijs vandoor. Dat is een mooie prijs, Roy. Een waardebon ter waarde van 50 euro piek. Te besteden bij die online winkel voor sportartikelen. Dus,
2: hartstikke leuk.
0: Ja, daar kun je wat mee. Nou, dan, ja, zeg, ik, ja, dan zeg ik gedag tegen Ben, wel, Veronique, Adrie en Ruurt. Dag allemaal. Nou, Roy, gefeliciteerd. Dat was even gezellig, toch, met z'n allen?
2: Hartstikke leuk, hartstikke leuk. Dankjewel, hè.
0: Graag gedaan.
2: Even gedaan.
0: Ik ga lekker die plaat draaien. Fijne avond.
2: Jij ook, hè. Hoi.

Ja, fijne plaat blijft het toch. Pretenders, Brass in Pocket. Dat was de plaat in zijn achteruit. Nou, erg moeilijk was de opgave van vanavond niet. Want iedereen had het goed. En dat was wel te horen. Met z'n vijven tegelijk gaven ze het goede antwoord. Maar Roy, die ging er met die bon vandoor. En daarmee is ook het einde van het programma toch wel in zicht. Want over 10 seconden dan ga ik een plaat starten die het gaat halen tot het einde. En die plaat is een verzoekje van Sam van der Meulen. Want die schrijft als nummer om af te tellen naar de week van de Amazing 80's. Zou ik graag voor dit uur Europe willen horen met de Final Countdown. Ja, die gaan we dan natuurlijk draaien. En hij schrijft, nu ik het over die week heb, zullen de komende week ook weer alle verzoekjes tussen 6 en 7 ethisch zijn. Dat is correct en tevens juist, Sam. Hartstikke goed. Goed bedacht. Lieve mensen, allemaal een fijne avond. Graag weer tot morgen. Morgenochtend om 6 uur de lieve collega's van Westwoord Wakker weer present. Met natuurlijk Reinoud Roemer, onze onvolprezen nieuwslezer. Hij was een beetje boos vandaag dat ik hem niet heb genoemd toen ik het gisteren ook zei. Nou, bij deze dus. Nee hoor, zo is hij helemaal niet. Dit is Europe. Tot besluit. Dag.

0: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis weer met Golden eSIM.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
0: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
2: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
3: Voor wie zijn we het van weer?
2: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
5: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
6: Oké, we gaan.
2: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
7: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
8: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
9: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
10: Dorald Megens met het NOS-journaal. Bestuurders van tractoren op de snelweg worden strafrechtelijk vervolgd. En datzelfde geldt wanneer kentekens zijn afgeplakt. Met die richtlijn komt het Openbaar Ministerie, nadat vorige week onduidelijkheid was ontstaan tijdens een boerenprotest in Den Bosch. Trekkers op de snelweg veroorzaakten toen een file waarin de staart daarvan een dodelijk ongeluk gebeurde. Het OM wil dat er gehandhaafd wordt als trekkers op de snelweg rijden, mag alleen als het vooraf is aangevraagd en de burgemeester heeft toestemming gegeven. De ontslagen Oekraïense minister van Defensie, Fedorov, wil nieuwe verkiezingen en wil niet wachten tot de oorlog voorbij is. De gevolgen voor Zelensky zijn nog onduidelijk, zegt verslaggever Gert-Jan Dennekamp.
11: Hij is niet de meest populaire politicus in het land, maar over de jaren heen blijft hij een beetje op hetzelfde niveau staan. En ook deze laatste affaire heeft in de laatste opiniepeilingen nog niet heel veel schade gedaan aan Zelensky. Dus ik denk dat hij een beetje in een hoekje blijft zitten en afwacht hoe dit afloopt.
10: Verkiezingen in Oekraïne zijn volgens de grondwet niet mogelijk in een tijd van oorlog. Middenvelder Tidjani Reinders maakt de overstap van Manchester City naar het Saoedische Al-Qadsia. Voetballer is na Crescenzio Somerville de tweede Oranje International die deze zomer de overstap naar Saoedi-Arabië maakt. De Saoediërs zouden voor de 28-jarige Reinders €61 miljoen betalen. Olympisch kampioene Sifan Hassan loopt op 1 november de marathon van New York. De 33-jarige atlete wil revanche na haar tegenvallende zesde plaats vorig jaar in de Amerikaanse stad.
12: Vorig jaar was gewoon echt de dagen van vorig jaar was niet mijn dag. Ik heb het gewoon lastig gehad en het was moeilijk voor mij. Dit jaar wil ik zien hoe kan ik beter doen, weet je?
10: Afgelopen april meldde Hassan zich nog af voor de marathon van Londen vanwege een Achillespeesblessure, maar ze is nu weer fit genoeg. Het weer vanavond en vannacht, opklaringen, maar ook nog een bui bij een graad of 14. Morgen buien met onweer, ook wat zon, dan wordt het 20 of 21 graden. Dit was het NOS-journaal.
13: Auping-studio Frans Metz, Rotterdam-Hilligersberg. Voor het complete Auping-assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping-studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
14: Wil je meer klanten, meer naamsbekendheid, meer succes?
15: Of gewoon dat je schoonmoeder eindelijk hoort dat je echt een bedrijf hebt?
16: Omroepwestadverteren.nl.
17: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
3: Deze zomer lekker thuis? Maak van jouw huis de ideale zomerbestemming. Bij Womol Alexandrium scoor je deals tot 50% korting en krijg je gratis stylingadvies. Jouw staycation begint bij Womol Alexandrium. Laat het groeien.
17: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
8: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: West wordt wakker gaat deze zomer op zoek naar het mooiste woord van de regio. Lekker Haags of een mooi woord uit. Of misschien spreek je wel een woordje Kattex. Welk woord in een lokaal dialect uit onze regio ken jij? Geef hem door via westwordwakker@omroepwest.nl of stuur een appje naar 070 307 8080.
1: Hallo, waar is iedereen dan?
0: Het mooiste woord van de regio. In West wordt wakker op Radio West.

0: Ze vraagt hoe je het vindt als ik op de vrijdag soms langskom.
1: Oh, dat vind ik hartstikke goed. Vind ik fijn. Ik kijk er naar uit altijd.
2: De Zuid-Hollandse kust. Een heerlijke plek en je komt altijd wel iemand tegen met een verhaal.
3: Hij lag ook nog bij mij in de deur, toevallig. En opeens was hij weg, dus ja, dan gaat het hele circus gaan draaien. Tenminste, circus, ja, de schipper waarschuwt, wordt er gezocht. Wat is er gebeurd? En het is nog niet duidelijk.
2: Je ziet het in Onze Kust. Vandaag vanaf 5 uur. Elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV.

0: lekker slaapt u eigenlijk? Met een matras van Royal Health Foam kiest u voor een gezonde nachtrust. Volledig vrij van schadelijke stoffen. Met comfort dat u elke nacht weer voelt. Wilt u ook echt lekker slapen? Kijk dan op healthfoam.com. Of bezoek onze showroom in Scheveningen. Royal Health Foam. Voor echt lekker slapen.
1: Een verhuizing is een grote stap, maar bij Seniorenverhuizing Regionaal houden we rekening met uw wensen, behoeften en emoties. Van het inpakken tot het netjes achterlaten van uw oude en nieuwe woning. Geen zorgen, geen stress, gewoon echte service zoals vroeger en zoals het hoort. Kijk op seniorenverhuizing-regionaal.nl.
2: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
3: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
4: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
5: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Dorald Megens met het NOS-journaal. Bij een verkeersongeluk in de Verenigde Staten zijn 3 Nederlanders om het leven gekomen. 4 andere Nederlanders raakten gewond. Het ongeluk gebeurde in Knox County in de staat Ohio. Volgens lokale media stopte het bestelbusje van de Nederlanders niet op een kruispunt en werd het aangereden door een vrachtwagen. De 3 doden zijn mannen van 55 en 44. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken verleent bijstand. Spanje gaat met spoed 500 minderjarige meisjes die vanuit Marokko de grens naar Ceuta zijn overgestoken naar het vasteland brengen. Veel van de kinderen slapen buiten. Dat is gevaarlijk, zegt correspondent Miral de Bruyne.
7: Deze maand ging het best wel vaak mis. Er zijn incidenten geweest waar het heel duidelijk werd dat het eigenlijk heel gevaarlijk is voor vooral jonge kinderen om hier te zijn. Zo zijn er ook meisjes verkracht. En ja, ze willen er alles aan doen om dit te gaan voorkomen, dat dit nog een keer gebeurt.
6: De minderjarigen maakten eind juli samen met meer dan 70.000 anderen de oversteek. Zeker 100 goudzoekers zijn vanochtend omgekomen toen een goudmijn in de Centraal-Afrikaanse Republiek instortte. Het Rode Kruis vreest voor nog meer doden, zijn veel zwaar gewonden en ook worden nog mensen vermist. De goudmijn ligt in het westen van de Centraal-Afrikaanse Republiek, in de buurt van de grens met Kameroen. NS ziet af van het plan om tassen op een lege zitplaats te verbieden. In plaats daarvan worden de huisregels in de trein aangepast. Dat gebeurt na advies van onder meer reizigersvereniging Rover.
8: We hebben er gewoon nog eens goed naar gekeken, naar advies van Rover. En gezegd, ja, misschien hebben ze ook wel gelijk als ze het in de huisregels opnemen. Daarin staat bijvoorbeeld ook dat je je voeten niet op de stoel mag doen. En daarin staat ook dat je stil moet zijn in de stiltecoupé. Daar hoort dat misschien beter thuis.
6: Reizigers krijgen bij drukte het verzoek om hun bagage op schoot te nemen. Het weer vanavond en vannacht. Opklaringen, maar ook nog een bui bij een graad of 14. Morgen buien met onweer, ook wat zon. En dan wordt het 20 of 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Omroepwestadverteren.nl. Omdat roepen in je eigen straat niet genoeg is.
10: Start nu met adverteren. En ga naar omroepwestadverteren.nl.
1: Een verhuizing is een grote stap, maar bij Seniorenverhuizing Regionaal houden we rekening met uw wensen, behoeften en emoties. Van het inpakken tot het netjes achterlaten van uw oude en nieuwe woning. Geen zorgen, geen stress, gewoon echte service zoals vroeger en zoals het hoort. Kijk op seniorenverhuizing-regionaal.nl.
11: Scootmobiel Polanen is gevestigd aan de Heliumstraat 220 in Zoetermeer. Of neem een kijkje op onze website www.scootmobielpolanen.nl.
12: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
4: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Elke zaterdag tussen 12 en 2, Broodje Bral.
1: Spanning en ontspanning. Sensatie en toch ook serieus. De lach en de traan, die hoor je bij mij. Iedere zaterdagmiddag tussen 12 en 2. Lekker lachen in de lunch.
0: Broodje Bral. Elke zaterdagmiddag tussen 12 en 2.

0: Dus hij vraagt hoe u het vindt als ik op de vrijdag soms langskom.
1: Oh, dat vind ik hartstikke goed. Vind ik fijn. Ik kijk ernaar uit altijd.
2: De Zuid-Hollandse kust. Een heerlijke plek en je komt altijd wel iemand tegen met een verhaal.
3: Hij lag ook nog bij mij in de deur, toevallig. En opeens was hij weg, dus ja, dan gaat het hele circus gaan draaien. Tenminste, circus, ja. De schipper waarschuwt, hij wordt er gezocht. Wat is er gebeurd? En het is nog niet duidelijk.
2: Je ziet het in Onze Kust. Vandaag vanaf 5 uur. Elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

0: Wordt het in- en uit bed stappen steeds lastiger voor u? Een hoog-laagbed van Royal Health Foam biedt uitkomst. U stelt eenvoudig de ideale hoogte in, zodat u makkelijker in- en uit bed stapt. Handig bij het opmaken, stofzuigen onder het bed en ook prettig bij mantelzorg. Kom proefliggen in onze showroom in Scheveningen of kijk op healthfoam.com.
1: Ook nu de koopkracht onder druk staat, wilt u beter zitten dan ooit. Wilt u ook betaalbaar maar comfortabel zitten en gemakkelijk weer opstaan? Zorgdrager is de Fitform zitspecialist voor Zuid-Holland. Wij maken relax en sta-opstoelen. In een mum van tijd bij u thuis, echt op maat. Vind betrouwbaar refurbished en tweedehands op zorgdrager.com.
2: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
3: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
2: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
4: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
5: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Dorald Megens met het NOS-journaal. Familieleden van het vermoorde meisje Lisa uit Abcoude hebben voor het eerst in het openbaar iets van zich laten horen. Ze bedanken hun dorpsgenoten voor alle liefde, steun en medeleven. Een boodschap staat in een huis-aan-huis publicatie. Vandaag een jaar geleden werd Lisa van 17 vermoord. Ze fietste van Amsterdam naar haar huis in Abcoude. Haar dood maakte veel los in de samenleving. Er kwamen acties als Wij eisen de nacht op. En er kwam kritiek op het migratiebeleid. De verdachte zat in een AZC. Hij komt volgend jaar voor de rechter. In Kroatië is een verdachte gearresteerd in het Nord Stream-onderzoek. Het gaat om een Oekraïner die samen met anderen bij een Deens eiland een aanslag pleegde op de gaspijpleiding, zegt correspondent Charlotte Waiers.
7: Daar zijn ze diep naar beneden naar de gasleiding gedoken, hebben daar explosieven aangebracht. En de man die vandaag is opgepakt zou een van de duikers zijn die de explosieven onder water op die leidingen zou hebben aangebracht. Dus medeplichtig aan die aanslag.
6: Een andere verdachte, ook een Oekraïner, staat binnenkort terecht in Duitsland. Bij een verkeersongeluk in de Amerikaanse staat Ohio zijn 3 Nederlanders omgekomen. 4 anderen raakten gewond. Volgens plaatselijke media gaven ze geen voorrang op een kruispunt en werd hun busje aangereden door een vrachtwagen. Rond deze tijd begint de selectie van NEC aan de eerste van 2 play-offs in de Champions League. De club speelt tegen het Noorse Bodø Glimt. Voor deze voetballiefhebber wordt het sowieso een historische avond.
8: De Champions League hymne die we straks gaan horen, dat wordt gewoon tranen met tuiten. Ja. En natuurlijk hoop je op een goed resultaat. Maar is het iets minder, dan zijn we ook heel trots dat we dit bereikt hebben.
6: Volgende week is de return in Noorwegen. De winnaar van het tweeluik plaatst zich voor de competitiefase van de Champions League. Het weer vanavond en vannacht, opklaringen, maar ook nog een bui bij een graad of 14. Morgen buien met onweer, ook wat zon, wordt het hooguit 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Omroepwestadverteren.nl. Omdat roepen in je eigen straat niet genoeg is.
10: Start nu met adverteren en ga naar omroepwestadverteren.nl.
11: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
12: Ziet u slecht en helpt uw bril niet meer? Er zijn nu speciale brillen waarmee u weer kunt lezen, tv kijken en veilig over straat kunt gaan. Bel 070 311 4070 of kijk op ikwilbeterzien.nl. Ik wil beter zien.
13: Een verhuizing is een grote stap, maar bij Seniorenverhuizing Regionaal houden we rekening met uw wensen, behoeften en emoties. Van het inpakken tot het netjes achterlaten van uw oude en nieuwe woning. Geen zorgen, geen stress, gewoon echte service zoals vroeger en zoals het hoort. Kijk op seniorenverhuizing-regionaal.nl.

0: Wie waren de mensen die jullie vuur aanstaken, waarvan je dacht, dat wil ik ook?
1: Wim Kan.
2: Ja? Wim Kan en het Haag Studentencabaret van Rinus Ferdinandessen.
1: Ja.
3: Het Haag Studentencabaret werd opgericht in 1957 en was voor velen na hen een inspiratiebron. In 1966 stopten ze, maakten hun studies af en gingen het werkende leven in.
4: Het waren mensen die wilden helemaal geen beroeps worden, dus die waren vrij om te roepen wat ze wilden, want ze hoefden niet aan hun carrière te denken. Dus ze durfden onderwerpen aan die de beroepscabaretiers nog niet aandurfden.
3: Je ziet het in de documentaire Nooit meer zo gelachen. Zaterdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.

0: in town.
1: Ze vraagt hoe je het vindt als ik op de vrijdag soms langskom.
2: Oh, dat vind ik hartstikke goed. Vind ik fijn. Ik kijk ernaar uit altijd.
3: De Zuid-Hollandse kust. Een heerlijke plek en je komt altijd wel iemand tegen met een verhaal.
4: Hij lag ook nog bij mij in de Dutch toevallig. En opeens was hij weg. Dus ja, dan gaat het hele circus gaan draaien. Tenminste, circus. Ja, de schipper waarschuwt, wordt er gezocht. Wat is er gebeurd? En het is nog niet duidelijk.
3: Je ziet het in Onze Kust. Vandaag vanaf 5 uur. Elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.

0: Wait, did you hear that?
1: Oh, this is sure stirring up some ghosts for me. She said there's one thing you gotta learn, is not to be afraid of it. I said, no, I like it. I like it, it's good. She said you like it now.
2: Hoe lekker slaapt u eigenlijk? Met een matras van Royal Health Foam kiest u voor een gezonde nachtrust. Volledig vrij van schadelijke stoffen. Met comfort dat u elke nacht weer voelt. Wilt u ook echt lekker slapen? Kijk dan op healthfoam.com. Of bezoek onze showroom in Scheveningen. Royal Health Foam. Voor echt lekker slapen. Wist u dat Scootmobiel Polanen ook een ruim assortiment aan andere hulpmiddelen heeft? Kom langs in onze showroom aan de Heliumstraat 220 in Zoetermeer. Of kijk op onze website www.scootmobielpolanen.nl.
3: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de Stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
4: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligensberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligensberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
5: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
6: Op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
7: Dorald Megens met het NOS-journaal. Bij een verkeersongeluk in de Verenigde Staten zijn 3 Nederlanders omgekomen. 4 andere Nederlanders raakten gewond, zijn naar een ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde gisteren in Knox County in de staat Ohio. Volgens lokale media stopte het bestelbusje van de Nederlanders niet bij een kruispunt en werd het aangereden door een vrachtwagen. De 3 doden zijn mannen van 55 en 44. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken verleent bijstand. De nabestaanden van de vermoorde Lisa bedanken hun dorpsgenoten uit Abcoude voor alle steun. Het is voor het eerst dat ze dat doen. Lisa van 17 werd een jaar geleden vermoord toen ze 's nachts naar huis fietste. Na haar dood gingen vrouwen de straat op om de nacht terug te eisen. En er klonk protest tegen het migratiebeleid, want de verdachte was een asielzoeker. Van de duizenden minderjarige migranten die vorige maand van Marokko naar de exclave Ceuta zwommen, gaat Spanje 500 meisjes naar het vasteland halen. De opvangplekken in Ceuta zitten vol. De kinderen lopen gevaar op straat. Normaal gesproken neemt Spanje direct de voogdij over minderjarige migranten. Maar nu lijkt dat niet zo vanzelfsprekend, zegt correspondent Miral de Bruyne.
8: In dit geval lijkt Spanje te proberen om dat een klein beetje te omzeilen. En geluiden zijn omdat dat misschien wel is, omdat ze willen proberen om toch nog wel, ja, wie kan, nog terug te sturen.
7: Zeker 100 goudzoekers zijn vanochtend omgekomen toen een goudmijn in de Centraal-Afrikaanse Republiek instortte. Het Rode Kruis vreest voor nog meer doden, want er zijn veel zwaar gewonden en ook worden nog mensen vermist. De Nederlandse hockeysters hebben de eerste groepsfase op het WK overtuigend afgesloten. Ze wonnen in Amstelveen met 9-0 van Japan. Jibby Jansen scoorde 4 keer uit een strafcorner. Het weer vanavond en vannacht vanuit het westen buien. Het koelt af tot een graad of 14. Morgen overal buien, ook wat zon, wordt het ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Adverteer op Omroep West en bereik duizenden mensen in jouw regio.
10: Want je buurman weet het nu wel, maar de rest van de stad nog niet.
11: Start nu met adverteren. Omroepwestadverteren.nl.
12: Ziet u slecht en helpt uw bril niet meer? Er zijn nu speciale brillen waarmee u weer kunt lezen, tv kijken en veilig over straat kunt gaan. Bel 070-311-4070 of kijk op ikwilbeterzien.nl. Ik wil beter zien.
13: Ook nu de koopkracht onder druk staat, wilt u beter zitten dan ooit. Wilt u ook betaalbaar maar comfortabel zitten en gemakkelijk weer opstaan? Zorgdrager is de Fitform zitspecialist voor Zuid-Holland. Wij maken relax en sta-opstoelen. In een mum van tijd bij u thuis, echt op maat. Vind betrouwbaar refurbished en tweedehands op zorgdrager.com.
14: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hilligersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
15: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
11: Tot 11 uur, romantiek op

0: Wie waren de mensen die jullie vuur aanstaken, waarvan je dacht, dat wil ik
1: Wim
0: ook?
1: Kan.
2: Ja?
1: Wim Kan.
2: Wim Kan en het Haag Studentencabaret van Rinus Ferdinandussen.
1: Ja.
3: Het Haag Studentencabaret werd opgericht in 1957 en was voor velen na hen een inspiratiebron. In 1966 stopten ze, maakten hun studies af en gingen het werkende leven in.
4: Het waren mensen die wilden helemaal geen beroeps worden, dus die waren vrij om te roepen wat ze wilden, want ze hoefden niet aan hun carrière te denken. Dus ze durfden onderwerpen aan die de beroepscabaretiers nog niet aandurfden.
3: Je ziet het in de documentaire Nooit meer zo gelachen. Zaterdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.

0: Dus hij vraagt hoe je het vindt als ik op de vrijdag soms langskom.
1: Oh, dat vind ik hartstikke goed. Vind ik fijn. Ik kijk ernaar uit altijd.
2: De Zuid-Hollandse kust. Een heerlijke plek en je komt altijd wel iemand tegen met een verhaal.
3: Hij lag ook nog bij Mike in Dutch toevallig. En opeens was hij weg, dus ja, dan gaat het hele circus gaan draaien. Tenminste, circus, ja. De schipper waarschuwt, wordt er gezocht. Wat is er gebeurd? En het is nog niet duidelijk.
2: Je ziet het in Onze Kust. Vandaag vanaf 5 uur. Elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

0: 80 zijn er weer.
1: Vanaf zaterdag ben je een week lang terug in de 80's met muziek en herinneringen op Radio West.
2: Als ik op het knopje druk, dan gaat de weddenschap in.
0: Vrijdag draaien we jouw favorieten uit de jaren 80 tijdens Vrijdag Verzoekdag. Je maakt kans op theaterkaarten en andere prijzen dankzij legendarische tv-programma's uit de 80's.
2: Is dit de eerste keer dat je optreedt voor de televisie?
3: Ja.
2: Ja?
1: Amazing 80's. Vanaf zaterdag een week lang natuurlijk op Radio West.
2: Fantastisch.

0: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
1: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
0: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
1: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
2: Een verhuizing is een grote stap, maar bij Seniorenverhuizing Regionaal houden we rekening met uw wensen, behoeften en emoties. Van het inpakken tot het netjes achterlaten van uw oude en nieuwe woning. Geen zorgen, geen stress, gewoon echte service zoals vroeger en zoals het hoort. Kijk op seniorenverhuizing-regionaal.nl.
3: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
4: Op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Elf uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij een verkeersongeluk in de Verenigde Staten zijn 3 Nederlanders om het leven gekomen. 4 andere Nederlanders raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde gisteren in Knox County in de staat Ohio. Volgens lokale media negeerde het bestelbusje van de Nederlanders een stopbord bij een kruispunt en werd het aangereden door een vrachtwagen. De 3 doden zijn mannen van 55 en 44. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken spreekt van een verschrikkelijk ongeluk en verleent bijstand. Familieleden van het vermoorde meisje Lisa uit Abcoude hebben voor het eerst in het openbaar iets van zich laten horen. Ze bedanken hun dorpsgenoten voor alle liefde, steun en medeleven. Hun boodschap staat in een huis-aan-huis publicatie. Een jaar geleden werd Lisa van 17 vermoord. Ze fietste 's nachts van Amsterdam naar haar huis in Abcoude. Haar dood maakte veel los in de samenleving. Er kwamen acties als Wij eisen de nacht op. En er kwam kritiek op het migratiebeleid. De verdachte zat in een AZC. Hij komt volgend jaar voor de rechter. Bestuurders van tractoren op de snelweg worden strafrechtelijk vervolgd. Dat geldt ook wanneer kentekens zijn afgeplakt. Met die verduidelijking komt het Openbaar Ministerie nadat vorige week onduidelijkheid was ontstaan tijdens een boerenprotest in Den Bosch. Trekkers op de snelweg veroorzaakten toen een file en in de Staart gebeurde een dodelijk ongeluk. Het OM wil dat er gehandhaafd wordt als trekkers op de snelweg rijden. Het mag alleen als het vooraf is aangevraagd en de burgemeester toestemming heeft gegeven. In de Centraal-Afrikaanse Republiek is een deel van een goudmijn ingestort. Er wordt gevreesd voor meer dan 100 doden. Het ongeluk gebeurde vanochtend in een plaats in het westen van het land, in de grensregio met Kameroen. Goudzoekers raakten bedolven na een aardverschuiving. Een Rode Kruismedewerker vreest dat het dodental nog verder oploopt. Er zijn tientallen zwaar gewonden en bovendien worden er nog veel mensen vermist. De goudmijn staat niet onder toezicht van de autoriteiten. In de regio gebeuren vaker zware mijnongelukken. In het eerste duel in de play-offs van de Champions League heeft NEC thuis met 3-1 verloren van Bodo Glimt. De Noren stonden lange tijd met 3-0 voor, maar in de slotfase wist Bischoff nog te scoren voor de Nijmegenaren. Volgende week dinsdag is de return in Noorwegen. De Nederlandse hockeysters hebben de eerste groepsfase op het WK overtuigend afgesloten. Ze wonnen in Amstelveen met 9-0 van Japan. Jibbe Janssen scoorde 4 keer uit een strafcorner. En het weer nog. Vannacht van het westen buien. Het koelt af tot een graad of 14. Morgen overal buien. Er is ook zon en het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
6: Ster. Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
7: 12 lege kerken,
8: 12 transformaties door kunst. Een onvergetelijk cultureel bezoek aan het Ruhrgebied, vlak over de Duitse grens. Deze zomer gratis toegankelijk, Manifesta 16 Ruhr. Kijk op manifesta16.org voor meer informatie.
9: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
10: Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl.
11: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
12: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
13: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
14: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.

0: Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 16 graden. Binnen zit Ezzet El-Mouloudi.
2: De NS ziet af van het plan om tassen op lege stoelen te verbieden. Reizigers zouden hun tas soms gebruiken om zich een beetje af te schermen van anderen. Zo blijft er in de trein toch nog één manier om beleefd te zeggen: kom alsjeblieft niet naast me zitten. Ja, goedenavond en welkom bij het Oog. In Congo loopt het aantal ebola-besmettingen snel op. Hoe zorgelijk is de situatie? Morgen is het een jaar geleden dat de 17-jarige Lisa werd vermoord. Wat heeft de aandacht voor vrouwenveiligheid sindsdien veranderd? Verder, waarom overleven jonge grizzlyberen het vaak niet nadat ze zijn opgevangen en weer vrijgelaten? En het meisje met de parel is op reis. Het wereldberoemde schilderij hangt de komende 5 weken in Japan. Eerst het nieuws van vandaag.
1: Woensdag 19 augustus.
2: Honderden boeren namen deel aan een mars door Drenthe.
3: Vandaag gaat heel Drenthe op zijn kop. Ja, we komen van alle kanten, vandaag gaan overal heen.
2: Ze reden met trekkers over provinciale wegen langs alle gemeentehuizen in de provincie.
4: We hopen dat gemeenteambtenaren zien dat er zoveel boeren op dat land verdwijnen.
2: Het was opnieuw een protest tegen de stikstofmaatregelen en de mogelijke gevolgen voor boerenbedrijven. Veel mensen in Drenthe staan achter de boeren.
5: Zeker, daar sta ik volledig achter. Zonder die boeren hebben wij geen eten. Er komt alle ratzooi uit het buitenland, dat is niet goed.
2: Burgemeesters hebben ook sympathie voor de actie, zo zeggen ze.
6: Nou, de zorgen die delen we.
2: Maar ze wilden de protestbrief niet ondertekenen, want...
6: Het is niet de route via een gemeentebestuur om landelijk genomen besluiten of provinciaal genomen besluiten te herroepen.
2: De boeren zeggen duidelijkheid te willen en gaan verder met hun acties.
7: Niks doen heeft geen zin, dus we gaan ervoor.
2: De VS legt opnieuw sancties op aan medewerkers van het Internationaal Strafhof in Den Haag. Buitenlandminister Berendsen keurt de sancties af.
8: Het betekent iets voor hun persoonlijk, maar het betekent ook iets voor de werking van het hof. En dat hof is cruciaal voor het werk wat zij doen.
2: Het gaat om een rechter en een aanklager. Die kunnen nu niet meer bij bankrekeningen. Berendsen probeert te bemiddelen.
8: En dat betekent dat wij blijven kijken hoe wij niet alleen de getroffenen kunnen helpen, dus die individuele sancties, maar ook het hof verder kunnen versterken. Dat doen we niet alleen, dat doen we ook met de andere partijen, de verdragspartijen onder het hof.
2: De VS erkent de rechtsmacht van het hof niet. Ook is president Trump bang dat hij zelf ooit aangeklaagd wordt.
9: Moet je voorstellen dat dit een regering is die zo ontzettend bezig is met het internationaal recht te ondermijnen, dat het natuurlijk ook voor de toekomst een effect kan hebben.
2: Jaarlijks worden 25 tot 50 miljoen blikjes illegaal geïmporteerd zonder statiegeld verkocht.
10: Je komt ook een beetje met de georganiseerde criminaliteit in aanraking, want er valt heel veel geld te verdienen aan deze ontduiking van de regelgeving.
2: De blikjes worden verkocht via maaltijdbezorgers en websites.
11: Dan koop je gewoon een vrachtwagen. Die komt uit Duitsland en dan betaal je 37 cent per blikje.
2: Restaurants en webshops kopen veel van deze blikjes zonder statiegeld. Geen goed nieuws voor de natuur.
12: 30% van alle flesjes en blikjes waar eigenlijk statiegeld op moet zitten, die je in zwerfafval ziet, daar zit dan toch geen statiegeld op.
2: NEC-supporters zeiden vanmiddag nog...
13: Pak je die Noor!
2: Maar dat liep toch anders. In de play-offs voor de Champions League was het Noorse Bodø/Glimt te sterk voor de Nijmegenaren.
14: Eigenlijk was Bodø/Glimt de betere ploeg en dat was ook de hele avond te zien op een wat hectische slotfase na. NEC verliest in eigen huis met 1-3 van Bodø/Glimt.
2: Volgende week kan NEC het nog goed maken. De fans zijn sowieso blij dat hun club op dit internationale niveau mag uitkomen. Ze hebben massaal het Champions League-embleem gekocht.
15: Het gaat niet vaak meer voorkomen dat NEC zo ver in de Champions League gaat komen. Dus dan kan je hem al beter vast hebben.
2: Ook kregen ze kippenvel bij het horen van de tune van de Champions League in hun eigen stadion.
16: Er zijn echt supporters die de tekst gewoon ook letterlijk meezingen. We
1: are the champions. Dit was Nieuws Vandaag in de media.
17: Geweldig. Daar heb ik ook als ringtoon op de telefoon nu.
2: Nu de krant van morgen met Dorald Megens.
13: De Belastingdienst vermoedt dat de winkelketen voor luxe pakken, Auger, rijke klanten helpt om belasting te ontwijken. Vandaag diende daarom een kort geding. NRC was daarbij. Het gaat om de exclusieve Auger Business Club. Lidmaatschap kost duizenden euro's en daar krijgen de leden onder meer een flink kledingtegoed voor.
2: Volgens de fiscus worden privé aankopen van kleding daardoor als zakelijke kosten opgevoerd. En het levert de klanten in dat geval onterecht belastingvoordeel op. De Belastingdienst wil nu de ledenadministratie inzien. Maar Auger weigert dat om privacyredenen. Uitspraak over 2 weken.
13: Om een vreemde taal onder de knie te krijgen kun je gebruik maken van Duolingo, Google Translate of AI. Maar tot verrassing van velen zijn deze zomer oude taalkursussen van Teliac ineens populair, weet het AD. Sinds Beeld en Geluid in Hilversum in mei de radio- en tv-archieven online zetten, worden de tv-taalkursussen uit de jaren 70 en 80 duizenden keren bekeken.
2: Spaans leren met Por Favor uit 1983 of Chinees met Ni Hao uit 1986. De populariteit van deze lessen lijkt vooral een kwestie van nostalgie. Veel Nederlanders herinneren zich hoe ze vroeger met werkboeken voor de tv zaten om een taal te leren. Ook de ouderwetse decors en het trage tempo spreken kijkers aan.
13: Studenten die wonen in oudere complexen waar ze meehelpen in ruil voor goedkope huisvesting. Het gebeurt steeds meer, meldt Trouw. Jonathan Moerman is 19. Voor een ruime kamer in een woonzorgcentrum in Utrecht betaalt de student alleen servicekosten en werkt hij 30 uur per maand mee. De generatie mix leidt tot meer reuring en gezelligheid in huis en voor de ouderen komt de buitenwereld meer binnen. Win-win dus.
2: Steeds vaker verbieden scholen pindakaas en notenproducten om zo leerlingen met een pinda- of notenallergie te beschermen. Want, zo redeneren de scholen, allergische kinderen kunnen via de resten op tafels in contact komen met pinda's met alle risico's van dien.
13: Maar patiëntenorganisaties zijn kritisch over zo'n pindakaasverbod, volgens de Telegraaf. Het leidt tot een gevoel van schijnveiligheid, omdat kinderen ook buitenschool met allergenen in aanraking komen. Het is belangrijker dat kinderen leren omgaan met hun allergie, bijvoorbeeld door goede hygiëne en het herkennen van risico's.
2: Het is een trend. Beroemdheden die hun eigen reisprogramma presenteren. De Volkskrant schrijft daarover. Voorbeelden zijn acteur Stanley Tucci, actrice Joanna Lumley, de Vlaming Tom Waas of Frans en Mariska Bauer. En ook de Amerikaanse komiek Conan O'Brien verkent in een tv-reisserie landen op zijn eigen humoristische manier. Binnenkort een aflevering die werd opgenomen in Nederland.
13: Grappig is het volgens de krant zeker om je krankzinnige cultuur te zien door andermans krankzinnige ogen. O'Brien wandelt bijvoorbeeld over de Amsterdamse Vrijmarkt op Koningsdag, waar mensen trots hun vondsten laten zien. Maar iedereen weet verder ook wel dat het vooral troep is. Of het leuk is, oordeel zelf vanaf zaterdag te zien op HBO Max.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: George Ezra, Anyone for You. In Congo is het aantal ebola-besmettingen opgelopen tot boven de 5000. Hulpverleners waarschuwen dat de verspreiding van de ziekte sneller gaat dan bij eerdere uitbraken. We hebben contact met de noodhulpcoördinator Marcella Kraai van Artsen zonder Grenzen in Congo. Zij heeft de afgelopen 6 weken gewerkt in de stad Beni in het noordoosten van Congo en is nu op weg terug naar Nederland. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Zag u ook in Beni een snelle toename van ebola-besmettingen?
1: Ja, dat is zeker het geval. En ja, de reden daarachter, er zijn verschillende redenen voor. Een belangrijke reden is dat het gaat over de Budibungyo-variant van ebola, die wat minder bekend is, waar ook geen vaccin voor beschikbaar is. Waardoor het wat langer geduurd heeft voordat de eerste zaken werden opgespoord. En ze hebben zich daarna snel kunnen verspreiden. Er zijn ook veel andere redenen waarom deze ebola-variant zich zo snel verspreidt. Dat heeft te maken met waar de uitbraak zich bevindt. Het is in een vrij afgelegen gebied in Congo. En daar is het gewoon een lastige situatie, een heel complexe situatie, waarin veel conflict is, gewapende groepen actief zijn, ook veel sociaal-economische problemen zijn. En daardoor is het voor mensen vaak heel moeilijk om gezondheidszorg te bereiken en zich te laten verzorgen als ze symptomen van ebola hebben.
0: Ja, gezondheidszorg moeilijk te bereiken. Hoe is het in dat gebied überhaupt gesteld met de gezondheidszorg?
1: Nou, ook voor deze uitbraak was gezondheidszorg niet op een heel hoog niveau. En dat komt door inderdaad dat er heel veel conflict is in de regio. Dat er heel veel armoede is. Dus daardoor is het sowieso al heel lastig. De overheid bevindt zich ook heel ver weg. De hoofdstad Kinshasa is echt duizenden kilometers verderop. Dus het is ook eigenlijk een verwaarloosd gebied. En nu met ebola blijkt dat ook mensen, omdat ze toch ook bang zijn, nog minder snel naar het ziekenhuis gaan als ze ziek worden.
0: Dat maakt het dus ook voor jullie een complex gebied om in te werken.
1: Ja, dat klopt. We hebben te maken inderdaad met onveiligheid in het gebied. En inderdaad een tekort aan goede gezondheidszorg. Daarnaast wat we ook zien is dat er heel veel wantrouwen is ten opzichte van de overheid in het algemeen. En ook rond ebola gaan heel veel wilde verhalen rond. Ik vergelijk het zelf een beetje met COVID in Nederland. Op social media is er gewoon fake news wat verspreid wordt over dat ebola niet zou bestaan. Of dat het iets is wat door buitenlanders wordt geïmporteerd. Ook het verhaal dat het een verdienmodel is, gaat heel veel rond.
0: Wat merkt u daar zelf van de afgelopen weken?
1: Nou ja, wat wij merken daarvan is dat je ziet dat veel mensen ten eerste twijfelen of ze überhaupt gezondheidszorg willen zoeken op het moment dat ze ziek worden. Maar het gaat verder dan dat. Op het moment dat er politieke spanningen zijn, en dat is er nogal, gebeurt nogal vaak, en bijvoorbeeld protesten, dan zijn ebola-behandelcentra kunnen duidelijk een doelwit worden. Ze worden geassocieerd met de overheid, ze worden geassocieerd met die hele enge ziekte ebola. En wij hebben dus zelf ook meegemaakt op het moment dat wij ons ebola-centrum aan het bouwen waren in de stad Beni, dat er bijvoorbeeld een groep jongeren kwam en stenen gingen gooien. Nou ja, goed, dat is nog wel te overzien. Maar dat geeft wel aan dat het ja, toch niet helemaal geweldig geaccepteerd wordt in de gemeenschap.
0: Hoe gaat u daar zelf mee om, met deze boze groepen en die complottheorieën?
1: Nou ja, behalve het verlenen van medische zorg rond ebola, is Artsen zonder Grenzen ook heel druk met gezondheidsklinieken in de stad Beni, waar we ook andere gezondheidszorg aanbieden. We zien gewoon dat ook heel erg nodig is. Bijvoorbeeld als het gaat over kraamzorg, als het gaat over bestrijden van malaria, ondervoeding. En dat leidt ook wel tot meer acceptatie onder de bevolking, die dat erg waarderen. En daarnaast spenderen wij heel veel tijd, dat heb ik zelf ook gedaan, in gesprekken met allerlei soorten organisaties en groepen in de gemeenschap. Vrouwengroepen, jeugdgroepen, van alles, noem het maar op. En daardoor door die gesprekken aan te gaan en alle vragen die er zijn over ebola te beantwoorden en verder ook te laten zien wat wij aan het doen zijn, proberen we wat van dat wantrouwen.

0: weg te nemen.
1: Heeft u zelf de afgelopen periode ook patiënten zien overlijden?
0: Ik heb niemand zelf zien overlijden. Mijn collega's wel natuurlijk. We hebben tot nu toe, is ons behandelcentrum is nu net iets meer dan een week open. Daarvoor hebben we wel ook in de klinieken mensen met symptomen ontvangen. Maar die zijn doorverwezen naar een ander behandelcentrum. Dus ik heb wel patiënten gezien overdag, zeg maar die dan daarna 's nachts zijn overleden. Ja.
1: Ja, want hoe worden deze patiënten in uw behandelcentrum geholpen?
0: Nou, wat ik al zei, er is geen vaccin voor deze variant van ebola. En ook het virus zelf, daar is geen medicatie tegen. Wat er gebeurt is door de symptomen die je krijgt als je ebola krijgt. Nou, dat is bijvoorbeeld heel veel overgeven, diarree, dat soort dingen. Raakt het lichaam enorm verzwakt. Dus eigenlijk waar de behandeling uit bestaat is het behandelen van de symptomen. En daardoor te zorgen dat het lichaam zo sterk mogelijk blijft. Mm-hmm. En zelf in staat is om het virus weg te werken, zeg maar.
1: Nou, was er in 2014 ook al een grote uitbraak van ebola in Congo. In hoeverre ziet dit behandelcentrum er anders uit dan centra van destijds?
0: Ja, ik heb zelf in West-Afrika gewerkt in 2014. En toen op dat moment was ook een hele grote aanbraak. En zag je eigenlijk met name grote tenten met heel veel bedden erin. Familie kon niet op bezoek komen. Het was echt heel, heel rudimentair eigenlijk. En als je ziet hoe dat nu is opgezet. En ik ben er zelf echt wel een beetje trots op. Als ik zie hoeveel vooruitgang er is geboekt. Is dat patiënten hebben een privékamer. Familie die kan tot op een paar meter afstand komen om hun geliefde te bezoeken. En ook het verzorgend personeel kan veel beter in de gaten houden en observeren hoe het gaat met de patiënten.
1: Veel menselijker dus.
0: Veel menselijker, inderdaad.
1: Ja, ja. U vertrekt dus zelf binnenkort uit Congo. Wordt u zelf dan ook getest op ebola?
0: Nou ja, hoe het gaat is dat wat wij doen sowieso vanaf de dag dat we aankomen aan zelfmonitoren. Dat betekent dat we zelf 's morgens en 's avonds onze temperatuur opnemen. Want koorts is een van de grote symptomen ervan. En daarnaast heb ik morgen een afspraak met een overheidsinstantie. Die gaat mij allemaal vragen stellen over wat ik heb gedaan, wie ik heb gezien. En dan word ik ingeschaald, zeg maar, hoeveel risico ik heb gelopen. En op basis daarvan wordt een verder plan gemaakt hoe ik het land uit kan reizen.
1: Marcella Kraai van Artsen zonder Grenzen in Congo, dank u wel.
0: Graag gedaan.

0: Rosalia Sauvignon Blanc. Morgen is het een jaar geleden dat de 17-jarige Lisa 's nachts onderweg naar haar woonplaats Abcoude in de buurt van Amsterdam Arena werd vermoord. Sindsdien is er in de media veel aandacht voor vrouwenveiligheid, of liever vrouwonveiligheid. In een jaar tijd groeide de beweging Wij Eisen de Nacht op uit tot een landelijke beweging. Gedragsstratege Danique de Jong is oprichter van Wij Eisen de Nacht op. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Jullie beweging is kort na de moord op Lisa dus ontstaan. Wat was destijds jullie doel?
1: Ja, wij wilden heel graag dat de collectieve verontwaardiging die je toen voelde in de maatschappij zou worden omgezet naar iets wat daadwerkelijk bijdraagt aan de veiligheid voor vrouwen. Dus je zag op dat moment dat er heel veel aandacht was voor dit onderwerp, wat vrij uniek is en tegelijkertijd ook weer benoemenswaardig. Want dit is een probleem, geweld tegen vrouwen, dat overkomt miljoenen vrouwen, komt dagelijks voor. Maar heel vaak maken we ons daar niet zo druk om. Dus we zeggen heel vaak, ja, moet zij maar niet op dat tijdstip over straat, moeten ze zich maar niet zo kleden. En we hebben het vaak over dat aspect, maar we maken ons niet heel vaak boos over de hoeveelheid geweld en verkrachting en moord er plaatsvindt bij vrouwen. Waar dat eigenlijk wel terecht zou zijn. Dus ik voelde heel erg de behoefte om de verontwaardiging die toen ontstond groter te maken en dat grotere gesprek te voeren over hoe groot dit probleem eigenlijk is en hoe we dat gaan oplossen.
0: Jullie wilden dat het niet bij woorden bleef.
1: Ja. Ja.
0: Actie.
1: Zeker. Ja, heel veel mensen zeggen op zo'n moment natuurlijk, dit kan niet, dit moet niet kunnen, en wat is dit verschrikkelijk? En dat is heel terecht, daar ben ik het helemaal mee eens. Maar wat doen we vervolgens om te voorkomen dat het niet nog een keer gebeurt? Heel vaak blijft het bij die woorden.
0: Want hoeveel mensen hebben zich het afgelopen jaar bij jullie aangesloten of sympathie voor jullie beweging getoond?
1: Jeetje, dat laatste, dan zitten we wel op miljoenen. Er zijn duizenden mensen die hebben destijds gedoneerd. Onze posters en stickers, er zijn honderden, duizenden van besteld en verspreid. We hebben miljoenen mensen bereikt die ook de berichten online verder hebben gedeeld. En uiteindelijk is Wij Eisen de Nacht op niet alleen in Nederland uitgerold, maar ook in België. En zijn we ook in het nieuws geweest in de rest van Europa en in de New York Times en in Canada en over de hele wereld.
0: Ja, want op het moment dat zoiets gebeurt, hè, verschrikkelijk, met Lisa, is er natuurlijk enorm veel aandacht voor het onderwerp. Hoe zit het met de periode daarna?
1: Ja, wat je heel erg ziet is dat er rondom incidenten vaak aandacht is. En dan niet eens rondom ieder incident. En nu is ook de vraag of je dat moet willen op incidentsniveau. Hè. Dus er komen ook heel veel nabestaanden en heel veel pijn bij kijken. Maar je ziet heel vaak dat het in een soort golfbeweging komt. Dat zag je rondom MeToo natuurlijk. Toen hadden we echt een golf met aandacht voor dit probleem. En is dat überhaupt een probleem? Of liegen die vrouwen misschien? En toen was toch gelukkig ook wel de constatering, dit is wel echt een probleem. We hebben het gezien rondom The Voice of Holland. We hebben het nu ook weer gezien. Er is weer een golf van aandacht en daarna neemt het weer af. Dus het is heel belangrijk om vervolgens toch ook wel die aandacht opnieuw op te krikken. En dat we niet alleen die aandacht hebben als er iets heel verschrikkelijks zich voordoet. Ja. Want dat gebeurt heel vaak.
0: Jij onderzoekt als gedragsstratege onder andere hoe het brein reageert op dit soort incidenten en situaties. Hoe kan het dat de aandacht op een zeker moment toch een soort van weg ebt?
1: Ik denk dat dit probleem heel complex is. Het is heel gelaagd, heel genuanceerd en het zit heel diep geworteld. Het zit echt in hoe we als mensen met elkaar omgaan en hoe we als man en vrouw zich tot elkaar verhouden. En op het moment dat je dit wil veranderen, dan vraagt dat echt om hele ongemakkelijke momenten van in de spiegel kijken en ook naar jezelf kijken. En wat draag jij bij aan het probleem en wat draag je bij een oplossing? Waarvoor we allemaal moeten gaan veranderen en ook het systeem waarin we leven. En dat is een best wel grote opgave. Dat vinden we ongemakkelijk, dat is moeilijk. Dus is het op een gegeven moment ook makkelijker om daar niet mee door te gaan en weg te kijken.
0: Voor wie is het de grote opgave? Voor mannen of voor vrouwen?
1: Ik denk uiteindelijk voor ons allemaal, maar groter voor mannen. Daar is meer verandering nodig.
0: Waarom groter voor mannen? In hoeverre is daar meer verandering nodig?
1: Ja, je ziet natuurlijk dat er in de afgelopen pak een beetje 100 jaar heel veel veranderd is op het gebied van vrouwenrechten. Ik bedoel, een eigen bankrekening mogen openen en überhaupt zelf rechten hebben. Dat is allemaal nog relatief nieuw. En daardoor is een vrouw veel onafhankelijker geworden en zijn er hele grote stappen gezet ten goede. En daardoor is de relatie tussen mannen en vrouwen ook veranderd. Dus je zag dat voorheen man heel erg een zorgende rol had in een relatie. Die moest ervoor zorgen dat er geld, dat er brood op de plank kwam. En die had daarin een rol. En de vrouw was afhankelijk, maar dat is niet meer. En om dat voor elkaar te krijgen is natuurlijk best wel tegen de mannen aangeschopt ook. En ik zeg niet dat het helemaal onterecht is, maar naast het er tegenaan schoppen met wat er niet goed ging, is er volgens niet verteld, oké, nu de rol van een vrouw verandert en een vrouw afhankelijker wordt, wat wordt dan de nieuwe rol van de man? Wat is jouw rol in een relatie? Hoe verhoud jij je tot elkaar? En mannen leren vanaf jongs af aan ook, bijvoorbeeld dat ze geen emoties mogen tonen, geen kwetsbaarheid mogen tonen, ze moeten controle hebben. Ja, dat zijn dingen die je nu terugziet in hoe we met elkaar omgaan. En wat ze dus heel vaak nog moeten leren, wat vrouwen de afgelopen jaren wel hebben geleerd.
0: Maar hoe kan het dan dat het ondanks die veranderende rollen het er niet veiliger op wordt voor vrouwen?
1: Omdat ik denk dat die rol van die mannen daarin dus minder is veranderd. Dus je ziet wel dat een vrouw los is gebroken, om het zomaar even te zeggen. Maar heel veel mannen hebben niet geleerd wat betekent dat voor mij. Die normen en waarden zijn daarin niet bij iedereen verandert. En dat is wel nodig vervolgens om ook een gezondere relatie met elkaar te hebben.
0: Wat zou er dan moeten gebeuren om die verandering bij mannen wel aan te jagen?
1: Ja, dat begint denk ik echt met emotionele ontwikkeling. Ik denk dat het voor heel veel mannen, en dat geldt dus niet alleen voor geweld tegen vrouwen, maar ik denk dat het voor heel de wereld heel fijn is als ieder mens en mannen daarin nog een stukje meer leren verschillende emoties te voelen en te reguleren en leren dat ze niet alleen boosheid mogen voelen en agressie mogen tonen.
0: Oké, daar hoor ik opvoeding in, hè? Ja. Normen en waarden, misschien ook wel op school.
1: Educatie,
0: inderdaad. Ja. Maar wat voor maatregelen zijn er nodig vanuit de overheid, wat jou betreft?
1: Ik denk dat de overheid daar sowieso een voorbeeldfunctie in moet geven. Er zijn ook politieke partijen waarin vrouwen ook geen gelijkwaardige functie hebben. Noem een SGP, waarin een vrouw geen lijsttrekker mag zijn. Er zit een voorbeeldfunctie in met hoe gaan politici met elkaar om in de Tweede Kamer. Daar zie je soms toch ook wel die ongelijkwaardigheid in terugkomen. En in de Tweede Kamer maakt natuurlijk beleid. Als jij wil dat mannen en vrouwen gelijkwaardig aan elkaar zijn, dat de veiligheid verbetert, is het ook belangrijk om überhaupt die gelijkwaardigheid mee te nemen in hoe we onze samenleving inrichten. Dat zit hem ook in de gezondheidszorg, waar vrouwen vaak benadeeld worden. In vrouwen die sneller doodgaan aan auto-ongeluk, omdat er met mannelijke dummies alleen wordt getest. Dus dat zijpelt overal doorheen.
0: The reference man.
1: Absoluut, ja. Ja.
0: Want hoe zou de politiek dit wat jou betreft moeten aanvliegen, dit probleem?
1: Het is sowieso goed om hier landelijke lijnen te trekken. Je ziet bijvoorbeeld nu dat er bij een tiental aantal gemeenten maatregelen wordt getroffen. En bij iedere gemeente is dat anders. En bij honderden gemeenten gebeurt er ook niks. Ik denk dat het vanuit de landelijke beleid zaak is dat daar één lijn in wordt getrokken. Dat wordt gemotiveerd. En dat dit ook de aandacht krijgt die nodig is. En daarmee ook de budgetten.
0: En dat zou dan ook helpen om het probleem tegen te gaan in de samenleving?
1: Absoluut, ja. Ja, iedere bijdrage aan preventie, en dat is lange termijn, dat gaat uiteindelijk natuurlijk ook helpen om het geweld terug te dringen.
0: Overigens noem ik het een probleem. Is dat woord groot genoeg?
1: Ja, je zou het ook een crisis kunnen noemen. Als we kijken naar de woningcrisis, dan hebben we het over ongeveer 350.000 actief huiszoekende huishoudens. Als we het hebben over geweld tegen vrouwen, dan zijn er ongeveer 48% van de vrouwen, dat is om en nabij 4,5 miljoen, heeft voor haar 18e ervaring met seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dat zijn gewoon meisjes die worden verkracht en aangerand, 4,5 miljoen. Nou, als we dan de woningcrisis een crisis noemen, dan is dit misschien ook wel een crisis.
0: Ja. Kan de politiek op menselijk niveau dan hier iets in betekenen?
1: Ook zeker. Ik denk dat daar ook die voorbeeldfunctie weer in komt. Op menselijk niveau laten zien hoe ga je met elkaar om. En op de landelijke politiek zie je natuurlijk ook wel veel polarisatie. Mensen die nou met toch ook wel normen en waarden met elkaar omgaan, die je liever ook niet in de huidige samenleving terug zou willen zien. Dus zij hebben daar ook gewoon een voorbeeldrol.
0: Het is een crisis. Hoe optimistisch ben je over deze strijd?
1: Wel optimistisch. Als je alleen al kijkt wat er dus ook de afgelopen jaren allemaal is gebeurd, dan heb ik het over de afgelopen 5 jaar zijn een grote stap gezet, maar überhaupt voor vrouwenemancipatie en gelijkwaardigheid in de afgelopen 100 jaar. Je ziet vooruitgang. En ik ben dus wel heel hoopvol en optimistisch op naar die toekomst, waarin dat geweld tegen vrouwen geen nieuwsbericht is, maar een geschiedenisles.
0: Danique de Jong, gedragsstratege en oprichter van Wij Eisen de Nacht Op. Nou, heel veel succes met het oplossen van deze crisis.
1: Dank je wel.

0: Taylor Swift, I knew it, I knew you. Jonge grizzlybeertjes zonder moeder, die willen we natuurlijk redden. Maar in Canada pakte dat niet goed uit. Een onderzoek daar volgde 12 verweesde beertjes die na een periode in een omvang weer werden vrijgelaten. Binnen een jaar waren 10 van de beertjes dood. Ingrid Vermeulen is van de stichting Bears in Mind en heeft ervaring met het redden en beschermen van beren. Een heel goedenavond.
1: Dankjewel. Goedenavond.
0: 12 beertjes. Slechts 2 hebben het overleefd in het eerste jaar in het wild. Wat ging daar mis?
1: Wat ging daar mis? Het is alles. Je zei het al. Alles wat klein is en schattig en knuffelig willen we allemaal redden en beschermen. Dan moeten we wel de goede regels van de natuur daarin meenemen en niet onze menselijke verzorging daarop willen projecteren. Dus.
0: Want dat doen we misschien voor onszelf.
1: Dat doen we voor onszelf, ja. Precies, dat is het inderdaad. Het is klein en schattig en knuffelig.
0: En wij doen iets goeds door ze te helpen.
1: Ja, en ze een donut te geven, want dat vinden ze lekker. Maar dat is niet goed voor de beer. Dus dat is inderdaad alleen maar, dat is voor onszelf inderdaad.
0: Een donut?
1: Ja, de beren zijn dol op zoetigheden. Dus ook donuts vinden ze heerlijk. Ja.
0: Ja, want waaraan gingen deze beertjes uiteindelijk dood? 10 van de 12.
1: Ja, wat hier niet goed is gegaan, is dus ook uit het onderzoek gebleken. En dus het is heel goed dat het onderzoek gedaan is, want dan is het ook vastgelegd. Dus dan weet je ook van wat er niet goed is gegaan. Hoe kunnen we het dan wel goed gaan doen? Is ten eerste bijvoorbeeld menselijk contact. Beren zijn hartstikke intelligent. Het zijn grote, kalme reuzen, maar ze zijn hartstikke intelligent. Dus op het moment dat ze voedsel krijgen van een mens, nou, gaat het eigenlijk al mis, want dan associëren ze mensen met voedsel. En vervolgens, als dat ook nog op vaste tijdstippen gebeurt, hè, vaste tijdstippen dat ze gevoerd worden, dan worden ze vrijgelaten in het wild, gaan ze ook weer om 4 uur zitten wachten, waar blijft mijn voedsel?
0: Krijgen een soort Pavlov-reactie?
1: Ja, eigenlijk wel inderdaad. Ja, dus hun natuurlijke gedrag wordt niet gestimuleerd door zelf voedsel te gaan zoeken. Ja. Omdat ze, de mens die komt met zijn emmertje en die komt mij wel voeren.
0: Ja, en ik las dat deze specifieke beren iets van 3,5 keer zo zwaar waren als ze zouden moeten zijn.
1: Ja, dat is ook een gedachte die ingezet is. Hè. We vetten ze we mesten ze zo vet mogelijk om ze een goede start te geven. Dan hebben ze een tijdje om iets om op te teren voordat ze zelf aan de slag gaan. Maar zo'n lichaam, zo'n lijf wat 3,5 keer zo groot is, dat heeft ook veel meer energie nodig om überhaupt gewoon de dag door te komen.
0: Ja, we kunnen stellen dat het in Canada niet goed ging met dat onderzoek. Worden er in Europa ook verweesde beren opgevangen?
1: Ja, klopt inderdaad. Wij steunen een project in Roemenië. Daar worden dus de beertjes die daar worden gevonden, worden daar opgevangen. Die worden daar naartoe gebracht.
0: Pakken ze het daar anders aan dan in Canada?
1: Zeker, daar pakken ze het heel anders aan dan in Canada. Dat is een heel groot bosrijk gebied. Dat bestaat uit verschillende gebieden. Dus de hele jonge beertjes die gaan in het eerste gebied. En zij worden alleen toegelaten als ze nog jonger zijn dan 6 maanden... en geen menselijk contact hebben gehad. Als ze niet aan die strenge voorwaarden kunnen voldoen, dan kunnen ze daar niet binnengelaten worden. En dan het eerste jaar in de binnenring, het tweede jaar in de buitenring, en dan worden ze het bos ingelaten.
0: Ja.
1: Zonder menselijk contact. We hebben ook een kabelbaan gefinancierd. Hè, dus dan wordt er van afstand, honderden meters afstand, wordt er een kabelbaan boven het gebied gehesen. En wordt er zo gevoerd, zonder menselijk contact.
0: Ja, en in die opvang in Roemenië worden ongeveer 30 wasbeertjes opgevangen op het moment. Weesbeertjes, sorry.
1: Ja.
0: Hoe komen die daar terecht?
1: Die kunnen of gevonden worden. Er is nog illegale jacht, vindt nog plaats daar in Roemenië. Dan, als er een moederbeer wordt doodgeschoten, dan zit men ineens met weesbeertjes. Als ze in goede handen terechtkomen, dan worden ze dus naar zo'n rehabilitatieproject gebracht. Een moeder kan aangereden worden. Maar ook kan het zijn, een moederbeer krijgt 1, 2, 3, 4 jongen. En het is en blijft de survival of the fittest. Dus ook daarvan overleeft maar 50% het. Dus het kan ook zijn dat een moederbeer dan al in de gaten heeft van, nou, dat jong, dat is niet sterk genoeg. Ik ga door met de jongen die sterk genoeg zijn. En dan blijft zo'n beertje achter. En dat is dan een weesbeertje. Dat beertje wordt gevonden, bijvoorbeeld, nou, misschien wel door toeristen of door de juiste handen weer.
0: En die kans is best groot, want er zitten heel veel beertjes in Roemenië, begreep ik.
1: Er zitten veel beren in Roemenië, ja. Hoeveel, dat blijft altijd een beetje een raadsel, want het is maar net wie je het vraagt.
0: Ja. Ja. Worden er ook wel eens beren geweigerd bij de opvang?
1: Bij dit weesberenproject kunnen de beren geweigerd worden, ja. Als er dus inderdaad menselijk is geweest, ja, dan zijn ze dus eigenlijk verpest.
0: Ja, wat gebeurt er dan met die beertjes die worden geweigerd bij deze opvang?
1: Ja, dan zijn er eigenlijk twee mogelijkheden. Of naar een opvangcentrum. Dan is het 30 jaar in gevangenschap. Dan moet je dat willen. Of euthanasie.
0: Heftig.
1: Ja, dat is heftig inderdaad.
0: Ja, want hoe groot is de kans eigenlijk op overleving van Europese weesbeertjes als ze weer worden vrijgelaten?
1: Het project in Roemenië geeft dezelfde overlevingskansen als een beertje in het wild, zeg maar. Als een beertje in het wild wordt geboren bij zijn moeder, heeft het 50% overlevingskans. En bij dit rehabilitatieproject, als ze vrij worden gelaten, ook 50%.
0: Ja, wij mensen zijn geneigd om zielige dieren te willen helpen, hè? Willen redden. Is dat in dit geval van beren wel zo'n goed idee?
1: In dit geval van beren is dat ik hinkel op twee benen. Tuurlijk, als er een beer door menselijk handelen in problemen is gekomen, hebben wij de plicht om daar ook iets aan te doen. Maar mensen gaan ook zo aan de ene kant zo respectloos met de natuur om, dat zulke problemen ontstaan. Dus op het moment dat wij aan die voorkant dus al dit gaan voorkomen, dan hoeven we aan de achterkant minder te redden. Je moet niet alles willen redden wat er te redden valt. Zo is het ook weer niet. Je moet wel kijken naar de biologie van het dier. Is het nog haalbaar? Of wat ga je dus anders het dier aandoen? Dus 30 jaar in gevangenschap zetten.
0: De natuur laten.
1: De natuur laten, absoluut.
0: Ja, en over de natuur laten gesproken. Mm-hmm. Hoe leer je een jonge beer in gevangenschap om voor zichzelf te zorgen?
1: Nou, zoals ik net ook al zei, een beer is heel intelligent. En een beer heeft het beer zijn eigenlijk als een soort blauwprint al in zich. In het wild is het bij de moeder voor bescherming. Hè. Die leeft in het wild, komt andere grote beren tegen. En dus die moederbeer moet die jongen beschermen. Bij dit weesbeertjesproject is het ook te zien dat op het moment dat een beertje van 6 maanden... zonder moeder dus in zo'n project wordt gezet en zelf in staat is om zijn beer zijn te ontdekken, zijn natuurlijk gedrag te vinden. Dus die heeft in die zin zijn moeder niet zo heel erg nodig.
0: Ja, en laat die beer lekker een beer zijn.
1: Laat die beer absoluut lekker een beer zijn.
0: Ingrid Vermeulen van de stichting Beers in Mind, dankjewel.
1: Graag gedaan.

0: Bill Withers, Grandma's Hands. Het meisje met de parel is op reis. Het wereldberoemde schilderij van Johannes Vermeer hangt normaal gesproken in het Mauritshuis, maar is de komende 5 weken te zien in Japan. Morgen mag de Japanse prinses Aiko het schilderij als eerste bezoeken op de tentoonstelling in Osaka. Goedenavond, hoofdconservator Quentin Buffalo van het Mauritshuis.
1: Hallo, ja, ik ben nog wakker hoor. Ik heb gewacht.
0: Heel goed, dank daarvoor in ieder geval. U bent gewoon in Nederland.
1: Ja.
0: Had u niet met het meisje meegewild?
1: Dat had hartstikke mooi geweest, maar dat hebben mijn collega's gedaan. Ik werk alweer aan een volgende tentoonstelling, dus ik kan niet alles tegelijk doen. En ik ben net terug van vakantie.
0: Ik snap het. Waarom leent het Mauritshuis zijn toch wel topstuk uit aan Japan?
1: Ja, nou, dat is een heel verhaal. Dat ga ik kort samenvatten. In principe is het meisje met de parel altijd in het Mauritshuis te zien. Maar het Mauritshuis heeft een kleine verbouwing. Er moet een groot onderhoud plaatsvinden. Net als in je eigen huis moet er af en toe wat gebeuren. Ook in het Mauritshuis. Dat betekent dat we eventjes dicht gaan. Dus vanaf aanstaande maandag tot 20 september. En dat was het moment om dit te doen, want ik heb nog niet gezegd dat vanuit Japan een enorme belangstelling is voor specifiek dit schilderij, Meisje met de Parel. Ja, 1 plus 1 is 2. De sluiting van het Mauritshuis gaf ons een gelegenheid om dit te doen.
0: Ja, het Meisje met de Parel is dus populair bij Japanners. Wat zien de Japanners in Vermeer en het Meisje met de Parel?
1: Ja, ze hebben iets met Vermeer in het algemeen. En dat delen ze met heel veel mensen over de hele wereld. En het Meisje met de Parel, ik heb er ook wel over nagedacht. Hè, hoe kan ik dat nou kort samenvatten? Want het is natuurlijk een fantastische schilderij. Maar ergens zit daar ook een eenvoud in. Hè, schoonheid in eenvoud. En dat past heel erg bij de Japanse kunst en cultuur. En het past ook bij hun schoonheidsideaal.
0: Ja, want hoeveel belangstelling blijkt er nu al voor de tentoonstelling in Osaka?
1: Nou, wat ik heb begrepen van mijn collega's is, er worden nog alleen voor mensen in Japan tickets verloot. Maar ik begrijp dat de tentoonstelling al helemaal is uitverkocht. En dat er minstens 8000 mensen per dag komen kijken. Dus het gaat druk worden.
0: Zo, en dat allemaal vanwege het schoonheidsideaal.
1: Nou, allemaal vanwege het meisje. Want natuurlijk hebben we ook in Den Haag mensen uit Japan. Hè, dus er komen veel Japanners naar het Mauritshuis om de Vermeers te zien. En dan vooral het meisje te zien. En natuurlijk de prachtige collectie die er verder ook is. Maar in dit geval kunnen ze in eigen land komen kijken. En die kansen krijg je niet zo vaak. En ik weet ook niet of dit de laatste keer is. Want dat vraagt iedereen. Dat zou kunnen, maar dat weet ik niet.
0: Heeft het museum in Osaka diep in de buidel moeten tasten om het meisje toch wel 5 weken in bruikleen te hebben?
1: Ja, nou, ik kan geen bedragen noemen, maar wij steken het. Het is geen geheim. We steken het niet onder stoelen of banken dat er een tegenprestatie is. En in ons persbericht, dat al eerder uit is gegaan, zeggen we ook waar dat in gaat zitten. Want we hebben dus dat grote onderhoud. Nou, dat kost geld. Maar wat we dus verdienen met deze tentoonstelling, dat wordt besteed aan een nieuw educatiecentrum voor het Mauritshuis. Heel dicht bij het museum. Er is een pand aangekocht door onze steunstichting, Johan Maurits Compagnie. En dat gaat in 28 hopelijk open. En dat is natuurlijk een fantastisch project om te realiseren met deze opbrengst.
0: Ja, want het meisje is al eerder uitgeleend, ik geloof in 2012. En destijds is daar een renovatie van betaald.
1: Een deel, ja, want we hadden een groot bouwproject. En nou, dat is in 2014 is het Mauritshuis toen weer heropend. Maar we zijn alweer 12 jaar verder. Dus vandaar dat er toch alweer groot onderhoud moet plaatsvinden. Maar inderdaad, en toen zijn er ontzettend veel mensen komen kijken. Hè, want dat was in 2 steden in Japan. En toen zijn er 1,2 miljoen mensen naar het meisje komen kijken.
0: Ja, ik hoor hier ook echt een enorme win-win situatie in.
1: Ik vind van wel. En nogmaals, als het Mauritshuis gewoon open is, want dat is natuurlijk normaal gesproken het geval, dan is het meisje thuis. Maar in dit geval, een hele bijzondere gelegenheid. En die kans is gegrepen door de mensen in Osaka.
0: Ja, dat ze die kans grijpen, snap ik heel goed. Maar hoe beperken jullie nou het risico tijdens bijvoorbeeld de reis?
1: Nou, op allerlei manieren, hè, want we lenen natuurlijk altijd wel schilderijen uit. Wij proberen onze collectie te delen, hè, met musea in Nederland en ook daarbuiten, in dit geval ver daarbuiten. Ik kan nooit heel concreet worden, maar uiteraard worden alle normen, dat zijn de hoogste normen voor de beveiliging, tijdens het transport, maar ook in het museum zelf. Hè, want het klimaat in zo'n gebouw moet natuurlijk ook goed zijn. En dat hebben we allemaal ruim van tevoren gecontroleerd. En dat hebben we ook allemaal goed bevonden. En inmiddels hangt het schilderij er ook.
0: Ja, maar het lijkt me toch een enorme operatie.
1: Dat kan ik niet ontkennen, want je zou denken, hè, hoe ingewikkeld is het? Maar uiteindelijk komt er heel veel werk bij kijken. En veel van mijn collega's zijn heel druk geweest met dit project. En so far so good, want inmiddels is alles geïnstalleerd. Alles is gecontroleerd. Het schilderij is uiteraard ook gezond. Want anders zouden we haar niet op reis sturen.
0: Ja, en aangezien het toch een groot risico is en er veel bij komt kijken, wat is nou, los van de financiële component, jullie grootste belang bij het uitlenen van dit, ja, prachtige werk?
1: Uiteindelijk, dat klinkt heel gek, maar toen wij bij het vorige bouwproject, want dat vind ik handiger om te zeggen, omdat dat al helemaal voltooid verleden tijd is. Toen hebben we een tournee gehad, niet alleen door Japan, maar ook door Amerika en Italië zelfs nog aangedaan met heel veel schilderijen, waaronder ook het meisje. En dat heeft de belangstelling en de bekendheid van het Mauritshuis enorm vergroot. En dat is ook een soort extra effect. Dus we hebben nu natuurlijk concreet morgen die opening en de tentoonstelling, zolang als die duurt. Dan komt het meisje weer terug. 5 oktober, dan kan iedereen haar weer komen zien. Maar de hoop is natuurlijk ook dat uiteraard mensen ook naar Den Haag gaan komen.
0: Het is ook nog een marketingcomponent. Dus we hebben het inmiddels over een win-win-win.
1: Als u het zo wil noemen, helemaal akkoord.
0: Nou, 5 oktober is ze terug, hè?
1: 5 oktober is ze gewoon weer thuis in het Mauritshuis voor iedereen te zien.
0: Quinten Buffalo van het Mauritshuis, dank.
1: Graag gedaan. Ik ga nu lekker slapen.
0: En ook heel veel succes natuurlijk met de renovatie en alles.
1: Veel dank. Tot ziens.
0: Tot ziens. Dit was meteen het oog. Morgen presenteert Sheila Sitalsing. Dank voor het luisteren en een heel fijne nacht.

0: is de jurk. Ja, ja, ja, ja.
1: NPO Radio 1. Podcast.
2: Docs. Wat je draagt staat voor meer.
3: En toen moest er voor de vrouwen een uniform komen.
2: De uniforms van vrouwen in de krijgsmacht zijn blijven hangen in het verleden.
3: Er kwam een rok onder in plaats van een broek. En dat was het.
2: Nog altijd een uniform dat bepaalt hoe de vrouw eruit hoort te zien, in plaats van andersom.
4: Er zijn mensen die er oppervlakkig naar kijken en die hebben niet door dat ik ondertussen de cultuur van de organisatie aan het veranderen ben.
2: Deze week in Docs, de slag om de jurk. Docs is een podcast van NTR en VPRO. Nu op NPO Luister.
1: En
2: de hele maand augustus Docs kort. Met deze week Helder. Hoe is het als je toegang hebt tot andere werelden?
1: Ster.
5: Was je vakantie toch iets duurder dan je dacht? Moet je deze week weer tanken of de energierekening betalen? Eerst even naar Dirk. Want met onze acties, vaste lage prijzen en verbluffende kanskoopjes houd je meer geld over. Op Dirk kun je rekenen.
6: Festival Oude Muziek Utrecht. Het grootste festival ter wereld voor muziek uit de middeleeuwen, renaissance en barok. Van 28 augustus tot en met 6 september brengen wij klanken van toen naar jouw wereld van nu. Kijk voor meer info op oudemuziek.nl.
5: Nu bij Dirk, IAM's kattenbrokjes, €2,69. Die vinden ze lekker.
7: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf €2,50.
8: Reis weer met Golden eSIM.
9: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Neleman. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Bestel op neleman.org en proef hoe lekker bio smaakt. Neleman. Biologische wijn voor een mooiere wereld.
7: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
10: Zacht licht, klare taal, de kunst van het dagelijks leven. Leer ook columns schrijven. Gewoon bij mij aan de keukentafel. Ga naar evenhoeken.nl.
11: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
12: Hallo, eet smakelijk voor straks.
11: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
13: 4 eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaans en Van Eyck. Nu, voor het eerst, te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysteriën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
11: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
13: 15 mysteriën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.
1: NPO Radio 1.
14: Lars Melitzen met het NOS-journaal. Het ministerie van Buitenlandse Zaken verleent hulp na het dodelijke verkeersongeluk met Nederlanders in de VS. Er wordt bijstand verleend aan slachtoffers en nabestaanden. Het ministerie spreekt van een verschrikkelijk ongeluk. Bij het ongeval kwamen 3 Nederlanders om het leven. 4 anderen raakten gewond. De Nederlanders zaten samen in een busje dat werd op een kruispunt aangereden door een vrachtwagen. Volgens Amerikaanse media gaf het busje geen voorrang bij een stopbord. De Noordzee is sinds de eerste metingen niet zo warm geweest als afgelopen weekend. Bij Hoek van Holland is een temperatuur gemeten van 21,5 graden. Dat is 0,1% meer dan het record van 8 jaar geleden. De warmere Noordzee kan gevolgen hebben voor het zeeleven. Zo zwemmen vissen naar andere gebieden. Familieleden van de vermoorde Lisa uit Abcoude hebben voor het eerst in het openbaar iets laten horen van zich. Ze bedanken dorpsgenoten voor alle liefde, steun en medeleven. Een boodschap staat in een huis-aan-huis publicatie. Een jaar geleden werd Lisa van 17 vermoord. Dat gebeurde toen ze 's nachts naar huis fietste van Amsterdam naar Abcoude. Het dodental van een mijnongeluk in de Centraal-Afrikaanse Republiek is opgelopen tot ruim 100. Eerder werd nog gesproken van zeker 30 doden. Een deel van een goudmijn stortte in. Het ongeluk gebeurde in een regio waar vaker mijnongelukken zijn. Het is NEC afgelopen avond niet gelukt om te winnen van het Noorse Bodø Glimt. De eerste playoff-wedstrijd in de Champions League verloren de Nijmegenaren thuis met 3-1. Het leek lange tijd uit te lopen op een 3-0 nederlaag tegen de Nooren, maar in de 86e minuut scoorde Bisschop nog de 3-1. Volgende week dinsdag is de uitwedstrijd in Noorwegen. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over het land. Soms met onweer ook. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Ook morgen de regen met opnieuw kans op onweer. En tussendoor ook zon bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
15: Voorzat Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

I just wanna hold you. Oh yeah, I'm in too deep. Have I lost my head?

0: Wie waren de mensen die jullie vuur aanstaken, waarvan je dacht, dat wil ik
1: Wim
0: ook?
1: Kan.
2: Ja?
1: Wim Kan.
2: Wim Kan en het Haag Studentencabaret van Rinus Ferdinandussen.
1: Ja.
3: Het Haag Studentencabaret werd opgericht in 1957... en was voor velen na hen een inspiratiebron. In 1966 stopten ze, maakten hun studies af en gingen het werkende leven in.
4: Het waren mensen die wilden helemaal geen beroeps worden, dus die waren vrij om te roepen wat ze wilden, want ze hoefden niet aan hun carrière te denken. Dus ze durfden onderwerpen aan die de beroepscabaretiers nog niet aandurfden.
3: Je ziet het in de documentaire Nooit meer zo gelachen. Zaterdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.

0: Elke zaterdag op TV West, het West Vandaag weekoverzicht. Een samenvatting van het belangrijkste, opzienbarendste of leukste nieuws uit de regio van de afgelopen week. Elke zaterdag vanaf 7:30 ochtends en daarna in de herhaling. Het West Vandaag weekoverzicht. In 20 minuutjes ben je weer helemaal bij.
1: Alleen op TV West.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Lars Militsen met het NOS-journaal. Er worden meer startersleningen afgesloten. Met zo'n lening kunnen starters makkelijker een eerste woning kopen. Volgens het kadaster wordt de starterslening bijna 3 keer zo vaak afgesloten als 5 jaar geleden. Tegenwoordig bieden meer gemeenten deze lening aan. De meeste startersleningen werden afgesloten op Texel en in Lelystad. Bij alle woningen die daar werden verkocht had ongeveer de helft van de kopers een starterslening. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan weer in het Verenigd Koninkrijk wonen. Ze verhuizen deze maand vanuit de Verenigde Staten, melden Britse media. Ze gaan samen met hun zoon en dochter naar een woning buiten Londen. Daar beginnen de kinderen volgende maand op een Britse school. Koning Charles zou zondag op de hoogte zijn gebracht van de plannen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken verleent hulp na het dodelijke verkeersongeluk met Nederlanders in de VS. Er wordt bijstand verleend aan slachtoffers en nabestaanden. Het ministerie spreekt van een verschrikkelijk ongeluk. Bij het ongeval kwamen 3 Nederlanders om het leven, 4 anderen raakten gewond. De Nederlanders zaten samen in een busje dat werd op een kruispunt aangereden door een vrachtwagen. Volgens Amerikaanse media gaf het busje geen voorrang bij een stopbord. En het is NEC afgelopen avond niet gelukt om te winnen van het Noorse Bodø Glimt. De eerste play-off-wedstrijd in de Champions League verloren de Nijmegenaren thuis met 3-1. Het leek lange tijd uit te lopen op een 3-0 nederlaag tegen de Noren. Maar in de 86e minuut scoorde Bisschop nog de 3-1. Volgende week dinsdag is de uitwedstrijd in Noorwegen. Het weer: vanuit het westen trekken buien over, soms met onweer. En het koelt af naar 12 tot 16 graden. Ook overdag regen met opnieuw kans op onweer. Tussendoor ook wat zon bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

Voor degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek. Voor degene met de snel vergeten namen. Voor degene met het vruchteloze zoeken. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Zing, vecht, huil, wit, lach, werk en bewonder.

Voor degene met de slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots. In zijn risicoloze hoge toren. Op zijn risicoloze hoge rots. Moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

Voor degene met het open gezicht. Voor degene met het naakte lichaam. Voor degene in het witte licht. Voor degene

disco. It ain't no country club either.

0: nu weer door Van Berg ingebracht. En dan is het 1-4.
1: Met een 1-4 uitslag had ADO Den Haag weinig in te brengen tegen FC Groningen. Er is werk aan de winkel. Zondagmiddag speelt ADO in Deventer tegen Go Ahead Eagles. Je hoort de wedstrijd natuurlijk live.
2: Goal! Hij zit erin!
1: Go Ahead Eagles ADO Den Haag. Zondagmiddag om 12:15.
3: Op 89.3 Radio West.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Lars Militsen met het NOS-journaal. Er worden meer startersleningen afgesloten. Met zo'n lening kunnen starters makkelijker een eerste woning kopen. Volgens het kadaster wordt de starterslening bijna 3 keer zo vaak afgesloten als 5 jaar geleden. Tegenwoordig bieden meer gemeenten deze lening aan. De meeste startersleningen werden afgesloten op Texel en in Lelystad. Van alle woningen die daar werden verkocht had ongeveer de helft van de kopers een starterslening. Forum voor Democratie heeft een vervanger gevonden voor Tweede Kamer-fractievoorzitter Lideweide Vos, die met zwangerschapsverlof is. Haar kamerzetel wordt tijdelijk ingenomen door Im Albiati. Zij was eerder voorzitter van de jongerenbeweging van Forum. Ook stond ze op nummer 11 bij de laatste kamerverkiezingen. De Noordzee is sinds de eerste metingen niet zo warm geweest als afgelopen weekend. Bij Hoek van Holland is een temperatuur gemeten van 21,5 graden. Dat is 0,1% meer dan het record van 8 jaar geleden. De warmere Noordzee kan gevolgen hebben voor het zeeleven, zo zwemmen vissen naar andere gebieden. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan weer in Engeland wonen. Ze verhuizen deze maand vanuit de Verenigde Staten, melden Britse media. Ze gaan samen met hun zoon en dochter naar een woning buiten Londen. Daar beginnen de kinderen volgende maand op een Britse school. Koning Charles zou zondag op de hoogte zijn gebracht van de plannen. Harry en Meghan verhuisden 6 jaar geleden naar de VS. Ze stopten toen met hun werkzaamheden voor het Koningshuis. Het weer. In het westen buien, mogelijk met onweer en hagel. In het oosten blijft het tot 's ochtends droog. Het koelt af naar een graad of 14. Overdag in het hele land kans op regen, ook kans op onweer. En het wordt 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voorzijd Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.